0: Al die andere wedstrijdjes, toernooitjes, zei hij, mij niet gezien. Ja. Laat maar gaan.
1: Vloer toernooien speelt hij iets meer dan de helft.
2: 124, guess they've got 81.
1: De Major speelt hij dan wel, World Series speelt hij natuurlijk niet. Ook al is hij uitgenodigd, ja of nee. Geen zin in ieder geval. Dit is wel goed van Ratajski. Hij probeert er in ieder geval nog een wedstrijd van te maken. Ja, en het zou mooi zijn als Anderson met die laatste paar toernooien het EK misschien nog wel kan halen.
0: We kunnen het, als hij gooit zoals hij nu doet, niet uitsluiten. Vierde 180er. Van Gary Anderson. Het is magisch om naar te kijken.
1: Ja, dat is. Blijft mooi, hè?
0: 110 gemiddeld staat hij nu op.
1: Scorend gemiddelde van 130.
2: 100.
1: En nog niet tevreden.
0: Nee, het was ook maar 100. Terwijl scorend gooit hij 130 gemiddeld. Dus dat moet meer zijn.
2: 26.
0: En Ratajski weet het ook even niet. Weer 100. Weer niet tevreden.
1: Wel naar 9 pijlen om 121. En hij gaat aanleggen voor 5-1. Hij gooide twee keer in zijn carrière een gemiddelde van boven 110. Hij gaat er niet eens voor. Gewoon wegzet op dubbel 16. Hij kan er nog om lachen ook.
2: 97, Gary Clark 32.
0: Een 13 darter voor Anderson. Het wordt een 14 darter.
2: Gary Anderson.
0: En 5-1. Ja, die weet het ook even niet.
1: Als er nu nog een lekje in vier beurt aankomt, dan zou hij misschien zijn eigen record wel eens kunnen gaan halen.
2: 114.
1: Hij gooide twee keer 110 gemiddeld. 100. Beide keer op de European Darts Grand Prix. Eén keer in 2024 en één keer in 2025. 96. Dan zou hij dat niet halen. Is het natuurlijk nog steeds een geweldige wedstrijd van de Flying Scotsman. En dan gaat het Ratajski weer niet lukken om van Gary Anderson te winnen.
2: 58.
1: Hij zei, ik zal rond de 100 gemiddeld moeten gooien. Nou, daar komt hij bij lange na niet aan. Scorend is het te weinig. Hij wordt gewoon weggespeeld.
2: 133.

0: Een kansje krijgt, dan pakt hij hem.
1: 140.
0: Maar Anderson begint maar weer eens met 140. En dat is ook al zijn achtste van deze wedstrijd. 8 keer 140 en dan 4 keer 180.
2: Ja, de scores vallen makkelijk bij Gary Anderson. Ja, dat zagen we natuurlijk net al aan dat scorende gemiddelde. Dat zit nog eens iets ruim boven de 120.
1: 96.
2: En als hij deze wedstrijd wint, waar het alle schijn van heeft, gaat hij het in de volgende ronde opnemen tegen of Steven Bunting of Jonas Mazalin. Ja, laten we dan voor de gein zeggen dat dat Steven Bunting zou worden. Maar ja, die is ook niet in de allerbeste vorm. Dan, misschien is het wat vroeg gezegd, maar Gary Anderson op zondagavond. Ik zet hem er alvast met potlood, zet ik hem alvast neer dan.
0: Ja, en dan weet je het nooit. Als Gary Anderson op zondagavond staat, 3 wedstrijdjes spelen, en dan kan hij ineens met die trofee omhoog staan. Ja, en dan is dat wel weer een klasse van deze man.
2: Zover is het natuurlijk nog lang niet. De eerste orde is bijna genomen door Gary Anderson. Fantastische wedstrijd van de Flying Scotsman. 106 gemiddeld via 14 en tops.
1: Game.
2: En zo is het van Gary Anderson. Hij krijgt applaus van Christopher Tajski. En eindelijk de eerste wedstrijd wordt omgezet in winst door Gary Anderson dit jaar op de Eurotour. Na 2 verloren wedstrijden voor zijn eerste ronde is het nu raak. Met een gemiddelde van bijna 106. De Flying Scotsman back on the Eurotour.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Een race terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
5: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: De laatste wedstrijd van de middag gaat tussen Chris Dobie en Tom Sykes. Sykes die voor de tweede keer in actie komt op een Eurotour. Zijn debuut een paar maanden geleden op de Slovak Darts Open. Gooide daar echt een geweldig toernooi. Haalde op zijn debuut de halve finale. En gisteren was het ook niet slecht hoor. Tegen Cameron Menzies. Won met 6-0 van de Schot. En staat daardoor in de tweede ronde. Waarin hij het gaat opnemen tegen Chris Dobie. En die is nog niet zo heel erg gelukkig op die tweede ronde. Wat voor hem altijd zijn eerste ronde is. Hij is natuurlijk altijd een geplaatste speler bij de Eurotour. Heeft er 9 gespeeld tot nu toe. En maar 5 gewonnen. Op die tweede ronde. En dus is dit voor hem geen zekerheidje. En zeker niet omdat zijn tegenstander echt wel op darten zit. En jij wist mij te vertellen, Marco, dat jij vooraf al had gezegd aan het begin van dit jaar dat die Tom Sykes wel het is heel goed zou kunnen gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Dit was mijn tip voor 2026. En ik denk vele dartvolgers met mij. Kijk, voor de mensen die alleen darten op bij Viaplay volgen, die zullen van deze man
2: 57.
1: Op Bratislava na bij de Eurotour aan nog nooit van deze man hoort. Maar deze man is zo goed. Heeft in het amateurcircuit veel mooie dingen laten zien. En ja, iedereen dacht als deze jongen een tour gaat halen, die gaat hem wel makkelijk houden in 2 jaar tijd. Ja, dat heeft er alle schijn van. Ja, deze jongen, die, het lijkt erop gewoon, hij heeft het.
2: 100.
1: Hij kan met de grote mannen mee. Hij kan ook van grote mannen winnen. Hij heeft de scoring power. En hij is gewoon niet bang om op een podium te staan. En dat heb je gewoon nodig. Als nieuwe speler. En er zit een goede kop op. Hij is niet bang. En dat zie je van veel spelers als die voor het eerst op zijn podium komen. Ja, dat maakt toch indruk natuurlijk als je voor een paar duizend man staat. Nou, als je dan met je debuut een halve finale kan halen. En gisteren van Cameron Menzies met 6-1 wint. Met heel goed spel. Ja, dan wie weet wat er wel mogelijk is tegen Chris Dobie.
0: Naam Bo Greaves was natuurlijk al wat langer bekend dan deze naam van Tom Sykes. Allebei hadden ze aan het begin van het jaar hun tourkaart.
2: 45.
0: Bo Greaves staat na een half jaar op plekje 77 van de Order of Merit. Met 64.500 pond. Tom Sykes staat daar niet heel ver onder. Plekje 81 met 55.75 pond. Scheelt dus maar 6.500 pond. Die twee zijn gewoon ontzettend lekker bezig. Als je na een half jaar op plekje 81 staat en je moet na 2 jaar op plekje 64 staan.
2: Ja,
0: dan ben je goed op weg.
1: En dan vergeet je de beste nog. Je vergeet Christo Reyes nog. Dat zijn echt de beste 3 van dit jaar.
0: Die is niet helemaal nieuw.
1: Ja, voor toch veel mensen wel.
2: 160.
1: Dowie. Dat is gemist. Sykes vanaf 160. Sykes niet naar tops. Schiet net aan de verkeerde kant van de barrel. Nee, oké. Okay. Ik geef je gelijk. Die is niet helemaal nieuw.
2: 94.
1: Nou, flinke pauze. Toch weer. Staat hij weer mooi waar hij moet staan.
0: Is ook ongelooflijk knap van Chris Reyes. Hij staat op plekje 71. Met 80.000 pond. Dat is nog wel een gat als je dat vergelijkt met Bo Greaves en deze Tom Sykes.
1: 3 dure misses van Dobie. Sykes zegt dankjewel dankzij deze 66 finish. 5 misses op de dubbel van Chris Dobie.
0: Ja, dan pakt Sykes gelijk die eerste pijl op een dubbel.
2: 121. 140. 100.
0: Sykes die ook al 2 keer een kwartfinale wist halen op een Players Championship toernooi.
2: 140.
0: En afgelopen weken haalde hij de laatste 32 en de laatste 64. Ook dat is gewoon weer 2 keer boven de plek op zijn wereldranglijst, om het zo maar te zeggen.
2: 87.
0: En dan doe je het beter dan de rest in jouw omgeving. Hij gooit hier 87 uit.
2: Third leg is Chris, to go first.
0: om de break van leg 1 te verzilveren.
2: 85.
1: Geen finish overgelaten door Chris Dobie. Sykes gaat dat wel doen. En doet dat zelfs heel goed. Want ik hoor twee triples. Dobie toch echt wel in de problemen hoor. Zit ver onder de 80 gemiddeld. Sykes krijgt hier de kans om Dobie voor de tweede keer te gaan breken. De eerste keer was met wat geluk. Omdat Dobie natuurlijk 5 missers had op die dubbel. Sykes naar dubbel 16.
2: Games on the third leg. Tom Sykes.
3: 104. Is daarmee nog steeds 100% op de dubbels. 3 pijlen gegooid op de buitenstring. 3 keer raak. Ja, dan knikt Chris Dobie toch ook eventjes in de achtergrond. Sykes is opnieuw op afspraak als het gaat om de Eurotour. Is toch knap om te zien hoor.
2: 140.
3: Dobie nu al 2 keer gebroken. Zaak om iets terug te doen.
2: 99.
1: Nou, voorlopig is dit wel een van de laatste Eurotours van Tom Sykes. Heet weer, wist zich niet te plaatsen voor Praag volgende week en voor Antwerpen die week daarna. In Basel in oktober is hij er ook niet bij. Heeft hij nog 1 kans in Maastricht. Dus ja, stel dat hij het EK wil halen, dan zal hij hier een hele goede run moeten hebben. En dan zal hij zich eigenlijk misschien nog wel moeten plaatsen voor Maastricht. Ja, het EK is natuurlijk ver weg.
2: 56.
1: Maar voor zo'n speler is het toch eigenlijk zonde dat je hem maar dat hij nu maar 2 uit 11 op de qualifiers is natuurlijk. Dat is eigenlijk te weinig. Spelen met zoveel potentie.
2: Okay,
1: en hij blijft 100% op de dubbels. En er staat inmiddels 4-0 voor de Castleford Tiger.
3: In leg 1 kreeg Chris Dobie 5 pijlen op een dubbel. Die gingen alle 5 mis. Daarna 2 legs op rij, geen kans. En in leg 4 kreeg hij weer 1 pijltje.
2: 134.
3: Ook die ging mis. En dus staat Chris Dobie nog 0 uit 6 te gooien. Tom Sykes is nog steeds foutloos.
2: 97.
3: 4 uit 4.
1: Gemiddelde van bijna 100.
2: 81.
1: Dobie staat er een beetje verslagen bij.
2: 81.
1: Die ook volgens mij geswitcht is. Dan is heel de wedstrijd al naar dat gegoten materiaal, dat K-Flex. Dat zag je nog niet eerder bij. Maar hij was het meestal wel van zo'n doorzichtig schafje, een ringetje en een normaal flightje erop.
3: Lekker ouderwets.
1: Ja. Nou, toch gezwicht.
2: 180.
1: Wel, 180 nummer 2. Laat 98 over. Kan Sykes de druk opvoeren in de leg van Dobie? Het lijkt er wel op.
2: 100.
1: Blijf bij 100.
2: Risk on 98.
3: 86. De dubbel voor Dobie, maar opnieuw gaat hij mis. 0 uit 7. Gaat Sykes zichzelf een kans geven op de bullseye.
2: 61.
3: De eerste misser van Tom Sykes in leg 5. En dan moet Dobie daar nu van gaan profiteren.
2: Okay,
3: dat doet hij. wil uit frustratie bijna die tweede pijl erachteraan gooien. Het is goed dat hij zich even inhoudt. Maar hij staat op het scorebord.
2: 57.
3: Ja, gisteren Tom Sykes dus ook al een gemiddelde van 100. Finishpercentage van 35%.
2: 134.
3: Had één Tom Plus finish van precies 100. Ja, nu staat Tom Sykes net onder de 100 te gooien. 95, maar zijn finishpercentage is 80% en heeft een 104 finish.
1: Dat zijn uitstekende cijfers van Sykes tot nu toe.
3: En dat constant. Dus gisteren, vandaag, ook op die Eurotour in Slowakije.
1: Ja, en als je hem dan zo ziet, hè. Ik hoop echt dat deze jongen, het is pas zijn eerste jaar op de Tour. Ja, deze jongen wil je vaker zien. Hopen dat hij volgend jaar wat meer door die qualifiers heen kan komen. Want dit is een speler, die zou ik er altijd al bij willen hebben.
3: Gooit ook lekker snel. Het ziet er ook makkelijk uit hoe hij gooit.
2: 93,
1: critical 170. 170 voor Dobie in de leg van Tom Sykes.
2: 58.
3: Niet geweldig. Had daar graag een trippeltje bij willen hebben. Heeft wel de tijd, Chris Dobie. Sykes niet op een finish.
2: 139.
3: Maar die zet er wel een beetje druk op.
2: 112.
3: 112 voor Chris Dobie. Mag naar tops.
2: 92.
1: Net niet voor Tommy Chris Dobie. Sykes vanaf 72 voor zijn eigen lek. En een 5-1 voorsprong. Eén pijl krijgt Sykes ervoor. Eén pijltje op tops.
2: 52.
1: Weer net eronder.
2: Chris de Kort 20.
3: En dan kan Dobie terugkomen.
2: Games on the sixth leg.
3: Hollywood maakt er 4-2 van. Weet in ieder geval de break die hij pakte in leg 5 te verzilveren.
2: 57.
3: Dan heeft hij nog één break die hij goed moet maken.
2: 180
3: nummer 3 voor Dobie deze wedstrijd.
1: Had er dan misschien wel een comeback in zitten voor Hollywood. Hij stond 4-0 achter. Inmiddels is het 4-2. Dobie nog steeds kansen genoeg hier om zijn eigen lek te behouden. Trippeltje zou wel wenselijk zijn.
2: 91.
1: Een fijne laatste voor Dobie. Dan krijgt hij de kans vanaf 60. 80 om het gaatje weer naar 1 te brengen.
2: 14. Dominic 146.
1: Okay. Zit er net boven, maar 146 is een flinke opdracht. Het is een te grote opdracht voor Tom Sykes.
2: 104.
1: En dan is het Dobie. Een paar minuten geleden stond het 4-0. Sykes kreeg een pijl om die lek te pakken. Nu is het Dobie. Wordt het dan 4-3?
2: Okay.
1: Ja, ten oude nood. Maar het is wel 4-3.
3: En dan ziet de wereld er weer ietsjes beter uit voor Dobie. Sykes die last heeft van een vliegje. Dobie die dit jaar op de
2: 85.
3: Eurotour één keer een halve finale wist te halen. Dat was gelijk al aan het begin. De Polen Darts Open. Verloor die halve finale van Luke Littler. Ja, dit is al nummer 4 van Dobie. Die echt eventjes de boel aan het recht zetten is.
2: 140.
3: Wist ook nog een kwartfinale te halen. Dat was de Belgian Darts Open. Ja, en heel veel meer zat er niet in dit jaar voor Chris Dobie. Dat was allemaal aan het begin.
2: 44.
3: En daarna is het niet zo heel veel meer geweest. Hij heeft daarna nog twee keer de zondag gehaald op de European Darts Grand Prix.
2: 84.
3: En op de Slovak Darts Open. En dat is eigenlijk wat te weinig.
1: Ja, dus het wordt wel weer tijd voor een succesje. Maar hij heeft nog steeds breek achterstand. Sykes stond 4-0 voor. Toen werd het 4-3. Nu gewoon weer alle kansen voor Sykes om op één leg te komen van de overwinning. En dit is dan een hele fijne laatste voor Sykes. Kan Dobie de druk nog één keer opvoeren? 180 zou tops overlaten. Hij heeft er al vier. Het hekje is vol voor Chris Dobie. Hij voert de druk volop bij Tom Sykes. Dubbel 18 twee keer. En daar gaat het fout. En Dobie kan helemaal terugkomen naar 4-4.
3: En dan is dit knap hoor.
2: Chris Dobie
3: stond 4-0 achter. En maakt het daarna goed. En staat 4-4. Is helemaal terug in de wedstrijd. Aan het begin had hij 6 missers. Dat zien we hier. In leg 1-5. En in leg 4 had hij er ook eentje. Maar daarna Chris Dobie. 1-2, 1-2, 1-4, 1-2.
1: Je ziet het aan de rechterkant. Sykes had toch klaar kunnen zijn. Hij kreeg gewoon in de eerste 6 legs. Pijl op een dubbel.
2: 43.
1: En Dobie lijkt er dat het er nu erop en erover gaat.
3: En het wedstrijdgemiddelde, dat zit onder de 100. Maar het scorende gemiddelde, dat zit er wel boven. Het is ook een beetje vertekend misschien met wat legs halverwege de wedstrijd. Want de laatste paar legs gooit Dobie echt heel erg goed. Ja, hij heeft 6 keer 180 gegooid.
1: Die cijfers van Dobie zijn die laatste paar legs een stuk hoger dan wat we net in beeld zagen in ieder geval. 6 keer 180 inderdaad al.
2: Nu
1: 170 over.
3: Ja, Sykes niet in de buurt. Dus hij gaat 6 pijlen krijgen voor die 170 zometeen, Chris Dobie.
2: 96. Ja,
1: misschien nog wel meer. Sykes nog op een grote achterstand. Is gewoon goed wegzetten hier voor Dobie.
2: 60.
1: Het is niet veel, maar het is waarschijnlijk genoeg. Sykes nog lang niet op een finish.
2: Critical 110.
3: Dan hoeft het niet. Maar mag het wel. Op dubbel 16.
2: 94.
3: Het hoeft er nog niet. Chris Dobie mag zo meteen terugkomen. Voor de dubbel 8. En dan zag het er allemaal zo goed en zo rooskleurig uit. Voor deze Engelsman.
2: 54.
3: De Castle Ford Tiger.
2: 16.
3: En ineens, 5 legs later, is het allemaal een stuk minder positief. Want Dobie komt op matchpoint.
2: Chris Dobie.
3: Dobie weer 1-2. Raakt de dubbel 8. Of eigenlijk 1-3. Hij miste natuurlijk ook al op de dubbel 16.
1: Ja, en het is ook niet zo dat Dobie hier de sterren van de hemel staat te spelen. Hè? Want hij wint gewoon 4 van die 5 legs in 6 beurten. Dat betekent ook gewoon dat Sykes echt kansen genoeg gehad heeft.
3: Ook een paar keer in de leg van Sykes. Betekent dat Sykes in zijn eigen leg niet in 6 beurten uit was. Ja,
1: daarom.
3: Dat moet eigenlijk wel, hè?
1: In het begin was het zo goed. Heeft dan in de leg 5 en in de leg 6 nog een pijltje gehad. Daarna heeft Sykes eigenlijk niks meer te vertellen. Hier zie je het. Dat Dobie veel beter scoort. Sykes krijgt maar een paar kansen. Dobie krijgt ook nog heel veel misses. Dus ze staan in gemiddelde gelijk. Ja, 6 keer 180 van Dobie. Hij scoort veel beter. Dus krijgt ook meer kansen. Hij heeft ze ook nodig, die kansen.
2: 100.
3: En En mag zometeen gaan gooien voor de wedstrijd vanaf 121. Maar er zit wel wat druk op. Want deze Tom Sykes gooit eventjes 174. Zet hem weg op 32. En dus 121 voor Chris Dobie. Het zou wel heel erg lekker zijn. Mag naar Bullseye. Chris Dobie voor de wedstrijd.
1: Een stukje ernaast. Toch wel een stukje vandaan. Dan is het eindelijk weer Sykes die pijl op de dubbel krijgt. Dan gaan we dan in de laatste wedstrijd ook naar een elfde en beslissende leg. Het antwoord is ja. Dobie heeft natuurlijk het voordeel dat hij leg 11 mag beginnen. Mist één match dart op die 121 finish.
3: En dan wordt er wat gefloten vanuit de zaal. En dan is hij daar natuurlijk logischerwijs een beetje van afgeleid.
1: Het is ook ongelooflijk dat mensen dat blijven doen, hè?
3: De hele middag is het rustig, is er niks aan de hand. Er staat ook geen Host Nation op het podium.
1: Hier, ze deden al fluit. Toen zei Dobie ook al kappen, toen Sykes op die dubbel hoorde. Dat is dan wel weer netjes. Nu zitten ze weer bij Sykes. Dit heeft niks meer met de wedstrijd te maken. Dit is gewoon de boel willen verzieken.
2: 45.
1: Nou, wel sportief van Sykes dat hij dan ook 45 gooit. Hopen dat het nu over is en dat we nu gewoon normaal die laatste leg kunnen afmaken.
2: 140.
3: Winnaar van deze wedstrijd mag het op gaan nemen tegen de winnaar van George Rock en Joe Cullen. Ook wel een lekker wedstrijdje, hoor. Dat loopt veel goed. Dat allemaal natuurlijk vanavond. Vanaf 7 uur gaat het verder. En Rob Cross, die denkt in de 11e en belangrijkste leg van de wedstrijd. Ik doe er nog maar eentje. 180, nummer 7 van de wedstrijd. En 180, nummer 7 van Chris Dobie.
1: Alle tijd voor Dobie om deze wedstrijd te winnen. Hij stond 4-0 achter. Hij kwam op een 5-4 voorsprong. Hij staat nu na 12 pijlen op tops. En dan is het zelfs Sykes. Die kan daar niks aan doen.
2: 99. Krysikov 40.
3: 4-0. Hij stond achter. Maar wint uiteindelijk met 6-5. Tom Sykes die baalt. En die is gefrustreerd op zichzelf en terecht. Maar Chris Dobie gooide na die eerste vier legs en na die vele missers in die eerste leg een hele goede wedstrijd. 7 keer 180 uiteindelijk. En hij wint van Tom Sykes en is door naar de volgende ronde. En dan zien we hier inderdaad de uitslagen van vanmiddag. Ross Smith die won van William O'Connor. Ja, helaas, Wessel Nijman zat er niet lekker in. Kon het niet bolwerken tegen Dave Chisnall. Hij verloor die wedstrijd met 6-2. Maar gelukkig daarna de andere twee Nederlanders die wel doorgingen. Jermaine Wattimena won zijn wedstrijd van Coldfinger en Drew Gilding. En ook Danny Noppert ging met de winst vandoor. En mag zich morgen melden. Hij won van Richie Edhouse.
1: Ja, de tweede helft zagen we Ryan Silver een geweldige wedstrijd winnen van Nico Springer. De verdedigend kampioen ligt eruit. Woodhouse en Cross, dat was een spektakelstuk. Prachtige 130 finish van Cross om de wedstrijd te winnen. Daarna de good old Gary Anderson kwam terug naar de Eurotour. En hij won de wedstrijd met 105 gemiddeld. Ratajski moest helaas het onderspit delven. En we zagen net Chris Dobie het opnemen tegen Tom Sykes. En het was ook een heerlijke wedstrijd. En dan dit het programma van vanavond. We beginnen met Steven Bunting tegen Jonas Mazelin. Dat had eigenlijk Kevin Doets moeten staan. Ja, die miste heel veel dubbels. Johnny Clayton tegen Laszlo Kadar. Nog wel een Hongaarse qualifier. Maras Rasma, die had geluk, want James Wade, die had geen zin. Dus Rasma mocht opkomen draaien tegen Keen Berry. En daarna de nummer 1 van de plaats is eigenlijk Luke Humphries. Gaat het opnemen tegen Dirk van Duivenbode. Dan krijgen we nog 4 aardige potjes om het af te sluiten dan.
3: Ja, zeker. Dirk van Duivenbode dus de eerste Nederlander die je gaat zien. Daarna Michael van Gerwen tegen James Hurrell. En Gian van Veen neemt het op tegen die andere Host Nation qualifier. Nando Major. Benieuwd wat de Nederlanders kunnen gaan laten zien. Nathan Espinel tegen Ryan Joyce. En om de avond af te sluiten George Rock tegen Joe Cullen. Allemaal vanavond vanaf 7 uur op Viaplay. Fijne avond en tot later vanavond.

0: Een hele goede avond, de tweede avond van de tweede dag van de Hungarian Darts Trophy 2026. Het 11e van 15 euro toernooien dit jaar in de Hongaarse hoofdstad Budapest. En meer in het bijzonder in het oostelijke stadsdeel ten oosten van de rivier Pest, waar de MVM Dome ligt. En waar Nándor Major gisteren een van de twee Hongaarse qualifiers was. Die doorging naar de tweede ronde. Hij versloeg Niels Zonneveld. Groot enthousiasme in de MVM Dome gisteren. En we zullen zien of dat vanavond weer het geval gaat zijn. We hebben een heerlijk avondprogramma met Steven Bunting uit Engeland tegen Jonas Masselin uit Finland. Johnny Clayton uit Wales tegen een van die twee Hongaarse darters die zich kwalificeren voor de tweede ronde. Laszlo Kadar, Madars Rasma uit Letland tegen Keane Barry uit Ierland. Luke Humphries tegen Dirk van Duivenboden. Michael van Gerwen tegen James Hurrell. Gian van Veen tegen Nándor Major, die andere Hongaar. Nathan Aspinall tegen Ryan Joyce. Josh Rock uit Noord-Ierland tegen Joe Cullen. Een hoop Engelse vlaggetjes in dit schema, maar dat is gebruikelijk. Ook gelukkig een hoop Nederlandse vlaggetjes. Nou, drie in ieder geval vanavond. En vanmiddag plaatsten zich al een paar Nederlanders ook voor de derde ronde. Die zal morgenmiddag worden afgewerkt, morgenavond. Kwartfinales, halffinales en finale.
1: Sziasztok and welcome darts family to the Saturday evening session of the 2026 Hungarian Darts Trophy. The eight remaining second round matches are brought to you live by the PDC Europe as we are coming to you from the spectacular MVM Dome here in Budapest in Hungary. Nearly 5,000 darts fans under one roof now. There's only one question left that we do need to answer. And that question is Budapest! Of this session. Would you please welcome first from Finland. He represented his country at the World Cup of Darts. In the second round of a European tour event for the first time in his career,

0: engage our referee of this first match of the evening. It's Hugh Ware.
1: Hugh Dini, de scheidsrechter bij de eerste wedstrijd van vanavond. Die ook de eerste wedstrijd is van Steven Bunting op dit toernooi. Terwijl de scheidsrechter en de schrijvers ook de nodige spulletjes nog eventjes... kleine dingetjes van het tapijt plukken. Die daar op de een of andere manier terechtgekomen waren. Steven Bunting als zevende geplaatst. Begint nu ook aan dit toernooi. En dat doet hij tegen deze 46-jarige Finn. Jonas Massalin. Wiskundeleraar van beroep. Een wiskundeleraar die in zijn Eurotour toernooi carrière... die dit jaar begon op 13 maart alleen nog maar tegen Kevin Doets gespeeld heeft. Hij verloor toen met 6-0. En dat kwam omdat Doets een gemiddelde gooide van 117,12. En Massalin zelf niet verder kwam dan 75,5. 6-0 werden dus een whitewash op de European Darts Trophy. Hoe anders was het gisteren, 28 augustus, want... Massalin, die opnieuw zo'n beetje zo'n dergelijk gemiddelde gooide. Deze keer was het één puntje, nou een half puntje meer eigenlijk. 76,03. Die won toch deze keer van Kevin Doets. En dat had een hele, hele, hele duidelijke reden, Jeffrey.
2: Ja, dat waren de dubbels. Die liepen niet al te best. Bij, ja, niet al te best. Ik druk het heel zacht uit. Die liepen heel slecht bij Kevin Doets. Maar ook bij Massalin was het gewoon op de dubbels niet op orde. Ja, die stond echt in het begin van de wedstrijd onder de 70 gemiddeld. Uiteindelijk is die uitgekomen op 76 en een beetje, ja, 76,03. Maar dat was 29% op zijn dubbels.
1: Maar dan Kevin Doets.
2: Ja, die miste er 31.
1: Halleluja, 11%.
2: Ja. Dus ik denk dat Bunting... misschien dat raar opkeek dat dit zijn loting was. Maar die zal ook niet klagen. Want we hebben het er... al het hele weekend gaat het er natuurlijk over die EK-race. En die is voor Bunting ook belangrijk. Want die zit gewoon in dat rijtje met spelers die zich moeten plaatsen. Of ja, nog niet zeker zijn van deelname aan het EK. Sterker nog, Bunting staat net buiten die top 32. En die heeft inmiddels gezien dat Dave Chesnall... en Joe Cullen allebei geld voor de ranking verdiend hebben. Dus de opdracht voor Bunting is heel duidelijk. Dat is in ieder geval winnen van Massalin. Zodat hij aanhaakt bij Chesnall en Cullen. 135. Jonas, you require 147. Klein kansje direct voor Massalin.
1: Ja, dat ging bij de eerste pijl al mis.
2: 59. Weet er ook geen te vinden. En dan is het eerst Bunting. Mist de 18. Mag dus niet naar Bolzai. En dan krijgt Massalin alsnog in ieder geval een kans op de Bolzai. Als hij wel binnen de vlakken blijft.
1: Dat zal dan inderdaad de bullseye worden, want hij raakt niet de triple 20... waarmee hij naar de dubbel 14 had gemogen.
0: 45. Steven, you require 48.
1: Nou, 48 dan. Steven Bunting. 16, dubbel 16. Deze laatste moet er tussendoor. En die gaat er min of meer tussendoor.
0: Steven Bunting. Second leg Jonas to throw first.
1: En dan is het Jonas Massalin die aan de leg begint. Massalin die in 2025 acte de présence gaf op Lakeside. Daar de laatste 16 haalde.
0: 140.
1: Maar die verloor van Shane McGuirk. McGurk? McGurk, hè? Spreek je dat?
2: McGurk, ja zeker.
1: McGurk! Jongens, wat is McGurk? Oh, die zit nog in de fles.
3: 91.
1: Dit jaar finale van de Estonia Open gespeeld. Dus de 17. Estland Open, een DDF-toernooi.
2: Ja.
1: Tegen Mike van Duivenbode, de Nederlander. En die won met 6-2.
2: En voor de rest is het veel om Nordic-Baltic Tour. Wat Mazalin speelt.
1: Ja, en op die manier heeft hij zich ook geplaatst voor dit toernooi. Als enige uit die via die weg, laten we het zo zeggen.
2: Hij staat op die Nordic Baltic Tour 22e. Op die Nordic Baltic Order of Merit. Dus het is ook niet zo dat hij daar heel veel indruk maakt.
1: Nou, dat zullen er mensen zijn die zich misschien afvragen hoe kan het dan dat hij zich voor dit toernooi geplaatst heeft.
2: Je hebt één goede dag nodig.
1: Kwalificatietoernooi.
2: Terwijl
1: gaat niet via de ranking.
2: Bunting de eerste 180 van deze wedstrijd en deze avondsessie noteert.
3: 100.
2: Toch nog wat druk, maar Bunting kan gaan breken.
1: Nog een Bunting. Scoort beter dan Mazalin. Vooralsnog. Mazalin zal 82 moeten uitgooien. Eén pijltje op een dubbel gehaald tot nu toe. Dat was de bullseye, die ging er niet in. Dubbel 20 gaat er ook niet in.
3: 32.
1: En dan is het dubbel 16 voor de bullet. Eroverheen.
3: Keurig netjes. Steven Bunting. Third leg, Steven at folk first. Game on.
1: Bunting. In zijn vijfde optreden op de Hungarian Darts Trophy. Haalde één keer de kwartfinale, tot nu toe 2 jaar geleden.
3: 100.
1: Vorig jaar ging hij er meteen in de tweede ronde was dat. Want toen mocht hij ook als vierde geplaatst in de tweede ronde beginnen. Ging hij er meteen uit.
3: 95.
1: Omdat hij met 6-5 verloor van de Fransman Thibaut Tricol.
2: Bunting kan wel wat resultaten gebruiken. Heeft natuurlijk in de top 4 gestaan. Inmiddels plek 9 van de wereldranglijst.
3: 96.
2: En als hij niet uitkijkt, gaat dat de komende weken nog een beetje verder zakken. Dat heeft te maken met een goede run op de vloertoernooien in 2024.
3: 140.
2: Wat nou ja, 2 jaar geleden is. Dus dat moet hij gaan verdedigen. Maar hij heeft in de laatste 10 Pro Tours van 2024 haalde hij 5 keer de finale.
3: 81. Steven, you require 161.
2: Dat is knap, maar daarmee ook lastig te verdedigen.
1: Ja, want die wereldranglijst gaat over een periode van 2 jaar. Dus alles wat nu dan
3: 41.
1: Elk aankomend toernooi, zeg maar, dat op dat moment 2 jaar geleden is, dat prijzengeld raak je dan kwijt op de wereldranglijst. Niet van je bankrekening uiteraard.
2: Dat zou wat zijn, als het van je bankrekening afhalen.
3: 96.
1: Nou, dat is waarschijnlijk al lang weg daar.
3: Steven, you require 120.
2: Dus dit voor een 3-0 voorsprong.
1: Alleen nog even de dubbel.
3: Ja hoor. From the third leg. Steven Bunting.
1: Klinglingeling.
3: Jonas de Pope.
1: Oh nee, dat was Brody Kling. Sorry, ja, die zit nog helemaal in mijn hoofd. Die Australische sensatie van de Australian Darts Masters die daar een finale haalde.
2: Heel indrukwekkend, ja.
3: 140.
1: En die Nou, wie vroeg die daar allemaal? Ik kan me nog herinneren, Johnny Clayton, die had wat vorige week. Maar ik zie zoveel dartswedstrijden voorbij komen dat het maar even ontschoten.
2: Het rijtje even afgaan. Ross Smit, daarna Guillaume van Veen, daarna Johnny Clayton. En precies. Uiteindelijk was James Wade te sterk.
1: Ja, maar ook, ook in de finale was het niet echt heel erg dik, toch?
2: Nee, 8-5 voor Wade. Kling gooide 104,5 gemiddeld in die finale.
1: Daar is 180 nummer 2 van de 41-jarige Engelsman. Uit St. Helens bij Liverpool.
3: 82.
2: Geen finish voor Masalin. Dus kan Bunting weer als eerste naar een finish toewerken.
1: Je kunt aan de kleur van het shirt van Bunting ook wel zien welke grote club uit Liverpool, voetbalclub, hij support. Namelijk de club met de rode shirts, niet de club met de blauwe shirts.
2: Nou, daar is hij altijd vrij duidelijk over. Even kijken.
3: 133.
2: Masalin vindt twee triples.
3: Steven, you require 96.
2: Maar eerst Bunting op 96.
1: Daar is de triple 20 al. Daar is de dubbel 18. Hatsenflats.
3: Steven Bunting.
1: 4-0.
3: Fifth leg, Steven at third first.
2: Ja, zo kan het heel snel gaan.
1: Gaat ook heel snel. Dat gaat steeds sneller, zie je dat? 18, 17, 15, 11. Wat zou er nu komen?
2: Ik ga geen voorspelling.
1: 10 darten of een 9 darten?
2: Nou ja, we moeten nog twee legs in ieder geval. Dus als het steeds beter moet, dan zou dit een 10 darten moeten zijn.
1: Ja. En dan
3: 100.
1: Een toetje voor... voor het laatst bewaren. 100. Kijk, we gaan met die banaan.
3: 140.
1: Ja, 10-30 gaat het ook niet worden. Dus de stijgende lijn zal hier worden onderbroken.
3: 60.
1: Elf darten kan nog wel. Zoals hij dat in de vorige leg ook deed.
3: 78. Steven, you require 87.

0: echt heel goed uit bij Steven Bunting. Ja, we kunnen denk ik al wel rustig vooruit gaan kijken. Want daar wacht niet zomaar iemand.
1: Iemand die vanmiddag boven de 105 gemiddeld gooide tegen Christoph Ratajski hier met 6-2 won.
0: Ja, Gary Anderson. 6 uit 10 op zijn dubbels. 4 keer 180, 8 keer 140. 105 gemiddeld. Gary Anderson is er weer een keer bij op de Eurotour.
1: Kunnen we misschien ook nog snel even melden dat Danny Noppert vanmiddag met 6-4 wist te winnen van Richie Edhouse. Als we het even over de Nederlanders hebben die vanmiddag speelden. Dat Wessel Nijman met 6-2 verloor van Dave Chisnall. Beetje verrassend wel. Maar, Jermaine Wattimena, die won dan weer met 6-4 van Andrew Gilding. En vanavond hebben we dan nog Michael 59. Van Gerwen, Gian van Veen en Dirk van Duivenbode die in actie zullen komen. Het is even wachten tot de vierde 100. Wedstrijd. Dan is het Luke Humphries tegen Dirk van Duivenbode. Vijfde wedstrijd is het Michael van Gerwen tegen James Hurrell. Als de arm van James Hurrell er nog aan zit, tenminste. En de zesde wedstrijd, Gian van Veen tegen Nander Major.
0: Marcelin om zichzelf nog op het scorebord te zetten. Via dubbel 10. En dat lukt. 5-1.
2: Jonas Marcelin. Seventh leg Steven at third first.
1: Ja.
0: Het publiek heeft nog even iets om voor te juichen.
2: 14.
1: Marcelin is niet zo'n figuur als bijvoorbeeld Marco Kantelen. Die heeft bijna helemaal geen gezichtsuitdrukking tijdens een wedstrijd.
2: 14.
1: Dit is ook wel een vrij rustige klant, maar hij kan ook nog lachen.
0: Ik zit nu te denken of dat, volgens mij hadden we vorig jaar, even kijken.
1: Ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen.
0: Ja, die Andreas Hilgardhuis. Ik weet niet of je dat kan herinneren, maar die ging helemaal los op dat podium.
1: Was ook een Finn?
0: Nee, dat is een Deen.
1: Oh, ik dacht je gaat... Oh, dat scheer je allemaal over één kam. Finnen, Denen.
0: Nee, ik bedoel meer, je hebt het over uitbundig zijn op het podium. 100. Of juist heel ingetogen zijn op het podium. Ik denk, hij was hier vorig jaar. En die ging helemaal los. En dat is, ik weet niet, op een of andere manier is dat me bijgebleven. Dat was toen de qualifier van de Nordic Baltic Tour. Volgens mij. Laat daar het linkje dan zijn.
1: Ja, het zijn niet allemaal coole kikkers, hè?
0: Nee, en dat laat Marcelin
2: 92.
0: Ook wel zien in deze leg, hoor. Hij pakt een leg. Prima finish, maar dan in deze leg een beurt met 40 punten. En dan naar 45, ja. Er zit nog één redelijke tussen van 93.
2: 60.
0: En nu weer een beurt
2: Steven
0: zonder triples.
2: Steven Ewell 129.
1: Ja, dit is koekie-eitje voor Steven Bunting deze wedstrijd. Totaal probleemloos.
2: 89.
1: Meteen die 5-0 voorsprong gepakt. Waarbij Marcelin nauwelijks pijlen voor op de dubbels kreeg. Maar ja, dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij natuurlijk niet zo best stond te scoren. En Bunting wel. En Bunting ook zijn dubbels gewoon goed gooit met 56%.
2: 41.
1: Op dit moment.
2: Steven, you require 40.
1: En nu gaat hij gooien voor een plekje in de derde ronde.
2: Pas, boom, klaar. Steven Bunting.
1: Steven Bunting wint met 6-1 van die 46-jarige Finse wiskundeleraar. Die zich weer kan richten op die andere getallen. 5-0-1 is nu weer eventjes klaar voor hem. En Bunting gaat door naar de derde ronde.

world. He is the world number 5, the winner of 18 PDC titles. He is

0: Johnny Clayton begint aan de Hungarian Darts Trophy. Hij is als vierde geplaatst. En treft deze 57-jarige Hongaar. Woonachtig in Roemenië. Ook in bezit van de Roemeense nationaliteit. Laszlo Kadar. The Teacher is zijn bijnaam. En hij leerde gisteren Daryl Gurney een lesje. Gurney die 1-0 voor mocht komen. En uiteindelijk was het Kadar die met de 6-5 overwinning aan de haal ging. Eerst leek het niet veel. Maar hij strooide alles en iedereen zand in de ogen.
1: Ja, de hele zaal ging erachter staan. Het was toch wel een leuk potje dan. En het liet maar gewoon zien dat je er niet zomaar van uit moet gaan dat als je een host nation qualifier treft, dat het dan een makkelijk rondje wordt. Want het was nog spectaculairder geweest als die 170 had gegooid in die laatste leg. Want zowel hij als Gurney stonden op 5-5 op 170.
2: Game on!
1: Kadar mocht eerst, miste de boel. En Gurney kwam niet eens in de buurt. En daarna ging 25 uit, waardoor Kadar nu het op mag nemen tegen Johnny Clayton.
0: Ja, ze hebben dus ook in de tweede wedstrijd van deze avond een leraar op het podium staan. Wiens bijnaam ook nog eens echt The Teacher is.
2: 100!
0: Hij is geen wiskundeleraar, zoals de man die in de vorige wedstrijd met 6-1 verloor van Steven Bunting, de Finn Jonas Massalin.
2: 100.
0: Hij is docent lichamelijke opvoeding op een school in Roemenië, maar werkt ook nog als taxichauffeur om zijn dartscarrière te kunnen bekostigen.
2: 41.
0: En het is voor hem te hopen dat
2: 100.
0: Dat hij er niet zo dik afgaat als Massalin in de eerste wedstrijd.
2: 60. Johnny Uwakwaya 161.
1: Hopelijk zelfs met zijn eigen fans in het publiek.
2: 91. Johnny Uwakwaya 70. 54.
0: Clayton mag nog missen, want Kadar staat op 182.
2: 100. Johnny Uwakwaya 16.
0: Ik weet niet of Kadar nu in de gaten heeft dat er een flight op de grond ligt.
2: 8.
0: Clayton mist weer.
2: Laszlo Uwakwaya 82.
0: Nee, ik zie gewoon drie flights erop zitten. Dat was iets anders wat er op het podium
1: was. Ik was ook even benieuwd. Kadar mist de bol.
2: 16.
1: Clayton voor dubbel 4.
0: Nou, ook de vijfde poging slaagt niet, maar de zesde wel.
2: Johnny Clayton. Second leg, Laszlo to third first. Game on.
0: Door zijn overwinning van gisteren op Daryl Gurney. Ja, kwam Laszlo Kadar ineens in de wereldranglijst terecht.
2: 85.
0: Ik zal niet zeggen met stip. Hij stond er nog niet voordat hij aan dit toernooi begon. Maar nu is hij de nummer 161 van de wereld. Dit is de nummer 5 van de wereld.
2: 100.
0: Ja, publiek
2: 45.
0: Laten we even wat chauvinisme zien. En Kadar doet af en toe even een squat.
2: 140.
1: Ja, gisteren deed hij het op spannende momenten. Dat hij even door zijn knieën ging van spanning. Maar dit was gewoon inderdaad even een soort rek- en strek oefeningen.
0: Ja.
2: 100.
1: Die zal iets moeten gaan verzinnen. Want op deze manier ga je het kleden niet heel moeilijk maken.
2: 97.
0: Hij gooit wel regelmatig die triple, maar er zitten ook veel afzwaaiers bij. Omheen.
1: Ja, dan had met die laatste misschien beter voor de bol kunnen gaan.
2: 88.
1: Nu 105. Zo, nu via de 18 naar dubbel 16.
0: Eerste pijl op het dubbel. Meteen raak. Ja, het is een prachtige arena, de MVM Dome. Er kunnen aardig wat mensen in. En dan kan er dus een prachtige sfeer ontstaan. Maar Clayton, die maakt daar ook graag onderdeel van uit. Die gooit zijn tweede 180.
2: 147.
1: Ja, Kadar vraagt het publiek nog maar even om mee te komen. 161, Clayton mag niet naar de bol.
2: En
1: Kadar heeft een vergelijkbare opdracht. Maar die strandt bij de eerste pijl. En dus Clayton voor een 2-1 voorsprong.
2: Johnny Require 24. Games on the third leg. Johnny Clayton. Fourth leg, last leg of first.
0: Clayton lost het weer op. En houdt ook deze keer zijn eigen leg.
2: 100.
1: En als we even kijken naar Johnny Clayton op de Eurotour in deze ronde.
2: 84.
1: Dit jaar is dat bijna altijd een succes. 6 keer bij de laatste 32 gespeeld. En 5 keer daarvan plaatste Clayton zich voor de zondag. Alleen in Slowakije verloor hij met 6-5 van Ryan Joyce.
0: Goed weggezet. Kijken wat Clayton gaat doen.
2: 55.
0: Die zit het minder goed weg. Kadar. Tweede pijl op het dubbel is mis. Maar de derde is weer raak.
2: Ja,
0: het is volle bak. Er is groot enthousiasme. Het is een zaal die een maximale capaciteit heeft van maar liefst 20.000 toeschouwers. Ja, in de dartsopstelling is dat wel wat minder. Maar de schatting is dat er vanavond 9 tot 10.000 toeschouwers aanwezig zijn. Ja, dat zijn Premier League aantallen.
2: 140.
1: Ja, en Kadar krijgt ze mee.
0: Want er is maar één Obelix. En ondanks dat hij best wel wat afzwaaiers gehad heeft, staat hij toch weer gewoon 94 gemiddeld te gooien. Net zoals gisteren tegen Gurney.
1: Goed van Clayton, hoor. Neemt even afstand van Kadar, maar komt met een prima reactie.
2: Games on the fifth leg. Johnny Clayton. Sixth leg, last word of focus. Game on.
0: Blijft even, gaat even optrekken, oefeningen doen. Even pull-ups aan zijn pijl die nog in het bord zit. Die er niet uit krijgt.
1: Nou, we kwamen langzaam op gang. We zien het hier 20, 18 en daarna 14, 15, 11.
0: Ja, Kadar gooit ook zeker geen slechte leg.
2: 45.
1: Nee, zeker niet. Ja, we zagen het gisteren ook, die wedstrijd tegen Gurney. Daar duurde alleen die langzame opstartfase wat langer.
2: 95.
1: Nu zijn we in leg 3 eigenlijk al op een prima niveau.
2: 45.
1: Er zit nu twee keer 45 achter elkaar van Clayton.
2: 60. 61. 59.
1: Lukt Kadar nog niet om hiervan te profiteren.
2: 95.
1: Clayton heeft veel pijlen die naar links schieten. Deze leg veel in de 5. Net al die triple 7 raken.
2: 85. 139. Lastly, you require 145.
1: Ja, en dan opeens is Clayton er gewoon bij.
2: 80. Johnny, you require 116.
1: Oeh, en daar mist Clayton de 16.
2: 76. Lastly, you require 65.
1: Nou moet die 65 uit. Twee pijlen naar tops.
0: Hij moet ook weer zijn eigen leg houden.
2: 45.
0: Maar doet het deze keer niet.
1: Was zo dodelijk op de dubbels. Maar ja, Clayton gaat ook niet zo lekker op de dubbels.
0: Kadar. Dubbel 10. Dubbel 5.
1: Dubbel 4.
2: 16.
0: Hij wilde het nog even splitsen.
2: Johnny, you require 20.
0: Want Kadar lukt het weer niet. En dan moet Clayton echt zijn slag gaan slaan nu. Clayton. Op het nippertje. En Kadar baalt. Er werd nog wel applaus in deze zaal. Deze prachtige arena die ook met name gebouwd is voor de nationale handbalploegen van Hongarije. De nationale damesploeg en de nationale herenploeg. verreweg de grootste sportarena in Hongarije.
3: Prima gecorrigeerd, want die eerste pijl zat een flink stuk onder die triple 20.
2: 45.
0: Kleten nog niet op een finish. Als Kadar hier een flinke score zou kunnen gooien, daar heeft hij natuurlijk wel triples voor nodig.
2: 100.
0: Blijft bij 100, dus hij meldt zich precies naast Kleten.
2: Ja,
3: dit zijn dan de kansjes waar je op wacht.
1: 45. Dan moet je hem wel grijpen.
2: 60.
1: Het is een finish, maar...
0: een hoge.
1: Ja, het is niet waar hij op hoopte.
2: 97. Lastly, you require 156. Johnny requires 74. Game on the 7th leg.
0: En Clayton maakt er 5-2 van.
2: 8th leg, last of the third first.
0: Kada kreeg zijn kansen om toch nog die 3-3 te maken. In een leg waarin Clayton ook veel miste. Uiteindelijk was het toch de Welshman die de leg pakte en brak naar 4-2. Inmiddels dus ook 5-2.
2: 44.
0: Leed een drievoudig Eurotour winnaar.
2: 82.
0: Nog niet in 2026, wel één Eurotour toernooi vorig jaar gewonnen. Dit jaar in maart een finale in België tegen Luke Humphries. En Kadar die speelt pas zijn tweede Eurotour-wedstrijd. Want hij debuteert in Eurotour-verband. Hij doet dat dus niet onverdienstelijk.
2: 140.
1: Ja, het is echt die zesde leg waarin zoveel pijlen misgingen aan beide kanten. Het heeft de zaal ook een beetje stilgebracht.
0: Clayton.
2: 40.
0: Moet toezien.
2: Johnny, you acquire 132.
0: En weet dat hij weer naar de hockey mag komen. Triple 19 wordt gemist.
2: 92.
1: Maar zet het
2: Lastly
1: goed weg.
2: You acquire 18.
1: Laatste kans voor Kadar.
3: Nou, twee keer tops.
0: We gaan gewoon voor tops. Die valt op de grond. En die zit erin. Nog.
1: Gewoon voor tops gaan met drie pijlen in je handen. Wat een heerlijke man is dit.
2: 140.
0: Ja, het is natuurlijk niet wat je een beginnend darter aanbeveelt als dit 80 staat om op die manier te finishen.
2: 44.
1: Nee, zeker niet. Maar... ja, het vlak van die dubbel is natuurlijk groter dan de triple. Dus er is wel iets voor te zeggen. Alleen gooi hem erboven.
0: Ja, dan heb je het probleem. Ja, dan kun je alsnog tops gooien natuurlijk als je die eerste mist. Maar het is wel een stuk risicovoller dan gewoon de traditionele route via de triple 20.
2: 100.
0: was de derde van de wedstrijd. En ook de derde van Johnny Clayton. Die op weg is naar de 85. Derde ronde.
2: Johnny will require 81.
0: En als hij dit uitgooit, weet hij dat hij mag gaan gooien in die derde ronde tegen Ross Smith. Die vanmiddag met 6-2 won van de Ier William O'Connor.
2: Games
0: en hij gooit het uit. Hij was gewoon net een slagje beter dan Kadar, die dus wel met 6-5 wist te winnen van Daryl Gurney. Maar ja, dit is wel de nummer 5 van de wereld. Dat was toch even different cook. Johnny Clayton staat in de derde ronde in Budapest.

0: Het is gevaarlijk. SC! Uitgerekend tegen zijn oude club. Pozzuoli en die vuren. Ja! Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid. Explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was. In een wedstrijd die gewonnen moest worden.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: time to welcome our second referee of this evening onto the stage. Please welcome the calculator, Kirk Bevins.
1: Wedstrijd nummer 3. Letland tegen Ierland. Mallers Rasma, 37 jaar, tegen de 24-jarige Keane Barry. En Rasma had mazzel, want die mocht invallen voor James Wade, die zich terugtrok nadat de loting al gedaan was. Wade was als 50 geplaatst. En ja, omdat de loting al geweest was, betekende dat in dit geval dat Rasma als tweede reserve van de reservelijst kwam voor dit toernooi. Maar dat hij als tweede reserve ook de eerste ronde mocht overslaan. En gewoon rechtstreeks in de tweede ronde de plek mocht overnemen van James Wade. Dat voorrecht was er dus niet voor Callan Ridge, die Gerwin Price verving. Want die trok zich terug voordat de loting geweest was.
2: Throw first. Game on.
1: Maar Keane Barry, hij moest al wel een wedstrijd spelen in de eerste ronde. En dat deed hij hartstikke goed.
2: Ongeloemd vol zich.
3: Ja, dat was de beste speler van de vrijdagmiddag. Keane Barry won 6-2 Martin Schindler. Net boven de 100 gemiddeld.
2: 100.
3: 3 keer 180, waarvan 2 keer in de laatste leg van de wedstrijd. Hij was, er stond een 9 bij zijn naam in die laatste leg, maar zover kwam het niet. Maar
2: op
3: een goede 154 check-out en gewoon 40% op zijn dubbels. Het was uitstekend verzorgd. En dat zorgt er ook voor dat ja, dit stukje binnen het schema
2: 56.
3: Wel een hele interessante is. Want ja, Martin Schindler valt daar weg. Wessel Nijman is weggevallen. Want de winnaar van deze wedstrijd neemt het op tegen Dave Chisnall. En ja, derde ronde Eurotour dan Dave Chisnall. Daar zullen heel veel mensen van denken, prima. En voor Barry, ja, die treft niet James Wade, die je vorige week ongelooflijk goed hebt zien gooien op de World Series. Barry mag naar dubbel 8.
2: 111.
3: Dit was direct een
2: 154.
3: Dit is het begin.
1: Ja, Rasma had het ook nog flitsend kunnen maken, maar die doet het ook niet.
2: 64. Keane requires 16. Games on the first leg.
1: Keane. Barry alsnog.
2: Second leg, Maras to throw first.
1: Game. Om die eerste leg te houden in hun achtste onderlinge ontmoeting. Het is wel de eerste ooit op een podium. De balans laat zien
2: 96.
1: Dat het 4-3 voor Keane Barry staat, die ook de laatste wedstrijd won. Die was nog maar 5 dagen geleden tijdens het kwalificatietoernooi
2: 100.
1: Voor de World Series of Darts Finals. Volgende maand in Amsterdam. En ja, Rasma gaat daar dus niet naartoe, want die verloor met maar liefst 6-0 van Barry, die bijna 104 gemiddeld gooide. Ja, Barry haalde het uiteindelijk zelf ook niet.
3: Ja, je had het zo net al even over het reservelijstverhaal. We hebben het gisteravond hebben we het nog even gehad over Barry Hearn en wat uitspraken die hij deed in een interview.
1: Over dat prijzengeld wat hij nog verder omhoog wilde gaan.
3: Ja. En daarin sprak hij zich ook uit over spelers die zich afzeggen. Hij zei, hij was er niet blij mee, maar hij vond het in bepaalde toernooien ook wel weer leuk, omdat er dan ruimte kwam voor andere spelers. Nou, een van die spelers die optimaal profiteert van afzeggingen is Maras Rasma. Die is er 5 keer bij geweest. Dit is de 5e keer Eurotour dit jaar dat hij erbij is. Dit is de 3e keer dat hij er is vanaf de reservelijst. Eigenlijk niet geplaatst, maar door afzeggingen is Rasma erbij. En hij mag nu naar tops.
2: 98.
1: Ja, Ja, hij is er telkens wel weer bij, maar ja, had dan één keer de laatste 16 dit jaar. Dat houdt dan ook niet echt over. Is de nummer 44 van de wereld.
2: No score.
3: Ja, hij speelde 4 keer bij de laatste 32 in deze ronde. Of dit is de vierde keer. Het is de eerste keer dat hij niet tegen een Nederlander speelt. Al zijn andere laatste 32 wedstrijden bij de Eurotour dit 56. Jaar waren tegen Nederlanders. Hij zal dan nu wel moeten proberen om het dubbel 10 uit te gooien.
1: Ja, deze voormalige handballer die zal zich in ieder geval thuis voelen.
2: Game, ja, zit erin.
1: Waar ook veel gehandbald wordt dus door de nationale handbalploegen van Hongarije.
2: 60.
1: Ja, hij speelde handbal tot zijn 21ste en kreeg toen een aantal blessures die hem noopten om zich meer op het darts te gaan toeleggen.
2: 90.
1: Begon zijn pijlen vooral te gooien in de Baltische Staten, alvorens hij zich ook meldde voor video-evenementen. De British Darts Organization, zoals die bestond tot 2020. In de jaren 80 en 90.
2: Nog
1: de grootste dartsorganisatie, de belangrijkste dartsorganisatie van de wereld.
2: 90.
1: Maar met de opkomst van de PDC steeds verder in verval geraakt en uiteindelijk opgeheven.
2: 56.
1: Nou, waar Rasma dus de huidige nummer 44 van de wereld is, is Barry door zijn overwinning op Martin Sindler weer 3 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Ranglijst.
2: 57.
1: Staat hij nu 56ste. Hoe zijn de kansen van deze beide mannen eigenlijk op het halen van het European Championship?
2: 26.
1: Ik denk van Rasma niet zo heel best.
3: Nou ja, Rasma staat 39ste.
1: Dat valt
3: klinkt
1: dan nog mee.
3: Ja.
1: Voor het feit dat hij niet één keer de kwartfinale haalde.
3: Ja, maar hij is voor de komende 3 toernooien is hij er in ieder geval niet bij.
2: 158.
3: Tenzij, misschien weer met zijn geluk, alles en iedereen zich afmeldt en dat hij er toch bij is. Maar ik weet ook niet uit mijn hoofd in hoeverre hij op reservelijsten staat. Is bijzonder knap. 2-1.
1: Hij gooit triple 19, triple 17, poolside voor een 158 finish. Om Barry te breken. Barry die zelf ook nog op 150 stond.
2: 93.
1: Ja, en Keen Barry dan, hoe staat hij ervoor op die Europese ranglijst?
3: 134. En die is er volgende week, Eurotour 12, is hij er ook bij. Ja, die heeft nog wel zicht op het EK. Maar het is een flink gat wat overbrugd moet worden naar de top 32. Ik zit nu ongeveer op de helft van het prijs en geld van Joe Cullen, de nummer 32.
2: 79. 171.
1: Dynamite vult even de triple 19 helemaal op.
3: Corrigeert Rasma goed met 2 keer triple 20, maar Barry naar tops om terug te breken.
2: 60. Matters require 106.
1: Rasma in de vorige leg dus 158. Geen 106 in deze leg.
2: 40. Senior require 40.
1: The running gag. Een van die...
2: James on the fourth leg.
1: Hier is al toch de rebreak trouwens. Een van de sterke punten
2: fifth
1: van
2: leg,
1: de...
2: Keen to throw first. Game on.
1: De manier waarop die Eurotour toernooi altijd in beeld worden gebracht. Door een Nederlandse crew overigens.
2: 180.
1: Rasma begint met de maximale score. Dat is de eerste van deze wedstrijd.
2: 100.
1: Rasma in zijn 74ste Eurotourwedstrijd in zijn carrière. Hij won er 33, verloor er 40. Haalde... twee keer een halve finale. Eentje in 2022 en eentje in 2024.
2: 140.
1: Maar na de laatste halve finale... ja, zijn de resultaten toch niet al te florissant meer voor Rasma op de Eurotour. Geen kwartfinales meer bijvoorbeeld.
2: 57. Can you recall 101?
1: Team Murray haalde ooit twee kwartfinales, allebei in 2023.
3: Nou ja, Rasma, gewoon nog een keer.
2: Oh,
3: die zit er toch wel een aardig stukje vanaf. Toch weer zo'n kans om te breken.
2: James on the fifth leg.
3: Barry lost het op.
2: Sinclair Meadows to throw first.
3: Komt op voorsprong.
1: Ja. Nadat Rasma een break pakte om zelf 2-1 voor te komen. Nu dan toch weer Keen Barry op voorsprong. Die meteen terugbrak en daarna dus zijn eigen leg hield. Nog één missertje van Rasma.
2: 46.
1: Die probeerde die 164 uit te gooien. Winnaar maar overigens in de derde ronde tegen de man die vanmiddag Wessel Nijman met 6-2 versloeg. Dat is Dave Chisnell. Terwijl we nu ook de eerste 180 noteren voor Keen Barry.
2: 99.
3: Chissy was prima vanmiddag tegen Nijman.
2: 140.
3: Zeker in het begin... stond na 5 legs 4 uit 7 op zijn dubbels. Dus in die eerste 2 legs kreeg Nijman steeds
2: 143.
3: Één pijl. En dan hoorde Chizzy combinatie finishes uit. Eerst 81, daarna 92. Komt uiteindelijk 100 gemiddeld. Nijman liet het nog wel liggen aan het einde. Om nog weer in de wedstrijd te komen.
2: 79.
3: Waardoor 6-2 een duidelijke uitslag is. Dit is om te breken en 4-2 voor te komen. Moet naar de bullseye.
2: Games on the sick leg. Keen.
1: Hij gooit de bullseye en pakt nu 3 legs op rij. Begint ook nog aan leg nummer 7. Nou, Peter Wright zien we steeds minder op de Eurotour toernooien. Zien we sowieso steeds minder.
3: Ja, Peter Wright, Eurotour Order of Merit.
2: 147.
3: 97ste.
1: Ja, is natuurlijk ver weggezakt ook op de wereldranglijst.
2: 42. 100.
1: Na deze wedstrijd dus de eerste Nederlander, Dirk van Duivenbode.
2: 171.
1: In actie tegen Luke Humphries. Direct daaraan sluit het Michael van Gerwen tegen James Hurl. En daarna meteen Gian van Wendt tegen Nándor Major. De Hongaar.
2: 97. Now that you require 164.
3: Was net al dichtbij. Dit keer geen triple 19.
2: 89. Can you require 132? 64.
3: Oh, Burry slaagt er niet in.
2: 75.
3: Dan hier een kans voor Rasma om terug te breken. 1 pijl op tops.
2: 35. Keen require 68.
3: Dan Burry voor een 5-2 voorsprong.
2: 36.
3: Zat er toch al ruim naast.
1: 40. Rasma pakt de focus. 2 uit 10 op zijn dubbels nu.
2: 20.
1: Enzovoort, enzovoort.
2: Can you require 32?
1: Dat doet Burry dan in ieder geval nog wat beter. Die is 4 uit 11, oftewel 36%.
2: Cash on the 7th leg.
1: En dat wordt nog wat beter.
2: 8 leg, maar dat is de throw first. Game on.
1: Nou, het is niet een wedstrijd waarin de trippels je om de oren vliegen. Allebei hebben ze 1 keer 180 gegooid. En dan ook nog wat beurten met 2 trippels daarin.
3: Ja, we zien heel duidelijk hier dat het verschil echt wordt gemaakt op de dubbels. Want de gemiddeldes liggen bij

0: 233. Venue requires 68.
1: In dit geval natuurlijk nog een enkele 19 erbij. Om eventueel terug te komen voor die dubbel 18. Want die kan die ook goed.
0: Gershon.
1: Maar hij mag er niet voor terugkomen. Het is afgelopen. Rasma, hij stond nog wel 2-1 voor via een break. Maar daarna 5 legs achter elkaar. Naar Keith Barry. En die wordt dus morgenmiddag de tegenstander van Dave Chisnall.

0: Het is echt een unieke kans die ik van de Lego Groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway.
2: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
3: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
2: Oh, daar schade voor Esmee Kosterman.
4: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
2: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: Ja, laten we dat vooral hopen dat het een echte riot wordt tussen deze twee, Luke Humphries en Dirk van Duivenbode, die in de eerste ronde eenvoudig wist te winnen van de Tsjech David Písek met 6-1. Even boven de 90 gemiddeld, 50% op zijn dubbels. Maar dan nu dus Luke Humphries. En ja, de onderlinge balans tussen deze twee, die ziet er niet goed uit.
1: Die is
0: voor Dirk van Duivenbode.
1: Die is inderdaad niet heel positief voor de Nederlander. Want 16 onderlinge partijen. 3 gingen er naar Van Duivenbode. 13 naar Humphries. Maar belangrijker nog, de 3 potjes die Van Duivenbode won, die waren op de vloer. De 11 potjes die met publiek werden gespeeld, of op podium werden gespeeld, die gingen alle 11 naar Luke Humphries.
0: Ja, die inmiddels ook 9 keer op rij gewonnen heeft van Van Duivenbode. Die laatste overwinning op de vloer was een halve finale in maart 2023. Ja, toch een hoop hartzeer voor de Aubergenius daarna. Halve finale van de Belgian Darts Open in 2023. Dat was de eerste van die serie van 9. Die ging naar Humphries. Finale van weer een Eurotour toernooi in 2023. Die ging naar Humphries met 8-7. De European Darts Matchplay. Volgens mij was dat een wedstrijd waarin, maar dit zeg ik even helemaal uit mijn hoofd, waarin Van Duivenbode matchdarts kreeg. Nog even terugkijken hoe dat ook weer precies ging. De World Matchplay, de Grand Slam of Darts, UK Open, Players Championship Finals, halve finale 2024. En daarna nog 3 Eurotour-toernooien bij de laatste 32. Dezelfde fase dus als waar we nu in zitten. Alle 9 keren was het Humphries die wist te winnen. De vraag is of hij die serie gaat uitbreiden naar 10. Humphries is als eerste geplaatst, maar dat is nog geen garantie natuurlijk.
1: Humphries mist de bol. En dan is hier direct. Het is een klein kansje, maar het is een kansje voor Van Duivenbode. 142. Probeerde 2 keer triple 17 voor het top.
2: 62. 25.
1: Maar Humphries lost dit keurig op.
0: Ja, ik heb nog even teruggekeken. Die finale van de European Darts Matchplay in 2023. Tussen deze twee. In die wedstrijd kreeg Van Duivenbode na een 7-5 voorsprong 4 matchdarts in totaal. Die gingen er allemaal niet in. En Humphries wist dus alsnog te winnen met 8-7. Waarna Humphries zei dat hij heel veel geluk had gehad en dat hij medelijden had met Van Duivenbode.
1: Ja, daar zal Van Duivenbode blij mee zijn geweest.
0: Ach ja, het was een van zijn 3 Eurotour-finales trouwens.
2: 57.
0: Had er ervoor alleen verloren van Gavin Price, 4 maanden eerder in 2023. En hij verloor oktober vorig jaar van Nathan Aspinall de German 59. Darts Championship finale. Onze Dirk.
1: Het wil niet echt lukken in deze leg. Van Duivenbode is hem begonnen, maar ik zou zeggen, Humphries had het voor het zeggen. Duivenbode kan de triple niet vinden in deze leg. Humphries haalt de boel eraf, laat een 2 darts finish over. Hoeveel druk kan Van Duivenbode hier opzetten?
2: 140. Lukje de Kamp, 50.
1: Het is prima.
0: Humphries mist ook de dubbel 10.
2: Lukje de Kamp, 75.
0: Dat zal 75 uit moeten. Het is lekker als je dan met triple 17 begint. En nog lekkerder als je meteen de dubbel 12 erachteraan gooit. Humphries, één keer de finale gehaald in Hongarije. Dat deed hij 3 jaar geleden. Die finale verloor hij dan zelf met 8-7. In dat geval van Dave Chisnell. Toen nog als eerste geplaatst. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, maar...
2: 140.
0: Het is echt waar. Van Duivenbode heeft het nog niet zo geweldig gedaan in Budapest. 2 wedstrijden gewonnen, 5 wedstrijden verloren. Zijn tweede overwinning kwam dus gisteren tegen David Pisek, de Tsjech.
2: 58.
0: Is 180 nummer 2 van Cool Hand Luke.
2: 439.
1: Van Duivenbode ook op een finish, maar Humphries weer om 121. Mag naar de boel. En raakt de boel.
0: En houdt zo... Opnieuw de eigen leg. Opnieuw zonder een breekpijl tegen te krijgen.
1: Dit is wat we willen zien van Duivenbode. Zijn eerste.
2: 59. 100.
1: En eenmaal gevonden is gewonnen. Nog een maximale van Duivenbode.
2: 93.
1: Hij staat zo na 9 pijlen op 45.
2: 29.
1: Geen zin in dubbel 9. Dat hoeft ook niet, want Humphries op 2,52. Dus nu dubbel 8.
0: Met Humphries op 112. Je moet een flinke stap opzij doen om die laatste pijl richting de dubbel 8 te kunnen gooien. Vorige leg gooide Humphries 121 uit. Deze leg geen 112.
2: 52. You require 8. Daar staat de volgende.
1: Heeft Van Duivenbode eigenlijk het geluk dat hij nog weer terug mocht komen. Maar het is gewoon 2-2. Van Duivenbode gaat door.
2: 57.
0: 41. Ja, Humphries al snel ingehaald in deze leg door Van Duivenbode. Die gewoon het initiatief heeft.
1: is dat Humphries een stuk scherper is tot nu toe in zijn eigen legs dan in de legs van Van Duivenbode. Want Humphries houdt zijn eigen legs in 14 en 12. En Van Duivenbode die krijgt 6 en zelfs 7 beurten om die twee legs te houden.
2: 96.
0: Van Duivenbode even met een blik naar zijn mensen, waar ook Mike Kuivenhoven zit. Zijn maatje uit het Westland.
2: 56.
0: Samen wonnen ze in februari een koppeltoernooi, de Dutch Open. Van Duivenbode en Kuivenhoven die in de finale twee andere Nederlanders versloegen. Jimmy van Schie en Danny van Trijp. Ja, twee mindere beurten van Duivenbode en ja, drie mindere beurten zelfs. En dan krijgt Humphries toch weer de kans. Dan kan hij toch weer zijn eigen lek halen zonder een breekpijl tegen te krijgen.
1: Triple 18 niet gevonden, dus geen 170 over voor Van Duivenbode, maar blijft boven de 200.
2: 58.
1: Maar Humphries vindt ook geen triple, dus aan Van Duivenbode om dit zo goed mogelijk weg te zetten.
2: 140.
1: Humphries volgt. En dus de druk bij Van Duivenbode.
0: Eén pijltje krijgt hij.
2: Hij
0: maakt er 3-3 van. Maar ja, hij zal ergens nog een keer die doorbraak moeten forceren.
1: Nou, maar dit was in ieder geval gewoon in 5 beurten. Prima lijk van Duivenbode. En nu een mindere beurt van Humphries. Twee trippels vinden zo lekker zijn. Want ja, ook in dit geval kunnen wij die EK-race er maar weer eens bij pakken. Want Van Duivenbode staat 27e, maar omdat er die plaatsen daaronder allemaal mensen staan die prijzengeld hebben gepakt of een rondje verder zijn gekomen, is het verschil tussen Van Duivenbode als nummer 27 en de nummer 32 Cullen gekrompen naar 2000 pond. Bunting staat dus op 33.
2: 180.
1: Nou, Van Duivenbode zijn vierde maximale score erin prikt. En die kan nu gaan breken. Twee pijlen, dubbel 12.
0: Ja, die heeft hij al eerder geraakt. En nu krijgt hij zijn kans en grijpt hij hem. Ergens onderweg moest het gebeuren. En nu is de kwestie van verdedigen, die break. Een 11-darter voor Van Duivenbode, die een leg gooit van 140, 100, 180 en 81 uit in twee pijlen.
1: Ah, dit is wat je zei. Dit is precies wat hij moest doen. Elkelek, waar Van Duivenbode. Pijlen kreeg op de dubbel. Wist hij de lek ook te winnen.
0: Bouncer voor Humphries.
2: 63.
1: Kijk, dit is toch lekker voor Van Duivenbode.
0: Ja, die trekt die goede lijn van de vorige lek gewoon door.
1: Ja.
0: Twee beurten met twee triples.
1: Dat dit al geen triple is, dat is zonde. Ja, je weet in ieder geval, Humphries gaat niet op een finish komen. Dus je kan hem zo weg gaan zetten.
2: 96.
1: Maar Humphries hier ook niet gelukkig mee.
0: Nee, die heeft toch even een tikkie gehad van Duivenbode. Tot dat moment was hij eigenlijk redelijk rustig.
1: Dit moet dan beter.
0: Met schouders nog even los.
2: 56.
1: Maar Van Duivenbode heeft al geluk. Humphries, die doet eigenlijk gewoon mee.
0: Met geen triples gooien.
1: Ja. En dan krijg je ruimte en dan kun je twee keer tops. En zo verdedig je je voorsprong. En hij breidt hem uit naar 5-3 van Duivenbode op matchpoint.
0: Maar dit is toch echt weer een wedstrijd waarin Humphries twee gezichten laat zien.
1: Ja, zeker die eerste legs in het begin. Houdt hij zijn legs in 14 en 12. Later wordt het eentje in 17.
0: Ja, maar niet alleen sportief, ook mentaal.
1: Ja. We hadden natuurlijk eerder al een Robin Hood.
0: Kijk, dit is gewoon van game over.
1: Hij lijkt het inderdaad op te geven. Hij heeft het weggegooid.
0: MVG in de volgende wedstrijd.
1: Zij zijn er al klaar voor, want zij zien wat wij zien.
2: Eten.
1: Nou, ook bij Van Duivenbode.
0: Winnaar. Morgenmiddag in de derde ronde tegen Rob Cross overigens.
1: Ja, dat is ook niet de minste. Die staat ook een goed toernooi te gooien. We hebben gisteravond natuurlijk samengekeken naar zijn partij tegen Bo Greaves. En vanmiddag rekende hij af met Luke Woodhouse.
0: En ook een bouncer voor The Obergenius.
2: Hercules 161
0: voor de wedstrijd. Hij heeft er 6 pijlen de tijd voor. Humphries schudt nog maar eens van nee. Stond 3-2 voor. Werd ook nog 3-3. Was er nog steeds niks aan het handje voor Humphries. Want hij begon immers gewoon aan de 7e leg. Maar die leg moest hij inleveren. Enige break van de wedstrijd tot nu toe. Maar er kan een tweede break bij gaan komen.
2: 85.
0: En zo kan het heel snel gaan allemaal. Gaat er eens goed voor staan. Daar is de triple 20. En daar is de triple 4 weer. Doet hij het in 2 pijlen. En krijgt de hartelijke felicitaties en een kusje van Luke Humphries. Zo sportief is hij dan ook wel weer. Nu kan hij alweer lachen. Nou, eindelijk wint Dirk van Duivenbode dan weer eens een keer van Luke Humphries. Na 9 nederlagen op rij. Sowieso nog nooit van Humphries gewonnen. Op een podium met publiek erbij. En hier doet hij het voor zo'n 9000 mensen in Budapest. Verslaat hij de nummer 1 van de plaatsingslijst. Luke Humphries met 6-3.

0: mengelmoes van tifosi, passie en snelheid.
1: We zijn vertrokken en dan probeert Verstappen te blokken. Die Norris over het gras. Daar is hij eraan voorbij. Verstappen terug naar de leiding.
2: De beide mannen raken elkaar. Ja, hij zat er nog tussen.
0: Wordt het een Italiaanse zege op eigen bodem? Of steelt een ander de show in het Hol van de Leeuw?
1: Hij is absoluut de keizer hier in Monza.
0: De Grand Prix van Italië kijk je bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Hans Engerer meldt zich als volgende scheidsrechter op het podium voor de wedstrijd tussen Michael van Gerwen en James Hurrell. Ja, gisteren zaten we nog even te filosoferen of van Gerwen deze wedstrijd wel zou moeten spelen. Want het ging niet heel best met de arm van Hurrell gedurende die wedstrijd. In het begin ging dat nog wel redelijk, maar op een gegeven moment begon het allemaal behoorlijk pijn te doen. Had zich 2 dagen daarvoor geblesseerd. En dat was niet tijdens een dartswedstrijd.
1: Nee, nou ja, dat was gisteren inderdaad nog niet bekend. Maar inmiddels is duidelijk dat hij een potje cricket heeft gespeeld. En heeft daar een scheur in zijn biceps en een scheur in zijn pees heeft opgelopen.
0: En meer niet?
1: Ja, dat is alles. Nou ja, daarom.
0: Hoe kan die man nog darten überhaupt dan?
1: Ja, ik vind het ook bijzonder. Maar het zag er ook wel erg pijnlijk uit gisteren. Je zag hem echt van die pijnscheuten krijgen, maar
0: het gekke was,
1: toen we dat zagen, begon hij beter te gooien.
0: Hij begon fantastisch te gooien, want hij kwam 4-2 achter tegen Damon Hatta, de Australiër.
1: Volgens mij gooide hij 3 keer 180 in die 2 legs rondom die pijnscheut die we zagen. Dat hij echt even wegtrok.
0: Ja, het leek alsof die arm ineens helemaal goed afgesteld stond.
2: 15-0.
0: Hij won nog met 6-5. Een gemiddelde van bijna 100. Finishpercentage van 60. Het was echt heel vreemd om te zien allemaal. Ook nu weer grote stukken tape op die arm.
2: 23.
0: Om die spieren een beetje bij elkaar te houden. En dan spelen tegen Michael van Gerwen, van wie hij in 3 eerdere partijen verloor. De eerste van die 3 was ook de enige op het podium. Het WK-podium nog wel, WK 2025. In december 2024 wedstrijd bij de laatste 64. Van Gerwen won met 3-0 in sets.
2: 140.
0: En daarna won Van Gerwen ook nog 2 keer op een Players' Championship toernooi, waaronder februari van dit jaar.
2: 58. Ja, Michael 124.
0: Hij heeft nu ook alweer pijn, Hurrell.
2: 72.
1: 32. Nou, het loopt 52. Alles behalve bij Hurrell, dus alle tijd voor Van Gerwen.
2: Okay, first
1: maar
2: leg.
1: Heel veel meer tijd heeft Van Gerwen niet nodig.
0: Van Gerwen, de huidige nummer 7 van de wereld. Het is even wennen.
1: Ja, dat is het zeker.
2: 94.
0: Hij heeft nog
2: 140.
0: Een Nederlander boven zich staan. Gian van Veen. Ja, die stond al boven hem natuurlijk, maar het was enige tijd van Veen 3 en Van Gerwen 4, maar die staat dus nu 7e.
1: Ja, dat heeft te maken met de World Matchplay.
2: 59.
1: Want dat was een ton aan prijzengeld uit 2024. Want ja, is komen te vervallen. Nou ja, dat is vervangen met 22.500 pond van dit jaar. Nu
0: Van Gerwen wist op de World Matchplay nog wel te winnen van Andrew Gilding met 10-6, maar verloor daarna met 14-12 van Dirk van Duivenbode, ondanks een gemiddelde van bijna 100. Laatste positie nu op de wereldranglijst in bijna 14 jaar tijd voor Van Gerwen.
2: Games on the second leg. James Hurrell, third leg, it's Michael to go first.
0: Ook Hurrell houdt de eigen leg. In
2: 95.
0: 5 beurten. Van Gerwen mocht dat in de eerste leg nog in 6 beurten doen.
2: 137.
1: Nou, Hurl gewoon dubbel in één keer. Want dat was gisteren natuurlijk wat zeker opviel in die wedstrijd tussen Hetta en Hurl. Die waren allebei heel sterk op de dubbels. Hetta 5 uit 10. 100 gemiddeld, maar die verloor dus wel. Omdat Hurl met 6 uit 10 op de dubbels ijzersterke laatste leg geworden. Was binnen 4 beurten uit.
2: 122.
1: En hij mocht die laatste leg beginnen. Dus dan wordt het een extreem moeilijke klus voor je tegenstander.
2: James Hurl 160.
0: 160 voor de break. Hij heeft er ook nog 6 pijlen voor James Hurl. Laat 60 over voor zometeen.
2: 84. James Hurl 60.

0: Misha de Verlek. James.
1: Via dubbel 10 is daar de break.
0: Volvert, James, het hoofd first.
1: Van Gerwen zal aan de bak moeten. Van Gerwen die volgens zijn vriend en ja, officiële functie is er volgens mij niet voor. Maar 96. Vriend en soort van coach Vincent van der Voort, toch?
2: Ja.
1: Begeleider. Zoveel mogelijk. Wat aan het materiaal gesleuteld heeft. En wat precies, dat is dan niet helemaal duidelijk. Maar de verandering of de aanpassing beviel van Gerwen goed in ieder geval. En zou zich dan moeten uitbetalen op dit Eurotour-toernooi in Hongarije.
0: 59.
1: Maar het houdt voor ons nog niet over bij Van Gerwen in scorend opzicht. Terwijl Hurrell, de 180ers, nou, ik zal niet zeggen aan elkaar staat te rijgen, maar hij heeft er nu toch in 3,5 lek al 3 gegooid.
0: 140, James de Kwaal 45.
1: En hij is hard op weg om zijn break te verzilveren.
2: Mist de 5. En dus dubbel 16.
0: Keynes aan de volvek.
2: Ah, zo kan het ook alsnog. Keurig in 12 pijlen uit.
1: Veel afzwaaiers voor Van Gerwen. Die
0: 122.
1: De richting nog niet echt heeft. Gooit er dan wel 2 goede triples achteraan. Van Gerwen niet afgereisd naar Nieuw-Zeeland en Australië voor de World Series. Toernooi daar. Hij verkoos de rust van Nederland. Hoewel de rust, hij hoorde ook de Formule 1 motoren ronken op Zandvoort, waar hij speciale gast was.
2: En hij heeft zich daarna gewoon in Leicester gemeld voor de Pro Tours.
1: Dat dan weer wel.
2: Dinsdag was het alleen in de eerste ronde al klaar toen Nick Kenny met 6-5 te sterk was. En een dag later kwam Van Gerwen tot de laatste 32. En toen was Mike de Dekker de laatste halte. Er nu nog te veel van dit soort beurten bij. Nu Van Gerwen 42.
0: 121.
2: 59. 54. Dan wordt het heel moeilijk. En dan is dit een stuk beter. De eerste maximale score van Gerwen. Rol naar de 16. Na de bullseye.
0: 83.
1: Dat was de bedoeling.
0: Michael 44.
2: Zet hem weg op tops.
0: Games on the fifth leg.
2: En dan is dit wel ijzersterk voor Van Gerwen. 3 mindere beurten daarna. 180 en 44 met 2 darts.
0: 42. 95. 140.
1: We hebben ze al een keertje moeten gaan terugbreken.
0: 140.
2: Nou, het ziet er nu in ieder geval al beter uit.
1: Wat één trippeltje voor in deze leg.
2: Nou, ik ben vooral benieuwd
0: 100.
2: Hoe het zo meteen met Hurrell gaat. Want die pijnscheut waar we het eerder over hadden, dat was natuurlijk wel iets later in de wedstrijd.
1: Ja, die kwam gisteren.
0: 58.
1: Na een lek of 6 of zo.
2: Ik denk zoiets, 6, 7.
1: Ja. Nou, we zitten nu in lek 6. Ja, het is net alsof we zitten te hopen dat Hurl weer pijn gaat krijgen. Zo is het ook niet natuurlijk.
0: 134.
1: Maar je zou inderdaad mogen verwachten dat ja, als het probleem zich gisteren rond die tijd voordeed, dat dat
0: 98.
1: Zich dan vanavond weer 25. Zou kunnen herhalen.
2: Eerst 85 om zijn leg te houden. Oeh. Niet naar
0: 70.
2: Mike de bol, ja, hij gaat wel naar de bol, maar had een single 20 moeten raken daarvoor. Van Gerwens kans op 110 is ook naar 1 dart verkeken.
0: 19. James Aquaf, 15.
1: Hier nog een Van Gerwens fan. Ja, no 17. Four. Dat is even 2 punten te veel als je op 15 staat. 20. Hij gooit zich dood, Hillbilly Hurl. Van Gerwen dubbel 10, Van Gerwen dubbel 5.
0: Poeha!
2: En daar moet je van profiteren. En dat doet Van Gerwen.
0: Zelfweg, het is Michael. Go first.
1: Van Gerwen, ondanks dat hij is gezakt naar plek 7 op de wereldranglijst. Wel als derde geplaatst nog voor dit toernooi. Gooit zijn tweede maximale score.
0: 84.
2: Ja, dit is wat je moet doen. Hè. Je tegenstander mist een kans op een dubbel. Gooit zichzelf daarna dood door een groot vlak te missen.
0: 83.
2: Daarna gewoon je leg beginnen met 180.
1: Prima leg van Gerwen. 180, 83 en 134.
0: 134. Michael Kwaal, 104.
1: Hurl, nog niet op finish.
0: 68.
1: Van Gerwen zometeen terug voor dubbel 18.
2: Het ziet er echt stukken beter uit bij Van Gerwen dan wat we in die beginfase van deze wedstrijd zagen. En bij Hurl gaat het moeizamer.
0: 75. Michael Kwaal 36.
2: Dus dubbel 18.
0: Games
2: en dubbel 18 lukt.
0: Van
2: en Van Gerwen voor het eerst. Sinds de eerste leg van deze wedstrijd weer op voorsprong.
1: Ja, hij doet wat Hurl ook deed. Namelijk 3 legs op rij winnen. En zo komt hij van 3 en achter dan toch weer 4-3 voor.
0: 140.
1: Winnaar in de volgende ronde tegen of Nathan Aspinall of Ryan Joyce. Wedstrijd die ook vanavond nog gespeeld gaat worden.
0: 46.
2: Geen triple gevonden, dus niet op een finish. Had daar misschien nog een klein kansje kunnen creëren richting een 5-3 voorsprong, maar Hurl gooit maar weer eens een maximale score en zet zichzelf weg op tops.
0: 58. James Aquaf 40. Game on the 8th flag. James Hurl, 9th flag, it's Michael to top first.
1: En tops worden in één keer geraakt. Zowel Hurrell als Van Gerwen staan goed te finishen.
2: 70. Ja, zeg dat. Van Gerwen op 50%. 4 uit 8. En Hurrell, ja, wat wel net al aanhaalde. Gisteren goed op zijn dubbels, maar tot nu toe ook weer. 4 uit 6.
1: Earl wil heel graag bij die triple 20 blijven.
0: 16.
1: Maar weet hem niet te vinden. Kans voor Vergeer om de boel recht te trekken. 121.

0: 4 voorsprong.
1: 100, Michael Klaas 76. Games on the ninth leg. Michael van Gerwen. 10th leg, it's James de Volver.
2: Van Gerwen blijft 50% op de dubbels. 5 uit 10 nu. Hij heeft nog 1 leg nodig. Maar Hurl is niet ver weg natuurlijk.
0: 83. Ja, dit is goed van Gerwen. Zijn derde.
2: Heel fijn moment om hem te gooien. Nou, Hurl toch weer 94 gemiddeld en 67% op zijn dubbels.
0: Het is dan een minder vervolg. Nadat Van Gerwen die leg begint met 3 keer een triple 20.
1: 60.
0: Maar gelukkig voor Van Gerwen weet ook Hurl geen triple te vinden.
1: Voilà.
2: Nou, en dan gewoon weer een 180 erachteraan.
0: Hij wisselt ze gewoon af. En dan is 99 zometeen voor de wedstrijd.
2: Van Gerwen zelf inmiddels al bijna 96 gemiddeld. Dat is ook stijgende geweest gedurende de wedstrijd, dat gemiddelde. Ik weet niet of Van Gerwen heel blij is met dat schilderij van hem. Eerste matchstart gaat ernaast.
0: Ja, en Hurl kan alleen maar druk zetten. Maar het gaat moeizamer en moeizamer.
1: Mikey Kwaal 32.
2: Michael van Gerwen met zijn vierde matchstart.
1: Game, shot, and the match.
2: En dan is het game, shot, and the match. Michael van Gerwen kwam 3-1 achter, maar trekt dat allemaal snel recht door 4-3 voor te komen. En die voorsprong geeft hij niet meer weg. Het wordt nog wel 4-4, maar van Gerwen wint 5 van de laatste 6 legs. En verslaat James Hurl in Budapest met 6-4.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Formule 1 terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
1: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: En daar zijn Nándor Major, de 36-jarige Hongaar. En de nummer 2 van de plaatsingslijst, Gian van Veen, die even naar het bord kijkt en tegen Major zegt: hangt hij wel recht eigenlijk? Nou, ze zijn er al bij over eens dat hij niet recht hangt. Surround wordt er weer opgezet door Frans Engerder. En dan zou het nu goed moeten zijn volgens het Timmermans oog van beide heren. Van Veen begint aan de Hungarian Darts Trophy, waar hij 2 jaar geleden finale speelde tegen Michael van Gerwen, die met 8-7 verloor. Vorig jaar ging hij meteen in de eerste ronde uit. Toen moest hij nog eerste ronde spelen. Verloor hij met 6-3 van Nico Springer, de Duitser. En Nándor Major, die heeft al tegen een Nederlander gespeeld dit toernooi. Tegen die Nederlander Niels Sonneveld kwam die 3-1 achter en ook nog 5-4 achter. En toch sleepte die wedstrijd er nog uit. Met een paar sterke finishes. Waaronder een 124 aan het eind. En dan gaat hij nu kijken hoe hij in deze eerste officiële wedstrijd tegen Gian van Veen het er vanaf kan brengen.
1: En Van Veen begint uitstekend, want de eerste maximale score van deze wedstrijd wordt direct gegooid.
0: Van Veen, dit jaar 1 finale gespeeld op de Eurotour. Dat was in februari. Finale die verloor van Luke Littler in Polen. Dat was het allereerste Eurotour toernooi. Daarna nog 1 kwartfinale in mei. Ja, je zit eigenlijk weer een beetje te wachten op een succesje van Gian van Veen op de Eurotour.
1: Dat zeker, ja. Die eerste Eurotour was natuurlijk veelbelovend. Maar daarna is het inderdaad derde ronde een keertje overgeslagen. Dan tweede ronde. En dan die kwartfinale.
2: 55.
1: Maar
2: Giannikbal 116.
1: We hebben de zomer gehad. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En nu het dubbel 18.
2: Okay.
1: Dit is een uitstekend begin.
2: Second leg, it's Nándor. Go first.
0: Dat was een hele vlotte eerste leg.
2: 41.
0: Van The Giant. Nou, uiteindelijk in 15 darts. Begon met die 180, daarna 2 beurten zonder triple.
2: 71.
0: Maar een 160 finish aan het eind is dan toch wel weer lekker.
2: Nou,
1: goed om te zien dat Gian scherp aan die wedstrijd begint. Direct in je eerste leg maximale score en een ton plus finish. We gaan dat direct aan Major zien dat hij aan de bak moet.
0: Major die het even niet meer weet.
2: 102.
1: Het is wel risicovol.
2: 145. Nándor Kwal 147.
1: Ja, dit moet uit.
0: Maar gaat niet uit.
2: 83.
1: Triple 17 gemist. En dan Van Veen. Dubbel 18.
2: Okay,
1: en die is gewoon weer raak.
2: Gian van Veen. Third leg, it's Gian. Go first.
0: Nou, hij is heerlijk aan de wedstrijd begonnen, Van Veen.
2: 16.
1: Eerste 2 legs in 15 en 13 darts.
2: 16.
1: Gaan we heel flauw zijn over dat bordje. Daar stond op Gian van Veen wordt wereldkampioen in 2026. Terwijl Nandor Major ook zijn eerste 180 noteert. Met een prima antwoord van Veen.
2: 91.
0: Ja, had wereldkampioen kunnen worden in 2026 van Veen. Maar verloor de finale van Luc Littler.
1: Dit is ijzersterk op de dubbels. Drie pogingen, drie keer raak. Ondanks een slecht begin aan die leg is ook deze gewoon in 14 darts uit.
0: Major speelt een thuiswedstrijd, woont ook in Budapest.
2: 57.
1: 59. En hier zien we dat van Gian van Veen. Zijn scorende gemiddelde ligt 13 punten lager dan zijn overall gemiddelde, want
2: 114.
1: Nou ja, wat we nu zien. Het is een eerste twee beurten, één triple en
2: 58.
1: Begint nu op gang te komen. Staat er nu ook weer goed voor om direct te gaan
2: 114.
1: Breken. Laat 65 over en Major niet op een finish.
2: 47. Jerry Cross 65.
0: Eerste misser van Veen.
2: Game, full flag.
0: Maar die wordt
2: Gian
0: snel weer goed gemaakt.
2: Fifth flag, it's Gian to go first.
0: 4-0. En dit was niet helemaal de bedoeling van Veen. Daar moet hij even van bij komen.
2: 36.
0: 105 plus gemiddeld voor de Nederlander na 4 legs. En een finishpercentage van 80. Daar kan Major niet tegenop boksen. In de verste verte niet. Hij had nog geen pijl op een dubbel gehad.
2: 16.
1: Ja, dan gaan we eens kijken of we het nu weer gaan zien wat we in de vorige leg zagen. Twee mindere beurten van Veen.
0: En dan even knallen.
1: En daarna trippels raken.
0: Maar Major komt op 136 in de leg van Veen.
1: Van Veen wel op een finish, maar Major inderdaad eerst. Wat een makkelijkere opdracht, maar die lukt niet.
2: 16. Yannick Wall, 167.
0: Eén keer triple 20, één keer triple 19 en bullseye!
2: Is on the fifth leg.
0: Hoppakee! 167 doet hij ook nog even.
2: Sixth leg, it's Nando to go first.
0: Met Major op 76. Nog steeds wachtend op zijn eerste pijl op een dubbel.
1: Ja, het is niet normaal. 16. Gewoon elke keer de leg. Ja, gewoon eigenlijk slecht beginnen. En daarna doorgassen. En die eindfase van elke leg is zo ongelooflijk sterk. Heel benieuwd of we zometeen nog het scorende tegenover het overall gemiddelde gaan zien. 83% op de dubbels. Overall 102. Maar amper triples kunnen raken met je eerste zes pijlen.
3: 60.
0: Ja, dat was in de eerste leg nog wel anders. Toen begon hij met een 180. Om maar een voorbeeld te noemen.
2: 44.
0: Ja, nu ook weer twee beurten zonder triples.
2: 100.
0: Je moet het ook niet willen verklaren. Er is gewoon geen verklaring voor.
1: Nee, dit is inderdaad het beeld vanaf leg 3. Daar zette dit zich in. En
2: 90 seconden.
1: Nu duurt dit eigenlijk iets te lang.
2: 47.
1: Major laat heel veel ruimte. 155.
2: 83. Nande kwam 155.
1: Als je iets wil, dan moet je dit doen.
0: Nee hoor.
2: 94.
0: En zo zou het kunnen zijn dat Major uit het toernooi gaat zonder ook maar een pijl op een dubbel te hebben gehad. Hier is de matchstart voor Van Veen.
2: 71. Nande across 61.
0: Zijn tweede misverpas in de wedstrijd.
1: Ja.
0: 11 over. Nou, daar is die eerste pijl op een dubbel.
2: 53.
0: Die zit niet echt in de buurt.
2: 32.
0: Drie matchstarts nog eens voor Van Veen op zijn favoriete dubbel. Driemaal is scheepsrecht in dit geval. Ja, hij was door de overwinning op Niels Sonneveld wel even 15 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Nando Major naar plek 148. Maar ja, geen partij voor de man die even nummer 2 van de wereld was, maar nu weer nummer 3. Gian Van Veen, die wint hier even met 6-0. 98 gemiddeld. 67% op de dubbels. Hoppakee.

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

titles. A

0: Nathan Aspinall tegen Ryan Joyce is de ene laatste wedstrijd van de tweede ronde. Ze wordt de derde ronde langzamerhand steeds verder ingevuld. De derde ronde die morgenmiddag zal worden afgewerkt. De twee spelers die nog geen tegenstander hebben. Eén daarvan is Chris Dolby. Die gaat spelen tegen de winnaar van de laatste partij van vandaag. George Rock tegen Joe Cullen. En ook Michael van Gerwen wacht nog op een tegenstander. Dat wordt één van deze twee. Welke van de twee denk jij dat het wordt?
1: Daar ben ik, ja. Ik moet zeggen, ik was best wel onder de indruk van het finishen van Joyce gisteren. Maar het was scorend. Het was Christo Reyes gewoon echt een stuk beter. Maar het was Ryan Joyce die zo dodelijk was op zijn dubbels.
0: Ja, ook weer zo'n typische wedstrijd dat waarin je zag dat er één speler is die veel beter kan scoren dan een ander. Maar dat het altijd weer gaat om het gooien van de dubbels. En die ene speler, Christo Reyes, terwijl hier ook het bord weer even wordt rechtgehangen, die gooide slechts 20% van zijn pijl op een dubbel raak. Terwijl hij wel 96 gemiddeld gooide. Waar Joyce tot bijna 87 kwam, ja, die was dan 67% van de dubbels. Gooide meteen in de eerste leg een 167 finish met een Reyes op dubbel 10 voor een eventuele break. Nou, die break kwam er dus niet. En ja, hij ging meteen door richting 3-0 ook, Joyce. Nou, dat was de basis voor zijn overwinning.
1: Alles leek erop in die eerste leg dat Reyes gewoon zou breken en 1-0 voor zou komen. Die miste ook nog drie pijlen om die eerste leg te winnen. Alleen ja, dan staat Ryan Joyce daar op 167 en die deelt dan gewoon direct een tik uit. Het ding is alleen, ik denk dat als Joyce op die manier zijn legs moet gaan pakken, dat een stuk lastiger gaat worden tegen Aspinall.
2: Fools he won.
1: Ja, ook daarvan is natuurlijk de vraag hoe gaat die het doen? We kunnen naar de vloertoernooien kijken van deze week, want Aspinall was aanwezig. Kwam op dinsdag tijdens Players Championship 27 tot de laatste 32. Toen verloor hij van Mickey Mansell.
2: 140.
1: En een dag later was het Ricardo Pietrzyk, die met 6-3 te sterk was bij de laatste 64, ofwel in de tweede ronde van het vloertoernooi. Aspinall komt niet onder de 100 in zijn eigen leg.
2: 44.
1: Maar Ryan Joyce ook niet.
2: Ryan Joyce 136.
1: Dit keer geen spectaculaire finish om de eerste leg te winnen.
2: 100. Anthony Ricard 52.
1: Zet wel goed weg.
2: Cash on the first leg, Nathan.
1: Met de laatste pijl lukt het Aspinall om zijn eigen leg te houden.
0: Geen best begin van de wedstrijd, maar Aspinall wordt in ieder geval niet gebroken. Aspinall die hier als 14e geplaatst is.
2: 96.
0: Aspinall die op dit Eurotour-toernooi in 2022 de halve finale haalde, waarin hij werd uitgeschakeld door William O'Connor. Joyce
2: 60.
0: Speelde hier pas 3 wedstrijden, 2 vorig jaar en eentje dit jaar dus tegen Christo Reyes, de wedstrijd waar we het net over hadden. Deze twee heren speelden trouwens al een keer een finale van een Eurotour-toernooi tegen elkaar. Vorig jaar de European Darts Trophy. Aspinall won met 8-4. Staat
2: 60.
0: Over het geheel nu 6-4 voor tegen Ryan Joyce. Nadat hij de enige ontmoeting van dit jaar ook wist te winnen op de Belgian Darts Open in maart.
2: 100.
0: Ook een Eurotour toernooi.
1: Ja, dat is een van de twee tweede ronde wedstrijden van een Eurotour dit jaar die Espinol verloor. En vijf van de zeven die hij speelde ging niet door naar de derde ronde.
0: Joyce voor de Shanghai 20.
2: Games on the second leg. Ryan.
0: Mooi in beeld gebracht.
2: Leg 19 to throw first. Game on.
1: Ja, en die leg van Espinol was niet al te best.
2: 140.
1: Dit is dan een stuk beter.

0: zie hier even wat kleine haperingen in het beeld dat tot ons komt vanuit Boedapest. Hopelijk blijven ze weg nu. Nee dus. Onze excuses hiervoor. Een probleem met de verbinding.
1: 96.
2: Zo'n groot contrast. In die vorige leg gooit Espinol 12 pijlen en weet geen enkele triple te raken. En dan gewoon een leg later 140, 180 en dan staan 9 pijlen op 46.
1: 87. Nu 46.
2: En heeft de tijd, want Joyce staat niet op een finish.
1: Games on the third leg. Nathan Aspinall.
2: Finishend gaat het aan beide kanten tot nu toe. Bijna perfect.
1: 100.
2: Laat het voor sommige darters dit toernooi nog spannend is. En de komende toernooien spannend gaat zijn met oog op dat EK.
1: 41.
2: Is dat voor deze twee mannen niet zo spannend. Espinol staat op plek 4. En Ryan Joyce op plek 9 van de European Tour Order of Merit. Die kun je dus al opschrijven.
1: 85. 100.
0: En wederom een probleem met de verbinding nu wat ernstiger.

0: Iroquois 64. Game on the forward leg, Ryan Jones. Fifth leg, Nathan to throw first. Game.
1: Nou, als het goed is, heeft hij thuis in ieder geval het beeld. En nu ook weer het geluid, gelukkig. Ryan Joyce is inmiddels op 2-2 gekomen tegen Nathan Aspinall.
0: 140.
1: Beide heren allebei twee keer hun eigen lek gehouden.
0: Ryan Uruguay 110. Nathan Uruguay 128.
1: Aspinall onder druk, want Joyce staat op tops nu. Hij moet 128 uitgooien. Vierde bullseye.
0: 103. Ryan Uruguay 40.
2: En dus om te breken naar dubbel 10.
0: James on the fifth leg. James on the fifth leg.
2: Ryan is the break.
0: Sick leg, Ryan, the throw first. Game.
1: Van Ryan Joyce, die 25e staat op de wereldranglijst. Dat is 10 plekken lager op dit moment dan Aspinall.
0: 100.
1: Aspinall die dit jaar een Eurotour toernooi wist te winnen. Dat deed hij in april, de German Darts Grand Prix.
2: En we zien ondertussen de cijfers in beeld. Gemiddelde is in volgende gemiddelde is bij Ryan Joyce een stuk beter dan bij Aspinall.
0: 100.
2: Direct iets aan met zijn derde 180. En u ziet het staan, de 150ste van dit toernooi.
0: 57. 48.
2: Aspinall staat als eerste op een finish in de leg van Joyce.
0: 59. Nathan Uruguay 133.
2: Geen hele beste beurt, maar hij heeft geluk. Hij heeft nu 6 pijlen voor 133.
0: Nathan Uruguay 76.
2: Om die break ongedaan te maken. krijgt één pijl op tops.
0: Games on the cyclic, Nathan.
2: Finishing.
0: Nathan de throw first. Game on.
2: Uitstekend uit. Espinol 3 uit 5 op de dubbels. Ryan Joyce 3 uit 4.
0: Easy.
1: Ja, het is een aardige poging om die pijl weg te trappen. Het kan ook vervelend uitpakken natuurlijk.
0: 91.
1: Aspron in zijn
0: nieuwe
1: shirt dat nog steeds redelijk pijn aan de ogen doet.
0: One hundred.

0: 38. Ryan Unicorn, 121.
1: Joyce gooide 120 al uit. Er komt voorlopig geen 121 bij.
0: 97. Nathan Urequhart, 52.
1: De kans voor Aspinall om de voorsprong weer terug te pakken. Even de volgende pijl pakken. De eerste wilde even niet.
0: Yes, on the seventh leg, Nathan Aspinall. Eighth leg, Ryan, throw first. Jim.
1: Nog steeds finishend, geen problemen. Beide mannen.
0: 100.
1: Alleen, je moet wel die pijlen op een dubbel krijgen. Aspinall heeft zijn vier legs. Nee, vijf legs al gehad op Hills. En Joyce.
0: 103.
1: Die wel alle drie pakt ook nog. Ietsje meer mazzel had Aspinall ook al 5-2 voor kunnen staan.
0: 81.
2: Dus Aspinall als eerste richting een finish. En dit is
0: 140.
2: Uitstekend. Joyce maakt het zichzelf lastig.
0: Volzing. Nathan Urequhart, 89.
2: Dus alles behalve druk op die 89 van Aspinall.
1: Die net niet. Hij had verwacht misschien dat hij er wel in zou gaan.
0: 73.
1: Die ook niet. Ja, het hoeft er nog niet dus.
2: Het is bij Joyce een beetje eenzelfde beeld als wat we gisteren zagen.
0: Nathan Urequhart, 16.
2: Finish het ijzersterk, maar scorend laat het te wensen over.
1: Aspinall die is wel heel erg veel aan het bewegen deze wedstrijd.
0: Game, Johnny Aitler, Nathan Aspinall. Nightleg, Nathan met 31.
1: Ook in zijn reacties. Game. Heel druk. Normaal gesproken natuurlijk sowieso al een bezig bijtje en een
0: 57.
1: Hoe zeg je dat? Iemand die aanwezig is op het podium. Ook emotioneel.
0: 56.
1: En daarom altijd fijn om naar te kijken. De camera's hebben af en toe moeite om hem om zijn bewegingen zelfs bij te houden. Als hij opzij stapt bijvoorbeeld.
0: 54.
1: Hij werd gebroken door Joyce die 3-2 voorkwam.
0: 140.
2: Drie legs op rij.
1: Ja. 15, 14 en nog een keer 14 voor de Asp.
0: 100.
1: En inmiddels ook alweer zijn vijfde 180.
2: Ja, dat zijn wel twee triples voor Joyce. Maar begon gewoon op de 20 en laat dus geen finish over.
0: Ja, 175. 80.
1: Goeie laatste nog van Aspinall. 130 over. Als hij dat uitgooit, wordt hij morgenmiddag in de derde ronde de tegenstander van Michael van Gerwen.
0: 133.
2: Hij is goed weg, dus de druk staat erop, maar dit is voor de wedstrijd.
1: mee dus.
0: Ryan, you require 32.
2: Nou, Joyce, 3 uit 4 op zijn dubbels.
0: James on the ninth leg, Ryan.
1: Komt in breaks in ieder geval gelijk.
0: Tenth leg, Ryan to throw first. Game.
1: Maar goed, hij zal Aspinall natuurlijk nog een keer moeten breken in een eventuele laatste leg. En die zal hij dan eerst nog af moeten dwingen door zijn eigen leg te houden.
0: 59.
2: Het is nu voor Joyce weer. Al gooit hij er nu nog een triple bij. Niet op een finish uitkomen. Blijven bij 2 triples.
1: High-tech stappers van Aspinall.
2: Dat lukt wel. En dus blijft de Big Fish staan.
1: Het is nog een oude shoot van Nathan Aspinall volgens mij. Dat is 1. Dat is 2.
0: 125. Ryan Rickwell 155.
1: Maar ja, dat Ryan Joyce 155 uitgooien om in die wedstrijd te blijven. Om die

0: Gravenberg, haalt maar eens uit van afstand. Hoe is het mogelijk? En Goumoua! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

number

0: één wedstrijd te gaan in de tweede ronde van de Hungarian Darts Open 2026. Een wedstrijd tussen Josh Rock en Joe Cullen om te bepalen wie het morgen gaat opnemen tegen Chris Dobie. En daarna eventueel tegen Michael Verwerven of Nathan Aspinall. Maar goed, dat is op dit moment nog wel vrij ver vooruit gekeken. Het merkwaardige is dat Josh Rock en Joe Cullen in het verleden nog maar twee keer tegen elkaar gespeeld hebben in een officiële wedstrijd. Dat verbaasde me echt.
1: Ja, je zou verwachten dat mannen zoals deze twee vaker tegenover elkaar staan.
0: Allebei één keer gewonnen trouwens. Op de World Masters van 2024. Dat was niet de Masters die uiteindelijk wist te winnen. Dat was die van 2022.
2: Verslagen Josh to the first. Game on!
0: En dat is ook nog steeds zijn enige major winst tot nu toe. Maar dat is nog altijd eentje meer dan Josh Rock.
2: 137.
0: Jongen, 25 jaar, deze Noord-Ier. Rock is hier de geplaatste speler. Hij staat nummer 6 op de plaatsingslijst. Dat betekent dat Cullen al een wedstrijd gehad heeft. Die won met 6-3 van de Australiër Aaron Lee. En dat speelt eigenlijk best goed.
2: 190!
0: Dat hij motivatie nogal kwijt is.
1: 59. Nou, dat was een belangrijk moment in die wedstrijd. 138 finish om Adam Leake te breken.
2: 136.
1: Een prima wedstrijd.
0: 98 middels, 60% op de dubbels.
2: 42, Joshua Quine, 48.
1: De eerste twee pijlen op een dubbel gaan ernaast. Maar door een goede start van Rock heeft hij de tijd en mag hij
2: Joshua terugkeren. No score.
1: De dubbels beginnen moeizaam bij Josh Rock. Hij heeft nog steeds de tijd.
2: 90. Joshua Quine wint.
1: Uiteindelijk wel op een finish. Dus nu is het tijd voor dubbel 4.
2: Games on the first leg. Josh Rock, second leg turn at
1: 1-0 voor Rock.
2: En
1: wij hebben het dit weekend al eens gehad over Luke Littler en zijn race naar de Players Championship Finals. Die hij pas net heeft ingezet. Hier staat nog iemand op het podium die nog niet geplaatst is voor de Players Championship Finals.
2: 81.
1: Josh Rock staat op dit moment op plek 78. Is dus wel een stukje dichterbij.
2: 59. Zal
1: ook wat, prijzengeld moeten behalen op die vloertoernooien. Om er uiteindelijk bij te kunnen zijn.
2: 92.
0: 4 toernooien waarvan er nog 6 gespeeld zullen worden.
2: 78.
1: Ja, 4 in Rosmalen en 2 in Leicester.
0: In Den Bosch volgens mij, in de Maaspoort. Wordt het gespeeld.
2: 97.
0: Ligt vlakbij. 2 inderdaad in Engeland. Zonder in begin november.
2: 16. Joshua Kleiman, engine 16.
0: Eind november. Het eindtoernooi, de Players' Championship Finals.
1: Rock naar tops.
2: Games on the second leg.
3: Dit gaat dan een stuk makkelijker Joshua. Dan in de eerste leg. Maar...
2: Third leg, Joshua third fist. Game on.
3: Kullman.
1: Kullen zijn tegenstander van gisteren, daar hebben we het over gehad. Adam Leek, die besloot wel vanuit Nieuw-Zeeland naar Australië, naar
2: 97.
1: Leicester, naar Budapest te reizen. Brock deed dat niet. Die sloeg de vloertoernooien van deze week over.
2: Het
1: was de vloertoernooien eind juli. Dat zijn niet de enige. Hij heeft al meerdere toernooien overgeslagen.
2: 140.
1: Misschien wel logisch dat hij nog niet zeker is van deelname aan de finals.
2: 57.
0: Nou, voorlopig is het
2: 48.
0: Dan krijgt Rock alle ruimte van Joe Cullen. Dan mag hij ook behoorlijk wat missen. Want hij is voorlopig de enige die pijlen op een dubbel heeft gekregen. Meer dan twee handen vol.
2: 134, Joshua Klein 16.
1: Kullen weet uiteindelijk triples te vinden, maar...
2: Games on the first leg.
1: Joshua, we zijn drie legs onderweg, maar...
2: 96.
1: Hangt rond de 75.
0: Ja, dan gaat vlot met die pizza. Gisteren gooide Cullen dus nog bijna 98 gemiddeld. Voorlopig komt hij hier niet verder dan 74. En Rock vindt het allemaal prima.
2: 59.
1: Cullen krijgt het maar niet voor elkaar om die triple te vinden. En dat is een...
0: Misschien dat Cullen dan zijn eerste pijl op een dubbel kan krijgen, maar ook dat niet.
2: 74, Joshua
0: 38. Misschien... Ja, ik krijg nu wel die pijlen op dubbel 18.
2: Joshua 28.
1: Ja, wat moet je ervan zeggen?
2: Games on the
0: fourth
2: leg. 4-0. Joshua.
0: Ja, wat je ervan kunt zeggen is, maar ja, dat...
2: Fifth leg, Joshua third fist. Game on.
0: Hebben we wel eens vaker gezegd over spelers die op het podium negatief staan te zijn en dat niet kunnen doorbreken.
2: 97.
0: Ja. En dan sta je maar als speler daar maar te hopen, stel ik me dan voor, dat het op een gegeven moment wel gaat vallen. Maar dan zal je toch ook eerst een beetje je mindset moeten veranderen.
1: We zien het hier in beeld. 12 beurten zonder triples in 4 legs.
2: 60.
0: Hij heeft nog geen scores met 3 triples. Hij heeft nog geen scores met 2 triples. Beurten met 2 triples.
2: 136.
0: Nou, op het moment dat je dat zegt, gooit iedereen. Pijl die.
1: Niet goed wat er precies gebeurt.
0: Ja, hij...
2: 58.
0: Ja, die warp die mislukt gewoon. Ja. Die pijl die kwam van de bullseye terecht in plaats van bij de triple 20.
2: 56.
0: Kijkt hij weer ongelukkig. Terwijl Rob toch ook niet een fabuleus gemiddelde staat te gooien. Net boven de 80.
2: 58. Joey will require 108.
0: Hij inmiddels al 14 pijlen op de dubbel gemist heeft. Hij krijgt ook zoveel kansen.
2: 56. Joshua will require 130.
0: Nou, 130 dan om de eigen lek te houden. 4 bullseye.
2: Gains on the fifth leg. Josh Rock, signature of focus.
1: Dan heeft hij een leg dat hij er beter voor staat dan zijn tegenstander. In de leg van zijn tegenstander.
2: 180!
1: De maximale score van Cullen. Ja, het is pas de tweede van deze wedstrijd.
0: 140! 180 ineens wel. Van de Austrian Darts Open dit jaar. 10 mei won hij in de finale van Kevin Toets met 8-6.
2: Fossi vol. 121.
1: Ja, dit is...
2: 96. Joshua require 140. 96. Joey require 122.
0: Om op het scorebord te komen.
1: Tot zover de laatste
2: 37. Joshua require 44. Game.
4: Josh Rock is going through to the last 16 here at the 2026 Hungarian Darts Trophy. Rocky, whitewash win against Joe Cullen. I'm sure you'll take the scoreline, but the performance, we got to say. When you beat Joe Cullen, but you didn't really beat Joe Cullen because neither of you did really turn up today.
5: No, well, obviously, definitely that. The way Joe performed last night, I was expecting to do the same, but I will be honest with myself, I haven't been putting the time and effort in after the match play. I haven't been doing a lot of practicing, and it's been shown on the board. It showed when I was always in New Zealand and Australia. Yeah, I need to give myself a kick up the backside and get back to the practice board because it's not very good at the minute.
4: There were a few highlights in there, a few good finishes, the 116, the 130, but apart from that, I mean, especially scoring-wise, usually both of your rear-gut scorers, that didn't really kick in either.
5: Yeah, as I said, I've just been very, very, very, very laxy-daisy when it comes to the practice board, but it's my own fault. But I know what I need to do. Obviously, I just need to give myself a kick out the backside to push on. I even said to my manager, Robbie, went, don't expect a big look this week, because obviously I'm put the time and effort in, which is, as I said, my fault. But obviously, I'm very happy to be in the next round. So yeah, I just need to push on from that.
4: Tomorrow against Chris Dobie, when you two play each other, I just check the stats, there's absolutely nothing between you two. You are like completely at eye level when you play each other, so it could be and should be another close one tomorrow.
5: Fingers crossed, hope so. As I just said, no time and effort to put in since the match play, but I know from now until the rest of the year, I need to give myself a kick on the backside, because I really want to win a lot of majors and win, obviously, trophies. So I really need to dig deep, or I'm not going to win nothing.
4: And historically, Budapest has been a good place for you, hasn't it? I mean, only once that you didn't reach the quarterfinals here, semi-finals last year, so you usually get deep runs here. And that could be a good omen, come on.
5: I hope so. Fingers crossed. But the fans have been obviously fantastic every time. Sorry, very sorry for the match with me and Joe, but you're always the best crowd. Thank you very much.
4: Never be sorry for a win. Rocky, well done. Best of luck tomorrow in the last 16. Ladies and gentlemen, Rocky, Josh Rock.

0: Dag dames en heren, goedemiddag. Over enkele minuten gaan we rechtstreeks over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam voor een rechtstreeks verslag van de topper tussen Ajax en PSV. Verder met voetbal, de topper tussen Ajax en PSV. Hij komt vroeg, maar voor trainer Aten de Mos geen bezwaar, want hij wilde nu wel eens weten waar hij met zijn ploeg aan toe is. En datzelfde zal ongetwijfeld gelden voor Louis van Gaal. Stand van zaken. Beide ploegen hebben tot nu toe 1 punt verspeeld onderweg. Ajax morste een punt tegen MVV, zoals het heet, en PSV deed dat tegen Heerenveen. We gaan over naar onze commentator ter plekke en dat is Eddy Poelman.
1: Het Olympisch Stadion in Amsterdam natuurlijk is bezet met 38.000 toeschouwers. Er zijn wat open plekken voor PSV-supporters die er niet zijn. Zij zijn er wel. Philips directeur, president-directeur Timmer en voorzitter betaald voetbal Staatsen. Om te zien wat Ajax en PSV deze septembermiddag gaan opdienen. 38.000, omdat er 4.000 plaatsen van PSV-supporters zijn vrijgebleven. Verder is het stadion zo goed als gevuld. En wat gaan zij zien? Wat gaat hij zien? Links in beeld, de trainer van Karlsruhe, Schäfer, die al voor de tweede keer naar PSV komt kijken met het oog op de naderende confrontatie op Europees gebied. Zij gaan een Ajax zien dat in de sterkste bezetting van het moment speelt. De opstelling van jongstleden woensdag in Maastricht is aangevuld door het herstel van Edgar Davids, die de linkerkant wat meer cachet gaat geven, wat meer linkerkant gaat geven. En daardoor is Stefan Pettersson door Louis van Gaal bij Ajax naar de bank verwezen. Maar met name PSV, die kijkt hier naar de catacombe met scheidsrechter Mario van der Ende. Met name PSV heeft problemen gehad in de aanloop naar deze wedstrijd. Aad de Mos, u zag hem achter in beeld, kan geen beroep doen op Van Aarle, die geschorst is na de rode kaart die hij kreeg bij de wedstrijd in Heerenveen. Hij kan geen beroep doen op Edward Linskens, die morgen in zijn knie moet laten kijken en eventueel direct aansluitend aan een meniscuskwaal moet worden geholpen. En hij kan ook niet beschikken over Wim van Ankeren, die vanochtend in Eindhoven niet meegereisd naar het trainingskamp hier in de buurt in Amsterdam een test deed. En de Mos bereikte de boodschap dat Van Ankeren 80% fit was. En dat was niet genoeg voor deze wedstrijd. En met de wetenschap dat de trainer dan ook al Van der Gaag niet meegenomen had naar het trainingskamp, dat Van Tichelen, Faber en Ellerman moesten ontbreken wegens blessures, komt hij tot een verrassende opstelling, mogelijk een fantasieopstelling voor deze beladen wedstrijd in Amsterdam. Want de Mos riep inderdaad wel dat deze test hem goed uitkomt. Goed uitkomt omdat hij, Annette zei het al, wil weten waar hij aan toe is. Anderhalve week voor de Europa Cup wedstrijd in Karlsruhe. Maar toch, hij zal de wedstrijd eventueel met angst en beven tegemoet zien tegen Ajax, dat weliswaar ook 1 punt verloren heeft, net als PSV, maar dat qua voetbal tot nu toe een veel betere indruk heeft achtergelaten. Maar iedereen weet, confrontaties tussen Ajax en PSV, confrontaties sowieso tussen de 3 topclubs in Nederland, zijn altijd speciale wedstrijden, af en toe met verrassende resultaten. Hij is terug in Amsterdam. Hij werkte jaren voor Ajax, vertrok daar niet al te prettig en komt nu terug als tegenstander van Ajax in de functie van trainer bij PSV.

De sfeer is er, de verwachtingen zijn er. En dit is dus de opstelling van Ajax. Met onder nummer 8 Davids van de partij. Waardoor, zoals gezegd, Pettersson naar de bank heeft moeten uitwijken. Verder is het de bekende opstelling met het goudhaantje Liedmanen. Ook in de ploeg. Liedmanen die tot nu toe zo vaak scoorde en zulke belangrijke doelpunten voor Ajax op zijn naam schreef. Hier is hij, Edgar Davids. Na een blessure, eerst via Bobby Harms, zoals dat bij Ajax heet, teruggekomen bij de selectie en nu dus in de basis. En dan PSV, nogmaals met een wat geïmproviseerde opstelling. Toch is Jerry de Jong in het centrum gehouden door de Mos. Waar verwacht werd dat hij eventueel als tegenstander van Overmars naar de Vogel zou verhuizen. Maar de Mos moest iets en heeft dus gekozen voor deze aanpak. Waarschijnlijk met Popescu nog steeds op het middenveld. Hij is erbij gekomen. Tom van Mol, de Belg in PSV-dienst.

En laten we hopen dat de wedstrijd net zo zal knetteren als dit vuurwerk. Met een hele kleine nastoot, een hele kleine toegift. Van de drie topscheidsrechters met John Blankenstein en Jaap Uilenberg geeft de leiding van deze eerste topper in de Vaderlandse competitie dit seizoen. Davids voor het eerst met een diepe bal. Overmars haalt de bal in voor de achterlijn. Daar is Rijkaard. En dat had eigenlijk 1-0 moeten zijn. 21 seconden waren er verstreken. Eerst Numan die onderuit ging in de aanloop naar Overmars. En dan Rijkaard

0: Jerry de Jong dus verdedigend in het centrum. Popescu op het middenveld. Van Breukelen moet nu ver. Meijer. Blind. Het is een typisch move. Niemand die voorlopig aan de rechterkant verdedigt. De opstelling bij PSV is behoorlijk door elkaar gehusteld. En we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Hier is Newman dus als tegenstander van Overmars. Davids, Overmars, de Boer. Liedmanen, George maakt diepte, de bal gaat naar Blind. Die loopt zich vast op Meijer. Opnieuw Ajax. Popescu onderbreekt. Siloy in de rug bij Kief. Vastgehouden door Davids. Vrije trap, voordeel PSV. Ook Popescu mee in het strafschopgebied. Met Ingerson, lengte. Newman schiet. Heinze. Popescu nog daar. Maar de bal komt niet. Davids dan. Posteren van Newman daar als verdediger tegenover Overmars. Mogelijk dat Van Ankeren daar ook nog een kandidaat geweest was gezien zijn snelheid. Het duidt allemaal op de improvisatie die de Mos bij PSV heeft moeten toepassen. Hier is dus de Boer die geschaduwd wordt door de Jong. George. En daar is Liedmanen. Van Breukelen voorkomt nu succes voor Ajax. En snel succes voor de Fin. Eens te meer. Ingerson dan. Kieft niet. Door de Boer, Frank. George. Eerste echte duel met Heinze. De Boer. Van de Brom. En Liedmaan niet. Door toedoen van Popescu. Het is duidelijk dat de zorgen in de beginfase na bijna 5 minuten volledig aan de kant van PSV zijn. Liedmanen. Met Popescu voor zich. Davids. Siloy. De Brom. Blind. PSV bijna ingesloten. In ieder geval heel terug op eigen helft. George met Heinze. Fluitsignaal geldt Ingerson. Vrije trap. Voordeel de Boer. Overtreding door de Jong. Snel genomen. Van Breukelen had het zien aankomen. penalty. Davids opgejaagd door Van Mol. Heinze. Onder druk van George. Rijkaard die Ingerson als tegenstander heeft. Het is duidelijk dat de Mosse opstelling helemaal door elkaar gehuzzeld heeft. En wat is het een merkwaardig gezicht om spelers als Numan en Van Mol aan de rechterkant te zien spelen. Het zal misschien wennen. Overmars. Het spel speelt zich af rond de boer. Popescu, te ver weg. Maakt een stuit. Via een overtreding door Van der Brom, zegt de scheidsrechter. Twee passen bij elkaar, de boer en Kieft. Van Mol. Liedmanen. De boer loopt buitenspel, daarom moest Liedmanen wachten. Goed gedaan, de bal is bij George. Die kan nu het strafschopgebied in terugleggen. Liedmanen, nee, weer niet. Nog aangeraakt, dat wel. 9 minuten zijn er verstreken en dit is de derde opgelegde kans voor Ajax. Corner door Blind. Bal overgekopt. Opnieuw Liedmanen. Dergelijke kansen moet er in een wedstrijd als deze toch minimaal 1 in, zou je zeggen. Of gaat Ajax opnieuw het missen van kansen opbreken? De Mos is nog zonder schade met zijn PSV. Hier is Van Mol. Kaatsen door Kieft. Ingerson gaat diep achter Rijkaard vandaan. Daar is Ingerson. En daar redt Van der Sar met de voet. Nog steeds. Ingerson, Meijer en opnieuw Van der Sar. Die voorkomt dat de wedstrijd volledig op zijn kop wordt gezet. Tot 2 keer toe de doelman van Ajax. Eerst met de voet tegen Ingerson. En dan komt de bal nog eens bij Meijer. Wat dacht u hiervan? Door Koeman. Ingerson. Numan. Van der Sar is tot nu toe dit seizoen zeker nog niet op een fout te betrappen geweest. En zo houdt hij dus Menzo op de bank. Dus geen enkele reden om dat te veranderen. Ajax weer met George. Weggelopen bij Rijkaard.
1: Okay.
0: Nu makkelijk gewonnen zat. Rijkaard. Overmars niet door Numan. Even ruimte gelaten aan Meijer. Oppakken mag niet. Bal kwam van de voet van de Boer. Blind. George achter Heinze. Geen overtreding. Heinze sneed hem dus reglementair de weg af. Dief. Vasthouden door de Jong. Boer, nieuw met de Jong.
2: Draaien.
0: Buitenspel, George. Lemty. Ingeson, Koeman. Kwartier gespeeld. Drie opgelegde kansen voor Ajax. Eén hele goeie met reddingen door Van der Sar voor PSV. Overtreding door Numan. Normaal gesproken zou je zeggen, in theorie, dat moet niet kunnen. Met Numan en Van Mol daar aan die kant. In die rol ook nog. Ingeson opgeofferd aan Rijkaard. Dat zijn te veel concessies. Maar het bewijs moet door Ajax nog maar geleverd worden. De Boer uit de draai.

0: Hij wacht af. Meijer. Bal kan komen via Popescu. Voet was gezet door Rijkaard. Breukelenden zijn en nemen de tijd. Het is duidelijk dat PSV in eerste instantie zeker komt om hier te overleven. Om mogelijk één puntje te halen waarmee de ploeg gezien de uitgangsstelling al heel blij zou zijn. Liedmanen, die al lang niet meer buitenspel was. Meijer zegt er het zijne van, maar dat doet niets aan de beslissing van de scheidsrechter af.
1: Doet je jasje in nu! Hey. Doet je hier!

Hoe stond ook Blind opnieuw? Bal komt vanzelfsprekend terug. Hij kon er niet bij. Met Van Mol, vrije trap. Overmars en passant, aangepakt door Numan. Liedmanen. Achter het zandbeen langs. Dijkaard kan er niet lekker bij. Maar nu Overmars mogelijk. Goed gedaan. Eerste beweging, dan het schot. Een zacht schot, maar juist dat verrast de doelman. Appel voor een hoekschop wordt niet gehonoreerd. Kijk, Overmars maakt eerste beweging. Schiet dan, helemaal niet zo hard. En mogelijk dat Ajax inderdaad gelijk had. Dat de bal nog aangeraakt werd. Geen controle. Blind en Van der Ron dus. Als PSV het balbezit heeft, moet het daar meer mee doen dan tot nu toe. Overtreding door De Jong tegen De Boer. En nu is Rijkaard daar in het centrum. Appel voor Hens. Scheidsrechter zag het wel, maar wilde er niet voor fluiten. Vond het geen bewust Hens. PSV weg met Lemtie. Van Mol zoekt het linkervoet, de linkervoet, voor een schot. Dat trouwens naast gegaan was. Diep met Van Mol in zijn kielzog. Davids wint het balbezit terug. Overmars. De as van het veld komt Van der Brom. Numan kan diagonaal het veld oversteken met de bal aan de voet. Maar legt de bal dan heel slordig en onbenullig breed. Ajax is er zo van geschrokken dat ook Ajax het balbezit zo weer inlevert. Koeman, kieft. PSV probeert de ingooi tussen aanhalingstekens te stelen in de persoon van Numan. Maar de bal ging uit via Lemtie. Meijer. Goed verdedigd op Lemtie. Ineens gespeeld. En licht vasthouden. Vrije trap in het voordeel van Davids. Van Mol maakt een overtreding.

Ajax neemt de vrije trappen snel. Overmars. Heinze. Keeper mag niet pakken dus. Het blijft onrustig. Maar het blijft ook 0 nog voorlopig. Van de Brom. En het blijft nog steeds 0. Zo is de wedstrijd al in de 25e minuut. En behouden ze dat ene moment met kansen voor Ingersson. En Meijer na 10 minuten is het louter Ajax wat de klok slaat tegen PSV. Dat zich super heeft aangepast aan de tegenstander. En speelt op opportunisme. Diep. Doelman komt van Breukelen. Kan er niet bij. Rijkaard. Van de Brom vraagt op naast van het veld.

0: Lemzy. Blind. Mede en een gelukje. Maar zonder geluk vaart niemand wel. Overmars. Overmars aangeslagen. Niemand komt er af met een vermaning. En hoe zou het zijn voor deze twee? Normaal aan de linkerkant. Nu op rechts en dan voor niemand ook nog in zo'n verdedigende rol. Daar mag je inderdaad wel eens over bijpraten af en toe. Trap door de boer. Lemty. Siloy. Rijkaard. Misverstand met George. Bal is over de zijlijn geweest. Davids vastgehouden door Van Mol, terwijl de bal bij Overmars is. PSV verdedigt letterlijk ook met handen en voeten. Zo komen Numan en Koeman er dan uit. Maar dan is Overmars terug. Voordeel, zegt de scheidsrechter. Nee, hij heeft wel gefloten. Opnieuw tegen Numan dus. Die is niet ver van gele kaart meer af natuurlijk. Boer. Overname Liedmanen. Ingersoll. Met de arm gestopt, gefloten. De Jong stevig in de rug bij de boer. PSV houdt er het balbezit aan over. Numan. Siloy. Overtreding tegen Kloten, tegen Kief. Ruim een half uur wankelt het geïmproviseerde bouwwerk van PSV al. Nu een vrije trap voordeel de boer. Overtreding door de Jong. En opnieuw neemt Ajax die vrije trappen snel. Maar nog steeds heeft het dat wankele gebouw niet kunnen slopen. Doelman speelt door. Ligt een PSV'er geblesseerd in het eigen strafschopgebied. Davids. Overmars. Blind. En dat had met wat meer overleg gekund. Nu is het tijd om Heinze te verzorgen. Aan die kant waar Heinze lag was natuurlijk de ruimte. George onderkende dat en liet de bal aan Blind. Die het vervolgens te wild en te egoïstisch wilde doen. Kuilen, eerste assistent van Aad de Mos, staat erbij. Kalusha wordt in de warming-up gestuurd. En nu op de goede kant op. Staat hier Jan Heijnsen. En hij houdt alles als gewoonlijk bij Louis van Gaal. Met naast hem op de bank Gerard van der Lem. Die Hajduk Split, de toekomstige Europacup tegenstander van Ajax, gisteren zag spelen in Split. En met 5-1 de wedstrijd voor de Kroatische competitie zou winnen. De Boer. Van Breukelen neemt risico's, maar gecalculeerde risico's. Boer.
1: Ja.
0: Popescu schermt Liedmanen af. Alles over de zijlijn geweest. Overmars lanceert Siloy. Naar de eerste paal komt de Boer toe. Verder is er niet al te veel steun van Ajax kant. Lemty. Twee man voorin bij PSV. Eén daarvan is Kieft. Afgesneden nu door Blind. Lange paas door Frank de Boer van achteruit. Liedmanen bereikt George niet. Minuten precies nog tot de rust. Kieft. Lemty. Davids een corner, de eerste voor PSV. Van der Sar. Ten koste van een nieuwe corner op de inzet door Meijer. Van der Sar, die voorlopig voor Ajax goud waard is. Nieuwe corner, opnieuw door Van Mol. Opnieuw Van der Sar. En buitenspel van een aantal PSV'ers met als laatste man Kieft. Alles bij George, de Boer. Liedmanen. Dan Davids. En toch zal Ajax nog vaak gedwongen worden om terug te denken aan die eerste minuten. Toen het de geïmproviseerde defensie van PSV echt aan flarden heeft kunnen schieten. En dat naliet. En het oude verhaal over het missen van de kansen zal weer opgeld doen. Hij had de enige kans daadwerkelijk voor PSV tot nu toe. Newman. Boer. Was Wim Kieft. Dat hoort erbij, het bespelen van de leiding af en toe. Kieft met zijn routine weet dat als geen ander. Misschien dat hij straks voordeel van de twijfel krijgt bij een mogelijk buitenspelgeval of niet. Je weet het maar nooit. Lent die gestuurd door Van der Brom. Hier is Kieft weer. Door Heinze. Nu moet Van Breukelen trappen. De terugspel van Koeman. En de uitbraak van PSV in de kiem gesmoord door de voortreffelijke Van der Sar. Had al om zich heen gekeken, wist de positie van Lemty. De Boer met een schot. Van der Brom. Siloy. 4 minuten voor rust. De oude posities op het veld zijn weer ingenomen, namelijk op de helft waarop PSV moet verdedigen. Wat aangeslagen Frank de Boer. Die nu moet beter, want PSV heeft het balbezit. Maar zijn broer zorgt dat hij niet in de problemen komt. Hij moet duidelijk even herstellen, Frank de Boer. En tegelijkertijd toch de wacht houden. Rijkaard. Davids met Overmars. En de Boer is er nu bij gaan liggen. Om verzorgd te kunnen worden. En dat 2,5 minuut voor het verstrijken van de speeltijd van de eerste helft. Voorlopig voor hem weinig reden tot enthousiasme. Want zoals de wedstrijd nu loopt, is PSV natuurlijk de morele winnaar. En hij dus ook. Wat Ajax betreft is er vandaag wel 1 winst te melden, maar die komt van het financiële front en van de bestuurstafel, want de hoofdsponsor van Ajax heeft vanmiddag het contract voor 3 jaar verlengd voor naar schatting 4 miljoen gulden per jaar. En wat zal hij denken van PSV dat hij al eerder zag in Groningen en dat hij nu in een totaal andere formatie ziet spelen? Zijn ploeg speelde gisteren 1-1 tegen Kaiserslautern. En daar was de Mos onder andere als toeschouwer aanwezig. Vasthouden door Siloy, zo leek het. Daarvoor wordt ook gefloten. En het duurt allemaal, want PSV neemt voor alles de tijd. Wil het ritme van Ajax breken. En probeert nu zeker de rust te halen met 0-0. Hij ziet de vrije trap komen door Koeman. Hoofd van Blind. Spel van George. Nee. De stap werd te laat gemaakt. Van Breukelen kan de tegenstander natuurlijk niet vastpakken. En Nieuwman is op tijd terug om te voorkomen dat George de bal in doel prikt. Pas even lopen. Van Breukelen mag niks doen, want de sanctie is duidelijk. George probeert het. Maar daar komt net Arthur Nieuwman. In de toegevoegde tijd van de eerste helft van Breukelen nog. Van de Brom. Davids. maakt nog geen aanstalten om de eerste helft te beëindigen. Davids. Je hoort een discussie tussen deze De Mos en Van der Ende. De scheidsrechter. En Uilenberg is de man die in Maastricht van de week MVV Ajax floot. En 51 minuten liet duren in de tweede helft. Maar mogelijk dat PSV daar voordeel van heeft. Want hier is Kieft, het hoofd van de Brom. En Popescu. Nieuw Kieft. Blind. Nu is het rust. En het is bij rust nog steeds 0-0. Ajax had in de eerste 10 minuten de kans om de tactiek van deze Aad de Mos volledig naar de Filistijnen te schieten. Maar omdat dat niet gebeurd is toen en ook niet in de 35 minuten daarna, is de Mos voorlopig moreel de winnaar halverwege.
1: Nu bent u weer terug bij Studio Sport. Overigens werd vlak voor het begin van de wedstrijd bekend dat Ajax het contract met de hoofdsponsor heeft verlengd met 3 jaar. En per seizoen is er een bedrag van 4 miljoen gulden meegemoeid. Kijk even op de monitor. De spelers komen het veld weer op. We gaan terug naar Eddy Poelman.
0: Een vooruitziende blik aan het. Want Van Breukelen is de eerste die nu inderdaad de tunnel uitstapt voor de tweede helft van deze wedstrijd. Gezien de voorafgaande mededeling is hij een tevreden president van Ajax. Mogelijk nog niet gezien de tussenstand, want voor diegenen die net thuisgekomen zijn, het is nog steeds 0-0. En dat mag gezien met name de beginfase van de wedstrijd een wonder heten, want toen had Ajax, zo leek het, de doelpunten voor het oprapen. Maar het deed dat niet. Rijkaard, hij had de eerste kans. Liedmanen had er een aantal. Maar omdat Ajax leed aan de kwaal van het niet benutten van deze kansen, zoals in de openingsfase, bijna van de aftrap af deze voor Frank Rijkaard, is het nog steeds 0-0. Dacht u dan van deze mogelijkheid op aangeven van Finidi George voor Jari Liedmanen? En dat was allemaal nog in de openingsfase van de wedstrijd, zoals gezegd. Ajax nog steeds met Stefan Pettersson en Peter van Vossen op de bank. En alles is er klaar voor. De tweede helft, Ajax PSV. Beide ploegen hebben zo te zien niets veranderd. Niet alleen aan de samenstelling van hun elftal, maar ook niet aan het concept. Meijer draait de duimschroeven aan bij De Boer, houdt vervolgens vast en krijgt een vrije trap tegen. Blind moet over afstand. Rijkaard ver weggelopen. George. Van de Brom. Blind. De Boer komt naar de eerste paal toe. Popescu verdedigt opnieuw Blind. Daar is De Boer. En daar is Rijkaard. Hey! Gezien de relatieve rust op de tribunes in het Olympisch Stadion mag je je bijna gaan afvragen, is het geduld dat het Amsterdamse publiek heeft? Niet met Van Breukelen, want die oogst nu gefluit. Maar met Ajax? Of is het een vorm van berusting? Het zal moeten blijken. Rijkaard. Heinze moet verdedigen tegen George. Heinze nu over George heen. Van der Brom zorgt dat de combinatie doodloopt, maar de bal gaat niet uit. Zodat degene die er eerst op staat. En hij lag onderop met de bal weg kan. De Boer. George via Ingersson. Rijkaard. Tegen Ingersson aan. Liedmanen. Probeert het te korte hoek bij de doelman. George niet. Overmars dan. En dan Van Breukelen toch. Het verhaal uit de eerste helft zet zich voort. Weer de mogelijkheden voor Ajax. Met Liedmanen en Van Breukelen. En uiteindelijk ook naar George nog eens Overmars. Kiet voor PSV dan. Davids. ...49 minuten niet verslagen van Breukelen. George pikt Kieft de bal af. PSV herstelt dat. Hier is Koeman. Meijer. Net niet. De Boer. Andere De Boer. Liedmanen maakt het overstapje. Overmars te laat. Rijkaard niet. Goeie redding. Liedmanen. Ronald De Boer. Wordt het nu Van Breukelen tegen Ajax? Rijkaard legt neer. Van der Brom haalt uit en weer Van Breukelen. Hoe oud is hij? 37, geloof ik. Was gefloten tegen Heinze. Nee, Ajax mag gewoon ingooien. Hij, Van Gaal, heeft natuurlijk nog offensieve troeven op de bank zitten. Is er een in het veld, De Boer. Van Breukelen voorkomt succes voor Rijkaard. Rijkaard kan er net niet bij. De Jong, goed getaxeerd door Ronald De Boer. Wat De Jong zou gaan doen, maar daarna niet de goede voortzetting. Nummer 9 van Ajax, de spits. Die in 5 wedstrijden overigens nog niet gescoord heeft.

0: trap tegen Davids. Volg op Pescu. Koeman neemt weer de tijd. Zoals PSV dat steeds doet bij dode spelmomenten. Bal over Meijer heen. Ingerson. Kieft. Koeman. Dat is Van Mol. Ingerson legt neer. Even is PSV uit de omklemming. Koeman. Kieft. Meijer kruist. Kieft gaat zelf schieten. Van der Sar. De Jong ging onderuit. Mede daardoor kon de Boer de bal rustig aannemen. Nu Liedmanen. Bal het laatst geraakt door Popescu.
1: Kijk nou eens een keer! Vast! Hoi, pak hem aan! Zeker!
0: Goed, komt nu door George. Rijkaard was erbij. Opnieuw George, dankzij Blind. Bal kwam van het lichaam van Popescu, dus het publiek roept voor niks. Mislukte trap door Van Breukelen. Overmars. Overmars nog steeds. Heinze ertussen. Opnieuw Overmars. En nu Numan. Van der Brom. De trap is snel genomen. Liedmanen op de paal. En Van der Ende laat hem overnemen, de vrije trap. Of is dat niet het geval? Liedmanen ook. Licht in aanraking gekomen met de paal. Ajax neemt die vrije trap weer snel, zoals het dat al steeds doet. En de scheidsrechter heeft dat inderdaad geaccepteerd, zodat Liedmanen de paal raakt. En weer niet scoort. Het leek nu ook al 11 minuten in de tweede helft. Af en toe op een spel van kat en muis. Maar ja, wie kent niet de films van Tom en Jerry, waarin de muis af en toe, wat heet af en toe in die films, toch met victorie gaat strijken. Peter Hoekstra voor PSV. Terug bij Ajax van Buurik als wisselspeler, een verdediger. Bal beroofd door Davids. Koeman.
2: Hij kan het niet.
0: Davids. PSV-vak dat geduldiger toeziet. Dat de ploeg uit Eindhoven af en toe wat tijd steelt. En zolang de scheidsrechter dat toelaat, is dat natuurlijk prima. Ajax weer met Overmars. Kieft aangespeeld. Koeman en Meijer is de diepgaande man. In het centrum is Lemty. Lemty werd goed geblokt door Siloy en de Boer kan voor Ajax weg. Hier de andere, de Boer, Ronald. Verdedigd door Numan. Aardig wat ruimte gelaten is. En Lemty even zo. Rijkaard corrigeert dat. Overmars gaat. Bal is gegeven door Liedmanen. Van Breukelen is weer op tijd. Vastgehouden. Het spel mag door. Ajax houdt balbezit. Overmars dan. Van richting veranderd. Hoekschop.
2: Die maat van de Brom heeft nu ook zijn vorm.
0: Via Popescu dus.
2: Ben ik ook voor met Martin. Nu sneller reageren. Kom.
0: Danny Blind van links. Over Koeman. Rijkaard. Liedmanen. Oeh, Van Breukelen weer. Verrassend gemaskeerd schot. Maar hij zat er weer bij. Hoekschop Ajax met George. Rijkaard. Davids. George. Liedmanen. Bal weggeroeid door Numan. Bal over de zijlijn geweest. Uitgang ingooien. PSV gaat wisselen. Lemty komt naar de kant. Weinig in het stuk voorgekomen. Hoekstra komt in zijn plaats. Hoekstra begint onmiddellijk te jagen en heeft daar onmiddellijk succes mee. Een overtreding door Frank de Boer moet hem stuiten. Het geel blijft bij de scheidsrechter op zak. Hoewel dit net zo goed geel had kunnen zijn als voorrust Numan al geel had kunnen scoren. Voor rood was de weg sowieso nog te lang. En is hij nou een gelukkige peer al ruim een uur of is hij een tactisch meesterbrein? Misschien dat we dat over een half uur wat beter kunnen uitmaken. Hoekstra staat weer. Vrije trap natuurlijk naar de nodige tijd door Erwin Koeman. De Jong kan lang pasen, want de buitenspelval gaat bij Ajax maar voorzichtig open. Nog een keer de Jong. Van de Brom, Overmars, Liedmanen. Blind wacht. Tot Rijkaard diepte maakt. Hier is Liedmanen. George vroeg de bal aan de rechterkant. Liedmanen kiest voor een andere mogelijkheid. Daar in het centrum is het hartstikke druk. Davids via de achterlijn. En een nieuwe hoekschop voor Ajax. Bal ging over de achterlijn via Van Mol.
2: Zet maar, Peter. Kom op, hé. Blijf vooruit proberen te kijken. Pak je man, Molly. Kom voor hem.
0: Nu wordt het een hoekschop voor Ajax van de voet van George van links.
2: Kom.
0: De Boer is dichtbij. En de bal zeilt voor de paal langs. Liedmanen kon er niet bij. En achterin... Ook Ronald de Boer niet.

0: Stefan Pettersson van de bank bij Ajax. Precies nog 25 minuten te spelen. Kieft. Hoekstra. Combinatie tekort. George. Aangepakt door Koeman. En dan gefloten tegen Kieft. Natuurlijk gaat PSV er met alle middelen in. Zeker middelen die door de scheidsrechter geoorloofd worden geacht. En bij Ajax nu ook achterin Peter van Vossen in de warming-up. Bij PSV Kalusha. De Boer. Koeman. Overmars ziet geen kans om Numan uit te spelen. Hoekstra. Kopkans, Ingesson. Af en toe laat PSV ook voor het doel van der Sar zien dat het ook daar kan komen. Bleef staan, kreeg daarom de bal niet. De Jong kwam voor hem. Kief. Engelson. Hoekstra. Popescu kwam helemaal achterin. Van der Brom. Winst in het duel voor Heinzen tegen George. Spel mag door. Kieft. Meijer kan dat niet belopen. Een kwartwedstrijd is er nog te spelen. 0-0 nog steeds de stand. De Boer lopen eerst elkaar in de weg, maar goed. Davids.
1: Linkerbeen.
0: Voor Van Breukelen. Brom gaf een zetje. Claim Kieft. Het lijkt niet dat Van Gaal nog lang zal wachten om een van deze twee, zo niet beide, in de wedstrijd te brengen. Een nieuwe troef en mogelijk een joker in dit pokerspel lijkt nooit weg. Vrije trap voor de Liedmanen, overtreding door Popescu. Maar ziet geen kans om Numan uit te spelen. Hoekstra. Kopkans, Ingesson. Af en toe laat PSV ook voor het doel van Van der Sar zien dat het ook daar kan komen. Bleef staan, kreeg daarom de bal niet. De Jong kwam voor hem. Kief. Engelson. Hoekstra. Popescu kwam helemaal achterin. Van der Brom. Winst in het duel voor Heinze tegen George. Spel mag door. Kieft. Meijer kan dat niet belopen. Een kwartwedstrijd is er nog te spelen. 0-0 nog steeds de stand. De Boer lopen eerst elkaar in de weg, maar goed. Davids.
1: Linkerbeen.
0: Voor Van Breukelen. Brom gaf een zetje, claimt Kieft. Het lijkt niet dat Van Gaal nog lang zal wachten om een van deze twee, zo niet beide, in de wedstrijd te brengen. Een nieuwe troef en mogelijk een joker in dit pokerspel lijkt nooit weg. Vrije trap voor de Liedmanen, overtreding door Popescu. Weer snel genomen door Ajax. Overmars, George. Rijkaard, Davids kan. Davids. En wie anders dan Van Breukelen. Rijkaard. Nu dan. Nee, de Boer weer niet langs Van Breukelen. Nu is hij ontsnapt aan Koeman en aan De Jong. Maar hij krijgt de bal niet langs de doelman.

Geduld is beloond van Ajax-kant. De Boer liet manen en ook dan nog Van Breukelen. Maar dan is daar Finidi George voor 1-0. En niemand zal kunnen ontkennen dat daar een vorm van gerechtigheid in het spel is qua spelbeeld.

Dus is het niet Van Gaal. Die gaat wisselen. Maar De Mos. Die een wisselspeler zich laat gereed maken. Kalusha.

Lidmanen, Overmars. Maar ook fysieke kracht bij Engelson. Heinsen. U ziet onder in beeld en nu Kloos in beeld van Gaal. En u hoort hem Van Vossen roepen. Het spel gaat door. En de combinatie loopt dood bij Engelson. En hier is George. De Boer wordt vastgehouden door De Jong. Deze Liedmanen wordt op buitenspel betrapt. Maar in de middencirkel stond De Jong in een innige omarming. Kijk maar rechts in beeld bij Ronald de Boer. En buitenspel was het dus ook niet.

De Boer en de Jong. Maar de ontsnapping van Overmars. George aan de andere kant. Overmars niet langs Koeman. Siloy. Kieft. Keurig van het balbezit beroofd. Hier komt Van Vossen. De seconde had nog een kwartier officiële speeltijd.

Zijn ploeg, PSV, brengt Kalusha voor Van Pol. Van Vossen komt voor Mark Overmars bij Ajax. Van Vossen, die zo gretig is, die zo graag wil en een kwartiertje de tijd heeft om dat aan het publiek in het Olympisch Stadion te tonen. Hoe heeft PSV de rangen opnieuw geordend?

Nu met Kalusha in de ploeg. Van Breukelen. Hier is Kalusha. Aan het einde van de doelschop. Bij PSV lijkt het alsof Koeman nu is doorgeschoven naar Liedmanen. Waardoor Popescu op de as van het veld veel dieper kan gaan spelen in de buurt bij Van der Brom. Met de Jong. Het ontstaan van de blessure van Ronald de Boer. Ook Ajax dokter is erbij geweest. Maar geen verdere schade. Kijken wat hij kan ondernemen. Liedmanen. George. Haalt de achterlijn. Daar is de voorzet. Daar is Van Vossen. En dat was hem bijna de mogelijkheid. Misschien zelfs wel iets te gehaast en iets te gretig. Maar anderzijds. Pettersson komt. 11 minuten te spelen nog. Overtreding gefloten tegen Kalusha. Davids door de schijnbeweging met het lichaam van Pettersson. Het levert Ajax in ieder geval een hoekschop op. De eerste activiteit van de Zweed. George. Rijkaard erbij. Meijer helemaal bij de eigen doellijn die de bal weghaalde. Opnieuw George. PSV heeft uiteraard nu meer haast. Kalusha bereikt Ingerson niet. Siloy. Alsnog Ingerson. Kalusha.
Misschien een bureautje een idee. Overstapje van Meijer ten gunste van Kalusha. Die de bal nog voor krijgt. En Meijer, wat scheelde dat? En Kalusha nog eens. Daar was Meijer dicht bij een doelpunt. 7,5 minuut voor tijd van de Sarret Ajax opnieuw. Nieuwe uitdaging voor de Jong die hem aantikt, maar het spel mag door. Meijer. Helemaal achterin is Kieft. Davids. Liedmanen. Van Vossen. Er is ruimte natuurlijk aan de andere kant nu. Maar Davids kwam niet waar Van Vossen dacht dat hij zou komen. Dus bij Liedmanen. Hoekstra, nota bene. Ook als verdediger nu. En een vrije trap voor Ajax tegen Numan. Overtreding op Van Vossen. Als een goochelaar husselt de Mos zijn ploeg voortdurend door elkaar. In een wedstrijd die het verwachte beeld van de competitie voorlopig bevestigt. PSV op basis van inzet, op basis van tactiek en niet meer op basis van de brie van vorig jaar. Tegen Ajax, dat de best voetballende in ieder geval van deze beide is. Van Vossen krijgt de bal niet goed voor een schot. En PSV breekt uit, overtreding. Van Vossen komt niet tot stand. Hier is Kalusha. Die zich vastloopt op Frank de Boer. 2 tegen 2 of 2 tegen 1. Van Vossen met Liedmanen. Liedmanen. Eens te meer op de paal. Rijkaard daar nog. Komt er niet aan. Het is Jari Liedmanen ook niet gegeven vandaag. Vrije trap in het voordeel van Popescu inmiddels. Van Vossen en Liedmanen, zoals het eigenlijk hoort. Maar dan staat opnieuw de paal in de weg. En dan Kalusha tegen de Boer aan. Kalusha opnieuw. Blind speelde de bal van achter, maar er wordt toch gefloten. De emoties laaien in en buiten het veld hoog op. Vrije trap voor PSV met de specialisten bij de bal. Koeman en Popescu.
Popescu. Vossen. Davids. Hoekstra. Siloy. Davids. Pettersson. Davids. Liedmanen. Krijgt de bal voor de verkeerde voet. Nog steeds Liedmanen. En dan doet hij het zelf. En heeft hij toch weer zijn doelpunt. Jari Liedmanen. 2,5 minuut voor tijd. Pettersson en Davids. Liedmanen. Dan heeft hij de bal voor het goede been. Na een slalom. Na een spitsroede lopen. En dan is de wedstrijd beslist. Van Vossen wil wel.

0: Vossen. En het is geen 3-0, want er was gefloten tegen Van Vossen. Overtreding tegen Heinze dus. In deze situatie. Of in deze, beter gezegd. Liedmanen. Bij alle Ajaxiden in de beginfase van dit seizoen. Hij speelde tot nu toe van de 6 wedstrijden er 5. Was 1 afwezig voor het Finse elftal. De ontdekking van deze nog jonge competitie. Vijf goals, al achter zijn naam. De wedstrijd is in blessuretijd. George met Heinze. En nogmaals, de tendens voor het seizoen is gezet. Ajax met technisch verfijnd voetbal, herkenbaar spel ook. PSV op basis van inzet. Van tactisch vernuft af en toe ook. En zeker niet te onderschatten. Liedmanen. Bal weggehaald door Heinze, Siloy, Davids, Van Vossen. Voorzet door Van Vossen. Voor de doelman. En dan heeft de scheidsrechter geen tijd meer om bij te trekken. Wint Ajax de wedstrijd met 2-0. En gezien de kansenverhouding natuurlijk volstrekt terecht. Want de kansenverhouding had wel op een veelvoud van de uitslag kunnen uitlopen. In deze wedstrijd die voortdurend spannend was. Want pas na 26 minuten in de tweede helft kwam het eerste doelpunt van George. 3 minuten voor tijd gevolgd door de 2-0 van Jari Liedmanen. En vooralsnog heeft Ajax PSV iets afgeschud. Want PSV heeft 3 verliespunten. En Ajax na 6 wedstrijden in deze competitie nog slechts 1.
1: Het is over Amsterdam. En wat deed nou die enige ploeg die nog zonder puntverlies is? Inderdaad, de landskampioen Feyenoord. Zij moesten vandaag uitspelen in Breda tegen NAC.
2: Daar waren alle wedstrijden in de hoogste afdeling. Volop spanning en sensatie dus. En een stand die aantrekkelijk is. Ajax 11 uit 6. Roda 9 uit 5. Feyenoord, men zegt dat het moeizaam gaat. Dat is ook zo, maar er is 4 keer op rij gewonnen. PSV 7 uit 5 valt iets terug. Dan Vitesse, Heerenveen, FC Twente, NAC nog steeds goed en VVV, bravo. Go Ahead ook niet slecht. Willem II komt iets terug. Sparta, MVV, Volendam, Utrecht. En dan komen echt de probleemkinderen. Aangevoerd door Theo Vonk en FC Groningen. Dan RKC en tot slot Cambuur. De topscorers na de wedstrijd van Ajax en PSV zo even met die fantastische goal van Liedmanen. Hij heeft er 5 en staat bovenaan. Zei het dat Van Hooijdonk en Hofstede er ook 5 hebben.
1: En daar gaan we nu echt een punt achter zetten. Maar we hebben nog 2 uitzendingen voor u te gaan. Vannacht om 12 uur, Nederland 2. Kunt u zien hoe Richard Krajicek het ervan afbrengt tegen de Amerikaan Todd Martin. De eerste set verloor hij met 7-6. Na een tiebreak. En op dit moment in de tweede set kijkt Krajicek tegen een achterstand aan van 4-2. Dan onze eerstvolgende uitzending. Die is om 9:55. Ook op Nederland 2 met buitenlands voetbal uit Italië en Spanje. En u hoorde 1 legioen zingen. Waar is Romario? Nou, hij maakt vanavond zijn competitiestart met Barcelona tegen Real Sociedad. En dat gaat ten koste van een buitenlander. Is dat Ronald Koeman? Straks hoort u alles van Tom Egbers. Graag tot later. Dag.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27... van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar één behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel wegen rijdt het nog altijd langzaam. Het is een drukke ochtendspits. De regen helpt ook niet bepaald mee. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. In Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Nieuwkuik wel weer vrij, maar je hebt daar nog een half uur oponthoud vanaf de afrit Dussen. Verder staat er een lange file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Ook door de nasleep van een ongeluk. Tussen Heerden en Apeldoorn heb je nog 50 minuten oponthoud. Bij Utrecht staat het helemaal vast na een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum heb je voor knooppunt Lunette een kwartier vertraging. En daardoor heb je een uur oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het staat vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunette.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteen viel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.

0: 2 september. Volle bak hier zo. We gaan er weer tegenaan met Johan Derksen. Met wie je duk? Paardje, oké? Okay, ja? Goed? Ja, hartstikke goed. Tina Nijkamp. Een moment. En daar is hij weer. De heer Boekenstein. Dank u wel. Kom, ja. Pensionado.
1: Ja.
0: Pensionado. Binnenkort ook een pensionado. Daar zit er nog eentje.
1: Ik ben een gecertificeerde jonge bejaarde.
2: We kunnen hem voortaan beter Arend Jan podcast noemen.
0: Ja, hij doet alleen maar podcasts. Ja, hij doet druk, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een nieuwe met mijn grote vriend Tim de Wit. Hè?
0: Ja, ben je enthousiast over, begrijp ik, of niet? Goed, zeg jij toch?
2: Dat hij ik vind alles wat Tim de Wit doet, dat vind ik wel verantwoord.
0: Maar ook wat hij doet, toch? Of
2: ja, nee, niemand kan beter over politiek babbelen dan Arend Jan natuurlijk.
1: Zo zegt het.
2: En hij heeft ook zijn stem mee. Hij heeft zijn stem mee. Het wordt altijd mysterieus als Arend Jan het vertelt. Hè?
3: Ja,
4: dan is het ook in die podcast.
0: Ja?
3: Ja. Maar het is meteen een hit, hè? Nummer 1, trending was het.
1: Maar ja, dat is misschien ook, weet je, volgens mij niet nummer 1 in Nederland, maar doen ze opkomend of zo, weet je wel. Dus we moeten niet overdrijven. We moeten nog even hard werken.
0: Hartstikke goed.
1: Ja. Nou, het is wel goed.
3: Ik vind het wel goed.
0: Ja. Ja, en jij hebt ook weer een podcast, want daar ben je druk mee, want je gaat volgende week vakantie, begrijp ik?
5: Ja, nee, Johan zei laatst van, hij is wel erg veel op tv, dus ik dacht even een weekje op vakantie. Ja. Maar mijn podcast gaat het hele jaar door, maandag tot en met vrijdag. Amerika in 15 minuten praat ik je bij, dus ook als ik weg ben, gaat die door. Dus ik neem mijn podcast set gewoon mee.
1: Oh, ja.
5: Maar het zijn altijd wel een paar dagen dat ik een aflevering probeer te maken die misschien wat tijdlozer is, dat als er niet iets groots gebeurt, dat ik dan ook wel vakantie kan hebben. Maar ik neem hem mee op vakantie, mijn microfoon.
1: Hij doet het allemaal in zijn eentje, en ook de theatertour, ik heb grote bewondering voor Raymond.
0: Ja, jullie zijn lekker bezig allemaal. Ja, ja.
2: En ik ben in het theater geweest.
1: Hij doet het heel
2: en
1: goed.
2: Ik heb met open mond zitten kijken. Hij doet dat perfect. En leerzaam. En leuk.
1: Een echte ondernemer is dit.
5: Dank je wel.
0: Ja. Hoe gaat jouw podcast? Gaat ook lekker?
2: Nou, ik ben niet zo'n podcast gek. Ik doe dat eigenlijk voor Henk.
0: Henk
2: maar één keer in de week, want ze willen dan vaker. En dat wil de Telegraaf ook. Maar kijk, als je een podcast hebt, dan ben je een concurrent van je eigen programma hier.
0: Ja.
2: Want je hebt niet 30 onderwerpen dat je zoveel voor je podcast en zoveel voor hier. Dan ga je herhalen.
0: Ja.
2: Want die mevrouw van de Telegraaf zegt, het beste wat je kunt doen is wat Tina doet. En hij, als je geld wil verdienen, iedere ochtend een kwartier.
0: Echt waar? Dat is het, Tina? Dat is het fijn?
3: Nou, ik doe dat elke ochtend en het verdient inderdaad wel oké. Okay. Maar ik heb niet zoveel luisteraars als Raymond. Want Raymond, hoeveel luisteraars heb jij wel niet?
5: Ongeveer 50.000. Iedere dag.
3: Ja, dat is echt veel.
0: Zoveel? Dat is echt geld.
5: Ja,
0: echt
5: nee, volgens mij ook wel, ja. Maar ja, mensen zijn gewoon geïnteresseerd in wat er in Amerika speelt. En ze vinden het fijn dat het kort en bondig is, hoor ik tenminste altijd. Dus daar ga ik maar mee door.
0: Ja. Maar Jan, jij hebt er nog meer per dag, of?
1: Ik ben bang van wel. Ja.
0: Ja?
1: Maar ik kan het ook niet helpen.
5: Baas boven baas. Hè?
2: Maar jij kunt helemaal niets anders dan lullen, hè, Arend-Jan?
1: Ja, ik kan alleen maar praten.
2: Ja, ja, dus ja, maar dat doe je goed.
5: Dat probleem hebben we allemaal.
2: Kijk, ik ben heel veelzijdig. Ik kan alles. Maar je kunt beter iets heel goed kunnen.
1: Ik kan geen bruggen bouwen. Ik kan alleen maar verhalen vertellen.
4: Ja,
0: ja.
5: Is toch mooi.
0: Ja.
4: Moet ik nog zeggen dat mijn podcast morgen om 4 uur
2: is? Oh, ja. Heb jij ook een podcast dan?
4: Johan, jazeker. Zeker.
3: Ja? Maar die staat ook best wel hoog.
4: Ja, een populaire podcast hoor.
0: Okay.
4: Trouw publiek. Dus,
0: ik ben vandaag begonnen met
2: De wereld van
4: Land van Wierduk.
0: Oh ja, dat is het, Wierduk inderdaad. Ik ben vandaag begonnen met een podcast over Nederlandstalige muziek. Onder andere met Jan Paparazzi en met John de Beef. Maar die was zijn gehoorapparaat vergeten. Volstrekt kansloos. Nee, is volstrekt kansloos.
2: Ja, nee, maar als John zijn gehoorapparaat vergeet, kijk, dan komt hij koffie drinken.
0: Ja.
2: En na een uur gaat hij weer weg met het hondje. En dan ben ik hees.
0: We hebben een hele grote koptelefoon opgezet. Dat is de enige manier waarop het nog een beetje lukte.
2: Ja,
0: ja, anders was hij echt niet, dan hoorde hij niks. Hij hoort echt helemaal niks.
2: Nee, maar hij schaamt zich ervoor. Ik zeg, joh, doe die oortjes nou in. Voor hele kleine dingetjes.
0: Ja.
2: Daarbij, kijk, je hebt het gezien aan onze drummer gisteren. Die is ook zo doof in zijn kwart.
0: Cesar Zuiderwijk.
2: Maar iedere muzikant van die leeftijd is doof.
4: Is hij ook zo door die muziek zo doof geworden?
2: Ja, want hij heeft van die oortjes dan in.
4: Ja.
2: En die heeft hij zo keihard staan op begeleiding. En hij doet er 10 of 15 in de week.
4: Oh, ja. Ongelooflijk, ja.
0: Nee, doet de 15, zeker in de week, aan 5.000. Dus het gaat hard mee, hè, bij John.
2: Hij was wel een beetje gepikeerd, hoor. Dat die jongetje Welte had jij gebeld.
0: Ja.
2: En die had gezegd dat hij niet zo'n goede zanger was.
0: Nee, die had gezegd, kijk, hij zei dat hij die nieuwe generatie niet zo heel goed vindt. Althans, daar heeft hij niks mee met die soort muziek. Dus ik had samen wel Welte even gebeld. Die trouwens de gast is in de volgende aflevering. En die zei, nou, mijn chauffeur vindt jou niet zo goed als zanger. Ik vind je wel heel goed. Maar daar was hij heel boos over. Ja. Dus een hele oude chauffeur is dat ook.
2: Ja.
0: Maar dat vond John niet leuk. Maar ja. Goed, dan kunnen we allemaal volgen binnenkort.
2: Nee, maar ja, kijk, John heeft één hit. En dan verdient hij op een geweldige manier de kostvee.
0: Ja, en toen zei hij er vandaag ook heel gepikeerd bij. En die heeft nooit op één gestaan, zei hij. Wat hij ook nog wel belachelijk vond. De lach, weet je wel. Dus het is zo moeilijk allemaal, dit vak. Hey, ben je naar de persdag geweest eigenlijk ook, of niet?
3: Nee, daar hou ik helemaal niet van, van dat nee? soort. Nee, iedereen zegt dan, hey, hi. Ja. Dus ik heb het lekker thuis gevolgd. Ik ben er wel geweest.
0: Jij vindt dat leuk, hè?
2: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ja, nou, we heel in het verleden wel eens, maar echt al jaren niet meer.
5: Ik vind het oprecht wel leuk, want je hoort een beetje waar je collega's mee bezig zijn. Het duurt ook maar een uurtje. Je moet eens naar die andere persdagen gaan. Van andere zenders ben je een dag in de weer. Dit is zo voorbij. Je doet even een bakje koffie, je praat met mensen en je gaat
0: kijk,
5: weer. Dus,
0: kijk, Merel.

0: Maasland inderdaad, ja. Gaat een programma maken over online oplichting onder andere. En dan gaat hij uitzoeken hoe dat zit. En dat is een hartstikke hot thema. We lezen dat iedere dag in de krant.
1: En daar kan niemand beter dan Dave.
0: Exact, nee. Ik vind dat echt heel tof. En de beelden van, was een soort studio gemaakt ook, zag er echt heel gelikt uit.
2: Iedere dag worden bijna 7000 Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit.
3: Mevrouw, u kunt uw bankgegevens invoeren in het venster.
2: Wij volgen de digitale sporen net zo lang tot we bij de daders zijn. En waar mogelijk halen we die daders uit hun anonimiteit. Kortom, we waarschuwen Nederland. We helpen jou jezelf beter te beschermen. En we zorgen er samen voor dat jij niet een volgende slachtoffer wordt.
4: En breng je wat talent voor, hè, Voort? Het is echt niet te geloven.
1: Ja, maar dit is wel een extreme jongen, hè. Die is nu al, die is voor de 30. Die heeft zijn tent voor een godsvermogen verkocht. Hij blijft aan als directeur. En die kan nu eigenlijk al rentenieren. Ja,
5: maar dit doet hij dan ook weer leuk, hè?
1: Ik vind dat die man, die kan dus moeilijk begrijpbare stukken, kan die wel begrijpelijk uitleggen.
0: Ja, en ik vind dan ook nog eens het pluspunt dat het heel erg goed bij SBS6 past. De kijker van SBS6 heeft daarmee te maken dat je een verkeerd mailtje opent of je wordt gebeld en je denkt, hé, dat is de bank niet. En dan gaat die gozer, zoals hij zegt, uit de anonimiteit trekken. Dus volgens mij.
4: Maar gaat het scoren ook? Want daar zit de kijker, de kenner bij natuurlijk. Tina, wat denk jij?
5: Ja, dit gaat wel redelijk scoren. Wat heel duidelijk is dat SBS6 heel erg, bleek ook uit die persdag, gaat kiezen voor de meer onrecht televisie. Eigenlijk wat SBS6 vroeger ook deed en wat RTL5 nu ook doet. En dat scoort, Undercover in Nederland scoorde gisteren zo'n 388.000. Kijkers, daar komen nog veel uitgestelde kijkers bij. Dus ik denk dat dit ook in die range zit van zo'n 400.000-500.000 kijkers.
4: Ja, dat is toch al meer dan Lubach gisteravond.
5: Ja, dat was wel heel sneu. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt gewoon, ik zag dat cijfer, 244.000 kijkers. Ja, ik had gewoon echt met die man te doen. Ja. Hij is dus verzet na 11 uur. Renze had maar 425.000 kijkers. En nu hebben ze samen minder dan voorheen, toen het om 10 uur Lubach stond en om 11 uur RTL Tonight. Nu scoort dat nog minder samen. Dus ja, dat gaat nog niet zo goed.
1: En ik hoorde dat hij een waanzinnig grote en dure redactie ook nog heeft, hè?
5: Lubach, ja, heel duur. Het is een ontzettend duur programma. Dat kost miljoenen per jaar.
4: Zo, waar dan?
5: Ja, aan de redactie, aan de studio. Het wordt live opgenomen van tevoren. Er moet nog gemonteerd worden. Nee, dat is hartstikke duur. Maar 244.000, hij verdient wel meer dan dat, vind ik. Vind je niet?
4: Ja, maar hij verdient zelf toch ook wel redelijk, neem ik aan.
5: Ja, hij verdient zelf zeker een miljoen, denk ik wel, hè? Mm. Ja, dat weet ik niet.
6: Vind je hem grappig?
5: Nee, ik vind hem niet grappig, maar ik vind het wel zielig als je om 11 uur staat en je was eerst de grote man bij de NPO en dat je nu met voor 244.000 kijkers, dat is mijn menselijke
1: kant. Jawel, maar het is ook wel een soort minachting van de kijkers als je de hele week woordspelletjes opschrijft en dan wat tweederangs cabaretiers het voor laten lezen van de autocue en dan een lachband erom en dan met z'n allen een dik salaris in de zak steken. Ik vind het niets met tv te maken.
6: Doet hij nog die uitlegdingen ook? Of doet hij is nu allemaal alleen maar grappen maken?
5: Nee, hij doet ook uitlegdingen en alles. Maar het probleem is natuurlijk, hij had gewoon bij de NPO moeten blijven. Kijk, dit huwelijk met RTL is nu in een diep crisis beland. Dit wordt natuurlijk ook een scheiding. Dit gaat nooit meer goed komen. Dat Taskmaster, het nieuwe programma, is ook al mislukt.
1: Vreselijk.
5: Staat ook niet eens in de video.
1: Hoe krijgt hij ze bij elkaar er om en om?
5: Ja, zo niet grappig. Ja, ik
4: jullie vinden het niet
5: grappig.
4: Zo goed, heb ik de indruk.
5: Nee.
4: Nee, maar dat valt mij toch niet op. Ja. Hey, maar Renze doet toch niet zoveel verkeerd? Waarom komt dat dan door?
5: Nou, Renze. Ja, je ziet dus, na B&B voor Liefde zept iedereen weg. Dus mensen zeppen bijvoorbeeld hier naartoe. En ja, hij moet nog even zijn balans vinden. Ja, ik weet het niet. Het
1: is niet goed. Zie aan Renze dat Jan Eleni is in zijn oor zit te schreeuwen van afkappen, ander onderwerp. Want hij is dan een beetje... Ja.
4: Volgens mij Jan toch de hoofdredacteur, of niet? Maar maakt het niet uit.
1: Maar Jan zal toch ook wel in zijn oor zitten?
6: Ik heb dat gezien, dat programma. Hè? Ja. En dan denk je... Is er dan niemand met een andere Rolodex? Zit Jan Slachter daar weer? Die zat ook bij Nieuws voor de Dag een paar dagen eerder. Otje Gulsen, die hier niet meer mag komen, die zit er dan als sidekick. Wie had er nog meer? Allemaal mensen waarvan
4: Henk Vermeer.
6: Ja, allemaal mensen die
4: Spekman.
6: Elke dag overal op de
1: Spekman
6: zien.
1: Vind ik wel een goede gast.
5: Het vervelende was dat hij de dag ervoor bij Pauw en de Wit zat. Dus ja, toen voelde het ook een beetje als second choice, weet je wel. Ja,
6: ja, maar al die redacties hebben gewoon dezelfde Rolodex. Want al die mensen komen, die hoppen ook van redactie naar redactie. En dan denk ik, ik kom namelijk wel eens in de samenleving. Dan denk ik kom zelf interessante...
4: Doe je dat wel?
6: Af en toe. Ik kom zelf interessante mensen tegen, weet je wel. En ook deskundigen en zo. Ook deskundigen waarvan ik denk, waarom zitten die nooit bij zo'n programma?
5: Nee, maar jij jij, dat vind ik dus, iedereen doet dat. Ja, dezelfde Rolodex, dat

0: ook zo vaak.
1: Ja, maar daar gaat het niet om.
0: Nee, het gaat om de onderwerpen. Als jij zoals gisteren alleen maar over crime gaat hebben, 40 minuten lang, ja, dan denk ik ook op een gegeven moment weg, Sepp, ik heb nu al genoeg ellende gehoord.
2: Nou,
0: snap je?
2: Ook
0: dus
2: dat.
0: Het gaat om de balans, wat ga je doen?
2: Met wie heb je het dan over crime? Dus,
0: nou, John van Heuvel zat er, dat is
2: nou ja, en, ik zag die aflevering met die Donnie Roelvink, die gozer, die is dus helemaal conservatief geworden, omdat hij, nou, daar hebben jullie het ook al over gehad, hè, omdat hij moslim is geworden. Ja. En in dat hele verhaal komt dat helemaal niet aan bod. Dan denk ik ook, ja, maar dan schiet je toch ook hopeloos
3: tekort. Nee, dat was de reden dat hij die visie had.
2: Precies.
3: Want het is de doorsnee-mening van een moslim die verkondigt. Maar dat durven ze blijkbaar niet te zeggen.
2: Nee, zelfs die Olsen die wel tegen hem tekeer ging.
3: Nou ja, die wou de show even stelen, want de presentator ging de strijd niet aan. Ja, en dan kan zij even de vrouwen vertegenwoordigen.
0: Maar de grootste vergissing van Donnie Roelvink uitnodigen was dat deze hele show nu niet meer serieus wordt genomen. Pauw en de Wit had daar de nieuwsgasten zitten. Mm. En Renze had Donnie Roelvink, ja. Weet je wel, wil je meedoen als serieuze talkshow, ja of nee? Ja. Kijk, het is een ander soort show dan dit.
3: En gisteren zie ik Frans Bauer met die publiciteitsgeile vrouw weer aan zijn.
0: Ja, weer over dankbaar, weer over dit. Ja, ik vind
3: en
0: het
3: al
0: een
3: die
0: hele
3: kinderen,
0: leuke man.
3: Maar kan mij de kinderen van Frans Bauer en de kleinkinderen door schelen?
4: Ja. Kijk, er veel mensen naar, neem ik
5: nou, aan. En het is heel klein bier, ik weet het.
4: Maar had een nieuwtje, had hij wel.
5: Nou, ik zat er even over te appen met Tina, waar ik mij dan aan stoor. Ze hebben bij RTL de logo's van de programma's vaak in beeld. En bij Renze, ja, is dat een R, maar... Als je vroeger voetbal keek, is dat kreeg een herhaling. Zat er zo'n R in beeld.
4: Replay.
5: Dus ik heb steeds het idee dat ik naar een replay zit te kijken. Ja. Dat die R steeds in beeld staat.
0: Ja, en hij zit de hele tijd te schudden met die papieren. Hè? Dus hij gooit de hele tijd die papieren weg.
4: Ja? Ja. Maar dat doet hij toch al heel lang. Hij is altijd met die papieren bezig.
2: Ja, maar jammer is, die jongen is een groot talent.
4: Absoluut.
2: Maar
4: dat
3: mag, vind ik ook.
2: Dat is zo jammer.
3: Ja.
0: Nou, het wordt misschien ook nog wel wat.
3: Maar hij staat nu ook onder druk. Want hij voelt dat heel veel mensen binnen RTL wel een beetje tegen hem zijn door wat hij gedaan heeft, terwijl hij is een volse recht stond om dat te doen. Maar ik vind het ook wel een goede presentator. Hij heeft altijd wel een goede sfeer aan tafel.
2: Ja, goede vibe.
0: En het de decor ziet er mooi uit, het ziet er verder prima uit. Dus we moeten hem ook echt nog wel even de kans geven.
4: Ja, maar ze maakten daar wel bekend. Bijvoorbeeld dat Songfestival niet naar Max toe gaat. Dat was toch even wel wat nieuws.
5: Ja, daar moest ik eerlijk gezegd wel een beetje om lachen. Want ik zat daar naar te kijken gisteravond laat nog even. En het werd heel groot aangekondigd van Jan Slachter, we doen niet meer mee. En Renze die zei, dat is nog nergens gehoord. Hè? Nee, dat is nog nergens gehoord. Maar vorige week was dat gewoon op deze zender uit. Uitgebreid met Jan Slachter, of de week daarvoor zelfs, 2 weken terug, besproken dat Max het niet gaat doen.
4: Ja, Jan, je kan nu toch gewoon zeggen, we doen het?
6: Nee, dat kan ik niet zeggen. Eén, de reden die ik net opnoemde, is dit wel echt iets voor Max? Twee, je hebt er toch ook wel echt een apparaat voor nodig om dat kunnen optuigen, even los daarvan. En drie, het kost geld.
4: Ja. Dus ging het gewoon
3: nou,
4: niet
3: er
4: doen.
3: Zijn drie redenen om het niet te doen.
4: Nee, dat zei hij toen al.
5: En ook heel logisch vanuit Max om het niet te doen. Dus,
4: ja, maar even, ik zeg net tegen Johan, jij hebt dus gepleit dat wij nu dat Songfestival moeten gaan uitzenden. Is dat waar?
5: Nou, ja, eerlijk gezegd is dat waar. Ik had het er met Thomas over toen, dat Jan zei, ik wil het niet doen. En toen zeiden wij, nou, Avro Tros zal zijn poot misschien wel stijf houden, doet het dan ook niet. Voor de NOS voelt het als een moedje. En ja, ik heb verder niks met het Songfestival, maar ik geniet altijd wel van die Graham Norton bij de BBC, die dan het Songfestival becommentarieert en ook meteen belachelijk maakte. Dus ik zei, zullen wij niet als Waldorf en Stedman dat samen becommentariëren dan? Vonden we een leuk idee. Toen zei ik tegen Thomas, weet je wat, ik bel Chris Woerts even. Dat heb ik gedaan. Ja. Die is dat in de week gaan leggen. Die is daarmee bezig. En kennelijk zijn er gesprekken. Dus dat vonden wij heel erg grappig.
4: Maar volgens het reglement kan dat toch haast niet? Sowieso de finale niet, maar...
5: Nee, het wordt heel lastig, maar onder druk wordt alles
3: goed.
5: Maar
3: kijk, weet Chris Woerts wel wat het kost.
2: Precies.
5: Ja, maar Chris Woerts weet ook heel goed wat het opbrengt.
0: Ja, maar het kan niet.
2: Met zijn PTV.
0: Nee, je moet lid zijn van de EBU. En het kan niet. Je kunt als SBS6 alleen de voorrondes uitzenden. Bijvoorbeeld het bepalen van een Nederlandse artiest. Dat hebben ze in Duitsland ook al eens gedaan. Ik ben er toen ook mee bezig geweest voor SBS6. En verder kan het niet. De finale moet bij de NPO worden uitgezonden. Dus en dat wil de NPO ook, want het wordt wel goed bekeken. Dus ja, nou, ik vind het heel erg leuk.
5: Ik proef weinig enthousiasme bij de NPO, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar het kan
5: jij
0: niet.
5: Ook niet. Jij
0: nee,
5: ook
0: maar
5: niet.
0: Het kan niet. Het is heel ingewikkeld. Maar de EBU is zo die heeft het zo ingericht dat alleen publieke omroepen het mogen uitzenden.
2: Maar Tina, jij weet hier alles van, merk ik. Ja. Hoe kan het nou dat een of andere directeur van een omroep die dus de pest heeft aan Israël het voor een heel groot deel van de Nederlandse bevolking kan verstieren. Dat is toch een heel raar politiek besluit.
0: Nou, ja, nou goed, buiten het feit dat... Je bedoelt Taco Siemerman?
2: Nou, degene die besloten heeft dat...
0: Taco Siemerman, die heeft dat besloten namens zijn omroep. Nou, daar kunnen we over mening van verschillen wat we daarvan vinden. Ik vind het ook een rare beslissing, maar goed, dat mag iedereen zelf
3: weten. Ik had als directeur het ook zo beslist.
2: Ja, dat weten we, ja.
0: Ja, goed, maar dat mag de AVRO-TROS ook, die mag dat ook beslissen.
2: Maar hoezo?
0: Nou, omdat de NPO is lid van de EBU. Normaal, wij hebben een heel raar publiek omroepsysteem. We hebben heel veel omroepjes en dan hebben we daarboven de NPO hangen. Normaal is het in een land, zo heb je de BBC en dat is het. Dat is de publieke omroep. En de NPO is dus lid van de EBU en die kan nu zeggen... hé, NTR, willen jullie dit niet doen? Want jullie zijn een neutrale omroep, een taakomroep. Gaan jullie dat doen? Dus we zijn het niet kwijt. Ik denk dus dat de NTR dit gaat doen. En misschien met een paar mensen van andere omroepen erbij. Dat er een soort commissietje komt, want daar zijn ze altijd gek op daar. Maar ik denk zeker dat we gaan.
4: Ja, zeker?
0: Ja, ik denk wel dat we gaan.
4: Oké, maar ik denk dat ik
3: maar jongens, ik vraag me dan af, moet je geld steken en energie in het feest van de wansmaak.
0: Ja, dat vind jij, maar het is echt populair, hoor. We kijken echt
3: dan
0: wel...
3: zie ik weer een gekke band met verklede Finnen... die niet te verstaan zijn en staan te schreeuwen... en een zangeres die niet zingt... en de dansers die eisen alle aandacht op en zo. De beste circus voorstellen.
0: Nee, dat klopt. Mia en Dion was natuurlijk... Joost Klein.
5: Maar er wordt trouwens in andere landen in de wereld... wel met heel veel jaloezie naar gekeken. Kijk, die muziek, daar heb ik exact dezelfde mening over als jij. Omdat je als heel continent zo een competitie organiseert. In Amerika hebben ze het 2 jaar geleden geprobeerd. Groots aangekondigd. Ja, dat was dan net geen succes. Australië wil graag meedoen. Ze kijken wel met jaloezie.
0: Australië doet mee.
3: Ja, maar hoeveel mensen zie je optreden dat je zegt... van, nou, daar zal ik eens een album van gaan kopen. Nou, niet dat heb ik nooit.
5: Eén of twee. Meer niet. Nee, dat klopt.
0: Maar het is meer... Het feest, dat wordt dan ook zo gezegd. Ik durf het woord bijna niet uit te spreken.
4: Nou,
0: het
4: goed maar.
0: Feest van een verbinding.
4: Oh,
3: ander woord. Dus, het is ook een beetje een homoparty.
5: Ja, dat woord, daar wacht ik op.
4: Ja.
5: Ja. Dat ging zeggen.
0: Nee, in dat geval
3: begrijp ik
0: verbinding.
3: Jouw enthousiasme.
4: Ja, tuurlijk.
3: Maar dat die kleine dikzak er ook in meegaat, begrijp ik niet.
5: Ik zal hem even bellen zo. Thomas van de Reden.
4: Mijn zoontje moest van de week naar school, dus hij moest een nieuwe iPad hebben. Maar dan had hij beter naar een islamitische school kunnen sturen, krijg ik de indruk, toch? Want dat schijn je gewoon eentje te krijgen.
3: Nou ja, kijk, ik ben allergisch voor islamitische scholen.
4: Oh.
3: Kijk, de onderwijsinspectie, die kan niet meekijken daar. Hè. Die zullen er wel eens, die zou erin mogen, maar... Ik heb daar geen vertrouwen in. En je weet helemaal niet wat er binnen die muren gebeurt. Je weet alleen dat alle kinderen... die krijgen een hersenspoeling, een islamitische hersenspoeling. En die staat haaks op onze Nederlandse cultuur en samenleving. Dus ik vind het heel gevaarlijk. En er komen er steeds meer bij. Nu is er een organisatie en een man... die heeft dus een middelbare islamitische school in Amsterdam gesticht.
4: Ja.
3: En die wilde nu in Gouda het doen. Maar de gemeente Gouda... Die
4: in Amsterdam heeft... had je ruzie gekregen op een gegeven moment ook. Hè? Dan moest je daarmee stoppen.
3: Ja, maar overal problemen. Hmm. Maar kijk, de gemeente Gouda is een beetje... angstig voor Marokkanen, want dat is een probleem in die stad. Marokkanen probleem. Hmm. Dus ook weer een school. En hij eiste dat, want er zijn regels waardoor iedereen in Nederland... als je bepaalde dingen voldoet, dan kun je school beginnen. Hè? Ja. Dus hij is nu naar de moskee gegaan, heeft hij een deel van de moskee afgehuurd... en daar begint hij de school in. Maar er waren 30 leerlingen, hadden zich aangemeld. Ja, dat is voor een middelbare school natuurlijk veel te weinig. En nu probeert hij kinderen te paaien als ze bij hem op de islamitische... middelbare school komen, dan krijgen ze of een laptop of een fatbike.
4: Ja.
2: Nou, fatbike ook echt.
3: Ik vind het te gek voor woorden. Ik vind het te gek voor woorden.
4: Ja,
3: en we moeten ook echt eens kritischer worden op de islamitische scholen. Want die kinderen komen er vanaf en die haten alles wat wij in deze maatschappij normaal vinden.
4: Had je trouwens een lekker pen of zo? Of,
3: want wat
4: je
3: zei je?
4: Je hebt zo'n hele grote streep, blauwe streep op je duim.
3: Nee, op mijn nagel.
4: Nee, maar ook op je duim. Kijk maar eens op je duim.
2: Nee, je bent afsterven, Johan.
3: Nou, dat heeft er een dame afgegeven.
4: Dat moet haar zelf. Maar wat is er met je vinger gebeurd dan?
3: Nou, ik zit achter zo'n bureau en heb ik ook zo'n stoel met 2 van die leuningen. Hmm. En ik schuif vooruit.
6: Oh,
3: en dan zit mijn vinger tussen de leuning. Oh. Nee,
4: dat ken jij.
6: Niet te geloven. Regelmatig heb ik dat.
4: Dat heb jij regelmatig.
6: Dat hebben alle bejaarden.
3: Nee, dit is... En dat moeten we dan helemaal afgroeien en zo.
4: Ja, dat is pijnlijk. Dat is niet fijn. Maar dat heb jij dus ook vaak.
1: Ja.
4: Hey, even Rusland-Oekraïne. Hoe staat het er op dit moment voor? Want we zijn er eigenlijk veel te weinig mee bezig ook, hè, met z'n allen.
1: Ja, hoe kan ik het kort uitleggen? Laat ik een poging wagen. Er is een nieuw evenwicht ontstaan. Maar een heel ongelukkig evenwicht. Het bestaat hieruit dat Oekraïne heeft in Rusland nu 30% van de raffinagecapaciteit uitgeschakeld. Ze zijn ook bezig met die Russische equivalent van bol.com. Dus dat komt ook bij de burgers. Hè?
4: Ozon en zo, dat soort dingen.
1: Nou, Poetin schijnt zich erg grote zorgen te maken over zijn voortbestaan. En tegelijkertijd, aan de andere kant, zijn de Russen met die ballistische raketten, die gaan dus zo, hè, poem. Daar hebben de Oekraïners geen antwoord op, omdat Trump die interceptoren niet geeft, hè, die Patriot-raketten. Met andere woorden, er sterven veel mensen in Kiev en in de grote steden door die raketten. Wat natuurlijk vreselijk is. En dat gaan natuurlijk ook, gaan er weer oude vrouwtjes doodvriezen in de winter. Maar er sterven ook veel Russen in Rusland.
2: Nou, dat valt wel mee.
3: Jawel, ik vind dat Oekraïne die gaat meer op kantoren en bedrijven. Ja. En de Russen gewoon op wonenblokken.
1: Ja. Ja, dat is
2: nou,
1: dat is
2: wat de Russen doen. Kijk, die Oekraïners die hebben daar inderdaad de Wildberries en al die raffinaderijen uitgeschakeld. Die Russen die schakelen nu op hun beurt ook die Oekraïense loodsen en warenhuizen uit. Waardoor ze in de winter waarschijnlijk met voedseltekorten zou komen te zitten.
1: Ja.
2: En daarbij ook nog eens een keer op burgerdoelen. Maar wat jij zegt, dat ik heb vandaag nog even met vrienden van mij in Moskou zitten appen van, ja, hoe is het dan nou? Zie je die drones overkomen en zo? Nou, daar is geen sprake van. Die leven gewoon hun leven daar in Moskou. En in de provincie zeggen ze, want een jongen, een vriend van mij, die heeft als schoonouders daar ergens in Tatarstan. En daar zitten dus die raffinaderijen. En daar zien ze dan wel die drones overvliegen. En af en toe dan zo'n raffinaderij in de fik komt en zo. Dus, maar het is niet zo dat de Moskovieten zich bedreigd voelen. Ja, zoals mensen in Kiev zich natuurlijk wel zwaar bedreigd voelen.
1: Maar ze staan wel in de rij voor benzine. En als je wat bestelt hebt bij bol.com, dan komt het nooit meer aan.
2: Ja.
1: Dus beide kanten komen onder druk. Er stond trouwens een heel stuk in de Telegraaf vandaag dat Poetin zich echt zorgen maakt.
4: Ja, dat hij ook bang is dat
3: bang is dat hij het loodje legt,
2: Maar het komt uit de Economist, dat verhaal. En dat is
4: zojuist zag ik bij jullie op de site dat ze bang zijn in Rusland voor enorme zwermen met drones, waarbij de tientallen honden in één keer naar vliegvelden gaan vliegen.
2: Ja, Zelensky had gezegd of gesuggereerd dat het wel zou kunnen zijn dat ze het Russische luchtruim dan zouden volgooien met drones via AI bestuurd.
1: Ja.
2: En dat ze dan ook die luchthavens en zo zouden bestoken. En dat wordt natuurlijk wel heel merkwaardig. Als dat zou gebeuren, dan wat we steeds vergeten zitten, die Russen slaan gewoon terug. Op het moment dat de Oekraïners dit gaan doen, dan gaan die Russen natuurlijk weer nog verder op die escalatieladder. En dan komt er uiteindelijk een moment dat wij gaan zeggen, hè, dat zie je nu ook al in die besprekingen en zo, van ja, wat gaat het Westen nou doen? En dan krijg je weer van die verhalen van gaat Poetin, voelt hij zich bedreigd, wat jij net zei, en gaat hij misschien een NAVO-land aanvallen? En dan wordt
4: maar in Leipzig hadden ze laatst voor die drones gevonden met explosieven erin, hè, bij een Oekraïns vliegtuig. Dat valt
2: in Leipzig,
4: dat vinden ze bij de EU heel heftig wat daar gebeurt.
3: Nou ja, en hij is ook bezig aan de Finse grens met militaire oefeningen. Dat is ook intimiderend.
2: Ja.
3: Maar als je Oekraïne niet op de knieën krijgt, dan krijg je Europa ook niet op de knieën.
2: Nou ja, kijk, ik heb de indruk, hè, want je ziet het verhaal dus aan alle kanten opduiken van wat jij zegt, die drone daar in Leipzig. Dan zie je dat die Alternatief voor Duitsland, dat is de populistische rechtse partij, die gaat heel goed doen bij deelstaatverkiezingen zometeen in Sachsen-Anhalt. Daarvan wordt dan al gezegd, die wordt vanuit Moskou, dat zeggen dan de deskundigen, die wordt aangestuurd vanuit Moskou, dus die propageert eigenlijk het Russische narratief. Dus je ziet aan al die kanten eigenlijk bewegingen om het publiek rijp te maken voor angst voor Rusland en misschien wel de gedachte dat wij toch wel eens zouden moeten gaan meehelpen, ook actief daar in Oekraïne. En dat vind ik dus een ontzettend linker gedachte. Want ten eerste is het uiteindelijk toch niet onze oorlog, vind ik nog steeds. En ten tweede zijn onze populatie, onze publiek is er natuurlijk helemaal niet toe bereid om misschien zelfs soldaten daar naar te
4: brengen. Maar die 2 miljard waar ze om vroegen van de week?
2: Gewoon 2 miljard, kom maar op met die 2 miljard.
3: Ja, maar dat vind ik een probleem worden. Kijk, natuurlijk, Oekraïne moeten we helpen, want dat is de buffer tussen Rusland en ons eigen werelddeel. En ik vind ook dat je het menselijk oogpunt moet helpen, maar het duurt wel erg lang.
2: Ja.
3: En het is nu zo, er gaat heel veel geld naar Oekraïne, naar de NAVO, naar Brussel, naar hulp voor landen in Afrika.
2: Een miljard?
3: Ja. Van die vreselijke D66-lul. En dan denk ik,
4: maar
3: de gewone man, die ligt krom door al deze onzin.
2: Nou ja, dat bedoel ik.
3: En ik ben zo rechts als wat. Maar ik vind dan dat hoe heet hij ook weer? Van
4: Spekman of Klaver.
3: En onze vriend uit Utrecht.
4: Spekman.
3: Spekman, dat die de enigen nog zijn die voor de gewone man opkomen. Nou, openlijk.
2: Ja, maar kijk, Jan, dat hoor ik jou ook zeggen. En ik ben met je eens dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid die ze wilden doorvoeren, die gaan nu waarschijnlijk niet door, hè? Nee. Dat vind ik goed, omdat ik vind...
3: Kijk, Spekman is weer boos dat ze uitgesteld zijn. Die zegt, dan zit ik volgend jaar weer met dat gezeik.
2: Ja, maar uit hoofden van zijn functie natuurlijk. Maar ik vind, ga eerst eens goed controleren van al het misbruik dat erin wordt gemaakt, en ga dan, zoals die jaren terug.
3: Ja, maar misbruik moet je structureel altijd controleren.
2: Er wordt krankzinnig misbruik van gemaakt, ook van die via. Maar kijk, als je zegt Klaver heeft gelijk, Klaver is natuurlijk wel voor die miljard ontwikkelingshulp van Sjoerdsma.
3: Ja. En daar heeft hij geen gelijk.
4: Maarten Visser zei zo straks bij het Nieuws van de Dag dat het ook een beetje populistische taal was die hij uitsloeg. Hoe het zat met die vermogenden en dat het hele verhaal wat hij riep niet helemaal zou kloppen. Nou, maar dat het meer voor de bühne was.
3: Ja. Nee, maar ik vind het wel goed dat hij, zeker voor een linkse partij, dat hij opkomt voor de gewone man. En die hangt er maar een beetje bij.
2: Want maar Johan, maar dan moet hij toch ook zeggen, maar al die bezuinigingen, al dat geld dat moet worden vrijgespeeld, gaat allemaal naar de defensie.
3: Ja. Ja.
2: Dat zal iemand op links moeten zeggen. Van waarom zitten wij Defensie zo te steunen met zoveel geld.
5: Maar wat ik wel moeilijk
3: vind. We steunen eigenlijk alles om ons heen. En sommige dingen moet je ook steunen. Behalve onze eigen mensen. Nou ja, die hangen er maar een beetje bij.
4: Iemand probeert er tussendoor te komen.
5: Alleen dat ik het moeilijk vind. Dat ik alleen maar mensen hoor zeggen dat daar het geld niet vandaan mag. En daar niet vandaan mag. Terwijl even los van de oorlog in Oekraïne. Wat volgens mij een gevaar ook voor ons is. De Amerikanen, dat weten we, zijn niet meer onze vriend. Hè. Die kijken heel transactioneel naar de wereld. Zeker niet met de westerse bril. Dus die verdediging kunnen we op ons buik schrijven. Ook bij een volgende president. We zien China opkomen, dus die miljarden voor defensie, dat is niet geld naar de NAVO, die moeten we investeren en dat moet ergens vandaan komen. Dus als we niet meer belasting willen betalen, dan moet dat van de sociale zekerheden.
2: Of tegelijkertijd een miljard in die pot van ontwikkeling.
5: Dat ben ik met je eens.
2: Ontwikkelingshulp is altijd een enorme faal geweest.
5: Nee, maar dat is volgens mij ook.
3: Dan rijden weer wat hotenbetoten in Afrikaanse bananenrepublieken de nieuwe Mercedes.
2: Dankzij ons geld.
4: Ja, maar je mag die hoop toch niet helemaal opgeven, jongens. Kom op. Die mensen hebben ook een beetje.
2: Notabene wetenschappers uit Afrika zelf, hè, die ene zwarte mevrouw, hoe heet ze ook alweer, die hebben uit onderzoek aangetoond van als je die
4: ene zwarte mevrouw,
1: Mozi of zo,
2: dat is een bekende mevrouw is dat. Ja. Die onderzocht van.
1: Weet je, Witte, heb je gelijk in, maar weet je het ook aan de hand? Dus Trump heeft die vaccinatieprogramma's ook niet meer gefinancierd, hè? En nu sterven er echt heel veel mensen. En ik zou dat wel graag willen opvangen. Want,
2: ja, maar dat is wat anders. Maar,
1: maar dat gaat ook
2: heel
1: uit
2: een heel ander verhaal. Maar jullie zijn
3: wij kunnen het gewoon. Hoe erg het ook is, Arend-Jan, we kunnen het met alle financiële verplichtingen die je hebt, kunnen we het niet eens meer betalen, alle hulp die nodig is in Afrika. En kijk, de verwachtingen zijn, omdat dat keurig uitgerekend is, dat we in de toekomst hebben ze in Afrika een veelvoud van de inwoners van ons.
1: Zeker,
3: hè? Want er wordt daar flink geneukt. En er komen allemaal kindertjes bij iedere dag. En dat gaat heel snel. En die onvrede daar, want de problemen worden daardoor ook steeds groter. Wat je nu dus daar in die enclave bij Marokko gehad heeft, dat ze allemaal binnenstromen. We krijgen een keer een toestroom van honderdduizenden Afrikanen die niet meer tegen te houden zijn. Die gewoon naar Europa komen.
4: En ik
3: kan
4: dat nog
3: begrijpen ook. Ja. Als je niet te eten hebt, geen toekomstperspectief.
4: Nee, het wordt ook nog steeds warmer daar. Dus dat maakt het ook nog eens lastig voor die mensen daar überhaupt kunnen blijven wonen.
2: Van die klimaat, dat ga je echt krijgen, van die klimaatvluchtelingen.
4: Nee, dat heb je allemaal.
2: Maar die landen moeten natuurlijk hun eigen zaak op orde hebben. Die regeringen daar, die moeten hun eigen zaken.
4: Ja, daar kun je toch wel wat geld er naartoe sturen, zodat ze het een beetje op.
3: Ja, maar jawel. Maar het moet niet ten koste gaan van onze eigen mensen. Mensen die het al heel moeilijk hebben in het leven. Ja, mensen die niet meer een tank vol kunnen gooien als ze naar de familie willen.
4: Als je niet wil dat ze hier naartoe komen, dan moet je ervoor zorgen dat ze daar ter plekke iets betere omstandigheden krijgen.
2: Ja, maar Afrika bult van de grondstoffen. Ja. Als ze dat op een normale.
4: Maar die zijn van de Chinezen, van de Russen.
3: Nou,
4: van
3: de Chinezen zijn daar heel actief natuurlijk.
2: Die hebben het slim gespeeld.
3: Die Chinezen die gaan daar binnenkort een keer cashen.
2: Ja.
4: Maar die zijn er al zwaar aan het cashen. Ja. Maar die bakken steeds over de hele wereld alles over. Volgens mij is de helft van Hamburg al van de Chinezen daar in die haven. Dus het gaat echt heel
5: Chinezen
4: hard.
5: Die Chinezen zeggen gewoon, wij strooien met miljarden. Maar dan zijn wij wel eigenaar van die haven daar. Ja. Dat wordt dan toegegeven, omdat ze die miljarden goed.
4: Wordt het niet eens tijd dat jij een eigen show krijgt eigenlijk? Ik zie die Dave Maasland zo voorbij komen. Hoe ziet dat voor jou eigenlijk?
5: Nou, het enige wat ik altijd graag heb willen doen is een Amerika-programma presenteren. En dat heb ik deze zomer voor een deel gedaan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus voorlopig zit ik goed.
4: Je zit oké.
7: Ik ben helemaal mens en ik ben Amerika-kenner.
5: Ja, nee, ik zit oké. Ik zou nog wel daarop voortbordurend een Amerika-reis willen maken. Maar ik heb dat net gedaan. Dus voor nu ben ik oké. Ja. Ik heb geen andere.
4: Belangrijk, achter jou staat, ik collecteer voor KWF. Deze week is de KWF Collecteweek.
5: Ja.
4: Ik heb het eerder al aangegeven. 135.000 mensen per jaar krijgen de diagnose kanker. We staan nu op 2,8 miljoen. Dat is niet alleen dankzij ons programma, maar het is wel heel goed dat er zoveel geld binnenkomt. En er kan niet genoeg geld binnenkomen. Want ook jij weet natuurlijk hoe dat kan zijn als mensen met kanker getroffen worden natuurlijk.
5: Ja, we hebben volgens mij deze week een paar keer benoemd dat iedereen dat helaas wel weet. In mijn geval is het mijn zusje, die is nu 35. Maar toen zij 32 was, was in 2022 ongeveer, heeft ze in het najaar van dat jaar zich een tijd niet lekker gevoeld. Ging af en toe ook oud, viel flauw, dat had ze nooit. En heeft heel lang te horen gekregen van de huisarts, nou ja, u zult wel stress hebben. Toen ze voor de zoveelste keer flauw viel, werd er een goede controle gedaan. En toen bleek dat ze een hersentumor had.
4: Oh.
5: En toen is er wel snel gehandeld. En lag ze echt met 3 weken op die operatietafel. En het goede nieuws is dat ze die hersentumor hebben kunnen verwijderen bij haar. Het slechte nieuws is dat het ongeneeslijk is. Dus die, ik ben geen expert, maar de beste manier waarop ik het uit kan leggen is dat die kankercellen achterblijven. Dat hebben ze ook van tevoren gezegd. Die zijn niet meer weg te halen. Dus dan proberen ze nu met maandelijks of met een scan eens per kwartaal dat te blijven monitoren. Want ze heeft ook chemo gehad en alle andere kuren daarna nog. En het blijft gelukkig stabiel. Dus iedere kwartaal heeft ze weer zo'n scan. En als het stabiel is, dan is dat weer goed nieuws.
4: Ja.
5: Maar uiteindelijk komt dat terug. Dus je hoopt maar, mijn vader zegt altijd, we gaan voor de 1%. Wat die 1% is, waarbij het heel lang duurt voordat het terugkomt. Maar in 95% van de gevallen komt het heel snel terug. Nou, dan ben je niet uitbehandeld, want dan kun je nog steeds weer een chemo doen. In het allerergste geval, als het heel snel groeit, kun je weer die operatie doen. Maar die operatie is niet zonder risico's. Wow. Dus alle reden om natuurlijk heel veel geld daarvoor in te zamelen.
2: We gaan de ontwikkelingen daar snel ook, in dit specifieke geval.
5: Ja, toevallig hadden ze, ik geloof dat dat zelfs bij Omroep Max was, vorig jaar een heel mooi programma, Avond van de Hersenen ging dat. Hè? En dat ging ook over dat soort operaties. En dat je er ook vaak, ook al gaat alles goed en ze raken geen onderdelen van de hersenen tijdens die operatie, dat je bijvoorbeeld niet meer kan praten, dat je er soms ook met een andere persoonlijkheid uitkomt. Werd heel goed uitgelegd. Nou, mijn zusje heeft daar gelukkig geen last van. Maar daar waren ook artsen die uitlegden, ja, dat die wijze van opereren en dat behandelen, dat dat heel erg snel vooruit
2: gaat. AI
5: dus, dat is natuurlijk ook een beetje de hoop. Dat je zegt, nou, we hopen dat dat heel erg lang duurt. En in theorie kan dat voordat het terugkomt. En dat dan de techniek ook weer verder.
4: Ja. Maar daar hoe gaat het nu met? Hoe voelt het zich op dit moment?
5: Ze heeft recent een scan gehad en die was goed. Dus dan zegt de arts, het is stabiel, we zien geen groei. En dan gaat het met haar heel goed, want dan voelt ze zich ook goed. Maar je krijgt er natuurlijk wel een klap van.
4: Ja, blijf
3: maar jij zegt een totaal ander karakter. Dat heb ik ook ervaren. Hè? Ik ben 5 jaar langs de Schouwburg gegaan met die oude zangers. Dan had je Theo Vernes van de Shoes. Ik denk dat het de beste zanger is die Nederland ooit voortgebracht heeft. Waanzinnige zanger. Die heeft 3 keer een TIA of erger gehad. En die is nu geen zanger meer. Die had van zijn leven nog niet geschilderd. Hij is nu een succesvolle kunstschilder. En de doeken vliegen de deur uit en... Ja, hij weet niet waar het vandaan komt. Totaal ander mens geworden.
5: Ja,
3: hoe is het mogelijk, hè?
4: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja,
5: ja, nou, die artsen destijds bij die Omroep Max-avond, die hadden heel duidelijk uitgelegd dat dat kan beïnvloeden inderdaad wat voor persoonlijkheid je hebt. Je kunt er ook depressief uitkomen bijvoorbeeld, hè, dat kan ook. Of anderzijds, maar goed, daar heeft mijn zusje gelukkig geen last van. Maar ja, uiteindelijk, stel dat komt terug en je wordt weer behandeld en dat zou op enig moment er niet toe hebben geleid dat die tumor niet meer groeit, dan zou je weer zo'n operatie moeten doen. En dat heeft alle risico's natuurlijk weer in zich en dat wil je natuurlijk voorkomen.
4: Nou, sterkte, ook zeker voor je zus natuurlijk ook. En blijf vooral doneren, kan via die scancode. Matthijs van Nieuwkerk. Carrière zit in de lift op bij het AD. Dat heel leuk gevonden natuurlijk ook.
0: Ja, vond ik ook heel leuk.
4: Ja, die komt weer terug, hè? Die gaat iets doen.
0: Ja, Matthijs van Nieuwkerk die gaat echt wel weer terug de buis opkomen. Het was al bekend dat hij een muziekprogramma kreeg met Surma Rouse. Hij gaat over Aretha Franklin. Maar hij gaat nu ook echt een quiz presenteren. Een hele grote quiz. De Golden Elevators is het. Het is bedacht door Talpa en door ook eigenlijk een van de bedenkers van de vraag die nu bij Talpa werkt. En het gaat ook in Engeland op televisie komen, bij ITV. Dat is een hele grote zender, dus het heeft echt wel internationale potentie. En Matthijs gaat dat presenteren. Het is voor het eerst eigenlijk, natuurlijk sinds het schandaal, dat hij zo'n groot programma gaat doen. Hij heeft al eerder een quiz gedaan bij de NPO, The Connection. Dat was ook heel succesvol. Dat wordt nu gepresenteerd door Patrick Lodiers. Dus ja, het is wel echt zijn comeback nu. Ik vind dit wel echt meer
4: gaan
0: dan
4: gaan er nou weer mensen opstaan straks die dan weer boos op hem zijn?
3: Ongetwijfeld zal Angela de Jong de schande van spreken.
4: We hebben ook oud-medewerkers waar Eus het over had, die dan misschien...
3: Ja, en Eus die zal wel weer een filmpje ergens vinden. Maar ik vind het heel goed dat hij het ook daadwerkelijk doet. Want die man is veel onrecht aangedaan. Zijn carrière is vernietigd. Die heeft moeilijke tijden. Hij moet niet blijven zeuren over die moeilijke tijden. We hebben allemaal wel eens moeilijke tijden in het leven. Dus hij ook. Maar hij kan nu een mooi slot breien aan zijn schitterende carrière.
4: Ja,
0: ik denk het ook. En het is ook 4 jaar geleden. Dus op een gegeven moment... moet je toch ook gewoon weer door met alles, lijkt mij.
4: Je moet opnieuw de kracht vinden. Kijk nou die Caroline van der Plas, man. Die is 120 kilo afgevallen.
0: Ja, die
4: ziet er echt hartstikke goed uit.
0: Ik vond ook. Ik dacht, jeetje, wat goed van jou. Maar ik heb ook het idee dat het bij haar binnen een maand is. Ja, ik heb het idee snel, dat ik haar vorige maand dik zag.
4: Maar je herkent haar bijna niet meer.
3: Nee, maar ja. Tina, ik zat met haar vader in het bestuur van de Nederlandse Sportpers. Dus ik ken die familie vrij lang al. Zij was een mooi, slank, rank meisje. Echt een mooi meisje. En zij heeft nog auditie gedaan om een popprogramma voor de tv te kunnen presenteren. Zo'n hip meisje was ze. Ja. Toen later die boerin binnenkwam hier, wist ik niet wat ik zag.
4: Hmm. Ja. Nee, maar ze is nu weer herboren.
3: En ze ziet er een stuk beter uit.
8: Daar zijn kilo's afgevallen volgens mij, of niet?
9: Dat zie je goed, ja. Wat leuk dat je dat ziet.
8: Ja, zeker. Hoeveel? Hoeveel is er af?
9: Nou, 17.
8: 17?
9: Ja.
8: Zo?
9: 17 kilo.
8: Ozempic, of hoe is dat gebeurd?
9: Nee, ja, radicaal anders leven. Mijn leven draait nu om kwarksoep en salades.
8: Oké, was dat nodig?
9: Nou ja, het liep wel een beetje uit de klauwen.
8: Maar op zich radicaal anders. Dit is dan nog niet...
9: Nee, dat blijft nog eventjes zo, denk ik.
4: Ja, die sigaret ook wel heel cruciaal is. Ja,
0: natuurlijk is dat niet goed.
3: Als je niet rookt als roker, dan kom je aan.
4: Ja?
3: Ja, want dan ga je vreten. Ja.
4: Dat heb jij wel meegemaakt, toch? Of niet?
3: Ja, ik heb ook dit soort periodes gehad.
4: Ja.
3: En ik heb gelukkig alle foto's weten dat we duizend maken.
4: Ja. Nee, die zijn
3: ik zei altijd dat mijn broer was. Die is een beetje beloederd.
4: Hey, maar je had het net over al die mensen die hierheen komen. Daarom hadden ze het migratiepact ontwikkeld. Mm. En dan zouden we de mensen kunnen uitwisselen enzovoort. Nu heeft de rechter besloten dat het niet kan, omdat een bepaalde Rus die dan in Italië een visum had gekregen en eigenlijk teruggestuurd zou moeten worden naar Italië. Omdat ze denken, ja, die omstandigheden zijn er niet goed. Kun je zeggen, het migratiepact is nu al finito, klaar?
2: Ja, precies. Waar we voor vrezen natuurlijk. Ja. Want zo'n rechter, zo'n activistische rechter, die gaat er mooi voor liggen. Die zegt, ja, die Rus die kan niet naar Italië. Notabene niet naar Italië, want daar de omstandigheden zijn.
3: Terwijl Italië het goed vond dat hij terugkwam.
2: Ja, terwijl Italië...
3: Maar hij wordt keurig doorgestuurd naar het vakantiecentrum op Albanië. Dus hoezo kan die rechter zeggen van dat ze geen goede accommodaties hebben daar?
2: Ja.
3: Maar kijk, de politiek heeft daar jaren over vergaderd. En dan komt er een wijsneus uit Den Bosch die eventjes de publiciteit wil pakken. En die gooit het hele plan in duigen.
2: Ja. Ja.
3: Ik denk dat er paniek is in politiek.
2: Maar wat mij dan ook zo verbaast, Johan, want die Rus die komt dus in zo'n procedure, zeg maar, die heeft onmiddellijk weer een asieladvocaat. Het is alsof ze daar op Schiphol klaarstaan om die mensen op te vangen en zeggen, kom maar bij mij, dan ga ik wel voor je procederen. Hoe komt zo'n vent onmiddellijk aan een Nederlandse advocaat?
3: Nou ja, en het is natuurlijk zo, hij is binnengekomen in Italië en dan denken ze meteen, maar we moeten naar Nederland, want daar hebben ze een nareisprogramma.
2: Ja, ook nog, ja.
3: Want dan kunnen alle neven en nichten en opa en oma ook komen.
2: Ja. Ja.
3: Maar zo worden de kinderen ook vooruit gestuurd.
2: Ja, en dan een Rus, weet je wel, wat voor gronden krijgt hij dan asiel?
3: Ook ja, misschien is hij wel van de KGB.
2: Ja, nou ja. Of misschien is het Tsjetsjeen of zo, die wil een Rus noemen. Ja. Die heeft
3: of het is een Russische homofiel, die, dat kan dan, moet je hem accepteren.
2: Ja, ja. Ja,
4: maar de politiek denkt nu ook, wat moeten we hiermee?
10: Je hebt je jarenlang vergaderd over zo'n asielmigratiepact. Dan zijn er afspraken gemaakt, zijn landen het weer eens. Oké, we gaan mensen weer terugsturen via die Dublin-regels. Dat mensen asiel aanvragen in het land waar ze eerst zijn aangekomen. Ja, dat is de hele basis van het hele Europese systeem. En dat wordt nu weer in één keer onderuit gehaald door een rechterlijke uitspraak. Dit is funest.
11: Met alle respect, Italië respecteert toch gewoon de mensenrechten? We moeten het nou niet doen. Ja. Is het om over naar huis te schrijven daar in de opvang? Nee, dat is bij ons toch ook niet zo? Dus ik vind dat de rechter hier echt heel ver gaat.
12: Als nu blijkt dat wij mensen die in Nederland zijn, maar eigenlijk terug moeten naar Italië, niet kunnen terugsturen, ja, dat legt natuurlijk wel een bom onder het migratiepact.
4: Ja, nou ja, dat zeggen ze terecht. En dat
2: zelfs
4: ook.
2: Jeltje Straatman zegt het, nou ja, dan... Weet je, en kijk, we mogen dat nooit zeggen, hè, over die rechters.
4: Maar je gaat het wel doen.
2: Die zijn zo onafhankelijk, maar ik ga het toch doen. Die zijn zo activistisch, ook op dat klimaat, met die stikstofregels. En nu dit weer. Ze zitten gewoon politiek te bedrijven. En dat is funest voor een rechtsstaat.
3: Ja, ja.
4: Maar op deze manier heb je wel gelijk.
3: Ik zou, als ik rechter was, dan zou ik die Jolan Vollebroek zou zeggen, oprotte jij, dit is de 10e keer dat je hier staat.
2: Ja, maar Vollebroek.
3: Het is nou al mooi geweest.
2: Ja, ja. Nou, maar, die krijgen
4: maar dat klinkt heel objectief, dat je er zo naar kijkt, toch? Ja,
2: ja heel objectief.
4: Ja. Dat is heel objectief.
2: Daarvoor zitten we.
3: Nee, maar kijk, nu is het hele programma voor migratie is ineengestort.
4: Ja.
3: Want iedereen weet nu, als ik naar de rechter ga in Nederland, krijg ik gelijk.
2: Dit gaat
3: ze me niet terugsturen.
2: Ja.
4: Ja, het is een beetje zoals in Amerika, die hekzet die ook maar alles bepaalt. Weer mensen wegsturen. Ik zag
3: ja, maar die stuurt iedere generaal weg.
4: Ja.
3: En Amerika wordt geleid door twee leken die oorlogje spelen.
4: Ja.
3: Met een projectontwikkelaar uit de kringen van Trump en een schoonzoon. Ja. Dat is te gek voor woorden. En nu is het hoofd van de militaire is ook weer weggedaan. Ja. Ja.
4: Dan gaan we het zo nog even over hebben. Het is de Street of Trump binnenkort, hè? Of niet? In plaats van de Straat van Hormuz, toch?
5: Zeker, zeker.
4: Ja, gaat hij gewoon doen.
3: En die mensen, dat vond ik zo opvallend, die durven ook nog niks van te zeggen in de publiciteit. Want die hekzet, die zet ze meteen voor de krijgsraad.
4: Ja. Nee, daar kan jij misschien nog even het over vertellen zo meteen. Na de ontbreking, tot zo!
13: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
14: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Zo, en nu weer fris verder luisteren.
4: In Amerika, daar blijft bijna geen leidinggevende over bij Defensie. Dan Driscoll, zo goed uitgesproken volgens mij, nu ook weer weg. Wat betekent dit allemaal voor het leger daar dan?
1: Nou ja, kijk, moet je voorstellen, dat die hele oorlog is niet zo goed afgelopen, laat ik het zo maar zeggen.
4: Nou, dat is nog niet helemaal klaar ook.
1: En Dan Driscoll is een hele degelijke, goede man, die trouwens een collegegenoot was van Vance, hè, die kende elkaar daarvan. En hij zag gewoon met leed in zijn hart dat Hexet gewoon die hele krijgsmacht kapot maakt door generaals die een beetje woke zijn te ontslaan. En zelfs ook een generaal van kleur. Hij is waarschijnlijk ook niet helemaal tevreden geweest van hoe die oorlog werd gevoerd.
4: Ja.
1: Dus hij heeft gewoon zijn congé genomen zelf. En ik denk dat fans dat toch ook niet helemaal geweldig zal vinden.
3: Ja, maar ik vind het wel heel ernstig dat leken nu oorlogjes spelen... en dat de generaals die ervoor opgeleid zijn... gewoon de deur uitgeschopt worden.
1: Ja. Hexet heeft dat vliegtuigschip dus gewoon bijna een jaar daar laten zitten.
4: Ja.
1: Die arme jongens zijn nu eindelijk naar Thailand gaan.
4: Kunnen ze die mogen even helemaal los, lees ik daar.
1: Ja, die kunnen ze 5 dagen aan de
5: straat... Nou, ze hebben alle hoeren van de straat gehaald, dus dat valt wel tegen.
4: Hebben ze die van straat gehaald?
5: Ja, de regering heeft gezegd dat willen we niet, en anders wordt het een run op die hoeren, dus die moesten daar weg. Ja.
4: Dus die jongens gaan naar een land dat 250 dagen op een boot hebben gezeten, alle hoeren weg.
5: Alle hoeren weg.
3: Dat wordt trekken, hè?
4: Dat wordt trekken, ja. Ja, maar dat deden ze al die tijd op die boot al, dus dat schiet niet op natuurlijk dan.
5: Nee, dat schiet zeker niet op, nee. Ze zijn daar op het ergste voorbereid, omdat die gasten inderdaad een jaar lang bijna op zee hebben gezeten.
4: Maar waar evacueren ze die hoeren naartoe dan? Hoe werkt dat dan?
5: Ze hebben volgens mij met busjes...
4: Worden die opgesloten of zo?
5: Nou, ze hebben die daar weggehaald, omdat ze sowieso... er is wel prostitutie en het wordt meestal gedoogd als het een beetje om toerisme gaat. Maar nu zagen ze de bui hangen van het enorme schip dat aankwam.
4: Ja.
5: Dus hebben ze met busjes opgehaald, ja.
2: Ja, nou, ze een enorme boost kunnen geven aan
3: aan de economie.
5: Aan de economie. Ja. Tel mij wat, Wiert. Ik ben een kapitalist. Maar
4: En een geslachtsziekteoorlog, denk ik ook gelijk. Maar...
5: Dat ook, ja. Maar goed, dat hoort erbij.
4: Hey, en die Trump, meen je dit nou serieus? Dat hij de straat van Trump, of is dat een grap? Het zal wel een grap zijn, hoop ik.
5: Bij Trump is het altijd half een grap. Alleen kun je niet uitsluiten dat hij het serieus ook nog doet. Dat hebben we trouwens gezien met Lake Ontario. Hè. Mensen dachten dat is alleen maar om Canada te trollen. En dat is ook zo bedoeld. Het is ook bedoeld als afleidingsmanoeuvre... om het niet te hebben over waar Arend Jan het net over heeft. Iran en die generaals.
4: Ja.
5: Maar het gebeurt ondertussen wel. En eerst was het alleen Google die zei... Lake Ontario is nu Lake America. Maar nu heeft ook Apple het gedaan. En ja, 99 van de 100 mensen hebben geen kaart meer... maar kijken op hun telefoon. En daar staat nu echt Lake America. Dus als Trump... straks zegt, het is de straat van Trump. Ja, Google zal dan waarschijnlijk zeggen, we passen dat aan.
3: Nou ja, maar het is lachwekkend. Want kijk, dat Nashville of Tennessee wil nu iets met Dolly Parton
5: vind
3: doen.
5: Ik wel
3: het vliegveld ernaar
5: dat
3: noemen.
5: Vind ik terecht.
3: Daar is Trump natuurlijk heel erg jaloers op. Want die wil overal zijn naam op plakken, die man. Dat is toch een afwijking. Ik sluit niet uit dat New York dadelijk Trump Town gaat heten.
5: Nou,
3: of zo.
5: Hij heeft het vliegveld in Florida al. Want daar is een Republikeinse gouverneur. Dat hebben ze Trump International Airport genoemd. Maar het verschil tussen Trump en Dolly Parton is... dat die gouverneur die dat nu voorstelt... en ik ben daarvoor om dat vliegveld naar haar te vernoemen... heeft dat een paar jaar geleden ook al gedaan. En zij zei, doe dat maar niet, dat is een beetje te veel eer. Zij is natuurlijk bescheiden. Dat kun je van Trump niet zeggen.
4: Nee, maar goed, ze hoeft het nu zelf niet met
3: te... Maar als Dolly niet wil, dan ben ik beschikbaar.
5: Ja. Dat weten we. Ja. Maar ik vind dat het naar Dolly vernoemd moet worden.
4: Morgen 25 jaar boulevard. Ik las jouw column, er mag wel weer meer pit in, wat meer peper.
0: Ja, ik vind het wel iets te veel libellentelevisie. Ik ben echt een groot liefhebber van RTL Boulevard.
4: Ja, je zit er altijd klaar voor, hè?
0: Ja, ik zit daar echt klaar voor. 6:45 begint het altijd, maar ik vind het nu iets te braaf. Dus ik vind dat er weer wat meer pit in moet. Er moet weer meer entertainment nieuws komen. Het gaat nu echt wel heel erg veel over de nieuwste herfstmode, de wallen onder je ogen, de make-up die je daarvoor moet gebruiken, et cetera.
15: Ja,
0: dus minder libellen. En dan meer gewoon hard shownieuws, zou ik zeggen. Okay. Dat mis ik gewoon een beetje.
3: Ik vind de kijkcijfers wel meevallen, hoor.
0: Ja, de kijkcijfers gingen heel lang goed. Maar ik ben gisteren heel erg geschokt. Het hadden ze opeens 230.000 kijkers minder. Nou, is dat natuurlijk misschien wel een incident. Maar je ziet toch wel dat ze wel last hebben van Eva, die talkshow ook, hoor. Dus ik zou zeggen, een beetje meer pit erin. En dan, maar goed, het blijft natuurlijk een heel leuk programma. Jij hebt het natuurlijk nog jaren gepresenteerd.
15: Ja, als invaller dan, hè. Niet als vaste presentator, maar als invaller voor Bo.
0: Ja. En ben je uitgenodigd voor het feest?
15: Ik heb niks gehoord.
0: Nou,
15: zo gek, hè?
3: Nee, dat vind ik helemaal niet gek. Nee. Dat je
15: Hey, en Johan, bij jou, druk. Drugsbendes, of valt het bij jou wel mee daar in Drenthe? Of zou het er ook wel eens mis kunnen gaan, zoals het
3: nou,
15: is mis
3: kijk,
15: gaan?
3: In Drenthe en Groningen, overal op het platteland, als je een eenzame boerderij ziet staan met een paar Volkswagenbussen, dan ruik je onraad. Hè?
15: Ja.
3: Want de drugs die worden op het platteland worden ze gemaakt.
15: Maar gaat dit de norm worden dan, wat daar gebeurt?
3: Nou ja, zo zie je maar. In een lief dorpje waar nooit iets gebeurt,
15: door één persoon
3: ja, krijg je dit soort toestanden. En ik wil toch wel eens graag weten wie deze snijbonen zijn. Want er zijn geen helden, want er valt één schot en hun gaan alweer terug. Dus daar heeft niks aan, dat soort soldaten. Maar heel raar fenomeen. Maar het is, kijk, het is blijkbaar mogelijk in Nederland. Ik moet er niet aan denken, als je toch op een dorp woont, dat je dit meemaakt.
15: Maar jij komt vaak in de samenleving. Gaat dit de trend worden voor de toekomst?
2: Nou ja, ik herinner mij, Johan, waarschijnlijk ook nog, zijn oud genoeg nog de Franse president Chirac. Die had het al over de narcostaat Nederland. Dat waren we toen al. Het is decennia geleden. Nederland is, en dat, ik snap ook niet dat mensen dat niet zien, Nederland is gewoon een narcostaat. En dit soort ondermijning, dat is helemaal niet uitzonderlijk. Dat is gewoon aan de orde van...
15: Er wordt gewoon iemand doodgeschoten. Twee politieagenten worden neergeschoten.
2: Ja, nou ja,
15: die man vlucht in zijn onderbroek met zijn kind
2: maar
15: op zijn
2: ik bedoel, er stond een hoofd bij die shisha-lounge, weet je nog. Dirk Weersum is doodgeschoten.
15: Ja.
2: Er stond een brandende auto in de gevel van de Telegraaf.
3: Die martelkamer in Brabant.
2: Die martelkamer.
3: Dat weten we toch allemaal.
2: Ik bedoel, dit zijn gewoon Mexicaanse toestanden.
5: Ja. En dan heb je nog mensen die zeggen, dit is on-Nederlands. Ja. Ja, het spijt, was het maar zo.
3: Nou ja, ik vond het wel on-Nederlands. Dit zie je in Amerika, dit soort dingen. Maar in Nederland blijkbaar ook.
5: Ja, en jij zegt inderdaad, aan dat soort soldaten heb je niets. Het lijken inderdaad allemaal van die jonge gastjes. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar meteen ook, als, denk ik dan als leek, dat je van dat soort jonge gastjes kan ronselen om die opdracht uit te laten voeren. En als het dan misgaat, gaat het goed.
3: Maar ja, het zijn wel amateurs dat ze niet de vluchtroute geregeld hebben, dat ze zich verstoppen in
2: een... In de bosjes. In een maïsveld.
3: In een maïsveld. Kom op, zeg.
2: Ja, maar ze hadden wel zulke wapens, Johan.
3: Ja.
2: Ik bedoel, je weet wat ermee...
3: Nou ja, dat is niet te geloven. Op een dorpje zul je hond uitlaten en dan staan ze met 10 man op een rij met een steengun.
2: Ja. Ja.
0: Maar er zijn 35 aanhoudingen nu, hè?
15: Ja. En ze vonden tassen bij wiegen met wapens enzovoort, bij een parkeerplaats enzovoort.
3: Ja.
15: Het lijkt dan weer niet heel goed voorbereid, maar het is wel heftig. Gewoon een bewakend auto, zo twee agenten die bijna waren geweest.
0: Nee, omdat je ook denkt dat het alleen maar in Amsterdam voorkomt. Maar dat is dus
15: wees nou blij dat je gepensioneerd bent wat dat betreft, Arend-Jan.
1: Gewoon
15: lekker thuis zitten, achter je laptopje.
2: Niet meer de straat op, hè?
1: En geen cocaïne gebruiken, want dan steun je dit soort jongens.
15: Ja. Deed je dat in het verleden wel namelijk?
1: Nee, joh.
15: Oh, okay.
1: Maar het is wel zo dat als je kijkt daar neer, als je in een café bent, ziet het overal gebeuren.
15: Ja,
1: toch?
15: Wel waar, ja.
1: En de hele elite doet het ook.
3: Nou niet alleen de elite, iedereen die patiënt in zijn zak heeft.
15: Ja.
3: Die,
15: Morgen Jesse Klaver. Walk in the park of ga je hem toch wel een beetje...
3: Nee. Maar kijk, hij zal uitleggen dat die sociale voorzieningen dus gehandhaafd moeten worden.
15: En dat hij niet gaat meewerken aan dit kabinet op deze
3: manier. Dat is ook zijn taak voor een linkse partij.
15: Ja, en wij zijn
3: maar
15: dan...
3: ik, dat betreft moet ik hem helaas gelijk geven.
15: Ja. Oh, dan wordt het een eenzijdig
2: gesprek. Vraag hem even naar die ontwikkelingshulp dan.
3: Ja, dat is weggegooid geld. En die Sjoersma, die moet je helemaal nooit...
15: En de vermogensbelasting is eigenlijk in Europa gezien al ver uit de hoogste, hè, in Nederland.
2: Wie heeft er toch zitten slapen bij die VVD, joh? Die hebben toch alles weggegeven?
15: Ja, Chris Woerts. Ja, die heeft gewoon niet opgeleid. Die komt nu pas met het 46-puntenplan.
3: En onze penningmeester staat daar.
15: Tot dan!
3: Een beetje
15: dag!
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Zo, wat een mooie tafel.
13: Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
18: Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen.
13: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
18: En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell.
13: Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld.
18: Nijhof, in Baarn.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
3: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vij en naast mij aan tafel hoofdredacteur Freek Jansen. Freek, we hebben een enerverende avond achter de rug. Er is veel gebeurd. De markt in de landen waar de grote competities gespeeld worden, die is afgesloten. De Nederlandse markt is afgesloten. We gaan het hebben over Wijndal. Laten we daar eigenlijk mee beginnen.
4: Want, ja, dat was eigenlijk...
3: Was weg en toch weer niet, hè?
4: Vooral in de vooravond was dat een beetje het nieuws. Het was verder eigenlijk een laatste avond van de transferperiode... zoals die de laatste transferperiodes is. Omdat Nederland, de KNVB, besluit om steeds 24 uur na de topcompetitie te zitten... merk je dat het veel minder vuurwerk is dan voorheen. Dat vuurwerk zit vooral op de één laatste dag. Nou ja, daar hebben we het gisteren ook in de ZSM... op alle podia van Voetbal International over gehad. Maar gisteren was het eigenlijk vrij rustige avond. Er waren twee dingen. Dat Wijndal op het begin van de avond. Ja. Gedurende de avond. Had je moest zo, we zo wel nog even terugkomen. Ja, nee, en Wijndal was eigenlijk heel kort het nieuws dat hij zou vertrekken. Nou, toen merkte je best wel wat reacties. Best wel sentiment van Ajax. Die zei zo, nou, het is toch gelukt hè, dat Owen Wijndal vertrekt. Want hij liep natuurlijk zo lang rond bij Ajax. Ja. Terwijl hij eigenlijk geen toekomst heeft. Maar goed, ze zeggen eigenlijk een journalistieke term. De inkt was nog niet eens droog. Of naar buiten kwam dat hij helemaal niet weg is. Het ging over het ontbinden van het contract. Wat hij met Ajax overeen was gekomen. Een dag eerder. Hij had ook al afscheid genomen. Hij had ook al daar zijn spullen meegenomen. Het was klaar bij Ajax. En hij ging naar een... mooie club in een van de top 5 competities. We weten nog steeds niet welke club. Ik hoop en ik denk dat in de komende dagen wel naar buiten komt. Want dat speelt een cruciale rol. Want die club heeft op het laatste moment... koos die voor een andere speler. En ging het contract voor Wijndal bij die club niet door. Waarop Wijndal zei, nou oké, ja... dan ga ik mijn contract ook niet ontbinden. En dan ben ik gewoon weer speler van Ajax. Nou, en dat houdt in dat hij nog een contract voor 1 jaar heeft in Amsterdam. En ja, dit is zo'n verhaal dat past vaak wel aan het einde van een transferperiode... Mm-hmm. Maar goed, pijnlijk is het wel allereerst voor Wijndal zelf, want die had zich verheugd op het transfer. En natuurlijk ook vanuit Ajax is natuurlijk Wijndal het vijfde wiel aan de wagen al langere tijd. En helemaal nu ze 2 nieuwe linksbacks gehaald hebben, is zijn perspectief is wel helemaal weg.
2: Ja, absoluut. Laten we sowieso de transferzomer van Ajax er even bij pakken. Daar is natuurlijk veel gebeurd. Veel posities zijn ingevuld. Zonder dat daar nu al resultaten aan gekoppeld gaan worden of kunnen worden. Kun je natuurlijk wel stellen van oké, Ajax had wel een aantal posities die echt wel ingevuld moesten worden. Dat is Cruijff gelukt, want de cruciale posities zijn dus nu ingevuld. Opvallend genoeg ook vaak heel lang dat het stil blijft en dat het pas later dat het naar buiten komt. Maar als je nou dat erbij pakt, hè, de nummer 6 positie, altijd een probleem. De buitenspeler hadden ze een opvolger voor gods nodig. Kunnen we dan stellen dat Cruijff misschien wel niet beste transferzomer tot dusver van de topclubs in Nederland heeft gehad? Gewoon puur even gewoon vakante posities invullen en in relatie tot de andere clubs om ook weer mee te gaan doen om de prijzen?
4: Daar is het eigenlijk gewoon nog te vroeg voor. Ze hebben natuurlijk 11 nieuwe spelers gehaald voor Ajax 1 en ook nog een hele rits voor jong Ajax. Ja. En ja, het is nu gewoon begin september is het zo moeilijk om te voorspellen welke spelers het wel en niet goed gaan doen. Ik denk dat we richting november, december moeten. Maar ja, die tijd heb je vaak niet in de voetballerij. Om te gaan kijken, van die 11 spelers, dit waren toptransfers. Deze waren oké, en deze vielen tegen. Want er gaat natuurlijk ook een rits tegenvallen.
2: Ja, zeker.
4: Altijd als je zoveel moet verversen in de selectie. Maar goed, het belangrijkste is denk ik van alle dat dossier van die nummer 6 positie, waar het bij Ajax elke transferperiode weer over ging. Wij werden zelfs een keer moe van. En dat is bijzonder, want we kunnen eindeloos dag en nacht hierover praten. Maar dat loste hij op. Heeft hij opgelost met Sofyan Amrabat. En dat is zo'n transfer waar hij echt lang mee bezig is geweest. April begonnen eigenlijk met het leggen van de contacten. Continu contact onderhouden op een hele warme manier. En dat heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk gelukt is om Amrabat binnen te halen. Een manier waarop het ook gelukt is om Ter Stegen te halen. Om Julian Brandt te halen.
2: Blind.
4: Blind.
2: Ja.
4: Dus hij heeft een hoop gehaald. Ajax heeft wel echt een spectaculaire transferzomer gehad. Maar of het een goede transferzomer is, dat is natuurlijk nu nog te vroeg.
2: Ja, en wat is ook goed, hè? Want het is eigenlijk meedoen om het kampioenschap. Ja. Hè? Dat spreekt Cruijff ook uit. Wat ook wel mooi is, hè? Dat je er niet omheen, niet dat je tijd en proces, en dat is logisch. Want vaak is het ook logisch dat als je een nieuwe tijdperk ingaat met een nieuwe trainer en een nieuwe selectie, dat daar tijd aan gekoppeld wordt. Maar het feit dat hij dat zo uitspreekt naar buiten is mooi. Maar de vraag is ook, met alle aankopen die gedaan worden, ja, kan je dan ook wel meedoen? Want Bos blijft bij PSV. De selectie van PSV is natuurlijk ook wel veranderd, maar is niet zo veranderd als bij Ajax.
4: Nee, dat is de essentie. Ajax heeft heel veel goede nieuwe spelers gehad. Veel ervaren spelers. Veel spelers die echt al wel hun waarde bewezen hebben. Maar maak van al die losse eenheden maar één geheel. Nou ja, daar heeft Jordi Cruijff alle vertrouwen in. Daarvoor heeft hij ook die Michel aangesteld als trainer. Ja. Met een hele technische staf eromheen. Nou ja, noem alles maar op. Dit is wel iets geweest. Hij is helemaal het nieuwe aan het opbouwen geweest. Dat heeft hij voor een koers gekozen die wij in Nederland niet gewend zijn. Die is ook bij Ajax misschien op dat vlak niet gewend zijn. Met gewoon veel ervaren spelers. Kijk, Michel haalde ook een hele rits buitenlandse spelers. Maar er waren relatief onbekende spelers en vaak jonge spelers. Jordi Cruijff kiest voor een ander pad met veel ervaren spelers. Dat moet inderdaad in de nabije toekomst kunnen uitwijzen of dat allemaal in elkaar gaat vallen. Kijk, voor de Ajax-support en de Ajax-fan is de hoop hoe eerder hoe beter.
2: Ja. Voor Nederlandse competitie ook, hè? Dat weer spannende competitie wordt.
4: Ook, tuurlijk. Alleen, je weet dat gewoon simpelweg niet.
2: Nee.
4: En wat nu wel zo is, dat PSV is natuurlijk nog steeds verder. PSV was heel veel verder.
2: Ja.
4: Ajax heeft echt een soort, die zijn all-in gegaan en die hebben gas gegeven op de transfermarkt. PSV ook. Uiteindelijk heeft PSV natuurlijk, ik denk dat het na de Johan Cruijffschaal, waarin AZ natuurlijk met een man meer, maar wel PSV toch ook wel een spiegel voor hield, heeft PSV toch flink eens gaan investeren. Hè?
2: Zeker.
4: Met Getruida, Kostic, noem maar op. En dan de laatste week nog een rit spelers erbij. Dus die hebben ook flink geïnvesteerd. Dus ja, dat wordt hopelijk een hele leuke tweestrijd. Misschien wel driestrijd met Feyenoord erbij. Misschien wel AZ. Nou ja, noem maar op. Die competitie van de Eredivisie is gebaat bij veel goede teams en bij veel concurrentie.
2: Ja.
4: Maar het enige wat je wel weet is, bij PSV is qua beleid rust. Er zijn de mensen die aan de knoppen zitten, zaten de afgelopen jaar ook aan de knoppen. En dat heeft de een en de andere landstitel opgeleverd. Dus op dat vlak ligt PSV natuurlijk daarvoor. Maar goed, we kennen ook het seizoen onder Farioli. En dan zag je ook hoe snel het ook kan kantelen. En hoe snel Ajax opeens wel een titelkandidaat is. En dat vind ik wel weer mooi aan, dat Jordi Cruijff en Michel, dat die gewoon gezegd, bam, we gaan voor de titel. En niks proces en niks lange termijn en dat soort dingen. Nee, gewoon bam, gaan. Nou ja, daar hebben ze ook naar gehandeld.
2: Ja, precies. Je had het net al even over PSV. Laten we Feyenoord ook even bespreken. Als je kijkt naar de transferzomer van Feyenoord. En ook op de laatste dag. We hebben Martijn Krabbedam tijdens de show natuurlijk heel veel, vooral op de parkeerplaats, zien bellen. Hij was eigenlijk niet zoveel op de redactie. Hij was vooral druk met het laatste nieuws rondom Feyenoord.
4: Ja, en vooral, toen het een beetje doorcijpelde, dat Martijn zoiets van, nou nee hoor, Feyenoord gaat echt niet Hasjmoes laten gaan. Dat was begin van de avond. Want toen zei ik van als Hasjmoes laten gaan, want dat is een beetje sentiment bij iedereen en terecht. Nou, Ueda, het ging heel lang over de transferzone van Feyenoord. Oh, ze hebben vroeg wat versterking gehaald.
2: Ja.
4: En ze hebben Ajmusa en Ueda behouden. Nou, kijk, toch knap gedaan. Nou, Ueda vlak voor sluiten weg. Toen kwam natuurlijk, gisteravond kwam natuurlijk het nieuws rond Ajmusa. Maar dat nieuws, dat werd door Martijn toch echt wel gecheckt. En dat bleek toch wat minder hot te zijn dan men aangaf in eerste instantie. Dus ja, die markt daar, het gaat om een club uit Saudi-Arabië. En die markt die is
2: die sowieso grillig en wat langer open.
4: Tot 6 september. Ik kreeg gisteravond niet de indruk dat het heel snel zou gaan gebeuren. Ik denk ook niet dat het heel verstandig is. Kijk, het kan alleen als er een bepaalde transfersom daarvoor komt waar Feyenoord geen nee tegen kan zeggen. Aan de andere kant, dan hier zo lang geleden werd er op Weed geboden. En nogal meer spelers. En toen zei Feyenoord heel volmondig, nee, dat gaan we niet doen. Dan is het gek als je in de laatste uren, of zelfs als de markt dicht is, maar daar nog open is, in één keer wel ja zegt tegen eigenlijk je belangrijkste aanvaller. Want dat is Hans Moussa sinds het vertrek van Ueda. Dus Feyenoord kan eigenlijk niet zonder Hans Moussa. En het, ja, ik zou het wel gek vinden als jij Ueda en Hans Moussa laat gaan. En dat je dan straks tegen, of volgende week tegen Barcelona speelt met, wat is het, Borges op rechts, Diarra op links. En misschien voor Persie in een spits. Hoewel, of die andere jongen, hoe heet onze Spanjaard. Fergie, dat die hebben allemaal ook nog tijd nodig. Dus ja, nee, ik zou het... Het
2: zou een verkeerd signaal zijn vanuit Feyenoord als ze dat
4: ja, het zou wel
2: doen.
4: Heel
2: maar
4: apart
2: de andere
4: zijn.
2: Kant, en de markt is dan grillig.
4: Het strookt niet ook met hoe je eerder hebt gehandeld op de transfermarkt. Dus, maar goed, ik kan me voorstellen dat de Feyenoord supporters zich daar wel zorgen om maken. Die zijn denk ik wel pas blij als het zeker bekend is dat Hoijsmoes er blijft. Dus als je ook gaat, heb je een probleem.
2: Wat je nu ook zegt, dat sentiment bij supporters op zijn laatste dag... Ja. Doet ook wel heel veel, want één of twee spelers erbij... en een cruciale speler eraf. Ja. Weet je, dat kan zoveel impact maken op een seizoen... maar ook op hoe je een seizoen ingaat. En ja, laten we dan eens afsluiten met een club in opbouw, FC Utrecht... Daar is natuurlijk ook al dat je zegt van oké, dan hopen ze nog net op die één of twee versterkingen, waardoor in ieder geval het sentiment anders is dan op dit moment is. Want zo werkt het wel altijd op die dagen.
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, die hele voetballerij die hangt van opportunisme aan elkaar. En al die leuke beleidsplannen die geschreven worden, dat is allemaal een beetje interessant doenerij vaak. Behalve bij AZ, daar hebben ze wel een bepaald beleid waar ze aan vasthouden. Maar heel veel andere clubs, dan... Ik denk als Utrecht met 10 punten uit 4 had gestaan... dan hadden ze wat minder gedaan dan nu. En dat is ook de realiteit natuurlijk voor heel veel clubs. Je houdt ook een bepaalde spiegel voor na de eerste weken. En toen voelde Utrecht toch de noodzaak om natuurlijk achterin iets te gaan doen. Nou, die hebben de VAR op 2 verdedigers gehaald. En zo geldt dat natuurlijk voor meer clubs. En het is af en toe lastig te voorspellen. Hè. Je kunt niet zeggen, de spelers die je als laatste haalt, die vallen tegen. Nee, er zijn ook vaak genoeg transfers geweest, last minute. En uiteindelijk echt waanzinnige transfers bleken. En ook andersom, hè. Spelers die vroeg gehaald worden, die tegenvielen, noem maar op. Dus die grilligheid van die transferperiode is, wat je geeft terecht aan, supporters laten zich daar vaak een sentiment door leiden. Het is eigenlijk een aparte markt, apart... Eigenlijk is het een aparte wedstrijd in het seizoen.
2: Ja, hè,
4: de hele
2: dat is het,
4: periode. En dat is een soort aandelenkoers. Het ene moment is het heel positief. Het andere moment is het weer helemaal negatief. Ik kan me voorstellen voor heel veel clubs... dat die vanochtend wakker zijn geworden. 3 september. En dat ze denken, oké.
2: Afgelopen. Nee, even een halfjaartje rust.
4: Die kermis is nu even voorbij. Nu is gewoon, dit is onze selectie... Hier moeten we mee bezig. Hier moeten spelers zich gaan ontwikkelen. Hier moet het team zich gaan ontwikkelen. Hier moet het resultaat geboekt worden. Liefst op de korte termijn, anders is het bij elke club onrustig. Dat zullen veel clubs hebben. En je kunt niet meer overvallen worden. Ja, er zijn er een paar markten open, maar in de praktijk gebeurt er vaak niet zoveel meer mee.
2: Hoe kijk jij daar überhaupt naar? Want als ik naar mezelf even ter afsluiting kijk... op een gegeven moment ben je die waanzin van de transfermarkt... op een gegeven moment heb je het ook wel echt gehad... en wil je het gewoon over voetbal hebben. Maar toch, als je dan de markt gesloten... en de eerste wedstrijden, of het nou de Eredivisie is... maar ook keukenkampioendivisie. Gewoon nieuwe spelers bij een nieuwe club maakt ook alweer nieuwsgierig. Dat zijn ook alweer de wedstrijden dat je er echt naar uitkijkt... juist door die paar nieuwe spelers.
4: Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook de voetballerij. En het hoort er ook bij. En vroeger kon je het hele jaar door voor een club veranderen. Nu hebben ze ook bepaalde periodes eraan vastgehangen. Ik blijf erbij. Ik blijf het apart vinden dat dit altijd die... Terwijl iedereen vindt het, ook in het buitenland... dat het nog altijd eind augustus, begin september ligt, die grens. Je denkt, hoeveel je die ziet in de laatste weken. Dan denk je kunt het een soort deadline als je een stuk schrijft. Als je steeds tegen de deadline aanwerkt. Heel veel dingen kunnen ook eerder worden gedaan... Ik ben ervan overtuigd, als je de transfer het moment legt op 1 augustus... dat je dan eenzelfde dynamiek krijgt. En dan begint iedereen aan de competitie en ook aan de voorrondes... en de Champions League, noem alles maar op, met gewoon de selectie zoals die is. En nu is het ook bijna soms een vorm van competitievervalsing. Want
2: je
4: hebt tegenstanders in die eerste weken getroffen... die bijvoorbeeld daar geweldige spelers hebben. En die zijn dan weg. Neem Ueda, die natuurlijk echt van waarde is geweest. Het scheelt natuurlijk dan al of je die in de eerste week hebt getroffen... of dat die nu in één keer weg is. Dat heb je bij alle clubs. Maar goed, dan gaan wij hier achter deze mooie tafel niet veranderen. Maar dat vind ik, als je dat echt gaat doorvoeren... dan zou ik het de transfer deadline eerder leggen.
2: Ja.
4: Dan maak je het dag eerlijker. En dan gebruik je echt de zomer, de transferzomer... dus de maanden juni en juli... volle bak voor het inrichten van je selecties. En dan, als de bal rolt, heb je het op orde. En tegelijkertijd voor ons, voor Voetbal International... dat is ook wel een heerlijke dynamiek.
2: Zo is
4: het. En iedereen vindt, er zijn ook veel mensen vinden het ook ontzettend leuk, hè, dat de transfers. Dus ja, dat, aan die behoefte hebben wij volgens mij ook wel voorzien. Met alle stukken en
2: podcast
4: en video's die we gemaakt hebben.
2: Dat zeker. Maar ik kijk vooral uit naar Keukenkampioen Divisie, Eredivisie, alle competities in het buitenland. Dat er gewoon weer lekker gevoetbald wordt en dat we het daarover gaan hebben.
4: Zeker. Dus dat, daar komen we de komende dagen en uren en weken komen we op dat vlak goed aan ons trekken in ieder geval. Ja.
2: Nou, mooi. Wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze ZSM. En zoals ik in ieder geval vaker zeg, tot ZSM.
4: Tot ZSM, Jarno.
1: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7,7,7,7,8.
5: Oh, wat een geld.
7: 15.000. Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Gode Zone FM.
9: Beetje binnen

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu €2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 is het oponthoud 5 minuten vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Dit veld bevriest de tijd. 90 minuten lang, heel even. Voor de eeuwigheid.
1: Altijd beladen, altijd spannend.
0: Een tijdloos fenomeen. Ajax PSV. Zaterdagavond om 8 uur. Live op ESPN.
2: Kan er worden gesmeten met miljoenen. Minder dan 6 uur. En dan is de deadline er echt. En we gaan die aftellen de komende uren in een voetbalkantine vol met transferfreaks. Want dat zijn jullie.
3: Ja, en vol met liefhebbers. Daar zijn we heel blij mee. En als het goed is, gaan jullie allemaal goed worden bediend vanavond. Want here we go. Ja, dat zou wel eens heel vaak kunnen vallen.

0: is het weerbericht.
1: Het is licht tot zwaar bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Vanavond en in de nacht een enkele bui. De temperatuur gaat terug naar 19 tot 16 graden. Morgenochtend geldt in het westelijk kustgebied code geel. Dan is er kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De rest van de dag morgen veel bewolking en regen. Onstuimig weer met een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Het weekend wordt droger en we gaan de zon wat meer zien. Begin volgende week wordt het misschien nog een paar dagen zomers warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een auto met aanhanger geschaard. Bij de afrit Hoenderloo kost dat je een kwartier extra. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Wie op nog wat spektakel zat te wachten deze laatste transferdag in Nederland komt toch een beetje bedrogen uit. De verrassingstransfer waar ik Elfrink het gisteren over had, die kwam er niet. Maar goed, het zit er weer voor even op in Nederland.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 3 september. Vandaag met onze transferhunter Johan Inan. Jij zat alleen maar op je telefoon te kijken, zag ik bij die transfer deadline show. Waren er nog zoveel primeurs die binnen moesten komen?
5: Maar je moet wel scherp blijven.
4: Tuurlijk, ja.
5: Ik wilde natuurlijk waar. Nog van alles rond Wijndal. Waren ook benieuwd of er nog een nieuwe middenvelder bij zou komen. En verder heb je, je contacten die je ook aan andere transfernieuwtjes zouden kunnen helpen. Dus daar probeer je ook gewoon even contact mee te houden, zo de laatste uurtjes. Maar wat jij net zei, het is redelijk rustig verlopen. Een beetje zoals ik wakker werd. Met een gevoel van, ik moet nog zien wat er allemaal gaat gebeuren. En dat was uiteindelijk ook zo. Al blijft het altijd hectisch en moet je gewoon heel scherp blijven.
4: Ja, nou laten we even beginnen met bijvoorbeeld Feyenoord. Want daar werd weinig meer verwacht. Maar halen toch nog, zonder miljoenen uit te geven, Rios Nelson terug naar de Kuip. Dat is denk ik de gewenste vleugelaanvaller die ze op links toch wilden hebben, die versterking nog.
5: Dat is denk ik wel een versterking, ja. En ook wel prettig dat trainer Van Bronckhorst daar er een optie bij krijgt. Dat kan het gemis van een spits denk ik niet helemaal camoufleren voor de Feyenoord aanhang. Ik denk dat de meesten hadden gehoopt dat er nog een spits bij zou komen. Die is uiteindelijk niet gehaald. Waardoor ze het nu met, ik geloof, Nacho Ferri en Shaquille van Persie moeten doen. Hè?
4: Ja, en ondertussen houdt Rotterdam de adem in. Want wat er gaat gebeuren met Hadji Moussa. Er zou een bod binnen zijn gekomen van zo'n 30 miljoen van Itihad. Ja, de vraag is,
5: het is wel bloedirritant, hè?
4: Wat?
5: Heb je de hele transferperiode om Hadji Moussa weg te trekken bij Feyenoord? En wat doe je? Je meldt je een paar uur voor de Nederlandse deadline met een bod van 30 miljoen.
4: En je had ook kunnen zeggen als Feyenoord zijnde, als we dat geld nodig hebben, we hadden meer eraan kunnen doen om Hadji Moussa te slijten in het buitenland.
5: Hoe bedoel je dat?
4: Nou, een goede technisch directeur kan ook een speler in de markt zetten in het buitenland via de juiste kanalen. Waardoor
5: eerder
4: de speler
5: eerder al,
4: ja, precies.
5: Ja, of
4: je kiest om te houden.
5: Je geeft zijn agent mee van, luister, ik weet dat hij een vertrekwens heeft. Ik noem maar wat hoor. Ik weet dat hij een vertrekwens heeft. We zijn best bereid mee te werken, maar dit bedrag moet op tafel komen en je krijgt tot 20 augustus van ons, want dan hebben wij nog 2 weken om een geschikte vervanger te halen.
4: Ja.
5: En als je dat hebt gedaan,
4: die stond eigenlijk al klaar, hè? Die vervanger stond al klaar. Dat was Uwaisa.
5: Ja, en als je dat had gedaan, dan kun je nu ook heel makkelijk tegen zowel Hadji Moussa als zijn agent zeggen van, luister, we hebben afspraken gemaakt, dit gaan we niet meer doen. En ik hoop voor Feyenoord dat het nu met een sisser afloopt. Want wat je niet moet hebben is dat Hadji Moussa nu teleurgesteld gaat zijn en deze transfer, want de markt is daar nog een paar dagen open, dat hij die transfer gaat eisen. Want dan heb je wel echt een probleem als club, als een speler dat doet. En hij gaat muiten, nogmaals, laten we het niet hopen, dan ben je hem eigenlijk kwijt. Want hou je hem, is hij zwaar teleurgesteld, ben je hem een beetje kwijt. En verkoop je hem, ben je hem natuurlijk ook kwijt. Maar goed, laten we daar niet van uitgaan.
4: Ja, laten we even naar het verhaal gaan van, hij ging toch niet. Hoe zit het nou, Wijndal?
5: Ik heb de afgelopen dagen steeds een vinger aan de pols gehouden. En wat ik terugkreeg vanuit het kamp Wijndal ook een beetje was, er is wel interesse, maar het zijn geen clubs die hij zowel sportief in combinatie met financieel ziet zitten. Dus ik ging ervan uit dat hij bij Ajax zou blijven. En ineens was er vanmorgen was er het bericht dat van de collega's van VI dat hij al afscheid had genomen bij Ajax en afstevende op contractontbinding. We hebben geverifieerd. Dat eerste, dat klopt inderdaad, heeft afscheid genomen. En het tweede, ja, dat kreeg ik niet bevestigd. En uiteindelijk hoor ik ook vanuit Ajax, dat heeft echt wel gespeeld. En ze waren ook in gesprek over een contractontbinding. Maar het is er uiteindelijk niet gekomen. En dat kan erop duiden. Kijk, vaak ga je in gesprek over contractontbinding op het moment dat je voelt van, oké, er is een club, die kan mij halen. Alleen, die zijn niet bereid om mijn volledige salaris over te nemen. Dan staat Ajax voor de keuze. Hij is de derde linksback. Als we zijn contract ontbinden, dan kunnen we hem iets meegeven. Dus ik noem eens wat, 5 ton.
4: Allemaal fictieve bedragen, hè, voor de duidelijkheid. Voordat al die overtick sites het allemaal neerzetten.
5: Ja. Ja, heel goed dat je dat nog even benadrukt. We geven hem een x-bedrag mee. Of hij blijft hier, hij is overbodig, hij is de derde linksback. En dan moeten we het hele jaar door moeten we 2,5 miljoen aan salaris betalen. Dus clubs kiezen zijn vaak dan wel bereid om wat water bij de wijn te doen en mee te werken aan een contractontbinding waarbij hij niks bedrag meekrijgt. En dan is de club die hem gaat overnemen, die kan dan het salaris aanvullen, waardoor de speler er uiteindelijk niet of nauwelijks op achteruit gaat. En meestal doen spelers dit op het moment dat er een club klaarstaat, want je gaat niet je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Ja, en uiteindelijk is er, afgezien van contractontbinding, bij Ajax gingen ze ervan uit dat een club klaar stond. Nou ja, het kan betekenen dat die club de stekker eruit heeft getrokken, voor een ander heeft gekozen, waardoor Wijndal heeft gezegd van ja, maar dan vind ik het ook niet waard om mijn contract te ontbinden, want dan loop ik, krijg ik een x-bedragje van Ajax mee, maar dan loop ik zoveel mis en dan moet ik nog maar zien of ik de komende dagen aan een nieuwe club komt. Want feit is wel, hij moet dan ook tekenen bij een club waar de markt nog geopend is. Dus hij kan dan niet, ik noem eens wat, naar FC Augsburg in Duitsland, waar daar is de markt al gesloten.
4: Ja, precies.
5: Dus dat is een beetje het verhaal van Owen Wijndal. En dat is wel jammer, want ja, weet je, voor hem, hij heeft weinig perspectief nu bij Ajax. Ik ga ervan uit, dat zag je de afgelopen wedstrijd natuurlijk al bij Telstar, waar Caio en Rieke een aankoop van Jordi Cruijff in de basis stond. En uiteindelijk Geoffrey Torrens, het talent wat is overgenomen van Barcelona, inviel. Dus daar is die derde nu in de pickorde. Ja, normaal gesproken krijg je dan niet veel minuten meer. En zo hebben ze bij Ajax in de spits Casper Dolberg ook nog lopen. Die moet Tolu Arokodare en Marcos Leonardo voor zich dulden. En ook die is in Amsterdam gebleven. En dat is denk ik wel een klein smetje op de transferperiode, omdat ja, die spelers die zijn en duur en die hebben normaal gesproken amper nog perspectief. Het was voor de balans in de selectie denk ik goed geweest. En ook voor de financiële huishouding als Ajax nog van hen was afgekomen. Maar dat is uiteindelijk dus niet gelukt.
4: Nee, er wordt veel vragen zijn er binnengekomen, omdat mensen wisten dat jij vandaag hier zat. Bijvoorbeeld Willem van Liet, die zegt, er wordt steeds gezegd dat Ajax alleen oudere spelers haalt, maar Jordi is ook bezig om juist die jong te versterken met spelers die daardoor zouden kunnen groeien. Lijkt me ook best logisch om een solide basis te hebben en met in één, met een goede lichting erachter. Dat is de mening van Willem. En dan zijn er meer mensen die mailen en die zeggen, ja, weet je, ik vind, bijvoorbeeld dat zegt Rafael Stoker, als vaste luisteraar van de podcast, dat we hebben het steeds over dat Ajax oudere spelers haalt. Dat klopt ook wel. En er is ook onbalans in de selectie. Dus daardoor was het ook nodig, vond hij. Hij vindt ook, wat ik ben vergeten te noemen, dat Jordi Cruijff ook 4-5 talenten heeft aangetrokken die instromen in jong Ajax. Dit zijn veel talenten die natuurlijke spelers als Amrabat en Brandt en Kerrer over een tijd moeten gaan opvolgen. Volgens mij is dat ook de manier en is wel degelijk nagedacht over de lange termijn.
5: Oké.
4: Ja, dus dat, veel mensen die, je merkt een beetje de balans. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, wanneer gaat Ajax failliet in de vragenlijst? Ja. En aan de andere kant zie je ook de mensen die zeggen, ja, maar ho, zo slecht is het allemaal niet.
5: Nou ja, kijk, ik ben het gedeeltelijk met Willem eens. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is als je talenten kan halen, goede talenten voor jong Ajax. Dan moeten ze naar mijn mening wel onder contract komen te staan bij Ajax. Het gaat nu in enkele gevallen gaat het om huur. De een is voor, als hij het goed doet bij jong Ajax, is die voor 1 miljoen of 2 op te halen komend seizoen. Nou goed, daar kunnen we denk ik mee leven. Een ander kost, even uit mijn hoofd, Camara 15 miljoen. Ja, weet je, Ik kan me geen situatie inbeelden waarbij een speler die

0: spelers als Mika Gods heb gedaan. Op vrij jonge leeftijd eerst bij Jong Ajax laten beginnen en dan langzaamaan naar het eerste elftal laten groeien, daar laten doorbreken en met een dikke winst verkopen. Als dat de opzet is, dan kan ik daar ook mee leven. De andere kant is, dan moeten ze wel goed genoeg zijn. Dan moeten ze beter zijn, vind ik, dan wat je nu bij Jong Ajax hebt lopen.
1: Want dan je eigen jeugd ook misschien.
0: Ja, want is dat niet het geval, dan blokkeer je de weg voor je eigen talent. Dus dat moeten we de komende weken, maanden, moeten we even gaan afwachten. Maar zit erbij, wat ik zei, Jano Montserrat doet het heel aardig. Diego Puño, aanvaller, heeft er al 4 of 5 in liggen. Maakt ook een hele goede indruk. Dus weet je, dat moeten we sowieso de kans geven. En dus ik ben het gedeeltelijk met Willem eens.
1: Ja, Sjoerd zei in onze transfer deadline show die we met FC Afkikken vandaag hadden, zei hij ook, hij haalde het verhaal nog even van Ajax zet alles op rood. Weet je wat Feyenoord deed in de jaren 2000 met die oude garde halen, met Hofland, met Makai, met die jongens terughalen. En daar zeggen mensen weer, dat is echt onzin, heel anders. Want we hebben veel meer geld over nu. We betalen niet zoveel transfersommen. Maar je hebt wel een salarishuishouding natuurlijk die flink oploopt nu op deze manier, toch? Dat is de andere kant een beetje.
0: Ja, dat moet straks nog uit de cijfers blijken. Maar ik heb vaker gezegd, we kunnen nu niet hard maken dat de salarispost exponentieel is gestegen. Dat moet straks uit de cijfers blijken. Maar feit is wel dat Jordi Cruijff nu spelers heeft gehaald. En dat zijn er niet 1 of 2, dat zijn er echt wel 5 of 6... die het afgelopen seizoen 4 tot 5 miljoen netto verdienden in het buitenland. En dat is een heel ander segment dan het salarisplafond wat Alex Kroes heeft ingevoerd bij Ajax. Want je kan veel van Alex Kroes zeggen. Sportief is het een puinhoop geweest qua aankopen. Maar wat hij wel echt heel goed heeft gedaan is het salarishuis naar beneden bijstellen. Het plafond naar beneden bijstellen en ook dichtgetimmerd. En daarmee tientallen miljoenen wegbezuinigd aan salarissen. En het steekt nu bijvoorbeeld zo in elkaar dat de spelers die hij heeft gehaald, die verdienen maximaal 2,5 miljoen bruto. Dat kan iets meer worden, want de aankopen kwamen ook in aanmerking voor een soort bonusstructuur op basis van het aantal Europese wedstrijden wat ze spelen. Nou, in de Champions League krijg je wat meer dan in de Europa League. In de Europa League weer wat meer dan in de Conference League. Maar in principe iedereen die hij heeft gehaald, daar zit niemand boven de 2,5 miljoen aan een basisjaarsalaris. Ja. Dus dat heeft hij goed gedaan. En als je dat bedrag hanteert en kijkt in welk segment Jordi Cruijff spelers heeft gehaald, ja, dat is wel echt een flinke koerswijziging. En ik geloof echt wel dat Julian Brandt wat water bij de wijn heeft gedaan. Dat Sofyan Amrabat heeft gezegd van, weet je wat, als ik terug kan naar Nederland, dan neem ik genoegen met iets minder. Maar Jens gaan ook niet voor een appel en een ei in Nederland voetballen. Hè? Dus nee. Dat is, ja, er is vol ingezet op huur, transfervrije spelers. Spelers die, daar wilde ik naartoe, spelers die veel ouder zijn. Hij heeft echt een brok aan routine binnengehaald. En de meeste spelers die vertegenwoordigen de komende jaren ook geen restwaarde meer. Ik hoor mensen zeggen, ja, maar Julian Brandt kun je nog verkopen. Ja, maar dat is niet de opzet. Julian Brandt is niet gehaald omdat je hem volgend jaar voor 10, 15 of 20 miljoen wil verkopen. En dat miste ik een beetje aan het aankoopbeleid van Cruijff. Ik had het heel mooi gevonden. Ik vind dat er schitterende namen bij zitten. Ik word van Julian Brandt, Mark ter Stegen, ook van Thilo Kehrer, de 3000, word ik heel enthousiast. Maar ik had gehoopt dat er 2, 3 aankopen bij zaten van 21, 22 jaar voor, laten we zeggen, 5, 6, 7 miljoen, waarvan je denkt en weet dat als je daar goed mee omgaat en zich goed doorontwikkelen, dat je die de komende jaren voor tientallen miljoenen kan gaan doorverkopen. Ja, en die zitten er voor mijn gevoel niet echt bij. De jongste is Joffre Torrens daar gelaten, want daar heeft Barcelona een terugkoopoptie op, waardoor je ook weer kan stellen van, ja, weet je, het is een goedkope prestatiecontract. Ja. Maar de keerzijde is wel, doet hij het hartstikke goed, kan Barcelona hem terughalen, waarmee je misschien wel voor Barcelona gaat opleiden. En dan heb je Marcos Leonardo, die is 23 jaar, kost 20 miljoen. Ja, heel eerlijk, die moet er, denk ik, 30, 35 inleggen. Wil je die voor 50 miljoen gaan verkopen, denk ik. Dus het aankoopbeleid is echt puur gestoeld op de korte termijn. We moeten kampioen worden. Je ziet, dat heeft hij ook uitgesproken. Je ziet Dat hij daar alles aan heeft gedaan en heel veel routine heeft binnengehaald met spelers die er meteen kunnen staan, die tegen de druk kunnen, die van alles al hebben meegemaakt, met als doel om aan het eind van het seizoen met die

0: met die schaal te staan. En wat betreft de risico's, alles op rood. Ja, zo kun je het wel een beetje interpreteren, denk ik. Want ja, nogmaals, we moeten niet te veel in wat-als-scenario's denken. Maar wat je niet hoopt is dat al die ervaren spelers gaan spelen. Dat er weinig ruimte komt voor jeugd. En dat Ajax dan ook nog eens naast de eerste en de tweede plek glijdt.
1: Nou, daar wil ik nog even naartoe. Want veel luisteraars zeggen ook, er lopen ook genoeg jonge talenten nu bij. Bij dit Ajax, jeugdige spelers in die selectie. Dat hebben we ook gezien. Daar hebben we ook vaak over in deze podcast. De talenten die eraan zitten te komen, jonge gasten.
0: Ja.
1: Maar hoeveel ruimte gaan die krijgen zometeen? Ik bedoel, ik zie toch elke week Berghuis staan. Ik zie Klaassen, is notabene de aanvoerder.
0: Ja, kijk, als Berghuis niet gaat spelen, gaat Tsigankov spelen. Die is 28, 29 jaar.
1: Ja.
0: Snap je? En die is ook niet gehaald om hem straks met winst door te verkopen. De potentiële cash cows, dat zijn Aaron Bouwman, dat zijn Jordi Mokio, Rayan Bonida nog steeds. Er komen daarachter komen met Abdellah Ouazzane en Mohamed Abdallah komen er echt grote talenten door. En ik hoop dat die de ruimte krijgen om door te breken. Dat Michel...
1: Want als Ouazzane naast Brand staat op het middenveld, daar heeft hij veel meer aan om te leren.
0: En dat wilde ik ook zeggen. Kijk, we zijn er redelijk scherp en kritisch op. Van er is heel veel ervaring en ding. Dat moet je wel nageven op het moment dat een Mokio naast met deze spelers om zich heen komt te spelen. Of een Ouazzane, of een Bonida straks. Het wordt wel een versnelde leerschool. Met zoveel routine om je heen. In een kleedkamer met zoveel ervaren spelers. Die de een heeft de Champions League gewonnen. De ander heeft zoveel interlands voor Duitsland gespeeld. Topcompetities, noem alles maar op. Ja, die jongens gaan waarschijnlijk, dat zag je ook met Jordan Henderson. Ja, Mokio heeft volgens mij zijn beste wedstrijden gespeeld met Jordan Henderson naast zich. Dus dat kan een versnelde leerschool worden. Ja, en ik hoop dat dit soort jongens ook gewoon genoeg minuten gaat krijgen om door te breken. En voor de komende jaren heel veel kapitaal voor Ajax te gaan vertegenwoordigen.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Jan van der Plas die vraagt, nu die transferperiode voorbij is, wat wordt nu de volgende opdracht voor Jordi Cruijff? Want er is een reconstructie, er heeft een soort van renovatie plaatsgevonden. De eerste pilaren van de Sagrada Familia zijn gebouwd in Amsterdam. En nu is dan een beetje de vraag, wat is dan de volgende stap?
0: Het binden van grote talenten.
1: Mm-hmm.
0: Dat is één ding. En verder ligt de bal vooral, denk ik, nu bij Michel, de trainer. De selectie is klaar, die is af. En daar moet de trainer ermee aan de slag. Want dit moet zo snel mogelijk een heel goed en hecht elftal gaan worden. Wat dat betreft komt die topper tegen PSV, denk ik, net iets te vroeg voor Ajax. Ook omdat jongens als Tsigankov, Amrabat, de twee nieuwelingen. Adringa is sowieso nog niet fit. Maar ook Thilo Kehrer, ja, die moet dan na een paar trainingen zou die meteen in de basis moeten staan in de topper. Het zou kunnen, maar is een beetje vroeg. En in hoe ik Michel heb leren kennen, gaat hij dat ook niet meteen doen.
1: Nee.
0: Maar daar ligt nu, denk ik, de topprioriteit. Dit moet heel snel een hecht elftal gaan worden. Wat een mooie serie in de Eredivisie gaat neerzetten en zich gaat ontpoppen tot titelkandidaat. Want dat is natuurlijk wel waar iedereen benieuwd naar is. Kan Ajax wedijveren met PSV? Je hebt bij PSV het gevoel dat ze vroeg in het seizoen, ik weet nog dat wij hier spraken na die week waarin ze van zowel Villarreal en AZ verloren. Ja. Ja, dat zag er niet goed uit, verdedigend vooral, maar dat hebben ze heel snel omgedraaid. En je hebt het gevoel dat PSV nu alweer de vierde, vijfde versnelling te pakken heeft. En dat Ajax nog een beetje aan het opkomen is in de tweede versnelling. Nou ja, daar zullen snel toeren bij moeten gaan komen. En ja, dat kan op zich wel. Het komt straks een interlandperiode aan. Dan waait een aantal spelers uit. Maar volgens mij ligt daar nu de topprioriteit. En toch ook gaan kijken van hoe kunnen we kapitaal genereren voor de komende jaren. En daarom zei ik ook van je moet echt met de toptalenten moet je snel om de tafel gaan en die moet je lang gaan binden.
1: Ja. PSV heeft Isaac Babadi verhuurd aan Sparta. Dat tegelijk ook een optie tot kopen heeft. En daarmee heeft Sparta eigenlijk de laatste weken toch nog een heel nieuw middenveld ongeveer binnengehaald aan nieuwe spelers. Is dat een goede stap voor hem?
0: Denk ik wel. Ik denk dat hij er nog blij mee mag zijn ook. Dat hij een beetje de middenmoot van de Eredivisie terecht kan. Heel weinig zien. Was natuurlijk een groot talent. En ja, zo'n jongen moet gewoon gaan spelen. En die moet zichzelf gaan laten zien. Zodat hij weer een beetje kan opkrabbelen. Ik heb in mijn hoofd, ik heb bij Ajax wat talenten meegemaakt. Ik schaar Babadi ook een beetje in die categorie. Met een Gabriel Missehoei, met een Silvano Vos. Ja. Die naar het buitenland zijn gegaan. Tja, we hebben er helemaal niks meer van gehoord. Hè. En ik zag Missehoei nu opduiken bij NAC. Notabene in de KKD. Dat ik dacht van, oh, dit was een van de grootste talenten van Ajax. En in een paar jaar heeft hij zijn carrière gewoon op het spel gezet. Dus wat dat betreft hoop ik dat Babadi bij Sparta zijn draai weer een beetje gaat vinden. En laat zien waarom hij ooit een toptalent was.
1: Ja. Toen kwam er een opmerkelijke verhaal dat Jorginho Wijnaldum naar Chelsea zou gaan. En dat werd ook drie uur later ongeveer krachtig ontkracht.
0: Ja, oh, dat is al ontkracht?
1: Ja, is al ontkracht, ja.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Jammer.
1: Ja, het was lekker geweest, hè?
0: Het was sowieso heel, heel verrassend geweest. Ook omdat hij natuurlijk voor je gevoel een beetje is gaan opbouwen bij Al Ittihad. Heeft hij het wel heel goed gedaan. Want hij kwam regelmatig nog voorbij als doelpuntenmaker. Alleen ja, Chelsea, dat is dan wel ineens een gigantische stap. Kijk, als die ergens aan de onderkant van de Premier League nog terecht kan, dan denk ik van, oh, leuk, weet je wel. Maar dit is dan ook nog een topclub. Ja, het was misschien ook een beetje te mooi om waar te zijn. Het enige waarbij ik nog dacht van, het zou kunnen. Ik weet dat Xabi Alonso er heel veel waarde aan hecht, dat hij een paar leiders in de kleedkamer heeft. Dat had hij bij Leverkusen al met Granit Xhaka. Ja. Die heeft hij nu ook naar Chelsea geprobeerd te halen. Toen dat niet lukte, kwam hij bij Jordan Henderson uit. Die hebben ze wel gehaald. En dus zo zat ik te denken van, wellicht ziet hij in Wijnaldum nog een belangrijke kracht voor de kleedkamer. Maar dat is dus niet zo. Dus ja, dan moeten we kijken waar Jorginho Wijnaldum gaat gaat voetballen. Hè? Je had het net over het middenveld van Sparta.
1: Ja.
0: Ja, of is dat te ver terug?
1: Nee, is te ver terug, denk ik. Maar je weet het nooit. Overigens heeft Rick Elfrink ook weer verbinding ziek in de kliko. En die twittert nog op het verstrijken van deze transferdag dat Mikko Bro Hansen door PSV gepresenteerd gaat worden. Alleen, dat gebeurt pas morgen. Zijn jongen uit Denemarken, die komt van Bode Glimt. Ja. 17-jarig talent. Stond al een tijd op de nominatie.
0: Ja, en, talentje wel.
1: Ja. 15 wedstrijden, 8 doelpunten. Dus die gaat nog gepresenteerd worden bij PSV. Verder bleef het een beetje hier en daar schuiven. Veel verhuren. Ik moet ook altijd wel weer lachen dat ergens de naam van Sidney van Hooijdonk opduikt. Altijd in die transferperiode. Dat was ineens bij PEC Zwolle. Hè?
0: Je hebt het gevoel dat hij elke half jaar een transfer maakt.
1: Ja, zo, dat idee heb ik ook een beetje. Waar we het eerder over hadden, dat Danjuma steeds overal voorbij komt in die transferperiode, dat ergens een club wel interesse heeft in Danjuma.
0: Ja,
1: heb je ook altijd dat één club waarin ineens in Nederland denkt, nou, weet je wat, dan gaan wij die Sidney van Hooijdonk halen en die gaat er bij ons 20 inleggen.
0: Ja, ja. Ja, de 20 inleggen, dat lukt hem, is hem bij zijn laatste clubs niet meer gelukt. En bij PEC Zwolle was er wel echt behoefte aan een spits, want die hadden eigenlijk
1: Koen Costons alleen maar.
0: Alleen Koen Costons nog. Dus ja, dat wordt een strijd tussen die twee. Ik ben benieuwd wat Sidney van Hooijdonk nog kan. Het was op een gegeven moment ook best mooi dat hij terugkwam bij NAC, maar dat had heel weinig succes.
1: Ja. Hey, nog even naar een soort van tendens. Het lijkt erop dat weer veel meer clubs in de Eredivisie toch spelers huren, in plaats van dat ze heel veel geld uitgeven aan transfersommen. En is het bij Ajax natuurlijk ook?
0: Ja.
1: Wat is dat voor tendens?
0: Ja, de tendens is denk ik ook een beetje, zeker in de laatste week van de transferperiode, zie je dat clubs hun geld al een beetje hebben uitgegeven. En dan erachter komen van, ja, we moeten selectie nog op een plek of twee versterken. En dat kun je doen door dan een speler te huren en een optie tot koop af te spreken. En ik heb het gevoel dat die optie tot koop sowieso in opkomst is. Omdat je daarmee het risico beperkt op een miskoop. Dus je kan eerst een jaar, is een soort proefperiode. Hè. Je kan spelen, kun je testen, je kan het een jaar aankijken. En bevalt die dan, ja, dan kun je alsnog, overgaan tot koop. Dus het is een manier om de risico's te beperken. En het is ook een manier, als je even geen geld hebt, om de betaling uit te stellen. Want de optie met een verplichte koop. Die bestaat natuurlijk ook. Dat spreken clubs af als ze op dit moment of voor dit boekjaar niet meer geld willen uitgeven. Dan tillen ze het naar het volgende jaar toe. En dan spreken ze met de verkopende club af. Weet je, we huren hem dan nu. En het eerste geld gaan we vanaf volgend jaar overmaken. Omdat we het dan in de boeken kunnen verantwoorden.
1: Sam de Grant hebben we het over gehad in deze podcast toen hij door AZ werd vastgelegd. En volgens mij was jij het die zei, ik ken hem nog van Jong Oranje. Echtelt kent hem daarvan. Ik snap deze combinatie wel. Na een maandje gaat hij toch weer verhuurd worden aan Lommel. Heeft ook mede te maken met het feit dat de clubconcurrentie is. Ja, Meester Wit gaat niet weg.
0: Meester Wit. Als Meester Wit zou vertrekken, dan zou hij zeg maar de stand-in worden van help me even, Jen.
1: Van Chavez, die linksback.
0: Juist, Chavez. Ja. En Meester Wit is uiteindelijk gebleven. Die was nog in beeld bij FC Köln.
1: Ja.
0: Maar FC Köln heeft een andere oude bekende gehaald. Borna Sosa van Ajax. Waardoor Meester Wit bij AZ is gebleven. En Sam de Grant alweer is verhuurd naar zijn oude club. SK Lommel. Ik moet er wel een beetje om lachen, want ik hoorde een nieuwe technisch directeur van AZ, Niels Verduinen, nog zeggen van ja, Sam de Grant, die volgen wij al heel lang. En we zijn blij dat hij erbij is. En uiteindelijk wordt hij dan meteen weer verhuurd. En ja, die komt gewoon uit de koker. Kunnen we denk ik wel stellen van Leroy Echtelt, die hem bij Jong Oranje heeft meegemaakt. En hem daar zien spelen en zien trainen. Is echt wel een leuke voetballer. Eentje die heel goed is in het positiespel. Niet per se sterk duelleren, koppen, strijden. Maar echt moet hebben van het voetbal. Dus ik vind het jammer dat we die niet al te zien gaan krijgen. De basisplaats was misschien te veel van het goede geweest. Maar af en toe invallen had me wel leuk geleken. En in het verlengde van Leroy Echtelt, die vanuit zijn periode bij Jong Oranje spelers beter heeft leren kennen, daardoor was ook Tom van Bergen in beeld bij AZ. Daar was Leroy Echtelt gewoon heel gecharmeerd van bij Jong Oranje. Noeste aanvaller.
1: Harde werker.
0: Begint ook steeds meer te scoren. Maar ja, die loopt voor twee. En dat is tegenwoordig met het druk zetten en de pressing wordt dat steeds belangrijker. Dus dat had echt wel wel zien zitten. Maar ze zijn er qua prijs zijn ze er met Groningen niet uitgekomen.
1: Op voorhand van deze transferperiode ging het natuurlijk vaak over PSV moet een beetje verbouwen. Daarvan wisten we dat er een aantal transfers aan zaten te komen. We wisten dat Cruijff ook de nodige plannen had om kampioensteam samen te stellen.
0: Ja.
1: We hebben Feyenoord gezien. Welke ploeg, als je een beetje cijfers zou moeten geven, zit in een 9 voor deze transferperiode?
0: Van de top 3 bedoel je?
1: Ja, van misschien wel de hele Eredivisie mag ook. Maar gewoon even welke ploeg...
0: Oh, dat vind ik lastig, Etienne. Ik denk dat Ajax wel echt significant beter is geworden. 9 weet ik niet. Je weegt toch ook een beetje het financiële mee. En het verhaal van de restwaarde. Dat veel spelers zijn gehaald die geen restwaarde hebben.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat Ajax veel sterker is geworden. PSV...
1: Een 8 dus, zeg je dat misschien voor Ajax? Voor deze transferperiode.
0: Sportief heeft Ajax echt wel, geef ik wel een 7,5, denk ik, 8.
1: PSV. Dus voor Tucker is dat een 8,5 of 9? Want als jij een 8, jij bent heel zuinig in cijfers
0: geven. Ik geef geen 9.
1: Okay.
0: 7,5. PSV, die zijn Sabari kwijtgeraakt. Kun je ze dat verwijten? Nee. Sano gehaald, Geertruida gehaald, Kostic gehaald. Ik schrok nog wel van, tussen aanhalingstekens, de koopwoede van PSV de laatste weken.
1: De laatste dagen, ja.
0: Ja, met een Wijsa, met een Ioni Santos, met Sam Lammers, die Mikko Brohansen die er nog bij komt. Dus het ziet er vooralsnog goed uit. Dat heeft ook te maken met, we hebben die laatste wedstrijd natuurlijk op het netvlies, waarin ze Utrecht in de laatste 20 minuten nog oprolde. Het steekt al wel goed in elkaar. Of dat dan meteen verband houdt met het aankoopbeleid, dat weet ik niet. Wie staan er nu in de basis eigenlijk van de aankopen? Dat valt wel mee, toch?
1: Sano staat in de basis nu.
0: Sano, ga verder.
1: De andere aankopen komen natuurlijk, zijn later bijgekomen. Dus Kostic nog niet.
0: Maar staan allemaal nog niet in de basis. Nee. Dus dan vind ik ook nog niet dat ik het een 8 kan geven of zo.
1: Mijnlands ook niet, inderdaad, dat klopt.
0: Vind ik wel een mooie aankoop. PSV geef ik wel een 7.
1: En Feyenoord dan?
0: Feyenoord, weet je, door de verkoop van Ueda op de valreep en geen spits die ervoor terug is gekomen, of eigenlijk Nacho Ferri die ze al hadden gehaald. Ik denk niet dat Nacho Ferri niet nu en ook niet over een jaar aan Ueda kan tippen, ondanks dat hij echt wel kwaliteiten heeft. Andere posities. Gavi Lopez, Mika Marmol. Mika Marmol vind ik best aardig. Ja, je hebt niet het gevoel dat Feyenoord... Hajmoussa gebleven, Reed gebleven. 6,5.
1: Dus dan, ja, precies. En dan van de clubs daaronder heb je natuurlijk... AZ heeft hier en daar wat versterkingen gehad... maar bleef redelijk, hè? Die had redelijk al de boek klaarstaan eigenlijk.
0: Ja, AZ ook wel. Wat ik bij AZ leuk vind is... Wesley Hood word ik dan nog niet zo heel enthousiast van. Maar als ik zie dat Kelvin Stengs terug is en helemaal opbloeit... daar kan ik wel vrolijk van worden.
1: Ja, nou, zo hebben we de transferperiode in Nederland dan afgesloten. Er kunnen nog steeds buitenlandse transfers plaatsvinden, voor de duidelijkheid, hè?
0: Ja, want er zijn nog wat competities geopend. Of in ieder geval, de transfermarkt is daar nog niet gesloten. Bijvoorbeeld in Turkije of in Saudi-Arabië bijvoorbeeld. En ja, er zijn ook nog spelers die daar in aanmerking voor komen. Ik weet dat bijvoorbeeld Donny van der Beek bij Girona een beetje op het doodspoor zit. Ja, wellicht gaat hij de komende dagen dan nog een stap maken naar, naar een competitie als de Turkse. Of Portugal is geloof ik ook nog geopend. Of de woestijn. Het zal voor hem wel prettig zijn, omdat hij bij Girona, ja, is ook tweede niveau van Spanje. Je hoopt toch dat hij, ja, dat hij ergens aan de bak komt. Het liefst niet in ver weg is dan, maar gewoon redelijk in de buurt in Europa. En dat Donny van der Beek weer een beetje van de oude wordt. Maar ja, je begint onderhand wel een naad hoofd in te krijgen.
1: Nou, dat begrijp ik. Nou, laten we kijken wat er nog gaat gebeuren de komende dagen. We gaan ons langzaam richten op het voetbal dit weekend. Want wat je al schetste, Ajax-PSV-programma zaterdagavond... dat is natuurlijk gelijk wel een heel interessant treffen... om te zien hoe beide ploegen ervoor staan. Ook al is bij Ajax nog niet het complete Ajax, zoals je net al schetst. Dus een aantal spelers nog eerst opgetraind moeten worden...
0: ja,
1: voordat ze er daadwerkelijk zullen staan.
0: Nou ja, kijk, de spanning zat op deadline day ook nog een beetje... in Simon Adringa, de...
1: Ja.
0: Aanvallen linksbuiten, die is overgenomen van Sunderland. En dat kwam doordat die jongen in de voorbereiding geblesseerd is geraakt bij Sunderland. Heeft dus met een enkel blessure zich gemeld in Amsterdam. Ja, weet je, dan doe je de medische keuring, dan zie je dat. En dan moeten er toch wat aanvullende testen worden gedaan. Dus die jongen die is voorlopig een paar weken nog niet inzetbaar. Dat is wel jammer. En dan heb je Thilo Kehrer in tegenstelling tot heel veel andere nieuwelingen wel de hele voorbereiding meegedraaid bij Monaco. Dus in principe topfit.
1: Ja.
0: En die zou dan... Ik geloof ook niet dat hij een werkvergunning of zo eerst moet aanvragen. Of Duitse nationaliteit. Dus die zal vrijdag in principe mee kunnen. Of zaterdag in principe meteen mee kunnen doen. Ik denk eerlijk gezegd dat Michel gewoon nog voor Aaron Bouwman kiest. En dan heb je nog Amrabat, Sigankov, die de afgelopen week bij zijn gekomen. Amrabat, laatste wedstrijd, 8 juli, kwartfinale WK. Marokko tegen Frankrijk ingevallen. Ja, normaal gesproken moet die... neemt hij dan hooguit plaats op de bank en moet hij genoegen nemen met een invalbeurt. Ik kan me niet voorstellen dat Michel hem meteen opstelt. Maar goed, je weet het niet. En dan hebben we nog Tsigankov. Ja, die moet de strijd aangaan met Steven Berghuis. Of de trainer kiest ervoor om hem op de linkerflank te posteren. Dat zou nog kunnen, daar heeft hij wel eens gespeeld. Dus we gaan het zien aankomende zaterdag.
1: Ja. Nog één ding, hè? Jij bent natuurlijk in deze... transferperiode in contact met zaakwaarnemers en mensen om spelers heen om te kijken welke primeur er is. Hè? Heb jij in je telefoon ook al een telefoonnummer staan van zaakwaarnemer Hatenboer of niet?
0: Nee.
1: Nou, dat moet je wel doen. Want deze 21-jarige Cedric Hatenboer heeft geen zaakwaarnemer. Dus is zelf met Sparta aan tafel gaan zitten om daar zijn contract te regelen.
0: Oké, ik begreep dat zijn vader...
1: ja, die is ook wel goed onderlegd hier en daar zakelijk... en heeft wel het idee, maar heeft helemaal geen zaakwaarnemer nu. Hij heeft het helemaal zelf gedaan.
0: Ik begreep dat zijn vader redelijk betrokken is... en dan druk ik me nog zacht uit.
1: Ja, maar hij heeft zelf de contractonderhandeling gedaan. Ja,
0: er zijn er meer van, hè? Dat is wel mooi voor de vraag van vandaag, denk ik.
1: Nou, dan kunnen we straks dat doen. Dat is gelijk maar een mooi bruggetje... want we gaan dan maar naar de vraag van vandaag.
4: Ja. De vraag van vandaag.
1: Dit is de vraag van Rick, namelijk van gisteren.
5: Ja, het is toch de laatste transferdag. En dat is altijd een dag waarop transfers klappen. Er is één hele bijzondere in het verleden geweest. Er is ooit een transfer geklapt omdat een fax 3 minuten te laat was. En dat was een fax die aan de Duitse Voetbalbond had moeten worden gestuurd. En wij willen graag weten, om welke speler gaat het?
1: Ja, en waarom dus, was die fax eigenlijk 3 minuten te laat? Want er zat nog een verhaal aan de voorkant afvast, hè?
5: Er zit een mooi verhaal achter. Ja. Dat, gaan we, hè, dat vertel jij dan morgen. Ik weet niet wie er morgen zit, maar...
1: Johan, dus die weet het vast. Dit is onze transferspecialist, ja.
5: Ja, Johan weet dat. Toen was hij al... ja, was hij al een jaar of 20, toch?
1: Ja, ik denk wel ouder. 2011 was dit.
0: Ik heb echt geen idee. Is het een Nederlandse speler die naar de Bundesliga zou gaan?
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Erik-Maxime Choupo-Moting van HSV ging naar Keulen. Dat was het idee tenminste. In januari 2011, op zo'n transfer deadline dag.
0: Ja.
1: En om 6 uur moest het contract via de fax verstuurd zijn naar de Duitse voetbalbond. Dat ging alleen mis, want alleen de eerste pagina kwam aan en de pagina met de handtekening, die kwam niet aan. En toen hebben ze hem nog een keer gestuurd, maar het was het 3/6. En toen was het eigenlijk te laat. Alhoewel er ook verhalen waren dat er een papierstoring was, of dat de derde pagina alleen nog maar zwarte horizontale strepen had, waardoor het niet goed overkwam, het beeld. Dat is ook het verhaal wat gaat. Maar ergens daarin zit het verhaal dat dus die eerste fax niet goed was. Toen moest er nog een fax verstuurd worden, want hij was niet duidelijk. En toen bleek dat hij te laat verstuurd was en dat de hele transfer niet doorging. In het kader van beroemde transfers die klapten vandaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Eervolle vermelding is voor Andreas Alsmaier, die dit hele verhaal ook keurig had, dus bij deze.
0: Dat klinkt Duits, Andreas Alsmaier.
1: Ja, ik weet niet of die Duits is, of dat hij gewoon... Nu, dat je nu iemand beledigd hebt.
0: Nee, Andreas Alsmaier.
1: Ja?
0: Ja, dat klinkt Duits.
1: Klinkt Duits. Maar goed, was keurig appje in het Nederlands. Keurig bericht in het Nederlands. Dus... Ik zou zeggen, Johan, kom met een mooie vraag voor morgen dan.
0: Nou ja, ik hoorde net dat Cedric Hateboer zijn eigen zaken doet.
1: Ja.
0: Er zijn ook een paar wereldvoetballers die dat doen. Even kijken, ik heb hier een rijtje. Nou, er staan... Ik ga jou 2 namen doorgeven en als ze er eentje noemen, is het goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Mooi, ja. Is goed. Nou, kom maar op met je antwoorden. Als je 2 wereldtoppers weet die de zaken zelf doen. Die niemand geen zaken waar geen Rob Jansen nodig hebben. Of geen Roger Linssen nodig hebben om het voor elkaar te krijgen. Ja. Of andere grote namen, Mino Raiola en dat soort mensen. Dus als je weet wie jou al zoekt, geef maar door. Je kan doorgeven via xbluesky en met de hashtag ADVoetbalPodcast. Dat kan via Instagram, @ADVoetbalPodcast. Of reageer via Spotify. En dan kan je een reactie achterlaten. Dan zien we die daar ook. Dus kom erop met je antwoorden. Morgen een gloednieuwe ADVoetbalPodcast. Gaat de blik echt op voetbal weer. Transfers zijn al een beetje voorbij. Maarten Wijfels dan in deze podcast. Gaan we ook kijken naar de KKD. Dus dat belooft morgen allemaal weer een volle ADVoetbalPodcast te worden. Johan, ik wens je... Even weer wat rust toe. Morgen gewoon even met de kinderwagen lopen.
0: Nou, nee, want ja. We moeten nog 1 keer bij Afkikken aanschuiven. We hebben een interviewtje in Amsterdam. Dus we gaan gewoon door. En dan gaan we in de interlandperiode denk ik weer even een batterijtje opladen. Ik hoop dat we dan even kunnen bijkomen.
1: Heel goed. Nou, ik wens je een mooie dag en tot later, hè.
0: Yes, tot de volgende.
6: Bij Videoland, Basta.
7: Schitterend, Marco van Basten.
6: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is het weerbericht.
1: Het is licht tot zwaar bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Vanavond en in de nacht een enkele bui. De temperatuur gaat terug naar 19 tot 16 graden. Morgenochtend geldt in het westelijk kustgebied code geel. Dan is er kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De rest van de dag morgen veel bewolking en regen. Onstuimig weer met een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Het weekend wordt droger en we gaan de zon wat meer zien. Begin volgende week wordt het misschien nog een paar dagen zomers warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een aantal korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 5 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de koninklijke marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf, 5 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

nooit hoor je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits komt langzaam op gang met 80 kilometer file in totaal. De langste file staan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en Houten, 10 minuten oponthoud. Er liggen voorwerpen op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten, 10 minuten oponthoud na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Daardoor ook file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 20 minuten vertraging. En op de A28 Zolle richting Groningen. Tussen afrit Ommen en Staphorst. Een kwartier oponthoud. Er staat een auto met pech.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en in de nacht een enkele bui. De temperatuur gaat terug naar 19 tot 16 graden. Morgenochtend geldt in het westelijk kustgebied code geel. Dan is er kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De rest van de dag morgen veel bewolking en regen, onstuimig weer met een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Middagtemperaturen van 20 in het noorden tot 23 in het zuiden. Het weekend wordt droger en we gaan de zon wat meer zien. Begin volgende week wordt het misschien nog een paar dagen zomers warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga een half uur vertraging. Er is een lading van een vrachtwagen gevallen. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Stok. Een kwartier vertraging, één rijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
1: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
2: Ja, hallo, lieve kijkers en luisteraars. Zijn we weer in het slaakhuis voor de wereldberoemde naneuk. De vragenrubriek. Rob,
3: ja?
2: Ben je er klaar voor?
3: Jawel.
2: Zullen we met de voetbalvraag beginnen? Denken jullie dat Joey Veerman gaat slagen in de Bundesliga? Of had hij beter voor een andere competitie kunnen kiezen? Vraagt Gerben.
3: Hij slaagt. Hij gaat inbrengen, temporiseren.
2: Temporiseren
3: dat
2: gaat
3: kan
2: inbrengen.
3: Niet goed.
0: Als je het verschil ziet met die Sano. Die Sano die nu bij. Daar vind ik wel een goede, complete speler. Maar die heeft niet de pas van Veerman, hè? Die heeft niet te passen de traptechniek van Veerman.
3: Nee, maar die Veerman gaat er wel slagen.
0: Ja, denk je dat?
3: Ja, creatief en hij kan tempo bepalen.
0: Ja.
3: En dat zit vaak bij die Duitse ploegen, is nog los gaan.
0: Dat zou wel leuk zijn voor die jongen, toch?
3: Ja,
4: zeker.
0: Schalke, dat die Jurie Mulder die zit vaak over dat Schalke te vertellen. De geweldige club, hè?
4: Niet normaal.
0: Ze hebben geen cent. Hoe dat kan.
3: Ja, ze 4 miljoen besteden, geloof ik.
0: Er komen 80.000 mensen elke wedstrijd.
3: Mega populair.
0: En die hebben een paar keer gedegradeerd. Hoor. Nu de eerste wedstrijd meteen met 3-0 verloren. Zeko speelt daar nog.
4: Zeko, die is 40,
0: hè? Die is 40 nu.
4: Maar ze hebben ook een trainer uit Zeko zijn land,
0: stal,
4: hè?
0: Of land. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Dennis uit Voorschoten, die wil iets weten. Steeds meer mensen lopen de Camino of voltooien een andere lange wandeltocht. Is dat ook iets voor jullie, al lopend op zoek naar jezelf?
0: Gaan Rob en ik samen doen.
3: Ja, gaan we z'n tweeën doen.
2: En ga jij dan op zoek naar jezelf of naar Rob?
0: Nou, met Rob wat probleempjes oplossen die er nog
2: spelen. Dan mag je wel naar Gibraltar lopen.
4: Nee, maar Rob is wel een man die zeg maar... is wel een man die aan dat soort dingen begint.
2: In retraite gaat.
4: Nee, maar bijvoorbeeld, ik weet nog goed dat hij mij een keer vertelde dat hij ging jij naar India.
3: Oh ja.
4: Ja, dat was. Dan ging je een rugzak met een rugzak.
3: Nee, dat
2: Nepal.
3: Dat ook.
4: Ja, lopen.
3: En Bhutan ook.
4: Lopen en.
3: Verplicht, hè?
4: Ja, maar
2: dat wel.
4: Na twee dagen zat je in het Four Seasons.
3: Ja.
4: Hij had de scheiterij, hij had alles.
2: En weet je hoe hij daar gekomen was?
4: Nee.
2: Met zijn limousine met privéchauffeur.
4: Ja, dat is zo goed. Hij zou inderdaad in India. Zeg maar,
3: die logeerde bij de gangers.
4: Op zoek gaan naar zichzelf.
3: Dinkman, die gangers.
4: Op zoek gaan naar zichzelf.
2: Wat hoopte hij te vinden?
3: Ik hoopte helemaal niks te vinden.
2: Zou je er niet van schrikken als je jezelf
3: zoekt? Die dame die toen bij me was, die wilde dat doen. Dus ik hoop wel maar mee.
4: Nee, maar ik vind wel leuk dat je dat dan toch...
3: Ik heb wel gedaan.
4: Dat je dat dan toch doet.
3: Maar ik ben iets eerder teruggevlogen, ja.
4: Ja.
2: Maar ik vind het mooiste, wat jij met mij allemaal verteld. Ik vind het mooiste verhaal dat jij dan... Jij kwam in zo'n soort klooster in de bergen in Nepal terecht of zo. En er was, jij vond het ook een beetje eng.
3: In Bhutan.
2: Daar was niemand of zo. En toen opeens na 10 minuten zag je een schim. Dat was dus zo'n monnik die trok. En toen zei Rob, hey, doe even 2 gebakken eieren. Ja, toch? Toen dacht je even weer dat je in het Four Seasons Hotel was.
3: Dat is een monnik nooit meer gezien.
2: Nee, die monnik, die had zelf al 15 jaar niet gegeten. Dat hoort erbij.
3: Ja, dat is goed.
2: Dan kreeg je
3: zo goed. Die keek me alleen aan, die is weggelopen.
2: Ja.
4: Hey, maar dat is, ik heb wel vaak dingetjes zitten kijken van die gangen. Dat ze dan die mensen door die stad sjouwen en ze dan zo in het water pleuren.
3: Ja, ik heb geen idee.
4: Bizar, hè, Rob?
3: Als je landt met het vliegtuigje, ruik je de lijkenlucht al.
4: Echt?
3: En ze baden erin, de lijken drijven.
0: Waar
3: in
0: India?
3: In die rivier de gangers.
4: Ja.
0: Ben je er wel in geweest?
3: Ja, alleen schoolslag. Want anders wordt het vies.
0: Serieus, ben je erin geweest?
3: Nee, natuurlijk. Nee,
4: zouden ze die Maarten van der Weijden er ook in?
2: Die Maarten zegt, deze rivier is wel heel lang.
4: Die Maarten van der Weijden pleuren ze er ook in daar.
2: Ik wil best wel een beetje zwemmen voor het goede doel. Het is wel een kleren.
0: Maar dit keer niet zo goed afgelopen.
2: Nee, hij was een beetje ziek. Kun je nagaan als hij
3: komt er ook heel raar uit.
0: Toch weer geprobeerd de volgende dag.
2: Maar goed, de vraag...
0: Voor een goed doel.
2: Ja, voor een goed doel.
3: Daar lopen ratten die zijn zo groot, daar zit bemanning op.
2: Maar goed, de vraag was dus... Is het wat, al lopend op zoek naar jezelf, de Camino?
3: Ja, voor Wim.
4: Wim, jij hebt toch een keer naar dat Compostela?
3: Ja, dat bedoel je.
2: Ja, met vliegtuig.
3: Dat is de Camino.
4: Heb jij die niet gedaan?
0: Nee,
2: met die, jij bedoelde in Ethiopië, dat hij met die geit door die bergen liep.
0: Ja.
2: Maar dat was voor tv.
0: Nee, dat was voor tv.
3: Maar dat was 100 meter.
0: Nee, ik hou sowieso helemaal niet van wandelen. daar begint het al mee. En ik zit alleen maar te denken, dan ben ik er al. En hoe lang moet ik nog? En ik ga alleen maar irriteren. Nee.
3: Dit duurt 5 dagen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je tot jezelf komt.
4: Maar jij dan wel pech, dan... want jouw vrouw wandelt graag.
2: En heel snel.
3: Ja.
2: En die doet vooruit. En weet je wat hij dan doet?
0: Tennis ook heel graag.
2: Ook heel snel.
0: Ja. Een fiets heel graag.
4: Ja, en ze een beetje tennissen, Wim.
0: Ja, ze kan wel een beetje... Nou, dat mag ook wel, want ze doet het elke dag. Althans, ja, ze zegt...
4: Maar voor
0: ik ga weer tennissen.
2: Ja.
4: Wim, voor iemand die...
0: Voor iemand thuis.
4: Nee, maar voor iemand die het iedere dag doet, kan ze er geen kut van.
0: Nee, ik ga het... Ik doe geen uitlating. Er zit wel wat in. Jawel, je ziet verbetering.
2: Jezus. Ik heb sterk de indruk dat jullie toe zijn aan de volgende vraag.
3: Ja.
2: Mannen, wordt het ook nog wat met Noah Lang? Wil Edo uit Amstelveen weten. Noah Lang, wordt dat nog wat?
4: Ja, het is een beetje als met Balotelli en noem maar op. Kijk, als jij je mag best onaangepast met gedrag vertonen, maar dan moet je wel zorgen dat je elke keer bij de betere spelers behoort.
2: Dat is het,
4: En dat lukt hem natuurlijk niet. En kijk, ik heb altijd gezegd, en dat geldt ook voor Joey Veerman, dat de Noah Lang van PSV, daar heeft Napoli niks aan. Nee. Dus je koopt zo'n jongen met het idee, daar komt nog een stap aan.
2: Ja.
4: Ja, en ik denk niet dat hij die stap maakt. Dus dan blijft het de Noah Lang van PSV. Ja, ja, en dan ga je het daar niet, ga je het daar niet redden.
0: Het is te weinig. Ja. Het is je hebt het omschreven. Het wordt ook niet meer.
2: Nee.
0: Het is een moment.
2: Ja.
0: Misschien 3 in de wedstrijd. En verder, ja... Pak niet door of het kan niet doorpakken.
2: Nee.
0: Of, ja.
2: Weet je wat ik goed voel?
4: Nee.
2: Maar daar hebben jullie het vorige week helemaal niet over gehad. Maar dat die Memphis Depay een beetje problemen had met zijn contract. En toen hij een videoclip maakte waarin het hele clubgebouw in de hand stond.
3: Ja.
2: En dat hij toen totaal verbaasd was dat die supporters dat niet zo op prijs stelden.
3: Ja, dat is het verleend van zijn contract.
2: Ja, daar kwam een beetje slecht uit. Maar dan had ik tegen mijn mannetje van de social media gezegd... wacht even met op die
4: knop.
2: Hou even tegen,
4: ja. Zo blijkt maar weer dat er om dat soort klanten heen ook niemand zit die een beetje... Kijk, want als ik vandaag zeg dat ik... Kijk, hij had de 46. Maar als ik nu zeg dat ik 3 punten heb die Nederland vooruit helpen... dan waarschijnlijk zeggen jullie voordat ik mijn auto instap...
2: Niet doen.
4: Na 3 punten. Als ik 3 punten zou hebben.
0: De Memphis is wel klaar, toch, nu? Ik bedoel, na die WK, voor Nederlands elftal bedoel ik. Weet je, dus nu, daar ga je niet nog een keer een beroep op doen. Dan moet er echt hele hoge nood zijn.
2: Terwijl die daar in Brazilië, kan die nog wel de ster uithangen?
0: Nou ja, wellicht, maar weet je, dit WK was het ook weer niet fit. Nee. Het was niet genoeg, weet je, echt dat topniveau. Dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger, toch?
2: Ja.
0: En we hebben een nieuw bondscoach.
2: Ja, daar heb ik jullie ook een
0: nodig. Ook wel weer leuk.
2: Ja, leuk, ja.
0: Nou ja, weet je...
2: Ik vind het sowieso leuk.
0: Het vervelende zit natuurlijk in die hele aanstellingsprocedure... wat daar allemaal verkeerd is gegaan en fout is gegaan. En nu ga je gewoon achterover zitten.
2: Ja, en nou gaan we genieten.
0: Dan ga je zeggen, oké. Ja.
2: Nou, we gaan nu vooral genieten.
0: Wat gaat hij doen?
2: Nee, dat interesseert me geen reet wat hij gaat doen. Dat boeit me niet. Valentijn Driessen in het Engels, dat vind ik leuk. En al die gasten, ook met moeder Mavo... die nu worden gedwongen om buitenlandse taal te hanteren... Die altijd commentaar hebben op alles en iedereen. Ja, Erik ten Hag in het Duits en Louis van Gaal in het Engels. En nu moeten ze zelf aan de bak met de LOE-cursus.
4: Weet je wat ik ook zo sneu vind, Mies? Dat, kijk, we hebben Kees Jansma, we hebben... Weet je, dat zijn mensen met toch wel een bepaald overwicht. En een
3: Jack
4: bepaald,
3: van Gelder. Dat
4: ja, vindt. Nee, maar dat vind ik wel. Dan zie ik daar zo'n Nigel de Jong, daar heb ik dat een beetje mee te doen. Omdat dat
2: kan zit niet op zijn plek.
4: Nee, maar dat kan hij niet.
2: Nee.
4: Weet je, hij zit daar een partij te zweten. Maar het lullige is, het hoort wel bij... Het is een onderdeel van wat je doet, weet je. En dan,
2: een heel belangrijk onderdeel.
4: Het is wel pijnlijk, hoor, dit. Ik vind het wel pijnlijk.
2: Ja.
3: Nou, nog één.
2: Nou, doe eens even een beetje rustig. Top, ik heb hier de leiding. Dat is voorbij jouw tijd. Je hebt je kans gehad. En jongens, hebben jullie het boek van... Dat is een goede vraag. Hebben jullie het boek van Michel al gelezen? Of is het straks voor jullie net zo'n verrassing als voor ons? Vraagt Saskia. Nou, nee, jullie hebben het nog niet gelezen.
3: Nog niet gelezen, nee.
4: Nee.
2: Wim heeft het gelezen. Een beetje.
4: Ja, Wim, heb je het gelezen?
2: Een stukje.
4: Stukje?
3: Ja?
2: Ja, toen heeft hij het weggelegd. Ja,
0: kijk. dat laatste boek. Dit is
2: Meesterwerk niks. Het meeste werk je wat eraan
0: ja,
2: komt.
0: Ja, maar weet je, kijk, alles wat ik hier zeg is ongeloofwaardig. Als ik zeg het is een beetje, dan zit ik de publiciteit te maken voor jouw boek. Ja,
2: dat is ook, daar ben je voor op aarde.
0: Nou ja, je weet wat je krijgt als je een boek van Michel van Egmond
2: leest. Je leest het met een glimlach, hè? Zeg Johan Berks altijd.
3: Je leest het met een glimlach.
2: Best erop.
0: Vermakelijk.
2: Vermakelijk. Ja. Nou,
3: ik denk dat het een bestseller wordt.
2: Daar doen we het voor.
0: Ja. Of het de literatuurprijs gaat winnen, dat durf ik niet. Durf ik niet op in te zetten.
2: Dat zou wel een keer tijd worden na de Gouden Mossel.
0: NS Publieksprijs. Je hebt er al
4: die
0: drie,
4: is
0: hè?
4: Leuk, hè? Die Wieringa.
2: Ja, die is goed.
4: Die weet je ook weer?
0: Tommy Wieringa.
4: Tommy Wieringa, ja. Bij die zomergast heb ik zo zitten lachen. Dat zo'n man die bij alles wat hij vertelt, dat het niet een beetje kleiner maakt of zo. Hè. Dat zijn enorme dingen die hij vertelt. Hè. Dat zijn, ja, dat vind ik zo goed. Vind ik
2: dat zijn ook 46 punten. Beste Rob. Waarom heeft de beste coach ooit, John Heitinga, nog geen nieuwe club gevonden?
4: John Heitinga.
2: De beste coach. Ja, dat staat hier. De beste coach ooit, John Heitinga. Waarom heeft hij nog geen nieuwe club gevonden?
3: Dit is een neef van John.
4: Dit is,
2: nee, dit is een naam.
4: Nee, dit is cynisch. Cynisch bedoeld. Cynisch bedoeld.
3: Cynisch bedoeld.
4: Ja, dit is cynisch bedoeld.
2: De vraag is gestuurd door een van de kinderen van Elon Musk. Want deze heet SXAND33PP. Ja,
3: dat zijn buren van hem.
2: Ja. Nou, kom op. Hoe zit het met die club?
3: Ja, nou, die is er nog niet.
2: En wordt het nog wat?
3: Het wordt zeker wat, maar er is nog geen club voor hem. Ja, kijk, kan er weinig over zeggen. Nee. Wat er niet is, is er niet.
2: Nee, oké. Okay. Stijn Visser, die wil weten, wat vinden jullie van de watervlugge Nigeriaanse spits Tolu?
3: Dat watervlugge,
2: als nu het publiek ook al cynisch wordt, dan wordt het echt...
3: Hij gaat heel veel goals maken.
2: Ja?
3: Maar ik zou in de 1 tegen 1 niet zoveel zorgen om hem hebben.
2: Maar jij als ex-spits?
0: Nou ja, groot, sterk, kan koppen.
3: Ja.
0: Kan niet zo heel goed voetballen, volgens mij.
2: Nee.
0: Nee, dat hoeft ook niet de voorwaarde te zijn om in de spits te spelen. Ja, die zal er wel wat inschieten, toch, bij Ajax, ja, neem ik aan.
3: Ja, veel goals.
0: En die andere jongen, die... Het is toch niet lekker voor die jongen, toch? Of wel?
2: Nee, niet zo lekker beginnen.
0: Als zo'n club komt, ik vond hem al wel wat erg aangeslagen. Na twee kwalificatiewedstrijdjes. Die zit al zwaar in de put, zit hij. Nee, maar kijk je moet gewoon reëel zijn. Kijk, alles wat in Nederland speelt...
2: Ja.
0: Mislukt waarschijnlijk in het buitenland. Op dat punt zijn we toch wel aangekomen
3: Nederland
0: qua niveau.
2: Op een paar uitzonderingetjes na.
4: Op een paar niet.
0: Op wat uitzonderingen na. Dus
4: zeker.
0: Als jij een gemiddelde speler haalt, en ik denk dat hij een gemiddelde spits is, dus het is niet een slechte, maar het is ook geen topspits. Nou, dan kan je er hier best wel wat inschieten. En ik sta er wel van te kijken dat Feyenoord nog 20 miljoen voor de UEFA krijgt.
2: Ja, maar
0: nee, dat is conform, dat zou de markt allemaal wel zijn. Noem maar die gaat toch nooit jouw ploeg beter maken? Kom op, zeg.
2: Ik zal je zeggen van...
4: Kan goed koppen, Wim.
0: Ja, hij kan goed koppen, maar verder is het er is heel veel.
4: Maar dat zeg ik niet.
0: En je wordt gewoon voor 20 miljoen verkocht nog, als het niet meer is. Dus
2: maar weet je wat ik gek vind bij die gozer? Kijk, Feyenoord is toch een club waar je vooral bij de spitsen altijd wel een gevoel bij had vanaf Kingsval. Ja, omdat het was of een drama, het leek niet eens op een voetballer, of er zaten een paar toppers tussen, of je had een soort kiepreach.
4: Cor van der Grijp.
2: Ja, nee, de toppers. Ja.
0: Peter Hoopman.
3: Een beetje terug.
2: Maar bij deze man heb je dus nul gevoel.
4: Niks.
2: Nee. Die is binnenkomen waar je niemand weet hoe die jongen is. Je hebt hem nog nooit bijna horen praten. Hij toont geen enkele emotie.
4: Nee.
2: Hij is topscorer geworden. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. En hij is weer weg. Ja. Niemand denkt ook meer aan.
0: Hey, laten we

0: Prato. En die gozer die door zijn vader werd betaald. Maar dat was ook geen spits.
1: Wie dan?
0: Ja, er kwam die Babovic.
1: Johnny van de
2: Prato, die heeft natuurlijk...
0: Sjoerd weet dat, ik weet niet waar Sjoerd zit.
1: Sjoerd zit daar.
0: Oh, die zit...
1: Oh, daar is Sjoerd.
0: Babovic. Was dat nou een spits? Ah, ja, maar die werd toch door zijn vader betaald? Ja. En die betaalde ook contributie toch gewoon, de vader? Ja. Oh, hey, dit is een goede vraag. Joep Katzor.
1: Ja.
0: Joepie is gekomen, zong de hele Kuip, maar er lag nooit een bal in. Hey, Wim, met welke
2: Frank Stapleton.
1: Ja, bij Ajax.
2: Ja, die heeft Ajax gespeeld, hè? Frank Stapleton.
0: Ja, dat is een goede quizvraag, dat weten niet veel mensen.
2: Ja, zeker
0: dat klopt,
2: wel.
0: Ja.
1: Kasselig.
0: Felix Gasselig.
1: Gas en licht noemden ze die bij Ajax.
0: Klopt.
3: Gas en licht.
1: Gas en licht.
0: Dit is een moeilijke vraag, jongens. Die is niet te beantwoorden. Wim,
1: ja.
0: Met welke voetballer van nu is René het beste te vergelijken?
2: Ja, eigenlijk met niemand.
0: Nee, dat wou ik zeggen.
2: Dat wou ik net zeggen.
0: The one and only.
2: Ja.
0: Er is er maar één. Er is only one van de Gijp. God, zijn geloof geprezen.
1: Ik zag wel... Nee, maar dat wordt allemaal zo klef. Maar
0: ja.
1: Ik zag wel een moment bij die Van Bommel... dat ik... René dacht.
0: Ja?
2: Hé, hey, Wimpie. Ja,
0: toen
2: hij
0: schoot toen
2: wel
0: mooi
2: goed
0: in.
1: Nee, hij heeft het liever niet dat we het over hier hebben.
0: Weet dan ik dacht ik echt weer.
2: Hij schoot hem wel goed in, hè?
1: Ja. Zo.
2: Heel goed.
1: Zo.
2: Zo.
1: Zou hij heel ongelukkig begonnen, de wedstrijd.
2: Ja, hij schoot hem
0: Hij heeft wel in het krachttonk gezeten, hè?
2: Ja.
0: Je hebt nou gewoon 2 Van Bommels voor de prijs van 1. Dat is ongelooflijk.
3: Ja. Ja, die jongen gaat een grote toekomst krijgen.
0: Ja.
3: Sterke speler, ja.
0: Willen jullie nog een vraag? Je maakt een beetje uitgebluste indruk op mij.
2: Wie, Rob?
0: Nee, jullie gewoon in zijn algemeen.
1: Rob is moe.
0: Ja, maar Rob is
2: moe. Rob is opgestaan om alles op te schrijven.
1: Rob heeft al een podcast gehad.
0: Wil je nog een zomergasten gerelateerde vraag? Vind je dat leuk?
2: Ja, tuurlijk.
0: Je bent toch onze tv-man. Heren, toen het nog mogelijk was, welk fragment had je willen laten zien als zomergast?
2: Oh, dat weet ik. Die heb ik even niet op voorraad.
0: Nee. Alles van Willem Oltmans.
2: Ja!
0: Gewoon de hele avond Willem Oltmans.
2: Nee, maar ook die
0: Sergio Herman.
2: Nee, die vind jij ook zo goed. Die dichter die aan tafel zat toen bij De Wereld Draait Door.
0: Komrij.
2: Nee, die andere. Die zit te huilen om zijn vader.
0: Maarten Biesheuvel.
2: Ging die zitten toen, weet je dat nog? En dat zijn vrouw erbij zat. Die zei, Maarten, rustig.
0: Dat was een ontzettend goed fragment.
2: Wat was dat goed toen met die
0: vader.
2: Vader. Ja. Dan ging die roepen. Ik had nooit... En toen ben ik daar nog dingen van gaan lezen. Ik denk, dat moet echt...
0: Brommer op zee, dat is zijn bekendste verhaal.
2: Die had echt in een gesticht gezeten ook.
0: Ja, zeker.
2: Hij zat in een gesticht.
0: Ja.
1: Twan van Peperstraat, hè?
3: Er zijn ook een paar die erin.
1: Dat is ook leeg.
0: Zou je dat fragment bij zomergasten kiezen? Twan van Peperstraat.
1: Dat is ook leuk. Dat is leuk.
3: Die ging ook huilen.
0: Ja, dat was ook... Ja, weet je toch?
3: Ja.
0: Rob zou een fragment van zichzelf kiezen, neem ik aan.
3: Ja, logisch.
0: Nou... We zijn er doorheen, jongens. Ik heb geen vragen meer.
3: O jee.
0: Tenzij jullie nog door willen babbelen. Mag van mij, hoor.
1: Dat vind ik wel gezellig.
0: Ja?
3: Nee.
1: Ja.
2: Maar Wim, je zei, ik heb er nog een hele dag op zitten. Wat moet je nog doen vandaag?
1: Nou, ik ga... om het boek van Michel van Egmond te promoten... hebben we zo nog een interview met de Telegraaf.
2: Ja, oké.
1: Daarna ga ik naar Rondo.
0: Nee, daarna ga je boeken tekenen.
1: Daarna ga ik boeken tekenen, hoorde ik net. Daarna ga ik naar Rondo.
2: Als je
1: naar Rondo. En na Rondo speelt Barcelona nog.
0: Ga je er ook nog naar kijken?
3: Je gaat naar Barcelona.
2: Nee, die ga je...
1: Kijken, analyseren.
0: Ook nog?
2: Barcelona tegen?
1: Oh, dat weet ik even nog niet.
0: Spaanse club, denk ik.
1: Dat weet ik toch even niet.
3: Is hij in de La Liga?
1: Kijk, straks
0: dat is echt serieus een lange dag.
1: Mensen willen me graag zien, hè?
0: Jezus, je bent een partij populair, jij.
1: Ja.
0: En allemaal dankzij die kopbal. Jongens, we kappen ermee. Maandag, dan zijn we er weer met z'n vieren, hè, als Robert redt. Je gaat groene baret gewoon doorgaan, hè?
2: Maar
1: hoe
2: lang gaat dat duren met die rug dan, Rob? Je moet wel
3: een
2: keerverbetering zien, hè?
3: Ik ga dadelijk Kasper van Eyck weer bellen.
2: Maar moet je niet even terug naar die dokter die je geopereerd hebt dan?
0: Doe nou niet, want gaat hij...
3: Die is weggegaan daarna.
0: Ja, op vakantie.
1: Die is opgenomen.
2: Toch wel weer terug.
3: Hij zei dat hij eigenlijk tandarts was, maar goed.
0: Dit is misschien wel een begin van iets heel ergs, weet je wel. Dat jij bent dan net klaar met je rug, dan loopt hij op krukken. Nou, ongetwijfeld krijg ik daarna iets. Dit wordt echt een bejaarde podcast, jongens.
1: Ja.
3: Maar we zijn er wel elke keer.
0: Deze uitzending werd u aangeboden door Hansa Plast. En we bedanken ook Milan uit Hardenberg. Die heeft helemaal niks verkeerds gezegd.
3: Nee.
0: En maandag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, een half uur oponthoud. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden en Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: De avond verloopt bewolkt en er kan een buitje vallen. De matige wind draait van west naar zuidwest. Aan de kusten op het IJsselmeer kan het stevig waaien. In de nacht valt hier en daar wat regen. Koud is het niet met 16 tot 19 graden. Morgen begint de dag herfstachtig met wind en regen, maar later zal het vooral in het noorden en westen opklaren. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk in Limburg 24 graden. Op zaterdag kan er in het noorden plaatselijk nog een bui vallen. Over het algemeen blijft het droog en wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. De wind zit in de westhoek en is matig. Over de dag wordt het 20 tot 22 graden. In de nacht naar zondag wordt het een stuk frisser dan we gewend zijn, met amper en zelfs onder de 10 graden. Op zondag wordt er vanuit het zuiden weer warmere lucht onze kant op geblazen. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het wordt weer warmer dan de voorgaande dagen, met 22 tot 26 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de jongen werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de jongen nooit levensbedreigende incidenten geweest, en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet, en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd, en het is de 2e keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep 3/4 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat On de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder het Commissariaat voor de Media vindt dat On niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om On uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bij Kortrijk, ben je het daarmee eens?
1: Dat is al vrij eufemistisch, moet ik zeggen, na de wedstrijd die ik gezien heb. Oké, tegen Antwerpen klopt het wel dat ze ook wel hun kansen hebben gekregen. Maar ze hebben er ook wel een pak weggegeven uiteindelijk. En dat doen ze iedere wedstrijd eigenlijk. Doelpunten weggeven.
0: Ja, 9 in totaal.
1: 9 tegen in 3 matchen, dat is 3 gemiddeld. Als je dan daaruit mee verder doet, dan komt het niet goed.
0: Dan komt het niet goed. Maar misschien komt het vandaag wel goed. We gaan eens luisteren naar Michiel Jonkheren. Hij stond er net beneden bij Thijs Vloeberg.
2: Michiel Jonkheren, in theorie de laatste van een zeer moeilijk seizoensbegin. Hoe staat de groep er tegenover?
3: Goed. Nogmaals, wij komen met ambitie naar hier. Ik vind niet dat ons punten totaal reflecteert wat wij gepresteerd hebben tegen 3 goede ploegen. Nogmaals, ik vind dat wij 4-9 moesten gehaald hebben. Zeker Antwerpen en Charleroi thuis verdienen we veel meer. Maar goed, het voetbal moet echt efficiënt zijn. Dat zijn wij niet geweest, maar er zijn wel veel positieve zaken sowieso.
0: Nou, hij haalt dat nog eens even aan. Ja, efficiëntie, dat geldt natuurlijk ook langs beide kanten, zowel offensief als defensief.
1: Voilà, dat ontbreken ze in beide 16 meters. En ik moet zeggen tegen Charleroi, komen ze in het begin nog goed weg, want er moest nog een penalty gevolgd zijn, ook eigenlijk voor Charleroi. Dat heeft Lardo ook bevestigd. Dus ze hadden al veel vroeger op achterstand kunnen staan. Dus wat dat betreft, ik snap dat hij positief probeert te blijven. Je moet die groep meehouden. En de gedachten naar de volgende opdracht.
0: En het programma is ook wel een verzachtende omstandigheid nu.
1: Ja, maar toch 2 thuismatchen. En zeker thuismatch tegen Antwerpen dat ook nog zoekende is. Ja, dan moet je toch wel proberen een resultaat te halen.
0: Dan gaan we eens kijken naar de ploeg van KV Kortrijk.
1: Ja, 2 wijzigingen bij Kortrijk. Hij gaat ook wellicht veranderen van systeem. Dus hij gaat niet meer met 5 achterin spelen, maar met 4. Koan op rechtsachter. Misschien wordt dat Murray Campbell, die kan daar ook spelen. Ruijsen zeker in het centrum. En dan Djougoué op de linksachter. Campbell mag daardoor eigenlijk zijn beste plaats spelen. Geen wingback meer, maar rechtsbuiten. Messatou moet het middenveld versterken met de Jager en Massoui. En dan vermoedelijk Mambroos als diepe spits en Van Lanschoot van op de flank.
0: Er is heel veel fysieke kracht, als ik dat mag zeggen, in die defensie van KV Kortrijk. Weinig echte wingbacks. Is dat om die energie van Anderlecht op te vangen?
1: Ja, maar fysieke kracht. Ik ben nog niet 100% overtuigd dat het overloopt aan fysieke kracht. Want ze worden wel vaker afgetroefd uiteindelijk. Dat bleek in de voorbije matchen ook. Duels verliezen in hun 16 meter, ballen slecht ontzetten. Dus ja, ze gaan er toch een tandje moeten bijsteken, denk ik, achterin. Om hier niet te makkelijk de doelpunten te pakken.
0: Nou, dan gaan we over naar de thuisploeg van vanavond. Dat is Anderlecht natuurlijk. We hebben het al gehad over die 3-9. Maar je zegt ook, en Victor Bruno geeft dat ook aan, ja, die Europese wedstrijden mogen we niet vergeten natuurlijk. Dat speelt ook mee in het mentale van die ploeg.
1: Ja, ik snap dat wel. Hè. Daardoor kan je ook niet spreken van een slechte start of mislukte start. Dat is het niet. Maar oké, die competitie staat op zijn eigen. Hè. En er zijn geen play-offs niet meer, dus... Ja, je moet toch zorgen dat je niet te veel punten meer gaat laten liggen. Want anders val je buiten de prijzen op het einde van de rit. Dus ze hebben nu al 2 matchen van de 3 verloren. Nu komen er 2 thuiswedstrijden. Ja, die moeten ze eigenlijk absoluut gaan winnen om terug aansluiting te hebben.
0: Ja, het zal niet makkelijk worden, want Jes Tulp komt als scout vandaag voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Ook een belangrijke natuurlijk, maar als hij die van vandaag wint, ja, dan kan er veel.
1: Ja, laat het mij stellen dat het daarmee begint. Hè. Het begint altijd met de eerste match. Als je vandaag niet wint, ja, dan gaat er een gemor zijn. Hè. Dat kan ik u verzekeren. Hè. Ondanks uw goed Europees parcours. Als je niet wint van KV Kortrijk, gaan de mensen morren.
0: Dan gaan de mensen morren. Vitor Bruno die nam de schuld op zich na de Brusselse derby. Dus benieuwd wat hij vanavond allemaal te vertellen heeft bij Thijs.
2: Vitor Bruno, how busy was it yesterday for you?
4: Yesterday? Why yesterday?
2: In terms of incoming transfers, getting to know new players?
4: No, my head was not there. My head was on the game, so for me, a normal day of work.
2: But are you happy with the new selection of profiles you received?
4: We talk about it at the end of the game. Now it's time to talk about Kortrijk and Anderlecht.
2: Okay, clearly. They're in the stands today. What do you hope to show them as a team, as well as the other fans?
4: No, we have to show our real face, what we are here building as identity, trying to be ourselves, to make our game, knowing that in the other side will be an opponent with quality, with results in the last matches that for me don't correspond to the value of the team, because when you analyze the games, you see that the results they had against Antwerp, Charleroi, even with Bruges, I think we're not the mirror of the team of what they created during the game, so we have to be aware and concentrated, maximum focus on the game, because it's going to be a hard one.
2: You took the blame on yourself last weekend. Does that mean you now found the solutions of what went wrong?
4: The solutions, we can find them working. Always working on the things we don't do that well. The things even that are going well, we must improve them. There's always space for improvement. The things are never perfect. That's how I see the things and how I see football. So space for improvement always. Of course, when the bad result comes, I'm the responsible. That I think every coach thinks that way. It's not that anything in particular because of we lost against Union. Okay, we lost it. I'm the responsible guy. The face must be mine. But then, here again to try to go back to wins again.
2: No, this is third week in a row. What does that indicate?
4: It means that I believe them. It's not because we had a bad result last match that lost the confidence and the trust on them. I trust everyone, so could play the same 11, other ones. For me, they work really hard. That's why I love them so much.
0: Nou, dus Vitor Bruno, ja, het begon met die transfers natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen wel even over hebben, want het zijn er bijzonder veel, maar hij is er niet mee bezig geweest. Vitor Bruno, hij was enkel bezig met de wedstrijd. Hij wil vandaag ware aard van Anderlecht tonen, een eigen spel spelen. En de tegenstander, ja, zeker niet onderschatten, want het is er eentje met kwaliteit. De resultaten reflecteren niet het spel dat ze hebben gespeeld de voorbije wedstrijden, KV Kortrijk. En ondertussen passeren ook die transfers Hein door het beeld. Het zijn er 10 in totaal inkomend en ze hebben ook wel wat geld uitgegeven. Zijn het profielen die ze nodig hadden?
1: Ja, het was duidelijk dat ze achterin te scherp stonden met de geblesseerden ook. Geen Sardella, geen Hey. Dus dan had je eigenlijk geen overschot. Dus daar moest er sowieso iets bij komen. Anders had je het risico dat je in de problemen kwam. Op middenveld nog grotere problemen met de verkoop van de Kat en Saliba. Struikjes die niet echt meer in beeld komt. Verscharen ook vertrokken. Dus ja, daar had je echt geen overschot. Dus ze moesten wel een aantal middenvelders gaan halen. Dat hebben ze gedaan. Afwachten nu of dat allemaal een schot in de roos zal zijn. Dat zal moeten blijken.
0: Dat zal zeker moeten blijken. We gaan ze vandaag in ieder geval nog niet aan het werk zien, want er zit voorlopig nog niemand op de bank. Misschien dat er toch nog ergens eentje bij komt doorheen de wedstrijd. Maar daar rekenen we niet op. De profielen die ze hebben gehaald, zoals je al zei, middenvelders, maar ook een centrale verdediger hebben ze gehaald. En het is eentje met een lastige naam om uit te spreken, Omobamidele. Daar gaan we toch even aan moeten wennen. En hier zien we hem aan het werk met Strasbourg, zijn vorige club, de satellietploeg zeg maar, van Chelsea. Het is een stevige centrale verdediger van 24, een Ier. En hij heeft ook al wat geld gekost in het verleden. 12 miljoen is er al voor hem betaald, ook 10 miljoen. En dan is het toch mooi dat Anderlecht zijn vorige club, de satellietploeg zeg maar, van Chelsea. Het is een stevige centrale verdediger van 24, een Ier. En hij heeft ook al wat geld gekost in het verleden. 12 miljoen is er al voor hem betaald, ook 10 miljoen. En dan is het toch mooi dat Anderlecht hem kan halen, ook al is het maar voor een seizoen.
1: Huur zonder optie, maar inderdaad, een speler die zijn matchen heeft gespeeld in Ligue 1. Dus dan is dat een speler die in België moet kunnen meedraaien. Frankrijk

0: toekomst met ja, al die middenvelders.
1: Okay. Concurrentie hoort erbij. Als je bij Anderlecht speelt moet je kunnen omgaan met concurrentie. Moet maar de strijd aangaan en zorgen dat je die wint. Hij heeft zijn kwaliteiten en moet die tonen.
0: Voilà, daarmee gaan we naar de reclame. Tot zo.

0: Jamal, zet ook maar genoeg van die chocoringen hier, hè. Kinderen vinden dat super lekker.
1: Hoe heet jij dat?
0: Van dat hamsterke hier.
2: Welkom bij Hamsterchefs. Hamsters, we gaan...
3: Sorry.
2: Beginnen. Deze zijn echt vet lekker, niet vet, vol vezels.
0: En zo weet ik dat.
1: We zullen zien.
4: Alles kids aan tafel met het nieuwe Hamster Chef assortiment. Nu bij Albert Heijn.
5: Bij Kruidvat zijn het de hebben weken.
6: Ah, die moest ik juist hebben.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nu, Biover en Paranix, 1 plus 1 gratis. Borotalco Deo, 2 plus 2 gratis. En Fadeo en douche en Shalma shampoo, 3 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nooit meer saaie kost met het vernieuwde menu van HelloFresh. Ontvang nu tijdelijk een gratis de Meijerenpan bij je vijfde box. Niks zo zalig als het avondeten.
8: Pa, pa, ik ben een genie. We moeten hier niet langer staan bevriezen. Ik kan pinguïns laten vliegen.
9: Dat zou moeilijk gaan zonder vleugels.
8: Dat is waar. Daarom heb ik Red Bull. Het geeft je vleugels. Het enige dat we moeten doen is drinken.
9: En hoe?
8: Allee, pa. Gewoon drinkjes.
10: Huh? Hoezo?
9: Hoezo? Omdat het 40 graden onder nul is? Of wat denk je dat we hier voor ons plezier staan? Of...
11: Red Bull geeft je vleugels. Maar alleen als je drinkt.
10: Oh.

0: slaapuur meer tellen. Met Emma Performance, ons meest comfortabele matras ooit. Bestel je Emma op emmamatras.be.
1: Elke dag brengt nieuwe mogelijkheden. Een digitale ervaring die volledig rond u draait. Een uitnodiging om verder te gaan met de vrijheid om snel weer onderweg te zijn. Zodat elke rit een unieke belevenis wordt. De nieuwe Audi Q4 e-tron. Ontdek nu het 100% elektrische Audi-gamma. Zij weet waarom. En zij weten waarom.
2: Maar wat weten jullie Belgen nou precies?

0: Welkom terug, dames en heren, bij de Zone. Welkom terug in het Lottopark. We maken ons op voor de aftrap tussen Anderlecht en KV Kortrijk. Een wedstrijd die Anderlecht maar al te graag zal winnen. Zeker als het, zoals hij daarnet ook al heeft aangegeven, geen gemor wil aanhoren vanuit het stadion voor KV Kortrijk. Lijkt het een bonus, maar na 0-9 ja, is een puntje toch altijd mooi meegenomen, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. En te meer omdat je inderdaad in het weekend de derby hebt tegen Zoetewaardigen. Dus je wil ergens toch met een goed gevoel daar naartoe gaan. Zelfs een, laten we zeggen, een kleine nederlaag waarin je echt hebt mee,

0: gedaan. Zou ook een boost kunnen zijn naar het weekend toe, naar die belangrijke wedstrijd. Toch, ja, als je echt een pandoering krijgt, ja, begin maar aan die derby. Hè. Dan sta je echt te schudden en te beven met 0 punten. En, dus ja, Kortrijk moet proberen van hier een goed figuur te slaan.
1: Is dat dan vanaf minuut 1 of gaan ze even wat afzakken, wat afwachten? Wat denk je?
0: Dat is niet meer in mijn tijd dat Kortrijk hier hoge pressie komt spelen. Dus dat zal wel wat inzakken zijn, denk ik.
1: Het zal een beetje inzakken zijn. Dan proberen die energie van Anderlecht, die we toch wel verwachten, om die wat te compenseren. Ondertussen zijn de spelers naar buiten gekomen onder leiding van de scheidsrechter van vanavond. En dat is Bert Put. Deze Messatu was erbij de laatste keer dat KV Kortrijk kon winnen op het veld van Anderlecht. En dat is al een tijdje geleden, nog niet zo lang, maar van 16 maart 24. Toen speelde hij nog bij KVK, ondertussen ook al bij Standaar gepasseerd. De line-up van Anderlecht met dus Mamar, die een zeer goed seizoensbegin, die daaraan bezig is met Kana. Een signaaltje naar de huiskamer. En nog altijd Colin Kozemans in doel. Een certitude. Al een tijdje nu. En dat blijkt ook zo te gaan blijven. Rechte jager bij KV Kortrijk. Captain. En vandaag enkel met Ambroos bij KV Kortrijk. Geen Koyaliku. Dat is ook een andere manier van voetballen.
0: Ja, het is een andere keuze natuurlijk. Je kiest om met vier mensen achterin te gaan spelen. Als je dan ook 4-4-2 gaat spelen, ja, dan vrees ik dat je misschien wel problemen krijgt. Dus ja, versterkt middenveld. Drie jongens op het middenveld om tegen die twee van Anderlecht proberen het overwicht te krijgen. Al zal dat vandaag. Ja, gaat Anderlecht dat niet laten gebeuren. Hè. Anderlecht gaat niet doen zoals op Union. Ze gaan veel meer pressie zetten. Ze gaan veel meer, ja, Kortrijk in de fout dwingen. En zodoende dat zij die bal kunnen beginnen monopoliseren. Tegen Union is dat niet gelukt. Hebben ze vooral, ja, moeten overleven onder de pressie van Union. En ze hadden geen adem om tot hun voetbal te komen uiteindelijk. Dus Union speelde zodanig press, repress, dat Anderlecht geen 2-3 seconden tijd kreeg om ook maar iets te proberen te doen.
1: Nou, in principe gaan ze die tijd dus vandaag wel krijgen. Waar liggen de mogelijkheden voor KV Kortrijk? Waar moeten ze op hopen bij Anderlecht? Individuele fouten of zijn er nog andere gaten in het pantser?
0: Ja, ik zou zeggen, iedere set-piece die je krijgt, iedere vrijschop, iedere corner, daar proberen iets te creëren, want daar ben je eigenlijk elkaar waard altijd. Hè.
1: Ik noem tegen één.
0: Ook altijd als ik een team coacht in tweede klasse, we moesten tegen een eerste klasse die beter was dan ons, zei ik ook, in die set-pieces kunnen we iedereen aan. Hè. Dus we hebben ook Tottenham uitgeschakeld bij manier van spreken met set-pieces. Dus dat hoort er altijd bij. Dus, dat is zeker iets dat Kortrijk zou kunnen gebruiken om toch te kunnen scoren.
2: Do it with a big heart. Give it your all. Think about the basics. And just go on in there. Go on, let's go.
1: Aan de basis denken, zegt Rijs.
0: Dat is dezelfde discours van verleden week, hè?
1: Ja.
0: Juist hetzelfde, hè? Dus,
1: dat is voorbereid,
0: ja. Het is niet gelukt vorige week, dus ja, laat eens hopen. Ik zou zeggen, kom eens met iets anders. Kom eens met wat.
1: Maar ze weten ook dat wij meeluisteren, hè? Ze gaan geen geheime prijs.
0: Bij mij zat er nooit een camera of een micro bij. Maar ik kwam wel iedere week met iets anders, want je kan niet iedere week hetzelfde vertellen. Dus nee. Je moet proberen van, ja, veel dingen moet je daar ook niet vertellen, hè? Maar van kleine dingetjes die even plots zo
1: een
0: extra
1: krijgen.
0: Prikkel kunnen geven. Zo. En als je dat kan, dan heeft het zijn nut gehad. Voor de rest is het voor de show, zou ik zeggen.
1: We gaan zien of het voor de show is geweest. We kunnen beginnen aan de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Kortrijk. Anderlecht mag Van Jetje geven.
0: Ja, het is toch Ambroos op links, duidelijk. En Van Lanschoot, die de diepste man zal zijn. Daar twijfelden we nog over.
1: We gaan zien wat dat geeft. Hier zijn we vertrokken. Met een eerste lange bal van Kozemans. En meteen doorgekopt door Sikan. Gehaald door Kohn. Een kooi is voor Anderlecht met Augustinsson.
0: Ja, voor de rest klopt de opstelling van Kortrijk die we doorgaven. Dus wel degelijk met Kohn op de rechts achter. En met Djungoe op de links achter. Maar Ambroos gaat veel moeten mee verdedigen.
1: Ja, zeker met iemand als Mamar op die rechterkant natuurlijk. Kana voor Biancone. Metro. Even wachten op een opening. Geduldig in de opbouw.
0: Ja, het is duidelijk dat de intentie van Kortrijk is zoals we hadden voorspeld. Vrij afwachtend, laag blok.
1: Dit is wel goed van K, maar buitenspel gevlacht.
0: Niet van hem.
1: Van Jan Sana dan.
0: Ja, die in de buurt was van de bal. Hier gaan we het zien. Ja, staat hij wel. De vraag is, ja, is hij dan echt betrokken partij? Ga je over discussiëren.
1: Maar tijd krijgen we er niet voor, want we zijn alweer aan het voetballen met Murray Campbell. Lange bal op van Landschot, die een duel moet aangaan met Biancone. Niet meteen zijn forte natuurlijk. Jan Sana voor Sikan. Gakana. Mag ver komen en dan de andere kant opgezocht, maar moet een beetje terug. Petro. Augustinsson. Gakana probeert zich aan speelbaar te maken. Het gaat naar Kana.
0: Ja, weer die vlotte balcirculatie bij Anderlecht. 1-2 tijden. Ook al heb je meer tijd, toch gaat die bal vrij snel. Ook achterin. En op die manier proberen ze de tegenstander te doen lopen eigenlijk.
1: Nou, dit was goed gedaan van Sikan. Maar uiteindelijk raakt de bal niet tot bij Jan Sana. Wel snelle recuperatie bij Anderlecht. Het straatje niet gevonden door Ngakana. Maar ze houden de bal op de helft van KV Kortrijk. Het publiek ziet het graag gebeuren.
0: Nee, maar ook al ga je nu de openingen misschien niet vinden. Uiteindelijk gaat het winst opleveren. Omdat Kortrijk zich te pletter gaat lopen. Hè. En in de loop van de tweede helft gaan er zijn die op een adem zullen stoten. En ja, dan gaan die ruimtes komen. Dus
1: kwestie van geduld.
0: Ja, en vooral zorgen dat je geen dombalverlies leidt en niet op counters loopt.
1: De Jager laat zich aftroeven door een Gakana. Jan Sana. Ja, slecht ingespeeld, want had twee opties. Hij leek te twijfelen tussen Ambros en Sikan.
0: Hij leidt hem eigenlijk in de loop van Sikan, maar die wou hem in zijn voeten. Dat is wel vaker het geval bij Sikan. Gaat heel vaak afhaken om dan een bal eigenlijk in de voet te krijgen, aannemen en trappen, want hij doet dat graag. En Augustinsson wil hem eigenlijk voor hem, dat hij er kon op inlopen. Dat was het misverstand.
1: Maar Svetkovic, even voelen, maar Van Landschoot doet ook zijn defensieve werk. Gakana met de arm in de lucht. Het is Petro die voor Svetkovic kiest. En dan is daar Ruysen. Svetkovic afleggen. Sikan en de redding is zeer goed van Ilić. Maar dit is een hele grote kans voor Anderlecht. Na nog geen 5 minuten voetballen.
0: Ja, met één simpel klein balletje van achterin. Een dropballetje dat in de rug wordt gespeeld van die centrale verdedigers. En ze komen onmiddellijk in de problemen terug. En mogen blij zijn dat een doelman tussenkomt. Gevat tussenkomt. Of het stond al 1-0.
1: De eerste corner is wel het gevolg voor Anderlecht. De linker van Ambros. Daar komt die eerste zone weggehaald op de borst van Gakana. Naar de buitenkant. De linker van Augustinsson. Gebrosseerd, getrapt en dan Ilić eronder door. Wie kan afmaken? Ambros. Dreigen met de rechter. Nou, toch de opening gevonden. Applaus op de banken. Augustinsson, dat valt mee. Maar het wordt toch een corner. Anderlecht grijpt KV Kortrijk bij de keel. En ze hebben het er echt lastig mee.
0: Ja, het was een heel onorthodoxe bal van Augustinsson. Maar wel gevaarlijk. Rap genomen de hoekschop.
1: Voilà, dan zitten we al bij Mamar. Die heeft alle tijd en ruimte. Daar is de voorzet. Weggehaald door de Jager. En uiteindelijk ook ontzet door Cedric Campbell.
0: Ja, dit gaan ze vaker moeten doen bij Kortrijk. Gewoon de bal wegzetten. Ja, als je dan natuurlijk met al je spitsen ook zo laag blijft. Ja, dan ga je ook die ballen niet kunnen betwisten. Hè. Dan blijf je gewoon continu onder die druk.
1: Hier zijn ze opnieuw. Augustinsson, dat was een goede voorzet. Svetkovic. een duwfout, zegt Put. Nou, het was een prima bal van Augustinsson. Mooie curve erin. Goede snelheid ook.
0: Ja, Svetkovic is niet de grootste. Dus dan moet hij wel in dat duel gaan. Ja, in veel competitie gaan ze dit niet fluiten. Hier zien we nog eens die heel onorthodoxe manier van voorbrengen. Beetje buitenkant voet. Maar bijna goed.
1: Stilistisch gedaan door Augustinsson. Ilic met de lange bal richting Ambroos. Die wint het duel. Dat is goed werk van de jager Ambroos. Appel voor buitenspel. We kijken naar Van Landschoot. Ruijsen. Lange, strakke bal.
0: Ja, goede bal.
1: Aanname was niet optimaal van Ambroos. Maar KVK houdt de bal in de ploeg nu. Jungue. Messatu van Landschoot. Dan zitten we weer bij Ambroos. Nou, goed naar de bal blijven kijken, maar het valt tegen voor Jan Sana. We blijven voetballen. Goede combinatie. KV Kortrijk van Landschoot. Voorzet te ver. Campbell gaat hij wel nog binnenhouden. Nu dan Murray Campbell. En Sikan. Goed van Sikan. Dan Ambroos pech. Ambroos. Ja, Ambroos en Ambroos, dat gaat nog voor verwarring zorgen. Massou.
0: Ja, de druk van Anderlecht is toch minder dan ik had verwacht. Is toch nogal afwachtend. Ik dacht nou, als ze tegengekomen zijn op Union, dat het terug geweldige pressie zou zijn.
1: Hier de verticale bal voor Ambroos, ook buitenspel gevlogd.
0: Maar ze geven de kans aan Kortrijk om te voetballen.
1: En in de max te komen.
0: Ja.
1: Petro.
0: Kortrijk doet het eigenlijk evenzeer zoals Anderlecht in de 4-4-2, ook defensief. Met de opdracht voor die twee spitsen om te proberen de paslijnen naar die twee middenvelders van Anderlecht af te sluiten. Niet echt veel druk zetten op die verdedigers, maar vooral die middenvelders eruit halen.
1: Nou, dit zijn dan het soort momenten waar ze van moeten profiteren met Ambroos. Haalt een beetje in. Dan is iedereen terug bij Anderlecht. Snelheid eruit.
0: Dat is een feit. Daar moet Kortrijk proberen sneller om te schakelen op momenten dat er bij Anderlecht veel volk voorin zit. Als dat te lang duurt, ja, dan wordt het weer heel moeilijk.
1: Ruijsen. En Murray Campbell. Dan maar diep voor de jager. Die goed zijn lichaam tussen man en bal probeert te krijgen, maar echt Petro afhouden lukt niet. Een hoekschop is dan wel een mooie bonus.
0: Ja, het was zijn bedoeling ook. Hij voelde ook wel, op snelheid ga ik die hier niet kwijt zijn. Ik moet hem gewoon afhouden. En hij raakt de bal, dus dan kan ik er een hoekschop uithalen. Dit zijn de momenten voor Kortrijk.
1: En ze hebben wel wat lengte natuurlijk. Met een Ruijsen, Jungue, Murray Campbell. Rechte jager. Laag gegeven en verrassend. Kozemans had er moeite mee.
0: Nou, mag niet gebeuren. Die bal mag daar niet passeren. Svetkovic moet die altijd aanvallen, die bal. Nu heeft Kozemans echt wel geluk dat die bal niet via zijn scheenbeen of dat de spits niet net voor hem zit.
1: Nou, Van Landschoot die stond daar wel klaar om binnen te tikken. Nog eens de jager. Als hoger, kopbal Jungue, maar hij kan het niet kadreren.
0: Ja, maar wat nog minder is, niemand aan de tweede paal. Hè. Dus dat is in zee niet zo slecht gedaan als je hem devieert naar die tweede zone. Als je daar altijd iemand hebt, dan is dit een gevaarlijke deviatie. Maar niemand te zien bij Kortrijk aan de tweede paal.
1: Dat is een keuze waarschijnlijk.
0: Ja, een domme keuze. Ja, als je daar volg hebt, dan is al die ballen komen altijd in die zone. Dus eigenlijk moet je op iedere corner zorgen dat er daar iemand is. Dat hoeft niet altijd dezelfde man te zijn. Maar we hebben daar al heel veel goals in gemaakt in het verleden. Dus als het een keuze is, dan is het geen slimme keuze.
1: Petro. Sikan goed zijn lichaam gebruikt en weggedraaid. Gakana bij hem in de buurt. Hier is hij. Tussen twee mensen was lastig. Campbell. Met zin voor risico. Ruijs denkt dan maar weg is weg. Jagre. Dat is niet te belopen. Jan Koning.

0: Petro. Opening van Augustinsson op Gakkara. En Biancone die meters kan maken. Lepelt hem tot bij Jansana. Afleggen, dat is goed gevoetbald. Sikan. Het was op die manier dat hij moest afwerken om er kracht achter te krijgen.
1: Ja, weer zo'n balletje van de centrale verdediger. Van Biancone nu. Op Lansana die infiltreert. Komt niet naar doel, maar legt hem goed af voor Sikan. Die kan hem niet laag houden. Als die kan drukken, die bal. Ja, heeft er veel kans om te scoren.
0: Daarom dat hij dat sprongetje neemt om de bal laag te kunnen houden. Dat was goed geprobeerd. Ja, dus twee hele dikke kansen voor Anderlecht. Voorlopig nog geen doelpunt. Hier Amar die zich laat aftroeven door Ambrose. Maar hij geeft niet op. Biancone komt hem ook helpen. Ambrose is een sterke beer. En uiteindelijk toch Biancone die het haalt. Ambrose. Dat is een foutje. Van Messatou.
1: Ja, een slim foutje. Hij voelt dat hij uitgeschakeld is. Dat een kleine fout. Vroeg in de wedstrijd wordt dat niet bestraft met een kaart ook. En ondertussen is iedereen terug.
0: Ervaring. Gakkana. Dat was veel minder ervaring. Maar hij is hier toch netjes aan het opbouwen. Gakkana. Op links is Augustinsson. Voetbal alweer van Anderlecht. Gakkana met 1 tegen 1. Maar Campbell blijft uitstekend naar de bal kijken.
1: Heeft gelijk, klopt. Bal wordt laat staan geraakt door Gakkana. En inderdaad, scheidsrechter dit anders had beoordeeld, dan was de VAR tussen gekomen. Hier gaan we het zien. Je ziet het moeilijk, maar de bal passeert inderdaad over zijn voet.
0: Even de veters gelikt. Filic. Vaak die linkerkant opzoeken natuurlijk. Met de lengte van Ambrose en ook Jungwe. Gakkana. Augustinsson moest zich reppen met Campbell. De grensrechter die er overroeld wordt door de scheidsrechter. Hij vlagde de andere kant op. Morgen is er een leuk affiche in Frankrijk met Paris Saint-Germain tegen Monaco. En dan kan u Mika Gods aan het werk zien. Hier ondertussen versnelling Massoui. Een foutje. Van Canna.
1: Ja, was vooral blij dat hij zich kon leggen, want twee voetjes samen, neergaan, veel contact was er niet. Maar zag geen uitkomst aan zijn actie. Dan koos hij maar om neer te gaan en kreeg de fout mee.
0: Zijn goal even voor Van Lanschoot. Petro eronder door, Van Lanschoot met de kans. Gaat hij het afmaken en hij schiet hem ernaast. Jellert van Lanschoot, oké, het is buitenspel, maar deze moet voor het vertrouwen toch wel binnen, denk ik.
1: Ja, hier gaan we het zien. Ik denk net wel de schouder voorbij die voet van Petro. Maar die moet inderdaad binnen, deze moet binnen.
0: Hij deed alles perfect. Draaien naar die linker.
1: Draaien goed rond de bal, was perfect gedaan. Alleen hij raakte hem niet helemaal zuiver, waardoor dat hij de lucht in ging. Had hem een klein beetje spin kunnen geven en zo rond Kozemans gewoon in die verste hoek steken.
0: Maar een waarschuwing voor Anderlecht. De kansen die ze krijgen, het is een cliché, maar daarom niet minder waar, moeten ze ook gaan afmaken.
1: Ja, maar het zijn voorlopig dezelfde manier van kansen creëren. Hè? Gewoon een balletje van achterin, in de rug van die centrale verdedigers. Bij Anderlecht al 2 keer en nu ook 1 keer voor Kortrijk.
0: Hier komen ze opnieuw met Ambrose. Er is voorlopig nog niet al te veel aansluiting, dus houdt hij even in. Wil hij de actie maken tegen Svetkovic?
1: Ja, dat is geen simpele om te passeren.
0: Nee, die geeft nooit op.
1: Ik denk dat ik weet waarom ze Ambrose links gezet hebben. Dat is omdat ze Union Guillermo gezien hebben tegen Mamar, die hem iedere keer passeerde. Dus dan denken ze, oké, met Ambroos tegen Mamar, defensief, liggen daar mogelijkheden. Maar jammer genoeg voor Ambroos was het nu Svetkovic die daar was teruggekeerd.
2: Die heeft dat ook gezien en die dacht, ik ga het hier andere, gaan oplossen.
1: Dat is echt wel een andere kerel. Dat is
2: 12 longen.
1: Echt een pitbull, die gaat er niet zomaar langs.
2: Jan Sana. Petro zoekt weer een Gakana. Die bal toch goed speelbaar gemaakt onder druk. Gakana. Een opening gevonden bij Bianconi. Die wil dan weer kruisen op Sika.
1: Ja, vind hem wel. Was nogthans uit balans om die bal te trappen.
2: Prima gevoetbald dit. Ambroos naar die linker. En dan zwiepen in de 16. Gakana komt net tekort. Maar er zit wel muziek in de aanvallen van Anderlecht vandaag.
1: Ja, zolang die infiltraties komen, ga je ook gevaarlijk blijven zijn. Als dat niet meer gebeurt, ja, dan wordt het statisch voetbal. Dus telkens ze gevaar hebben gecreëerd, was het met een lopende man. En deze keer was het Gakana, de vorige keer was het Lansana als middenvelder die infiltreerde. De eerste keer was Svetkovic. Dus dit blijft belangrijk, dat je lopende mensen hebt, ook al spelen tegen een laag blok.
2: Ondertussen bijna 20 minuten ver. De grootste kansen van de partij zijn voor Anderlecht geweest. Eentje voor KV Kortrijk, maar officieel mogen we die niet als kans.
1: Omdat
2: het buitenspel was. De Jager. Dat is een fout van Kana. Even vasthouden. Svetkovic zet druk. Sikan volgt zijn voorbeeld. Lange bal van Murray Campbell. Op die andere Campbell.

0: Anderlecht blijft geduldig in die opbouw. Kana, Asana. Dat is keurig gevoetbald. Maar niet echt een versnelling. Dus opnieuw beginnen.
1: Voorlopig gaat het bij Anderlecht iets te weinig over de andere kant. Ambroos is misschien wel de beste man die je kan vinden. Maar ze vinden hem voorlopig niet. Dus die kant waar Ambroos van Kortrijk moet verdedigen, wordt weinig benut.
0: Hier was hij voor het eerst Ambroos sinds enige tijd. Gakana. Ja, Massoui zit echt op zijn huid. Jankoni. Daar is wat ruimte bij Mama. Ambroos komt zich aanbieden. Daar is hij. Door de benen niet gelukt en dan het foutje. Het was creatief om zijn man zo te passeren.
1: Ja, maar dat ook de verkeerde man. Hè. Brecht de Jager is ook niet de simpelste om er langs te gaan. Dat is ook een pitbull. Al een beetje op leeftijd, maar toch blijft het een pitbull.
0: En vooral een slimme speler natuurlijk, Brecht de Jager. Nieuwe vrije trap met Ilić. Jankone die het haalt van Ambroos. Kana. Stinson heeft er dus een concurrent bij met Riabchuk, de Moldaviër. Die Vitor Bruno nog kent van zijn periode bij Porto. Dat had ook voor de Portugese nationale ploeg kunnen uitkomen. Maar iets meer concurrentie denk ik dan bij Moldavië. De Jager, goede tackle op de bal van Jansana. Kana snel tot bij Svetkovic. En nu wil het publiek vaart zien in die actie. Svetkovic gehoorzaamt. Ambroos. Mamar. Jansana had kunnen overnemen. Maar het was niet zo gecommuniceerd door Mamar.
1: Ja, maar goed teruggekomen door Massoui. Brecht de Jager die balverlies leed. Die weg was uit dat centrum. En Massoui die direct die positie overnam.
0: Ja, het stadion wilde graag een vrije trap voor de rollende Sikan.
1: En hij ook. Want dat doet hem graag. Vrije trap.
0: Zeer graag. En goed ook.
1: En goed inderdaad.
0: Niet onbelangrijk.
1: Ook al had hij er twee op Union, maar die waren dan net iets te dicht op de 16 meter. Waardoor hij die ballen niet kon laten zakken.
0: Murray Campbell. Jager, dat is
1: gevaarlijk geprobeerd.
0: Maar inderdaad niet zonder risico. Jansana. Gakana, ook hier met het fantasietje. Maar voorlopig trappen ze niet in bij KV Kortrijk. En nu de ruimte voor Massoui. Rechts van Landschoot en ook Campbell. Hier is Shandrick Campbell. Van Landschoot. Daar komt Ambroos. Het gaat naar Massoui die een omhaal in gedachten had. Petro ertussen. Nog niet afgelopen. Campbell. Door het centrum. Dat was een goede actie en is trappen. Waarom niet? Hij had weinig andere opties.
1: Ja.
0: Aan die actie.
1: Actie eigen aan een centrale verdediger die eens in een zone komt waar hij normaal niet komt. Heel veel van die schoten gaan dan gewoon een paar meter over. Dat is meestal het geval.
0: Zelfs in die mate dat spitsen soms zeggen niet trappen. Maar dan trapt er eentje in de winkel hangen. Maar bon, dat is nog een ander niveau. Mindere bal. Kan gebeuren.
1: Ja, hij had ook niet veel opties om kort te spelen. Dus werd onder druk gezet. Dan lijkt mij dit een oplossing. In plaats van te beginnen dribbelen of doen als keeper.
0: Weer die lange bal van Landschoot met Petro. Tweede bal is voor Kortrijk via Messatou. Ambros. Ah, die wil zelf veel forceren.
1: Ja, je ziet dat hij toch telkens het duel opzoekt. Hè? Dus dat zal wellicht wel een van de opdrachten geweest zijn. Als we Ambros aan de bal krijgen, ga maar voor het duel.
0: Daar is hij opnieuw. Jan Koonij één steun. En door het midden weggetrapt. Daar kregen de trainers vroeger grijs haar van. Maar het loopt allemaal goed op.
1: Ja, maar de druk en de dwang van Anderlecht in de eerste vijf minuten is toch heeft niet lang geduurd uiteindelijk.
0: KV Kortrijk heeft dat goed overleefd, terwijl het balbezit in beeld komt.
1: Ja, uiteraard is het balbezit veel hoger voor Anderlecht. Dat lijkt mij ook zo, maar het is niet meer zo. Die wurggreep, die ze hebben die moeten lossen. Dat heeft toch maar een goede vijf minuten geduurd.
0: Nog een zuiver passingspercentage bij Anderlecht. 91. Dat is dan ook door het geduld in de opbouw.
1: Ja, dat is omdat je inderdaad heel lang die bal van links naar rechts rondspeelt. Zonder druk dus.
0: Maar ook wel in de aanvallen, de combinaties. Maar zeker niet verkeerd al tot dusver bij Anderlecht. Ondertussen een vrije trap. Voor deze ingreep van Murray Campbell bij Svetkovic.
1: Ja, Taravel is de set-piece coach bij Anderlecht. Staat aanwijzingen te geven wat er moet gebeuren.
0: Dan krijgen we misschien een ingestudeerd nummertje. We overleggen ook tussen Gakana en Ambros.
1: Ja, ik heb het niet altijd voor die set-piece coaches, moet ik zeggen. Want waar is nog de inbreng van de spelers op een bepaald moment? Hè? Je hebt niet meer te kiezen. Zij zeggen wie waar moet staan. En oké, je moet wel bepaalde dingen voorbereiden. Maar soms moet je ook wel eens rekenen op de inventiviteit van...
0: Daar is die vrije trap. Even aangeraakt door iemand van Kortrijk. Ze wijzen allemaal ingooien KVK, maar het is er eentje voor Anderlecht natuurlijk. Hier die bal heen.
1: Ja, het was duidelijk iemand van Kortrijk die hem raakte. Maar ja, je claimde het natuurlijk. Het was al een paar keer gebeurd in het begin van de wedstrijd. Inworpen die ze claimen, die ze kregen ook. Deze keer is het niet gelukt, al zag ik bij de assistent toch wel wat twijfel.
0: Wie niet waagt. Voilà. We kijken naar een ingooi van Anderlecht. Wat volk in die 16 natuurlijk. Zie kan verlengen. Weggehaald door Ruijsen. Maar. Ambros. Telkens dreigend als hij aan de bal komt.
1: Ja, maar krijgt weinig ruimte. Hè. Het is gekend bij Kortrijk. Dat zijn de mannen die ze niet te veel ruimte mogen geven. Dus.
0: Maar goede versnellingen en kan ook naar binnen komen. Heeft ruimte om te plaatsen met links. Maar kiest voor de korte hoek. Daar lag Ilić. Ook wat weinig overtuiging in die poging, denk
1: ik. Ja, het is een heel goede beweging. Hè? Die versnelling was fantastisch. Maar oké, zijn linkerbeen is toch nog niet van die aard om keepers in de verlegenheid te brengen.
0: De Jager. Anderlecht veel meer passes in het laatste derde van het veld.
1: Ja, dat lijkt absoluut logisch. Het is allemaal gelinkt aan dat balbezit.
0: Nieuwe vrije trap

0: was een klein onderrondje tussen Ruijsen en Zvetkovic. Bert Put had dat opgemerkt. Hij gaat nu zeggen, jongens, we gaan dat niet meer doen.
1: Anders krijg je geel.
0: Oké, meneer Put, we willen voetballen.
1: Tweemansbuurtje bij KV Kortrijk met Campbell en Van Lanschot. De linker van Ambros. Of iets anders met Gakana.
0: Taravello gaat er bijna tot erbij. Gaat bijna zelf de bal trappen.
1: Maar dat mag niet. Daar komt die bal. Ambros. Even verlengd door de muur. Weggehaald door Murray Campbell. Ambros. Terugroepen door Sikan. Messatu. Los in de voeten van Augustinsson. Geen counter dus voor Kortrijk. Anderlecht kan opnieuw gaan bouwen. Half uur aan het voetballen. Anderlecht is baas. Heeft de beste kansen. Maar blijft toch opletten voor een tegenprik van KV Kortrijk. In die omschakeling. Elke maandag kan u op onze app terecht voor de podcast Ongefilterd. Gakana. Gakana, goeie bal. Dat is een goede bal voor Mamar, die hem ineens voorbrengt, maar dat niet zuiver doet.
0: Ja, maar geen verwijt voor Mamar. Hè. Die spitsen moeten er zijn. Hè. Die moeten er gewoon zijn. Als je zo'n geweldige bal speelt als Kana in die vrije ruimte, dan moet Mamar alleen maar die bal voor doel brengen. Daar stond Biondic tegen de match in Anderlecht te wachten. Maar oké, was niet meer nodig. Omdat Cellini hem rechtstreeks binnenkopte. Maar de spitsen van Anderlecht geven niet thuis hier op die fase. Dat was goed gedaan. Zowel van Kana als van Mamar.
1: Alert te zijn is de boodschap dus voorin bij Anderlecht. Ambros nu. Gakana probeert hem weer ineens mee te nemen. Dat was bijna onmogelijk. Het is Murray Campbell nog in dekking. Gakana, Augustinsson en Kozemans.
0: Ja, voorlopig ook. Het eerste half uur voorbij. Geen individuele acties bij Anderlecht die het verschil kunnen maken. Spelers als een Gakana, daar kijk je naar. In één op één. Maar ja, heel zelden al in een situatie gekomen waar hij 1-op-1 het verschil zou kunnen maken. Speelt er heel vaak op dat middenveld. Gewoon in de passing. Balletjes afleggen, verleggen. Ja, je zou hem eigenlijk moeten in een zone krijgen waar je 1-op-1 kunt het laten uitspelen.
1: Nou, zagen we trouwens eerst, of voor het eerst, alle nieuwelingen van Anderlecht. Het is ook de Noor Asgard. Nog even wat op onthoud.
0: Ja, voor vrije trappen wordt er nog altijd niet geteld. Hè. Dat is alleen maar voor de uittrap van de doelman en voor de inworpen. Maar dat is al een serieuze verbetering.
1: Ja, het heeft wel zijn impact
0: absoluut,
1: op het spel.
0: Absoluut.
1: Dat is positief. En als het goed is, moeten we het zeker ook zeggen.
0: Het is ook moeilijk om dat te doen op vrije trappen. Want ook als je een offensieve vrije trap krijgt aan de 16 meter, wil je wat dingen bespreken en doen. Dus dan kan je dat niet invoeren voor die dingen.
1: En ook defensief om die muur te kunnen zetten. En
0: ja,
1: zo.
0: Voilà. Dus dat zal niet gebeuren.
1: Kana.

0: Pedro, weinig beweging voor de bal. Nu even versnelling, was de bedoeling van Mamar. Ruijsen was inleverde bij Biancone. Kana. Probeert Jan Sana te bereiken. Nou, die werd goed afgeschermd door Ruijs.
1: Ja, voorlopig zal hij tevreden zijn, jongkeren. Twee momentjes in het begin van de eerste helft. Gevaarlijk, maar voor de rest niks meer weggegeven.
0: Dus wat dat betreft gegroeid in de partij. En dat is hoopgevend voor wat nog komt. Maar kunnen ze het ook omzetten voor wat kansen. Ambroos. Met Mamar.
1: Ja, maar je hebt in geen enkel moment heb je het gevoel dat die van Kortrijk schrik hebben om uit te voetballen. Op geen enkel moment. Die pressie is niet zo wurgend bij Anderlecht als zou moeten eigenlijk.
0: En, daar.
1: En door dat niet te doen, recupereren die bal dan altijd maar ja, op je eigen helft. Als Kortrijk geen oplossing mee weet, die lange bal. En dan moet je alles weer gaan vandaar gaan opbouwen. Hè. Als je die hoge press kan doen en je kan ballen recupereren rond de 16 van Kortrijk.
0: Ontregel je alles.
1: Automatisch volgen daar kansen uit. Misschien gaat hij dat aan de rust opleggen omdat ja, die tweede helft meer te gaan doen. Had misschien gehoopt om zonder veel energie ja, alle keer te kunnen scoren tegen Kortrijk. Maar dat is voorlopig nog niet gelukt.
0: Nou, zo economisch mogelijk kan je wel begrijpen natuurlijk. Het is al druk geweest voor Anderlecht. Petro voor Biancone. Svetkovic is er kort op. Anderlecht krijgt al voordeel. Kana.
1: Maar rechts ligt het altijd open. Hè? Bij Anderlecht, dat wordt te weinig gebruikt. Eén keer nog maar.
0: Biancone. Sana dan toch tot bij Mamar. Die alweer een goede versnelling in huis heeft. Maar twee mensen was er te veel aan. Ambroos trapt hem in de diepte voor Campbell. Kozemans komt en zal er als eerste zijn.
1: Ja, liep eerst achteruit. Maar zag dan dat het nodig was. En dat hij er ook eerst kon bij zijn. Gelukkig voor hem.
0: Kana zoekt dan toch die rechterkant op. Ambroos. Opgevangen. Door Djungoué. Van Anschoot kan hem niet terugbrengen tot bij de linksback. Ambroos.
1: Ja, en de linksback van Kortrijk is nog de hoogste. Nu is hem eindelijk terug in de 16. Dat was een hele goede interceptie. Speelt die bal dan niet goed af en blijft dan staan. Mag blij zijn dat er uiteindelijk niks gebeurd is.
0: We zitten op een tiental minuten van de rust. Blijven we voorlopig steken op een 0-0. En je hebt het gevoel dat ook in de opbouw de Anderlecht tempo wat gezakt is aan de bal. Kakana. Trekfout van Campbell. Zeker wel. Draait weg van de goal. Dus geen idee of dat nodig was.
1: Ja, een gevaarlijke plaats. Hè. Alleen ja, het is Gankana die zal trappen. Ambroos of toch?
0: Hij komt eraan. Eraan. Weer overleg tussen beiden. Kana die een gebaar deed met beide handen buiten uw beeld. keer inhouden. En dan toch Ambros. En dan bijna Svetkovic. Maar goed, weggewerkt bij KV Kortrijk. Met Satou. Dat valt mee. Ik denk niet dat het de bedoeling was. Nee, maar helemaal. We kunnen naar de overkant. Ook KV Kortrijk heel vaak over die linkerkant, die rechterkant, bijna nog niet gebruikt. Dat is dan het omgekeerde. Maar de reden daarvoor heb je al aangehaald daarnet. Hè.
1: Ja, niet alleen dat, maar ook het feit dat Ambroos daar dan de rechterwinger is die vaak inside zit. Ligt daar ook meestal meer ruimte om uit te breken, dus dat heeft er ook wel mee te maken.
0: Nou, en Campbell, ik zag het hier ook even buiten uw beeld. Teleurgesteld dat die bal weer naar die kant gaat. Ik wil graag ook eens een actie maken. De MVP van de afgelopen week is Rafiu Durosimbi. De spits van Racing Genk die vlotjes scoort. Thijs is hem gaan opzoeken. Het resultaat kan u bekijken op de app. Hier duel Ambroos Bianconi. Het is Ambroos die het haalt volgens Puts.
1: Ja, Ambroos heeft die ervaring, heeft ook die kracht om een sterke verdediger als Bianconi af te houden. Hier gaan we het zien, zet hij zich voor en weet dan dat hij niet voor de bal moet gaan, maar dat hij gewoon de tegenstander moet afhouden. Als hij hier een stap naar de bal zet, ja, dan wordt hij uit evenwicht gebracht. Verliest hij het duel misschien, maar is verstandig genoeg.
0: Vrij trap voor KV Kortrijk met Messatou. Ambroos weer met Van Maar. Kon er misschien langs. En dan de voorzet weggehaald door Bianconi. Maar zomaar in de voeten van de jager. Dat zien ze hier niet graag gebeuren. Komen stilletjes aan toch. Dat cruciale moment voor de rust. De jager. Prijzen. Zoekt de andere kant op bij Campbell. Dat duel gaat hij niet winnen van Augustinsson.
1: Ja, had zelfs die bal kunnen laten gaan, Augustinsson. Had moeten voelen dat Campbell niet was vertrokken. Dan kon hij op het laatste moment hoofd intrekken. En was het gewoon bal voor Anderlecht geweest.
0: Ruijsen. Bianconi raakt hem verkeerd. Daardoor balbezit KV Kortrijk. Massoui. Dat valt mee.
1: Ja, qua duels is het perfect in evenwicht. 50-50.
0: Voilà. Die man-op-man situaties hier. Gakana op links is Svetkovic. Svetkovic tegenover Murray Campbell. Ook de jager in de buurt. En dan Murray Campbell die over de zijlijn kan werken. Goeie steun van Brecht de Jager.
1: Ja, ze hebben wel al veel energie verbruikt. Die middenvelders. Zowel de jager... als Messatou, als Massoui.
0: En de duels 50-50. De recuperatie is ook quasi in evenwicht. Hier, mama.
1: Ja, weer die ruimte. Maar het verschil is met Kana daarnet. Dat was de rechte bal van Kana. En hij steekt een spin op, waardoor dat die bal wegdraait van de inlopende speler. Hij moet hem gewoon vreef trappen. Maar je zag dat die ruimte daar weer lag. En dat is al vaker gebeurd in die eerste helft. Alleen te weinig gevonden door Anderlecht.
0: Dat zal Vitor Bruno ook wel aanhalen, vermoed ik, tijdens de rust. Ze hebben nog wat tijd om een doelpunt te maken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor KV Kortrijk. Kana.
1: Ja, bij Kortrijk zal het nu toch vooral zijn. We willen die rust halen zonder schade op te lopen. Geen doelpunt meer pakken in die laatste minuten.
0: En dan is de job half done. Kana, ruimte nu daar. Bij Mamar en hij kan een goede voorzet trappen. Daar is Sikkan en daar is de goal. Daar is de 1-0 voor Anderlecht getekend. Sikkan. En weer via die rechterkant heen.
1: Ja, maar weer in het centrum. Tekort komen in het centrum ook. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorige week tegen Charleroi. Net hetzelfde, eerste doelpunt. Rechterkant, voorzet. Chedler was het eerste paal, komt die sneller is dan de verdedigers. Hier is meer van hetzelfde. Maar zoals ik zei, hè, inderdaad, op rechts ligt dat er allemaal open bij. Maar hier, dit is balverlies dat kostelijk is.
2: Djungboe,
1: de man die daarnet niet terugkwam, reageert nu ook niet op zijn balverlies. Blijft gewoon staan, maar doordat deze ruimte valt, is het te laat om die voorzet dan eruit te halen. Maar hier komen ze ook weer tekort in het centrum. Dus ja, ik had het nog aangekondigd een minuut geleden. Dit mag niet gebeuren en toch gebeurt het. Is natuurlijk ideaal voor Anderlecht, net voor de rust.
0: En voor KV Kortrijk is het dus de opdracht om terug te gaan zoeken naar een goal. Dat ze misschien alsnog met een gelijkspel de rust in kunnen gaan. Maar wel goed nieuws voor Anderlecht dus, die voorsprong. Maar ze ook wel zien het spelverloop rechtop hebben natuurlijk.
1: De bal was buiten.
0: Ze zijn wakker in het Lottopark. Petro. Kana voor Sikan. Goed tussen de lijnen aanspeelbaar gemaakt en ook perfect gegeven door Kana. Sikan. Augustinsson. Goeie voorzet. Ruis ontzet. Jansana prima op die tweede bal. Afleggen voor Kana. Die zich dan wat laat vallen. En daardoor zegt Kuts vermoedelijk spelen.
1: Ja, twijfelde toch, hè?
0: Ja.
1: Eerst niet, dan twijfelde hij van wel. Maar dan was het spel alweer verder en durfde niet meer terug te komen op de fase. Ik denk dat Kana wel geraakt werd, maar valt te laat.
0: Dit is goed voor Svetkovic ondertussen in de 16. Maar de terugkeer van Murray Campbell.
1: Ja, draaide goed rond Ruizen, maar... nam dan de bal verkeerd mee. Als hij meer in de richting doel, dan was het moeilijk geweest voor Campbell om terug te keren.
0: En het danst en het springt nu achter de goal van Ilic. Hoekschop voor Anderlecht in de laatste seconde van de eerste helft. We gaan zo meteen te weten komen hoeveel blessuretijd erbij komt. Maar. Ambros. Op de min 16, dat is eentje voor Ilic. Lange bal voor Campbell. Kana met het hoofd. Er komt minstens één minuutje bij. Svetkovic. Augustinsson. Asana. Aan het combineren. Lukt daar nog best oké in die 16. Uiteindelijk geen hoekschop, zegt Puts. Het zou kunnen.
1: Ja, ik denk dat het juist is.
0: Nou, Vitor Bruno had hier graag een strafschop gezien. Dat lijkt me wat te veel van het goede.
1: Ja, als hij al zijn wensen zou krijgen, dan zal er veel gebeuren op een veld.
0: Extra zit er nu ook op. En dat heeft Put ook door. We gaan rusten bij een 1-0 voorsprong voor Anderlecht. Hij meteen naar binnen. Kan denk ik wel tevreden zijn over de eerste helft van zijn ploeg. Het enige verwijt misschien is dat ze het nog niet sneller hebben gedaan. Die goal maken dan.
1: Ja, maar geweldig was het niet. Ze zijn geweldig goed gestart, dan wel. Want dan is het allemaal wat gaan vertragen. Weinig druk op de tegenstander. Oké, overwicht. Zonder echt veel te prikken. Ik zeg het, die eerste 10 minuten, die twee diepe balletjes. Ja, en dan is er een balverlies bij Kortrijk. Bijna aan de rust, die net de rust niet haalt. Dat afgestraft werd, dus ze hebben niks weggegeven, dat is een feit. Dus ja, Kortrijk had op geen enkele manier kunnen scoren. Maar ja, ik denk dat Anderlecht, dat hij toch Anderlecht wel beter zou willen zien. En het publiek zou dat ook wel willen, denk ik. Maar oké, ze staan voor, ze zijn tevreden.
0: Voilà, en er is nog een tweede helft. We kunnen naar beneden voor een reactie.
3: Brecht de Jager, maak ons eens tactisch wijzer. Wat is het idee achter dat middenblok?
4: Ja, oké, we proberen de ruimtes zo dicht mogelijk te houden. Maar we geven iets te veel. Het staat iets te dicht centraal, waardoor dat dan aan de zijkanten misschien iets te veel ruimte weggeven. Dus daar moeten we misschien iets bijsturen.
3: Ja, en in theorie gebruik je dat om er snel uit te komen, maar ook daar misschien te weinig druk op de bal, of hoe zie jij dat?
4: Nee, dat klopt volledig. Op een bepaald moment moet je zeker druk hebben, want dan sta je eigenlijk gewoon rond je eigen 16 en dat is voor hun wat ze willen. En dan kunnen ze eigenlijk naar behoeven gewoon tikken en dan moeten we gewoon op een bepaald moment sneller druk naar voren kunnen geven.
3: Duidelijk succes nog in de tweede helft van Anshin avec Ali Mamar. De nouveau, un assist, quel est le niveau de satisfaction?
4: Non, on est content pour cette première mi-temps. On commence bien, on est bien dans le match. Content avec l'assist bien sûr, mais voilà, on est concentré sur le match et on pourra fêter ça après le match si on continue comme ça.
3: Après le premier 5 minutes, vous laissez un peu la pression, comment tu l'expliques?
4: S'il vous plaît.
3: Après les premiers 5 minutes, vous avez laissé un peu la pression, comment tu l'expliques?
4: Laisser la pression comment?
3: La presse.
4: Ah, bah non, moi je trouve qu'on commençait quand même bien le match. On avait la possession, on gère bien le match. Voilà, maintenant il faut juste faire attention à pas se prendre des comptes parce qu'on sait que cette équipe elle est bonne dans ça. Mais voilà, on est bien dans le match, on va quand même avec un sentiment positif à la fin de cette première mi-temps.
3: Très clair, merci.
2: Ja, Ali Mamar, we zitten goed in de match. We hebben er een goed gevoel aan overgehouden aan die eerste helft. We hebben balbezit, we hebben pressing uitgevoerd zoals het hoort. Het is gewoon opletten voor counters. We zijn dus blij met die eerste helft. En zo geconcentreerd verder doen is de boodschap. Dat lijkt me duidelijk.
1: Ja, als je voorstelt, dan is het discours helemaal anders. Hè? Stel je maar voor dat, dat Kortrijk die bal niet verliest. 2 minuten voor het einde. En dan staat het hier 0-0. Dan krijg je een ander discours, denk ik. Dus zo simpel is het in voetbal. Hè?
2: Ja, dan krijg je te horen dat we de kansen hadden moeten afmaken. Of
1: bijvoorbeeld.
2: In
1: bijvoorbeeld.
2: Voilà. De supporters die gaan op hun gemakje iets zoeken om te drinken. Wij gaan dat ook doen. En dan gaan we u even verlaten voor wat boodschappen, wat reclame. Dan zijn we straks bij u terug. Tot zo.

0: bwin TV. Napoleon Score. Officiële matchday partner van de Jupiler Pro League.
1: En dan nog een assist erbij. Wat Reiners neemt die heerlijk op de spot.
2: Het is zo net.

0: Welke taal je ook spreekt, wij begrijpen ze. Een klein stukje België in de lucht. Brussels Airlines.
1: Oh, vertikken. Maar enfin, dat kan toch niet?
2: Schatje, laat het. Je gaat hem

0: en klaar te zijn voor elke uitdaging. Ontgrendel je volledige potentieel met Emma Matras, officiële partner van Club Brugge.
1: Jij bent rustig op vakantie. Tot plots. Oei, en wat nu? Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
2: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Aanbieding onder voorwaarden. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Nooit meer saaie kost met het vernieuwde menu van HelloFresh. Ontvang nu tijdelijk een gratis de Meijerenpan bij je vijfde box. Niks zo zalig als het avondeten.
4: Wauw, kijk eens naar al die vitamine C, kalium, folaat en vezels.
5: Oh, dat noem ik nog eens echt boordevol voedingsstoffen.
4: Goed gezegd, bro.
6: Welkom terug, dames en heren, bij DAZN. Welkom terug in het Lottepark. De eerste helft tussen Anderlecht en KV Kortrijk is geëindigd op een 1-0 voorsprong in het voordeel van de thuisploeg. Een mooie goal, goede goal van Anderlecht via Mamar en Sikan. Een Anderlecht dat, mag ik het zo zeggen, Hein, economisch speelt toch ook vandaag. We gaan eens kijken naar het beste moment.
7: Ja, het is inderdaad controlevoetbal, hè. Met dan nu en dan een prikje. En hier heeft het echt te maken met de kracht van Svetkovic die dat duel wint. Bal aflegt van Sikan. Goede redding van Ilić. Of het stond al heel vroeg op 1-0. Die ruimte op rechts, die was er. Die hebben ze weinig gevonden. Dit was na een hoekschop. Augustinsson die daar beland was. En die op een vrij onorthodoxe manier die bal in volley voorbrengt. Ilić die er nog met de vingertoppen tussen zit. Dan aan de andere kant de verrassende hoekschop. Daar vergeet Svetkovic om die bal aan te vallen. En heeft Kozemans toch wel wat meeval dat die bal niet binnenkaatst. En hier weer zo'n diepe bal. Deze keer voor Lanzana die hem teruglegt voor Sikan. Maar die kan hem niet laag houden. En dan Mamar met zijn inspanning. Maar zijn linkervoet, daar moet er nog wat aan gewerkt worden. Een diepe poging tot diepte. Balverlies en in de Goué blijft staan. En komt dan te laat, ook die centrale verdedigers, die reageren te laat en zijn eigenlijk weer afgetroefd in het centrum. Kijk naar uw centrale verdedigers. Er is balverlies, er staat een spits voor hen, achter hen bedoel ik. Ja, daar kan je niet meer ervoor zitten. Dus, maar in de Goué moet veel sneller reageren.
6: Het is ook wel heel goed afgewerkt door Anderlecht. Ja, perfect ingespeeld, goeie perfect voorzet, weggelegd.
7: Goed weggelegd inderdaad.
6: De statistieken dan van de eerste helft. Dat is uiteindelijk 63% balbezit geworden voor Anderlecht. En is er nog iets dat je opvalt, Hein?
7: Ja, twee goal attempts voor Kortrijk. Ik weet niet welke. Die corner van de Jager zat er dan misschien zelfs bij zitten. Als je dat ook al een attempt kan noemen. Ja, oké. Kozemans is moeten tussenkomen. Dus.
6: Nou, vooral geen pogingen tussen de palen. En dan de fysieke prestaties zien we hier ook. En bij Kortrijk moet er gelopen worden vandaag.
7: Ja, maar het is toch Anderlecht die meer meters heeft en meer intensiteit meters. Dus.
6: Voilà, we gaan het zien straks in helft nummer 2. Eerst nog wat reclame. Tot zo.
8: They were stronger than us. Then we can find reasons and we can find excuses also. I'm not gonna do it. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. Maybe the message didn't go that well. Maybe they didn't interpret it the way we wanted. And that's it. They deserve to win. Congratulations to Union. Let's move for the next one.

0: Oh, hier, de legendarische kikkerprins. En wil je dat ik jou kus, zeker?
1: Nee, prinses. Maar misschien, als het mogelijk is, heb ik liever eerst een Red Bull Energy drink.
0: Vooruit dan, zolang je maar in een prins verandert.
1: Er staat stimuleert lichaam en geest.
0: Oeh, maar jij bent echt mega knap. Wacht, stop. Waar ga jij heen?
1: Ik kijk nog even naar andere prinsessen.
2: Opties open.

0: houden.
1: Oh, typisch prinsengedrag.
2: Red Bull geeft je vleugels.
3: Nooit meer saaie kost met het vernieuwde menu van HelloFresh. Ontvang nu tijdelijk een gratis de Meijerenpan bij je vijfde box. Niks zo zalig als het avondeten.

0: Nachtrust begint met een Emma-matras. De balans van superieure materialen helpt je om heerlijk te slapen. Kies voor een goede nachtrust op emmamatras.be.
1: Jij bent rustig op vakantie. Tot plots. Oei. En wat nu? Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
2: Verisure hier, we hebben rook gedetecteerd bij u thuis, maar onze bewakingsagenten en de brandweer zijn al ter plaatse.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Aanbieding onder voorwaarden. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
3: Mama, het is vrouwtjesdag vandaag.
4: Ja, dat weet ik. Merci, schat.
5: Wij spreken families. Daarom is er nu naast de gratis Superplus ook Superplus Families. Met altijd korting op gezond en veel meer voor maar 1 euro per maand. De Leize, mee met het leven. Circus Daily.
6: Deze zomer wordt het voetbal iets bijzonders. Laat me je begeleiden. Op de Circus Daily app deel ik elke dag mijn analyses en voorspelling voor alle wedstrijden. Download de Circus Daily app. Stay in form, stay in the game.
5: Circus Daily.
7: Zij weet waarom. En zij weten waarom.
8: Maar wat weten jullie Belgen nou precies?

0: Napoleon Score. Officiële matchday partner van de Jupiler Pro League. Bwin TV.
1: Daar bent u weer. Welkom terug in het Lottopark. We maken ons op voor de tweede helft en we gaan dat niet met dezelfde namen doen. Het is te zeggen, er gaat er eentje uit. Campbell wordt vervangen bij KV Kortrijk voor Souf Podgoreanu. En dat is een van de nieuwe jongens dit seizoen. Hij is een Israëliër met ook Roemeense nationaliteit. Hij komt over van Maccabi Haifa. Hij heeft al 8 minuten mogen meedoen tegen Charleroi. De 1-3 nederlaag voor KV Kortrijk was dat laatstleden. Het is een winger. Het is ook wel logisch, denk ik, want Campbell weinig gezien in die eerste helft.
2: Nee, inderdaad. Oké, ligt dat nu aan hem? Ik zou dat zelfs niet durven zeggen of dat aan hem ligt. Want Kortrijk is er heel weinig uitgekomen. En als dat dan gebeurde, was het heel vaak over links. Dus het is te weinig over rechts gebeurd. Het gevaar zat hem ook aan die linkerkant. Misschien gaan ze daarom Podgoreanu daar toevoegen. Om daar iets solider te zijn. Want Anderlecht heeft te weinig van die ruimtes geprofiteerd. Maar ik denk dat de videoanalisten van Kortrijk ook zullen gezien hebben van oei, daar lag heel vaak openingen voor hem. Dus een beetje anticiperen op het feit dat het niet nog eens moet gebeuren op die manier.
1: Ja, het is in principe ook een linkerwinger, dus je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Souf Podgoreanu dus erin voor KV Kortrijk. Die van Anderlecht, die staan nog in de tunnel. Die wachten tot iedereen compleet is om dan naar buiten te komen. Ja, hij is nog even in overleg met Bert Put. Svetkovic leidt de dans. En dus geen wissels bij Anderlecht voor deze tweede helft. Is ook eigenlijk niet echt nodig geweest. Gezien het spelverloop. Ja, de boodschap zal zijn, het is simpel, maar zo rap mogelijk die tweede maken en dan op naar het weekend.
2: Ja, gaat toch naar de rechterkant. Dus wat ik daarnet dacht, zal niet kloppen.
1: Nou, Ambroos blijft hier inderdaad op links staan.
2: Ja, ze willen Ambroos maar behouden om kans te maken om terug te keren wellicht. Maar dan zal vooral Djungoe veel meer moeten opletten op die ruimte. Veel sneller moeten schakelen ook.
1: We gaan het zien in de tweede helft. Daar gaan we met de lange bal van Murray Campbell richting Ambroos. Hetzelfde recept, maar voorlopig niet goed uitgevoerd. Minder lange bal. Giancone. Daar is hij opnieuw. En kijk, van Landschool druk zetten.
2: Ja, die kan lopen. Dat deed hem vorig jaar ook al.
1: Ja, Koning.
2: Koning met veel risico.
1: Ja, opletten daar.
2: Ja, als daar Ambroos een beetje agressiever is. Maar ja, het is geen van Landschool. Ambroos is het druk zetten.
1: Hij reageerde misschien iets te laat op dat druk zetten van Landschool. Dat hij kan lopen.
2: Ja, maar dat is
1: heel vaak geweest.
2: Het succes van druk zetten. Hè? Dat is een collectief gegeven. Hè? Dat is geen eenmansactie uiteindelijk. Heel vaak is de eerste die druk zet niet degene die de bal recupereert. Hè?
1: Het is waterval wat dat betreft. Murray Campbell. Voor Ruijsen. Gwen, die bal leek over de zijlijn. Wordt ook bevestigd door Bert Put en zijn assistenten.
2: Oei.
1: En dit misverstandje. Ja, en dan gaat Jan Sana eraan hangen. Dan gaat hij de gele kaart krijgen. Dat zal toch moeten in principe?
2: Ja, of dit geen geel is. Ja, dit snap je toch niet, hè?
1: Nee, dit is altijd een gele kaart.
2: Ja.
1: Zuiver spelbederf. Geen enkele intentie om de bal te spelen.
2: Brecht de Jager reageert er ook op straks. De eerste van Kortrijk die iemand vasthoudt heeft prijs.
1: En dat snappen wel, die frustratie. gaan naar de overkant bij Cojon, wiens naam we nog niet hebben moeten vernoemen, of toch niet al te veel.
2: Ja, dat heeft veel met Gakana te maken, hè. Die ook nog niet te veel in die positie 1-1 is gekomen.
1: Hier recupereert hij wel goed de bal. Cojon, de jager met ogen op zijn zij. Ambrose voor Messatou.
2: Heel moeilijke loopactie. Van het centrum naar de zijlijn. Dan krijg je die bal toegespeeld. Met een verdediger in je rug is heel moeilijk om daar iets mee te doen.
1: En dan moet je die hoek maken.
2: Ja, dan moet je gaan afremmen. Je zit op de zijlijn. En,
1: Ambrose. Is sterk. Maar kan daar ook niet uit geraken. Maar goede bewegingen zijn dat. En dan kan hij doorgaan op de rechterkant. Zoekt Cvetkovic en doet dat op een fantastische manier. Aanname mag er ook wel zijn van Cvetkovic. En dan Gakana. Ja, misschien niet breed genoeg opgeschoven. Schwong er een beetje uit. En dan deze bal. Er zat nogthans wel muziek in.
2: Ja, het was een geweldige actie van Mamar. In volle snelheid zo'n bal trappen.
1: Nu opletten nu. Tweede bal is voor Sikan. Kan breed leggen, maar net te kort. Als je Augustinsson graag niet op bij Cvetkovic. Het was te zacht om ineens te kunnen uithalen. Even het mes erin, zegt Sikan. Messatou, die blijft liggen.
2: Ja, hier zien we nog eens. Ja, er is een contact, maar het is een ongelukkig contact.
1: Kan je niet vermijden natuurlijk.
2: Nee, is helemaal geen fout ook. Been zit op de grond. Maar... Sikan zijn been is op de grond, dus er is ook geen voet vooruit.
1: Maar het kan wel aankomen natuurlijk.
2: Ja, ja, je voelt het, hè. Zeg maar zeker... Het kan pijn doen. Alleen Messatou moet beseffen. Ofwel komt er verzorging en ga je eraf voor een minuut.
1: Ja.
2: Ofwel sta je recht erin. En dit is wat nu gebeurde. En vroeger was dit altijd een verzorging. Van minstens een minuut tot 2 minuten op het veld. En dan moest je er ook wel af. Maar mocht je er direct weer op. Dus ook dat is een serieuze
1: verbetering.
2: Verbetering qua tijdswinst en... real playtime.
1: Ja, de statistieken aan het einde van het seizoen gaan bijzonder interessant zijn wat dat betreft. Ja. De effectieve speeltijd om deze evaluatie te doen. Biancone.
2: Ja, blijkbaar weer buiten spel. Veel is het nooit, maar nipt. Daarvoor staat de assistent er natuurlijk.
1: Jansana, goede bal is dat voor Gakana. Kan hij zijn mannetje eens passeren?
2: Ja, eindelijk is in de situatie 1 tegen 1. Maar dan de rol terugkappen, ja, dat zien we niet graag. Spelers van zijn type, die moeten die actie durven aangaan als je in een 1 tegen 1 komt. Als er geen dekking is.
1: Driehoekje bij Anderlecht. De toets van Ambrose was net te kort. Waardoor Junkoe zijn kans er ook. Maar 3 pogingen tussen de palen van Wege Anderlecht. Geen enkele voor KV Kortrijk. Kan hij opletten met Van Lanschot.
2: Ja, wil dat iedereen bijsluit om druk te zetten. Maar je ziet, dat zit er niet in Kortrijk. Dat is positioneel druk zetten. Paslijnen afsluiten. Proberen die van Anderlecht. Ja, fout te laten inspelen. Op die manier... Maar echt de druk zetten, ja, Van Lanschot zou wel willen vliegen van de een naar de andere. Maar dan moet je een beetje hulp krijgen.
1: Het is goed gevoetbald ondertussen van Anderlecht met telkens Mamar. De voorzet met links is perfect, maar weggehaald door Murray Campbell. Kana dacht blind Augustinsson aan te spelen. Maar er was een terugkeer van de invaller van Podgoreanu.
2: Ja, ik heb het meegemaakt dat er daar een zekere Yuri Tielemans stond. Die pakte die gewoon... In volle volley op zijn sloef.
1: Met beide voeten kon hij dat.
2: Ik ging het zeggen, het maakte niet uit. Op Oostende deed hij er een met links en een met rechts ook. Dus, het waren andere tijden.
1: Jansana nu, versnelling, bal aan de voet. Makkelijk weggedraaid. Cvetkovic, Gakana. Goeie versnelling ook. En dan de voorzet te laag. Massoui. Raakt eruit. Van Lanschot moest nog om zijn as. En daardoor komt hij te laat. Gakana. Amar, goede combinatie alweer. De voorzet mooi van Anderlecht, maar Svetkovic kraakt zijn schot. Anders had dit een knappe goal geweest.
2: Ja, was goed gevoetbald, maar ook weer de ruimte gevonden. Hè. Weer die man vinden centraal. Gelukkig komt Svetkovic er niet goed genoeg bij. Weer al balverlies bij Kortrijk. Zo raken ze er niet uit, uit de omknelling.
1: Gakana nu in de 16. En dan is trappen afgeweken. Ilic, ja, moest. Hij had geen andere keuze. Een hoekschop voor Anderlecht.
2: Ja, misschien gaat het beginnen beter bij hem. Want de eerste helft heeft hij heel weinig ballen in die positie gekregen. Het feit dat hij nu al drie keer in een 1-tegen-1 situatie komt, zal ook wel aangeven dat het zal besproken geweest zijn aan de rust wellicht. En wie weet, door 3-4 keer gaat hij beginnen meer en meer initiatief durven nemen.
1: Hij heeft uiteraard nog tijd om te leren. Gakana hier opnieuw bij de bal. Dat is een goede actie. Dan trappen met rechts. Ja, waarom is niet? Voilà. Het is uiteindelijk geen gekadreerd schot. Maar de intentie is er wel. En ook het vertrouwen wel.
2: Ja, krijgt ook applaus van het publiek. Dus dat zal hem ook wel deugd doen. Misschien een stimulans om in de volgende acties nog meer te durven.
1: KV Kortrijk gaat ingrijpen. Ze gaan twee spelers erin brengen. Zo meteen. Het is kwestie voor hen. Maar Anderlecht nu wat meer af te stoppen. En ook vooral zelf iets te creëren. Ambros probeert ertussen te geraken. Hij heeft al veel verbruikt. Kana

0: Jansana naar de buitenkant. En Gakpo nou weer. Ja. Snel. Maar deze kon hij niet meer binnenhalen.
1: Nee, maar opvallend zijn positie. Anders dan in de eerste helft. Waar hij heel vaak in dat centrum kwam. In de bal kwam. Nu blijft hij veel meer open. Langs die zijlijn. En is hij ook veel vaker te vinden. Deze bal van Ansala was nu wel niet precies genoeg. Anders hadden we weer een 1-op-1.
0: Ja, dat was netjes gedaan van Kool. Van Anschoot moet telkens die duels aangaan. Maar het is iemand die dat kan blijven doen natuurlijk. Ongelooflijk grote tank. Een overtreding van Podgoreanu.
1: Biancone heeft al heel vaak op de grond gelegen. Hij doet dat ook graag. Hè?
0: Zo goed ken ik hem niet.
1: Jawel. Hij moet niet veel hebben om op de grond te gaan, maar oké, het was ook telkens terecht. Hij werd telkens wel getackled. Maar oké, scheidsrechter liet een aantal keer voordeel.
0: Hoort erbij natuurlijk. Het is een contactsport. Hier slim duwtje van de jager. En dan een fout van Cana en Geel. Ja. Fluitconcert vanwege het publiek. Ja, het is wel een terechte kaart.
1: Je kan het niet blijven laten passeren. Hè. Zoals daarnet met Ansana. Overduidelijk hier. De jager is weg. Met zijn gekende lichaamsbeweging. Zet de Cana op het verkeerde been.
0: Van Anschot is leeggestreden. Hij naar de kant. Net als Massoui. We krijgen Koyalipu in de spits. En ook de nieuwe man. De Sloveen. Rick Storman. Komt erin. Met het nummer 17. Jij hebt al wat dingen van hem gezien, Hein.
1: Ja, man met een goede traptechniek. Vrij schoppen is iets voor hem. Dus ik zou zeggen tegen die van Anderlecht. Maak geen dom overtredingen rond de 16. Want... die kan er wel in inzetten. Maar daarvoor zal Kortrijk toch moeten iets hoger op de speelhuis van Anderlecht geraken.
0: Ruijs. Nou, ook Anderlecht gaat ingrijpen. Met Ogea die erin komt. En ook Oliver Amman. Dat is ook wat offensieve nieuwe krachten. Jansana. Sikam. Zoekt de andere kant bij Mamar. Goeie bal is dat. Mamar, het is lastig om hem ineens voor te brengen.
1: Ja, was nog niet diep genoeg. Hij moest zich haasten om die bal te kunnen bespelen. Dan verlies je de controle natuurlijk om hem goed voor te brengen in de hele tijd.
0: Ambros. Nou, goed werk van Ambros. Bal gerecupereerd en Ruijs kan een lange bal versturen. Deze lijkt me te lang. Kozemans. Laat deze proberen afschermen. En doet dat ook met verve.
1: Ja, de bedoeling van Gilles Ruijs was goed. Maar de bal was iets te centraal. Waardoor hij in de 16 kwam. Maar toch intentie nu voor Kortrijk om iets hoger druk te gaan zetten. Alleen ja, moet je er sneller bij zijn. Als je dat ook effectief goed wil uitvoeren.
0: Dat was de nieuwe man, Storman even. Gretig in de duels. En zijn voornaam is trouwens Rock, niet Rick.
1: Ja.
0: Initieel.
1: Gaat wel in het duel, hè. Ja.
0: Maar toch even Svetkovic geraakt. Daar de twee invallers bij Anderlecht. Antman. En Ogea, Gakana en Ambros eruit.
1: Ja, en Antman gaat nog maar eens naar links. Wat niet echt werkt, maar oké. Okay. Op Beveren zo gestart. Het is iemand die enorm veel snelheid heeft. Maar die vooral nuttig is als hij op rechts kan spelen. Alleen is het probleem bij Anderlecht dat ze daar... 3-4 spelers hebben voor die rechterkant. Dus ja, dan is het... zelfs Ogea komt er nu ook nog bij als kandidaat voor die rechterkant. Dus moet Antman naar de overkant. En dat is een stuk moeilijker voor hem.
0: Een lange bal van Kozemans. En hier is Ogea. goed gespeeld heeft voor Kana. Svetkovic. Lichtvoetige combinatie, mooi voetbal van Anderlecht, maar voor Ogea, daar is de kans. De aanname was niet helemaal juist. En daardoor kon hij niet tot een schot komen, maar het was wel een mooi patroon dat Anderlecht op de mat legde.
1: Ja, het was niet zo makkelijk ook. Die bal werd hard ingespeeld. De bedoeling was er. De bal net iets te ver van de voet.
0: Meteen met vertrouwen in die match, Ogea. De Jager. Ambroos met een arm open, daar gaat het ook naartoe. Maar probeert er als eerste bij te geraken. Het is Ambroos die het haalt. Leidt weg.
1: Buitenspel.
0: En dan buitenspel.
1: Natuurlijk, Mamar is iemand die fysiek heel sterk is. Die kan blijven gaan. Ja, dit was close. Maar oké, niemand staat beter opgesteld dan de assistent. Dus we zullen hem maar geloven. Maar Mamar, ik zeg het, die is, ja, die doet enorm veel inspanningen. Maar die heeft zo'n volume dat hij ook op het einde van de match nog altijd kan blijven gaan. Ambroos daarentegen, ja, dat zal beginnen zwaar worden, denk ik. Hij heeft veel moeten meeverdedigen ook.
0: Ja, vooral ook in die eerste helft heel veel gegeven. Svetkovic nu voor Antman. Zoekt de actie en ook de voorzet. Ruijs probeert hem weg te krijgen. Koyalipu. Kon naar binnen gekomen en dat is geel voor Jansana.
1: Ja, die was daar net ontsnapt bij het begin van de tweede helft. Hè.
0: Klopt.
1: Anders stond hij nu geladen met een gele kaart. Dan moest hij bij iedere fase opletten. Nu kon hij zich dit nog permitteren. Vanaf nu moet hij toch nog een half uur opletten dat hij geen tweede pakt. Alle tweede centrale middenvelders bij Anderlecht staan nu met geel.
0: Dat is dus opletten geblazen voor een volgende uitbraak vanwege Kortrijk. Die ongetwijfeld wel eens zal komen. Ilic. Dat is goed geprobeerd, net te ver afgelegd. Petro beter in de tackle. Heeft dan een schoen van deze Stormman op zich gehad of was het van Podgoriano?
1: Misschien gaat de herhaling meer duidelijkheid brengen. Ik vond het vrij streng. Ja. Alle twee in het duel. Dat er een contact is, dat is ongetwijfeld het geval. Maar ze gaan er alle twee naartoe. En die bal zit zowat in de scrimmage tussen de twee.
0: Vrij trap is dus voor Anderlecht. En Pedro, die staat weer overeind. Kozemans, het gevoel op bij Sikan, Svetkovic naar de buitenkant, dat is aardig. Antman met Kohl. Die blijft hem volgen, Jansana. Mamar probeerde het ineens. Ambroos stond goed opgesteld.
1: Ja, zolang het 1-0 blijft, is er natuurlijk hoop bij Kortrijk. Al is het in de minuut 95 dat je scoort, dan heb je een punt. Het is vooral dat tweede doelpunt dat je moet vermijden.
0: En dat zal Anderlecht ook wel beseffen natuurlijk. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. En vooral hoe gevaarlijker. Voorzet Kanasi kan en dan komt hij voor de voeten van Antman. Gaat hij het afmaken? Moest een beetje wachten op die bal. Moment lijkt gepasseerd. Toch nog goed gedaan voor Augustinsson. En dan wordt het een hoekschop voor Anderlecht. En dus wel weer een moment om de score te verdubbelen.
1: Ja, goed moment. De bal wordt niet verwerkt en dan toch wel heel wat tijd. Maar uiteindelijk komt er niks van. Hij legt hem nog wel goed af. Maar dat duurde te lang. De verdedigers hadden de tijd om zich terug te positioneren. En het schot van Augustinsson af te blokken.
0: Het is de 17-jarige Ogea die de corner trapt. op het hoofd van Ruijs. Paasje voor Svetkovic. Svetkovic, nieuwe corner.
1: Ja, een goede actie van Ogea. In die zin zelfs dat ik zeg, waarom zet je hem niet op de linkerkant? Hè? Hij kan het blijkbaar ook, kan naar binnen komen, kan de paas geven met rechts. Dus waarom probeer je dat is niet...
0: Schoop snel genomen. Maar in de 16, Sikan met de kans. Redding Ilic werd daar helemaal alleen gelaten. Sikan, maar goed gekiept door de goalie van Kortrijk. En kijk eens de energie die hij erin smijt. Sikan. Nou, ze hebben hem hier heel graag. Dat in korte tijd toch. Begonnen. Denk ik op die laatste wedstrijd van vorig seizoen tegen Sint-Truiden. Niet alleen door zijn goals. Maar ook door zijn inzet. En dat gewoon doorgetrokken in de voorbereiding. En ook een poging van de nieuwe man, Stormman. Maar nooit echt een probleem voor Kozemans. Vina. Ze hebben ook een aankoopoptie bedongen bij KV Kortrijk. Hier doorstomen van Jan Sana, Svetkovic. Ogea, Feinze, nog eens Feinze. En dan stond Jan Sana in de paal van het schot. En dan krijg met ogen aan. Geef die bal aan mij.
1: Twee mensen helemaal vrij. De actie is geweldig. Als verdediger moet je weten dat hij niet meer rechts gaat shotten, dat hij links gaat. Maar kijk, er staan twee mensen klaar nu. Ze trappen hem ook niet binnen, want het doel is niet helemaal vrij. Maar Svetkovic stond klaar, Antman stond klaar.
0: Maar ik begrijp wel dat je vanuit die positie trapt. Ja, zo diep in de 16 na zo'n actie.
1: Maar de verdediging van Kortrijk moet... kent hem blijkbaar onvoldoende. Maar je kon al weten dat hij absoluut ging terugkeren op die linkervoet.
0: Een jeugdzonde. We gaan het daar op Haafdal. Is het zelfs niet eens een zonde?
1: Nee, vooral ook kwaliteit vind ik. De beweging die hij doet, de manier waarop hij zich vrijmaakt, is echt een teken van kwaliteit. Dus...
0: Daar gaan ze nog plezier aan beleven.
1: Dat denken we.
0: Nou, voilà. Die poging, die kopbal van Stormman daarnet, was de eerste tussen de palen van KV Kortrijk. Hier is hij opnieuw. Geeft hem aan Podgoriano. Ja. Pohon.
1: Degelijke invalbeurt hè, van de nieuwe man.
0: Nou, hij steekt zich niet weg.
1: Nee. En alles wat hem doet tot nu toe is goed.
0: Opening de Jager voor Ambroos. Tegenover Mamar. Tjengoué. Dat is te diep. Podgoriano kan hem wel nog voortrekken. Koyalipu tegen de paal. En dan Ambroos nog in de herneming. Maar Jan Sana gooit er zich voor. Maar wat een moment voor KV Kortrijk. Nog een goede inspanning van Podgoriano. Slim om die zo nog voor te trekken.
1: Brengt die bal terug. En dan, meer dan dit kun je ook niet doen. Is niet makkelijk, hè?
0: Nee.
1: Voor de spits. Dus haalt die bal nog terug. Verste hoek. Ze hebben tegenslag dat die bal tegen de paal gaat. Hetzelfde geld gaat hij gewoon binnen.
0: Pech voor KV Kortrijk.
1: Anderlecht
0: stapt. Ja, komt met de schrik vrij.
1: Het zal extra verwittiging zijn om te beseffen dat je absoluut het beste tweede doelpunt maakt.
0: Hier komt KV Kortrijk opnieuw met Koyalipu voor Ambroos. En die omspeelt Mamar. Maar met hem ben je nooit klaar natuurlijk. Koyalipu met de overname. Heeft wel wat ruimte. Kan hem geven aan Ambroos. Is er volk in de 16. Tackle van Biancone.
1: Beter verdedigd dan wat Kortrijk deed op het eerste doelpunt. Dat is het verschil dan. Tussen gasten als Biancone. Weer zoveel vrijheid voor Sikan. Onvoorstelbaar. Ook vorige week scoorde Keita van Charleroi helemaal alleen in het centrum. Voor het doel.
0: Dat is iets om aan te werken. Ingooi nu met Messa toe.
1: Tja.
0: Lastige bal voor Ambroos. Maar hij verwerkt hem nog goed. voorzet is voor Kozemans. En Svetkovic begint te lopen. En dan is dit toch wel hinderen wat Koyalipu deed.
1: Ja, maar scheidsrechter stond er met zijn rug naartoe. Heeft het niet gezien.
0: En dan gaan we verder. Murray Campbell. Stormman de diepte in. Het gaat naar Con. Goede aanname. Probeert er langs te geraken. Uiteindelijk lukt het toch bij KV Kortrijk. De Jager, rand van de 16, voorzet te ver. Maar kon Koyalipu niet bij. Het wordt gooien dankzij de cornervlag.
1: Hier zien we nog eens die fase waarbij Kozemans gehinderd wordt. Als scheidsrechter dit had gezien, dan had hij het al door afgefloten.
0: Svetkovic. Wordt stevig aan de armen getrokken. Terechte overtreding. En zo nog 20 minuten op de klok. Anderlecht met gemengde gevoelens, denk ik dan, bij dit spelverloop.
1: Ja, vooral niet op hun gemak, hè. Want je had gehoopt wellicht met een 1-0 ruststand de kleedkamer binnen. Proberen snel een tweede doelpunt te maken. En op die manier ja, wat energie kunnen sparen. Maar dat kunnen ze nu niet, want de marge blijft te klein.
0: Ze zullen zich nog moeten smijten tot aan het gaatje.
1: Twee man in het duel daar.
0: Jan Sana lost het op. Dan had rechtstreeks Kozemans misschien de veilige optie geweest. Maar goed. Aan aan Sikan. Overtreding. Het Jager wil graag geel voor Ogea. Trapt die bal tegen hem aan. Ambros. Loopactie Messatu.
1: Ja, dat is weer zo'n loopactie, hè, zoals daarnet. Je loopt naar de zijlijn en dan zit je daar vast. En als je dan niet de technische kwaliteiten hebt om daar iets uitzonderlijks te doen, en dat is niet zo bij Messatu. Dus ja, ik vind dit geen slimme loopactie voor hem om daar in die hoek te kruipen.
0: Het gevolg is een vrije trap voor Anderlecht. Sikan. Handman met Cohon. Sikan wil hem in de diepte. Krijgt hem ook. Murray Campbell moest hem lossen. Jan Sana is mee. Moet hem nu krijgen. En dan kiest hij om achter hem te spelen. Had misschien ook gewoon kunnen terugleggen.
1: Ja, het is lovenswaardig dat Lanzana die inspanning doet. Maar eigenlijk is dat ook niet de man van de infiltratie. Daarvoor heeft hij de snelheid niet om echt voor gevaar te kunnen zorgen. Je ziet hem komen. Je bent geneigd om hem dan die bal te spelen, maar hij raakt er niet bij. Dus dat zijn zo van die loopacties. Ja, ik vind altijd, je moet alles aanpassen aan je kwaliteiten. En je mag eens infiltreren. Maar als je niet echt veel snelheid hebt, ja, dan vind ik in die laatste 16 zo... Je lange runs, dat is moeilijk. En ik zeg het, ja. Dan worden ballen gespeeld die ze beter niet zouden spelen. Maar ja, je bent geneigd. Hè. Je ziet iemand vertrekken. En...
0: Je houdt er niet altijd rekening mee, bedoel je, met wie je
1: dat
0: staat.
1: Is het.
0: Stormman was goed behandeld. Maar moeilijk voor Koyalipu. Jan Sana, Sikan. De voorzijde in de 16. Dan werd gekopt door Ruijsen. Bal was van Antman. De Anderlecht staat de nieuwe spits klaar. Bentayeb kreeg al 11 minuten tegen Union. En hij gaat waarschijnlijk Sikan of Svetkovic komen vervangen. Het zal een van die twee zijn. Nu kijken we naar Antman met heel veel ruimte. Maar hij krijgt er niet gekadreerd. Ook omdat Murray Campbell er nog even tussen zat. Maar mocht daar zomaar oprukken en
1: ja,
0: trappen.
1: Vonden ze helemaal vrij.
0: De Svetkovic die eruit gaat. En dus Bentayeb. de nieuwe spitsbroeder van Seekamp. Hij wordt hier warm onthaald bij zijn thuisdebuut.
1: Ja, een boxspits noem ik dat. Dat is de man die ze binnenlegt. Een beetje vergelijkbaar met een Trisoldi. Dat is het type speler. Niet de man van de vele combinaties. Maar echt één. Ja. Iedere bal die er valt, gaat erbij zitten.
0: Een bal blijkbaar over de achterlijn geweest. Ja. Bij die corner. En als hij zoveel doelpunten maakt als Trisoldi, dan hebben ze een goede kop gedaan bij Anderlecht. Messatu gaat eruit bij KV Kortrijk. En we krijgen Anthony Phillips. Ook wat meer offensief ingesteld natuurlijk dan Messatu. Koyalipu naar de buitenkant bij Kohon. Murray Campbell. Een kwartier nog in deze partij. Ruizen.
1: Is te lang onderweg. Die moet je nog sneller trappen. Er was een klein beetje ruimte. Maar als je hem dan niet snel genoeg trapt, ja, dan kan die verdediger ertussen. En die deed ook Augustinsson wel, wat ik in de eerste helft zei. Doen alsof hij voor het duel gaat en dan een goal laten passeren. Dan heb je de woord. Maar Kortrijk heeft het nog niet opgegeven.
0: Nee, ze gaan er ook nog een nieuwe jongen in brengen met Jamie Roach. Die komt er ook nog bij. De Zweedse Brit. Of Britse Zweed. Zengoe afgetroefd. Ogea met die sleepbewegingen. De jager is niet van gisteren. Ja, dat zolenwerk, dat doet hij graag. Ogea. Een paar keer absoluut. Opgevallen.
1: Absoluut.

0: Kom maar. Geen risico, gewoon over de zijlijn. En dan gaan we de wissels krijgen bij Kortrijk, vermoed ik. De jager eruit. En Jamie Roach erin. Geboren in Uppsala, in Zweden. Maar zijn naam vermoed Britse roots. Het is een controlerende middenvelder. En dan nog Philips op de flank voor Messatou. Of gaat hij gewoon op het middenveld zijn positie overnemen? Het lijkt de tweede te worden. Niet zo slecht gedaan, maar moest daar even het foutje maken.
1: Ja, was aan het zwaaien met de armen en raakte Sikan in het gezicht.
0: Hij komt over van Lausanne in Zwitserland. Hij is naar het schijnt ook linksvoetig.
1: Ja, is linksvoetig. Ja, typische 6. Spel verdelen, stijl, vergelijkbaar met de Lorge zo. Grote jongen, slanke jongen.
0: Goede traptechniek. Ambros. Sana kreeg daar een duwtje. Oh, duwt een fluit. Het was niet veel, maar het was een duw. Heel veel gewisseld dus bij KV Kortrijk. Zie je dan ook een verandering in het systeem?
1: Ja, meer jongens offensief. Hè. Het is duidelijk nog 4 verdedigers en 1 middenvelder eigenlijk. En al de rest blijft wat voorin, wat meer druk zetten, maar blijft ook hangen voorin. Dus ja, de voorbije weken was dat vooral met extra aanvallers. Was dat er geen middenvelders om in te brengen. Dus op een bepaald moment stonden ze met 4 of 5 aanvallers op het veld. Dat bracht ook niks op. En uiteindelijk word je alsmaar kwetsbaarder natuurlijk. Maar ja, je moet een risico nemen. Dus nu blijven ze toch nog altijd met z'n 4 achterin. Dus ze weten ook, het is nog 11 officiële minuten. Plus nog wat extra tijd. Dat is nog een kwartier minstens. Ja, dan moet je de deur nog niet helemaal gaan openzetten.
0: Nee, nog even afwachten dus. Met Stormann en Jamie Roach hebben ze dus 2 nieuwe jongens erin gebracht. Er is er nog een derde opkomst. Het is al officieel. En het is eentje van Anderlecht. Basil Vronings, rechtsachter. Heeft hier heel zijn jeugd meegemaakt. Is dus naar KV Kortrijk vertrokken. Kana naar de buitenkant.
1: Handman al 5, 6, 7 keer aan de bal gekregen daar. Maar altijd terugkappen en terugkomen. Hè. En dan meestal een voorzet trappen. Ook een keer geschot. Maar geen enkele keer zijn snelheid kunnen gebruiken. Omdat hij zo weinig langs de buitenkant gaat als hij op die kant speelt. Als dat op rechts is, gaat hij iedere keer langs die rechtse kant. Langs zijn tegenstander. En is dat veel gevaarlijker. Maar ja.
0: Het is een keuze van de coach natuurlijk. Augustinsson. Voor Antman gaat hij nu eens buitenop. Ogea, laat hem lopen voor Mamar. 10 minuten nog. Mamar met de goede bewegingen.

0: Onana speelt zijn wedstrijd op dat middenveld.
1: Ja, hij is slim, hè. Weet ook van oké, we zouden graag dat tweede doelpunt hebben, maar we moeten ze ook niet onnodig weggeven.
0: Hier is hij kan. Ja. Wist niet goed wat aan te vangen met die bal. En krampen bij Mary Campbell. Of is het iets anders?
1: Ja, je gaat nu niet blijven zitten, maar je staat achter. Dus ze hebben alles gewisseld, denk ik. 5 wissels gedaan.
0: Stoorman, Roach, Philips, Koyalipu, klopt.
1: Dus ja, hij kan er niet meer af. Allee, hij kan er wel af, want er kan niemand anders meer op.
0: En ook nog Podgoriano. Hier is Philips. En dit is wel een moment voor KV Kortrijk. Philips in de 16, tackle Petro. En ja, bal heeft hij niet, maar het was contact op een late manier. Ik zal het zo zeggen, bij een gebrek aan betere verwoording op dit moment. Maar daar komen we straks wel op terug. En Antman levert in. Ik wil maar zeggen, hij lag er al, Petro.
1: Ja, hij ging te makkelijk over dat been. Er kwam ook geen protest bij Kortrijk.
0: Maar ineens was daar wel die ruimte.
1: Ja.
0: Jan Koning blijft rustig en dan is dit een overtreding van Philips. We gaan eens kijken.
1: Even Armke. Nou dan, nee, dit is Schwalbe.
0: Eigenlijk geel.
1: Ja, er is even een contact met de arm, maar dat is niet voldoende om een penalty te geven. Maar dan zoekt hij inderdaad een penalty en niet slim. Wat minstens wat meer moeite moeten doen om over het been te gaan, op zijn minst. Maar liet zich eigenlijk vallen naast het been.
0: Er stokte ook iets in die sequentie van het vallen.
1: Hij wist niet dat er VAR bestaat. Vroeger ging dat nog eens lukken, maar vandaag lukt dat niet meer.
0: Maar het is wel hoopgevend voor KV Kortrijk dat die ruimtes er wel kunnen komen. En dat ze die mogelijkheid nog hebben om misschien met een punt terug naar West-Vlaanderen te gaan.
1: Ja, maar je weet ook dat je maar een paar van die momenten gaat krijgen hier.
0: Ambroos, gekraakt schot. En wat levert het op? Niks, het wordt een doeltrap.
1: Goed inschuiven. Inspelen, maar dan ja... Moe, hè? Moe.
0: Dan gaat de wedstrijd toch moeten uitdoen. Thierry Ambroos. Nieuwe overtreding.
1: Buitenspel.
0: Het was buitenspel. Nee, excuus. Terug.
1: Ja, als het hier 1-0 blijft, dan zal het toch vooral opluchting zijn die speelt bij Anderlecht, denk ik. Niet zozeer een goed gevoel, maar vooral opluchting. 3 punten, dat hadden we nodig, absoluut. En de supporters zullen wel tevreden zijn, want ook al was het misschien geen overtuigende prestatie, nu tellen gewoon die 3 punten.
0: En ze verdienen ook wel om te winnen.
1: Ja, absoluut. Hè, wel. Maar het is niet overtuigend. Iritje heeft nog niet heel veel werk gegaan. Hij heeft geen mirakels moeten verrichten. Dus,
0: Nee, dat klopt. Maar de kansen zijn er ook wel geweest om meer te scoren vandaag. Ogea bijvoorbeeld. Onderschept door Roach. En we
1: hier
0: kijken.
1: Links lag alles open, maar ja, Ambroos vertrekt niet meer, hè. Is moe.
0: Bentayeb. Het wordt geel voor Huissen. Leek toch ook de bal te spelen, maar het zou kunnen dat hij eerst de man raakte.
1: Nee, het eerste bal, maar het was een gevaarlijk spel. Voet vrij hoog. Had eerst de bal, maar raakt dan de tegenstander voetvrij hoog. En dan wordt dat gezien als gevaarlijk spel en kan dan met een gele kaart bestraft worden. Het is niet omdat je de bal eerst hebt dat het niet kan bestraft worden. En ook niet dat je geen geel kunt krijgen. Dus.
0: Petro. Handman even vastgehouden. En ook geel voor Kon.
1: Voilà. Al de gele kaarten die hij niet trok in het begin, die gaat hem nu allemaal trekken.
0: En zo kabbelt de wedstrijd een beetje verder richting het laatste fluitsignaal.
1: Ja, omdat Kortrijk te weinig impact heeft om echt Anderlecht schrik aan te jagen en de problemen te brengen. Op dat ene gevalletje na daar net van die Schwalbe, maar... Het is te moeilijk om Anderlecht in de problemen te brengen voor Kortrijk.
0: Maar je weet maar nooit. Kan een bal altijd goed vallen. Maar Storman. Met Tayeb die daar goed kan druk zetten. Petro en Augustinsson. Hier Antman.
1: Er ligt nogthans veel ruimte langs die lijn. Hè. Maar ziet, het is onnatuurlijk voor hem om op de linkerkant gewoon die achterlijn te zoeken.
0: Gevaarlijk. Opletten met het balverlies van Biancone. Philips die snelheid kan maken, maar dan de verkeerde beslissing neemt. Petro onderschept. Koyalipu geloofde er ook niet in die pas.
1: Nee, hè, en die kan toch nog niet moe zijn. Die staat er nog niet zo heel lang op, dus... Er zou toch iets meer scherpte, iets meer snee mogen opzitten.
0: Misschien krijgen ze nog een nieuwe mogelijkheid.
1: Is te hard.
0: Deze is inderdaad te hard. Cohon gaat hem wel nog binnenhouden. Van Goreanu. Storman, even ruzie met de bal. Ambros, tackle Jansana. Ambros slalom ertussen.
1: Nog een inspanning. Rechts. Ja, ruimte lag op rechts.
0: Hij had even de oogklep op.
1: Nee, moe. Als je moe bent, zie je niks niet meer. Dat is helemaal zo. Dan gaat alles dicht.
0: Kortrijk probeert nog wel. Petro. Kanaal eruit. En we krijgen Kalunji. Op het middenveld. Hij heeft al mogen meedoen in die kwalificatiewedstrijden. Nu dus ook in de Super Pro League.
1: Ja, mogelijk. Ik wil niet te negatief zijn, maar mogelijk een van zijn laatste optredens. Want er zijn een pak middenvelders bijgekomen.
0: Ja, dus
1: het is best mogelijk dat hij in de ranking een paar plaatsen naar achter schuift. Dat zal allemaal afhangen van de kwaliteit van de nieuwelingen.
0: Ja, of die nieuwelingen prikkelen hem zo hard dat hij boven zichzelf uitstijgt.
1: Wie weet.
0: En een basisplaats vastpakken.
1: Ik wens het hem. De jeugd voorop.
0: Laatste 30 seconden van de wedstrijd officieel dan. En dan zijn we toe aan de extra tijd. Ambros perst er nog iets uit. Dungoué. Minstens 3 minuten komen erbij. Ambros. Zit er nog wat in de tank bij KV Kortrijk? Valt er nog iets goed? Dungoué duwt hem te ver voor zich uit. Hij gaat dan in de fout.
1: Ja, hij staat met 5 mensen in de box. En dan zit je te pingelen en te pingelen en te pingelen. Dan heb je nog een paar minuten. Brengt ook die bal in de box. En zorg dat je daar rond zit. Duel aangaat, tweede bal wint. Ja, 3 minuten is wel weinig, vind ik. Veel wissels geweest. Toch ook wel af en toe een keer stilgelegen.
0: En zo ziet het er naar uit dat Anderlecht 3 punten thuis gaat houden. Altijd met twee woorden blijven spreken natuurlijk. KV Kortrijk, offensief onmondig. Toch te weinig om Anderlecht in verledenheid te kunnen brengen vandaag.
1: Ja, wellicht zal het discours zijn van we hebben weer meegedaan, we hebben momenten gehad. En uiteindelijk heb je veel te weinig voor gevaar kunnen zorgen uiteindelijk. Hè. Je hebt ze geen enkele keer, quasi geen enkele keer in verlegenheid kunnen brengen. En zelfs toch weer een doelpunt gepakt dat iets te makkelijk ging ook. Maar oké, we zullen er zich misschien wel aan optrekken om, ja, om voor die derby te proberen de eerste punten te pakken in de derby. Supporters zouden het alvast heel fijn vinden.
0: Ja, wie weet, vertrekt de trein dan. Want de wedstrijden nadien, zoals in de voorbeschouwing ook al aangehaald zijn, echt belangrijk voor KV Kortrijk.
1: Ja, maar je hebt er natuurlijk wel een zware wedstrijd op zitten hier, hè, op donderdagavond.
0: Het gaat wegen, zeker bij Ambrose.
1: Heel veel gelopen, ja.
0: Antwan. Op de rechterkant zowaar.
1: Ja, Ruijsen heeft het begrepen dat die bal daar moet.
0: Ja, Lipo ging daar even neer. Niks aan de hand, zegt Put. Ogea. Nou, goed naar de bal blijven kijken door Roos. Ambrose. Nog eens versnellen. Maar hij raakt er niet door. Nou, het is even weg is weg bij Anderlecht. 30 seconden nog pompen. Nog even vasthouden. En dan kunnen ze er drie bij tellen. Er zijn al wat supporters die stilletjes aan richting de uitgang trekken.
1: Je moet in die box. Je moet in die box. Je hebt nog 10 seconden.
0: Tjengoué, Philips. Wie gaat hem in die 16 gooien? Ruijsen dan maar.
1: Ja, is de enige. Kijk,
0: maar hij krijgt de kans niet meer. Het is afgelopen. KV Kortrijk verliest hier bij Anderlecht met 1-0. En, nou, het gelaat van Michiel Jonkeren spreekt boekdelen. Niet tevreden natuurlijk.
1: Ja, maar het publiek van Anderlecht ook niet tevreden. Want er is wat gefluit. Dus blijkbaar zijn de mensen toch niet helemaal tevreden, ondanks de overwinning.
0: Maar ik denk dat het belangrijkste vandaag gewoon was die drie punten er even bijschrijven. Dat je niet met een 3-12 achterblijft, want dan ben je verder van huis. En dat hebben ze dus gedaan. Morgen is er om 20:15 het verloop van de Jupiler Pro League speeldag 5 met Lommel tegen Club Brugge. Lommel dat dus Club Brugge op bezoek krijgt in het sympathieke Soevereinstadion. En zij kaarten nog een beetje na over de partij, de spelers van Anderlecht en KV Kortrijk.

0: strategie hebben moeten verspelen. Dus ik denk dat het ergens wel gelukt heeft. Ze hebben heel veel controle gehad, ze hebben heel veel balbezit gehad. Net iets te weinig gevaar gecreëerd, denk ik. En vooral nagelaten om een tweede doelpunt te maken. Als ze dat gedaan, ja, dan was het nog veel rustiger geweest wellicht. Maar oké, ze hebben tegen een ploeg gespeeld die een beetje tandenloos is. Hè. Op het einde kwamen ze er wel wat meer in. Maar als je dan ziet hoe ze die laatste 4-5 minuten afwerken. Ze krijgen de bal van Anderlecht. Ze brengen hem zelfs geen ene keer in de box. Ja, je kan eeuwig blijven rondtikken. Dat brengt niks op. Dus ja, er is werk aan de winkel bij KV Kortrijk.
1: Werk aan de winkel ook voor Thijs, want hij heeft Canna voor zijn microfoon. Marco Canna, op de 50ste minuut valt die bal voor je neus op de 16. Waarom trap je die dan niet eens lekker richting de winkelhaak?
2: Ja, in een split second heb ik eerst het idee om eigenlijk te schieten. Maar dan zie ik de jager supersnel naar mij komen. Dus ja, het was een beslissing, misschien de fouten, maar ik denk toch dat er wel een contact was. Misschien licht, maar is wel contact. Het is een beslissing.
1: Goed, jullie pakken 3 punten. Dat is het belangrijkste. Hoeveel rust brengt dat voor jullie?
2: Veel. Want we komen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waas en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
1: In de eerste helft zetten ze jullie relatief goed vast met dat middenblok. Bij wie moet dan in de distributie komen? Is dat jouw taak? Is dat de centrale verdedigers?
2: Tegen zo'n laag blokje het eigenlijk beide. De centrale verdedigers komen sowieso vaak aan de bal omdat ze vrij werden gelaten. Maar wij als middenvelders, zowel Lanzana als ik, hadden ook veel ruimte. En wanneer we die ruimte konden benutten, waren we super gevaarlijk. Ik denk dat als we 2-3 keer onze kassen afmaken, kon het gewoon 2-3-0 zijn aan de helft. Maar ik onthoud gewoon de overwinning. We kunnen nu verder bouwen. Zondag komt snel aan en het is weer een belangrijke wedstrijd voor ons.
1: Er zaten vandaag ook een aantal nieuwe namen in de tribune. Als middenvelder, hoe interpreteer jij dat de club zoveel middenvelders nog gaat halen?
2: Oh, ik vind dat top. Concurrentie. We gaan een zware kalender hebben met veel wedstrijden, veel zware wedstrijden. Dus het belangrijkste is gewoon dat de ploeg beter wordt. Al dat ze centraal verdedigers, middenvelders, aanvallers halen. Zolang de ploeg beter wordt, is het gewoon beter voor iedereen.
1: En dat het lekker prikkelt, hè, die competitie tussen elkaar.
2: Ja, inderdaad. Hij zegt het gewoon sowieso veel beter dan ik.
1: Dankjewel. On enchaîne avec Thierry Ambrose. Quelle est l'ampleur de la déception aujourd'hui?
3: Franchement, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on a essayé de jouer. Et voilà, c'est le problème, c'est comme en début de saison, c'est l'efficacité. Quand tu as des opportunités comme ça, tu dois marquer, c'est comme ça.
1: Et peut-être aussi les solutions en possession pour toi, pour les autres attaquants?
3: Non, je pense que on a essayé de garder le ballon de temps en temps, mais voilà, c'était assez stérile. On avait un peu de mal quand même à avoir énormément de situations. Et comme j'ai dit, quand tu as 2-3 situations, je trouve assez nettes, tu dois finir. Après, je pense qu'il y a pénalty, je ne sais pas. J'aimerais voir l'action, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pénalty.
1: Est-ce que c'est possible de changer toute la situation dans maintenant quelques jours, 3 jours?
3: Bien sûr, quelque chose doit changer. Après, je pense que c'est nous, les joueurs. Il faut se regarder nous-mêmes. Parce que dans le contenu, quand tu regardes nos 4 premiers matchs, on a énormément de situations. Et voilà, il faut être efficace. Je pense qu'on peut changer tout, mais la vérité, c'est dans les 2 surfaces, il faut être efficace.
1: Et est-ce que tu veux et vas rester pour aider l'équipe?
3: Oui, moi je veux rester. Courtrai, j'aime le club. Je suis descendu avec eux, on est remonté. Voilà, j'ai eu des opportunités de partir. Mais j'ai vraiment envie de rester à Courtrai parce que voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec cette équipe. Il faut juste commencer à prendre des points. La vérité, elle est là.
1: Très clair, merci, c'est bon.
4: Hij blijft dus bij KV Kortrijk, Thierry Ambrose. Hij wil iets presteren met die ploeg. En hij denkt ook wel dat er echt iets mogelijk is om iets te kunnen doen met KV Kortrijk. Er moet iets veranderen naar het weekend toe dan. We moeten naar onszelf kijken. En efficiëntie was het sleutelwoord ook nu na de wedstrijd. Net als voor de partij. We moeten onze kansen afmaken. We hebben er toch 2 à 3 goede gekregen, zei hij. Voor de rest was het veel te steriel in balbezit. En hij dacht ook dat er strafschopovertreding was op Philips. Frustrerend vond hij het, maar ze hebben wel geprobeerd om te spelen.

0: En dan weer op die efficiëntie. Ben je het daarmee eens, zijn? Niet helemaal.
1: Ja, maar, ja, maar dan hebben ze het over die kans van Anschoot. Hè. Dat was de grootste kans inderdaad. Maar was buitenspel, dus dat weten zij niet. Of ze zijn het al vergeten dat het buitenspel was. Dat was natuurlijk een reuze kans. Die moet eigenlijk altijd binnen. En als die binnen zit, dan ga je horen van het is buitenspel. Dan ga je het spijtig vinden dat net. Maar ja, zelfs die ging niet binnen. Voor de rest, die penalty was duidelijk geen penalty. Oké, je trekt je op aan alles dat je maar kan, hè, als je in die situatie staat.
0: Om die kopjes weer in de juiste richting te krijgen. We kunnen terug naar beneden, Bethijs.
2: Gilles Ruyssen, in hoeverre hebben jullie het Anderlecht vandaag moeilijk genoeg gemaakt?
3: Nou, ik denk dat we de eerste helft het heel moeilijk hadden. Maken ze een goaltje, misschien wel een verdiend goaltje. Maar ik denk de tweede helft dat we toch zeker evenwaardig waren. Dat we er een paar keer goed zijn uitgekomen. Anderlecht ook wel dreigend, maar naar mijn gevoel nu weinig concreet. Ja, dan weet je, met één goede helft op Anderlecht komen ze.
2: In de eerste helft, jullie staan goed in die dubbele lijn, vaak. Jij moet dan die bal wegtrappen, maar er is dan niet echt een oplossing voorin. Dus die bal komt heel de tijd terug.
3: Ja, inderdaad. We hadden een iets andere manier van spelen in de eerste helft. We wouden iets minder in het duel spelen. Dat hebben we aangepast voor de helft. Het voelde net iets beter aan, toch? Zeker als je onder druk staat, is het toch wel handig om af en toe die bal vooraan te leggen op Koyalipu. Dus dat deed voor de verdediging wel deur. Maar het is jammer. De eerste helft was moeilijk, de tweede helft was beter.
2: Ja, die linkerkant bij jullie defensief, dat was ook moeilijk. Anderlecht kwam er goed door. Is dat jij als centrale verdediger, is dat puur omdat daar een centrale verdediger staat die misschien minder handvaten heeft?
3: Maar dat heeft twee zijden. Ik denk onze beste aanvallen of transities waren ook via de linkerflank. Dus het is geen en neem. En ik denk dat ze het absoluut goed gedaan hebben.
2: Om af te sluiten, heb jij blauwe plekken overgehouden aan die duels met Cvetkovic? Want buiten beeld ging het er stevig aan toe bij momenten.
3: Ja, klopt. Dat is alleen maar leuk. Het was op het randje van sportief, dus dat moet kunnen.
2: Op het randje van sportief, dan hou ik, dank u. Voilà.
0: Op het randje, maar niet erover dus, de sympathieke Gilles Ruyssen. Ja, het is toch altijd een andere perceptie die de spelers hebben als ze net van het veld komen. En als ze toch ja, echt wel die momenten hebben gehad. Dat was iets ja, minder het geval van hieruit.
1: Ik vind dat hij wel heeft wel een punt. Hè. Dus inderdaad, de eerste helft dat is het veel moeilijker. Tweede helft hebben ze wat meer de bal gekregen ook van Anderlecht. Weinig gecreëerd. En inderdaad, wat hij zegt over die linkerkant klopt. Hè. Ze hebben daar ruimtes weggegeven. Ze hebben ook geprobeerd van daar het verschil te maken. Het is heel vaak over die kant gegaan. Maar heel veel verschil hebben ze ook niet kunnen maken daar. Als ik het vergelijk met wat Guillerme heeft kunnen doen bijvoorbeeld van Union.
0: In de Vlasico. Anderlecht Genk is de topper van de speeldag. En SK Beveren, OH Leuven, zij sluiten de speeldag af. Al mogen we Charleroi Union ook niet onderschatten natuurlijk als je naar het klassement kijkt.
1: Nee, dat is een topaffiche Charleroi Union. Dus ja, benieuwd voor alle twee. Kan Union nog eens bevestigen? Kan Charleroi bevestigen dat ze daar op een plaats staan bovenin? Als zij nu ook kunnen kloppen, dan blijven ze daar misschien voor een hele tijd staan bovenin. Dus,
0: En die punten gaan niet meer door twee. Dus nee, dan is het inderdaad voor een lange tijd. Voilà. Wij gaan er terug even uit voor wat boodschappen. En dan zijn we straks bij u terug met reacties ook van de coaches onder andere. Tot zo.

0: Nog 16 darters zijn er over in Hongarije. Maar wie wordt de opvolger van Nico Springer? Hij stond namelijk vorig jaar met de trofeeën in de lucht. Nou, hij lag er alleen na gistermiddag uit. Wessel Nijman gaat het in ieder geval niet worden. Niet verloor gisteren van Dave Chisnell. En dit was Dirk van Duivenbode. Twee keer tops op 140. En hij schakelde daarmee de nummer 1 geplaatst van dit toernooi uit. Luke Humphries, één meestart, had van Duivenbode nodig. En dat was voor hem genoeg om te winnen. 3800 man zitten er vanmiddag in de MVM Dome. Waar we dus gaan kijken naar de laatste 16 met nog 5 Nederlanders in het toernooi. En dan is dit het schema van vanmiddag. Beginnen we ook gelijk met Dirk van Duivenbode. Die dus won van Luke Humphries. En hij gaat het opnemen tegen Rob Cross. Die in een beslissende leg 130 uitgooide op de boel. Om zich dus te plaatsen voor deze zondagmiddag. Danny Noppert, finalist van vorig jaar, gaat het opnemen tegen Ryan Searle. Hij versloeg de winnaar van vorig jaar dus, Nico Springer. En dan daarna Johnny Clayton. Op zoek naar zijn beste resultaat in Hongarije. Hij kwam alleen in 2023 tot de laatste 16. Wie weet vandaag dus, weet hij de kwartfinale behalen. Moet hij wel Ross Smith verslaan. Winnaar van de International Darts Open eerder dit jaar. Kim Barry, hij gaat het opnemen tegen Dave Chisnell. Die zorgde dus voor de uitschakeling van Wessel Nijman. En dan daarna een Nederlands onderrondje tussen Gian van Veen en Jermaine Wattimena. Van Veen die gisteren een heerlijke pot gooide hoor. 167 voor 5-0 en daarna won hij uiteindelijk met 6-0. 67% op de dubbels. Het was meer dan verzorgd voor de Giant. En daarna Steven Bunting tegen Gary Anderson. En dan eindigen we de middag met Mike Vergerven tegen Nathan Espinol. En George Rock tegen Chris Domi.
1: Siostok and welcome Darts family to the final day of action of the 2026 Hungarian Darts Trophy. The round of the last 16 on this beautiful Sunday afternoon is brought to you live by the PDC Europe as we're coming to you from the magnificent MVM Dome here in Budapest in Hungary. Nearly 4,000 darts fans have gathered for this session. Now there's only one question left to answer, and that question is Budapest, Kissen us or Dartra! First two players of the day. Would you please welcome first from the Netherlands? He's the world number 22, the winner of 6 Players Championship titles. And

the 2019 World Match Play Champion, a two-time European champion,

0: please also show your appreciation to our first referee of this Sunday? It's Hugh Ware.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij de finale dag van de Hungarian Darts Trophy. Ronde 3 gaat vanmiddag gespeeld worden en dan vanavond de kwartfinale, halve finale en de finale. En het goede nieuws is, er zijn nog 5 Nederlanders in het toernooi. En we hebben minimaal eentje vanavond in de kwartfinale. Want er is een Nederlands onderrondje tussen Gian van Veen en Jermaine Wattimena. Maar laten we hopen dat we er natuurlijk wat extra Nederlanders aan toe kunnen voegen. Van Duijfbode is de eerste die in actie gaat komen en hij gaat het doen tegen Rob Cross. Ja, Van Duijfbode die daar gisteren wel de nummer 1 van de plaatsinglijst voor moest verslaan. Dat was Luke Humphries. Na 9 keer op rij te hebben verloren van de Engelsman was het na 10 keer scheepsrecht voor Van Duijfbode. En dat was toch lekker, Marco.
2: Ja, zeker. Het was een prachtige partij. Ja, Humphries begon uitstekend aan die wedstrijd. En ja, het was ook een beetje raar dat Humphries eigenlijk een beetje instort in die wedstrijd. Maar Van Duijfbode speelde uitstekend en uiteindelijk de verdiende winnaar. We zagen in het begin van de uitzending die prachtige 140 finish nog. En soms zie je dan nog wel eens, als je dan tegen een echte wereldtopper moet, als je dan een wedstrijdpeil krijgt, dat het nog wel eens even shaken wordt. Maar gewoon 68 en 2 darts, handje geven. En Humphries waardeerde het ook wel dat Van Duijfbode eindelijk een keer weer eens van hem won. En geheel terecht dat Van Duijfbode hier staat natuurlijk.
1: Zeker. En Rob Cross die versloeg gisteren Luke Woodhouse. Dat ging in een thriller. Woodhouse die kwam 5-4 voor. En daarna was het toch Rob Cross die aan het langste eind trok. Deed hij onder andere door 130 uit te gooien voor de wedstrijd. Ja, 68 voor de wedstrijd met 1 pijl op de dubbels lekker. Maar 130 met 1 pijl op de bullseye. Dat is ook lekker.
2: Ja, Cross is sowieso aan een indrukwekkend toernooi bezig. Moest natuurlijk op vrijdagavond in zijn eerste ronde tegen Beau Greaves. Beau Greaves had het voordeel, kreeg de kans vanaf 70. Dat lukte niet. Kreeg helaas geen wedstrijdpijl. Cross gooide die 61 wel uit. En wat je al zei gisteren. 51. Ja, Cross had misschien wel moeten verliezen van Woodhouse, maar hij trekt hem dan toch weer uit. Gooit 2 wedstrijden boven de 100 gemiddeld. Het is indrukwekkend hoor, wat Cross laat zien. Als je alle cijfers naast elkaar legt, is Cross denk ik wel de favoriet van de twee.
1: Ja, 10 keer tegen elkaar gespeeld. Dat is wel in balans. 5-5. Wel een belangrijke overwinning deze week voor Rob Cross. Want toen speelden ze ook tegen elkaar. Dat was de World Series of Darts Finals. En dan ja, de kwalificatie daarvan. Een van die twee die zou een kaartje krijgen om te mogen spelen op die World Series Finals.
2: Ja, dan moet je een kaartje kopen voor Amsterdam, zeg maar.
1: Precies, inderdaad.
2: Er zit toch best een groot verschil tussen natuurlijk.
1: En het is Rob Cross die wedstrijd won met 6-3. Dat zal een vervelende nederlaag zijn geweest voor Van Duijfbode. En dan zou je altijd net zien, dan tref je elkaar nog een keertje in diezelfde week.
2: Natuurlijk vooral, kijk, dat je een keer een qualifier verliest, dat hoort er allemaal bij deze sport. Maar het is natuurlijk vooral jammer dat je niet in eigen land nog kan spelen natuurlijk. Dat is
1: voor waarschijnlijk de laatste keer.
2: Ja, die verhalen gaan inderdaad rond. Ja, dat is allemaal nog maar afwachten natuurlijk. Alleen ja, het is sowieso altijd mooi om in eigen land te spelen natuurlijk. Ja, tenminste, dat lijkt me. Dat je dat als speler fantastisch vindt. Ja.
1: Van Duijfbode daar dus niet bij. Kevin Doets wist wel een kwalificatieticket te bereiken.
2: 116 voor Van Duijfbode. De eerste pijl de dubbel valt er net onder.
3: Robbie Wacquire 123.
2: Dan staat Cross ook nog boven de 100. Triple 18 nodig. Het is wel zijn favoriete triple. En dan mag Cross naar bullseye. Die heeft hij al een paar keer gegooid, dit toernooi. Deze keer, gelukkig voor Van Duijfbode, valt hij er net naast. Twee best wel ruime misters op de dubbel. Die derde valt er dan net boven. Slordigheidje van Duijfbode. Volle hand gemist hier op de dubbel.
1: Ja, in totaal 4 darts voor Van Duijfbode die ernaast gingen. Cross heeft er nu ook 2. Die eerste zit er vervelend voor. Stapt dan naar links om er overheen te gooien.
3: Ja, from the first leg.
1: Dat krijgt Cross knap voor elkaar. Zet zichzelf daarmee op een 1-0 voorsprong.
3: Game on.
1: En breekt ook gelijk Van Duijfbode aan het begin van de wedstrijd. Van Duifboden, die gisteren na zijn wedstrijd tegen Luke Humphries in het interview met Filip Brzezinski zei dat hij de afgelopen tijd wat slecht had geslapen. Vooral de afgelopen jaren eigenlijk. Twee kinderen gekregen. Dat houdt je toch wat wakker in de nacht. Dat voor wat problemen zorgde. Het gaat de laatste tijd wat beter. Hij voelt zich daardoor ook wat beter. Kan zich daardoor wat meer focussen. Dat is toch iets wat belangrijk is bij het darten.
2: Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat in elke sport belangrijk is. Dat is je rust. Ik weet het van heel veel darters. Slapen is ongeveer hun tweede hobby. Misschien wel de grootste hobby van de meesten.
1: Op de bank of in bed.
3: 135.
2: Ja, maar het is gewoon... Zeker vandaag Van Duivenboden moet om 1 uur spelen. Dus die zal minimaal 3 uur van tevoren aanwezig zijn in de zaal. Dus die was daar om 1:50. Ja, oké. Stel dat hij hier wint. Laten we even van het positieve uitgaan. Dan gaat hij terug naar zijn hotel. Maar dan moet hij vanavond natuurlijk weer om 7 uur spelen. Dus dan is hij om 4 uur weer terug. Dus stel dat je dan heel die finale dag overleeft. En dan ben je gewoon ruim 12 uur bezig. En dan zou je wel goed uitgerust moeten zijn natuurlijk. Nou is Van Duivenboden daar altijd wel goed in. Die kan altijd wel goed zijn schema's indelen. Wat belangrijk is voor hem. En sommige darters maken daar nog wel eens de fout in. Van Duivenboden is daar heel erg bewust van. Wat hij in zo'n pauze moet doen. Maar het blijft natuurlijk lastig, de transitie van de middag naar de avond. Ik denk wel, en dan spreek ik niet als ervaringsdeskundige, eerst even kijken wat Van Duivenboden doet met deze 150.
3: 114.
2: Gaat er net naast.
3: Robbie Wacquire, 107.
2: Dat je als eerste in de middag speelt, dat je zeker weet dat je terug gaat naar het hotel. Dat je dan nog alle tijd hebt.
1: Ja, dan kan je misschien nog even een dutje doen. Van Duivenboden die al 3 keer een finale heeft gehaald, ook op de Eurotour. Dus die ook wel weet hoe je zo'n finale dag door moet komen.
2: Dit is fijn voor Van Duivenboden. Breekt hier terug.
1: Maakt het daarmee dus ook weer 1-1 gelijk. Gelijk weer de schade hersteld.
2: Ja, dan is dat toch jammer, hè? Van die eerste... Van die eerste leg, die 4 missers.
3: 140.
1: Ja, en ook van deze eerste beurt. Als je ziet wat Rob Cross in zijn eerste beurt doet. Rob Cross die eerder dit jaar ook al een finale wist te halen op de Eurotour. Dat was op de Slovak Darts Open. Haalde daar de finale samen met Wessel Nijman. Ja, die heeft wel meer gespeeld en ook meer gewonnen. Want deze Slovak Darts Open die ging naar Wessel Nijman. Won die met 8-3. Speelden wel allebei een geweldige wedstrijd. Allebei een gemiddelde van boven de 100. Nijman 103,8. En Rob Cross 102,6.
2: Ja, dat was inderdaad een beste finale. Aan dat gemiddelde komen beide mannen in ieder geval nog niet.
3: 140. Robbie Wacquire 131. Ja,
2: Cross, de eerste twee wedstrijden dit toernooi wel boven de 100 gemiddeld. Dan krijgt hij gewoon weer de kans om Van Duivenboden te breken. Voor de derde break op rij in deze wedstrijd. Latkeurig top zover.
1: Van Duivenboden niet op een finish. En dus mag Cross daar zo meteen voor terugkomen. Van Duivenboden kan de hooguit wat druk opzetten.
3: 49.
1: Lukt niet echt voor
3: Robbie
1: de Nederlander.
3: Wacquire, from the third leg. Rob Cross.
1: De derde break op rij dus deze wedstrijd.
3: Fourth leg, up to third first. Game on.
1: Rob Cross die 40 uitgooit via de dubbel 10. En ik zat gisteren te kijken naar die wedstrijd van Van Duivenboden tegen Luke Humphries. En daar ging dus weer de nummer 1 van het toernooi eruit. Toen dacht ik, dat is niet voor het eerst dit jaar.
2: Nee, dat is inderdaad best al een paar keer gebeurd. Maar jij hebt het echt helemaal uitgezocht. Nou,
1: ik dacht toen, ik kan dat wel denken, maar ik moet het toch ook even uitzoeken.
2: Ja, want anders dan zitten we ook in het... Dat is jouw taak,
1: precies. Dus ik heb even gekeken. Het ging aan het begin van het jaar goed. Toen was ene Luke Littler, die we denk ik wel kennen, nog de nummer 1. Toen dacht hij, ik ga nog een keertje naar de Eurotour toe. Die won gelijk. De allereerste Eurotour van het jaar. Nummer 1 geplaatst, dus ook degene die als nummer 1 eindigt. Daarna 5 keer een tweede ronde, waarin de nummer 1 verliest.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon hun eerste wedstrijd.
1: Dat is de eerste ronde van de nummer 1 inderdaad. 4 keer de derde ronde. En maar 1 keer heeft de nummer 1 geplaatst een kwartfinale gehaald.
2: Dus er staat inderdaad wat druk op als je een eindje achter je naam hebt staan.
1: En het vervelende voor ons is dat Gian van Veen heel vaak de nummer 1 was. En dat hij ook heel vaak aan het begin van zo'n toernooi al snel eruit lag. Maar die nummer 1 positie is eigenlijk helemaal niet zo lekker.
2: Nou, ik denk dat Luc Littler daar heel anders over denkt. Ja, het kan een beetje toeval zijn. Het kan wat extra druk geven. Soms is het ook een beetje pech. Maar opvallend, het is wel opvallend inderdaad. Eigenlijk een wat mindere beurt van Van Duivenbode. Die had natuurlijk dieper weg willen zetten. Cross doet dat wel uitstekend. 140. Duke, you require
1: 150. En dan moet deze 150 eigenlijk uit. En dat gaat niet.
3: 58.
1: Zit hij ook in zichzelf te mompelen? Is hij niet tevreden van Duivenbode?
2: Ja, 2 beurten zonder triple. Gemiddelde nog van onder de 90. Dat is niet genoeg als je van Rob Cross wil winnen deze middag. Terwijl Cross staat ook nog niet het niveau te gooien wat hij eerder dit toernooi liet zien. Is daar nog ruimte? Over links. Daar.
3: Games on the fourth leg.
2: Knappe en mooie pijl van Rob Cross. Is de eerste speler die zijn eigen lek houdt. Komt op een 3-1 voorsprong.
3: 121.
2: Ja, je ziet het. In 6 beurten. En Van Duivenbode krijgt daar geen pijl op de dubbel. Dus dat was een scorend matige lek.
3: 57.
2: Dit is goed van Van Duivenbode. Tweede maximale score deze middag.
3: ...123. 140.
2: Ineens heeft Van Duivenbode het weer. Het tempo lijkt wat omhoog te gaan. De trippels vallen dan ineens makkelijk.
3: 40. Dirk, you require 60.
1: Mist hij daarna de grote 20 en de grote 19.
2: Ja, dan heeft hij geluk dat Cross nog heel ver weg is. Maar een beetje slordig is het wel, ja. Nou ja, niks aan de hand. Gewoon zo volle hand op tops.
3: 94. Duke, you require 40.
2: En dan heeft niemand het er meer over dat je 2 keer het grote getal mist.
3: Sixth leg, we're up to third first. Game on.
2: 99. Cross natuurlijk nog wel steeds in het voordeel vanwege die breakvoorsprong.
1: Ja, die Cross ook nodig heeft deze wedstrijd, want het was Van Duivenbode die mocht beginnen. En die zijn derde 180er gooit. En dan geeft dat de burger toch weer een beetje moed.
2: Ja, scorend gaat het lekker de laatste paar legs bij Van Duivenbode.
3: 84.
1: Met zijn gemiddelde ook weer ruim boven de 90. Staat inmiddels op 95 gemiddeld. Nou, we zagen hem niet zo heel lang geleden nog ruim onder de 90 staan.
3: 97.
1: Dat ziet er in ieder geval weer een stuk beter uit voor de man uit Schravenzande.
3: 100.
2: Eerste pijl valt vaak goed bij Van Duivenbode. Dan is het een heel makkelijk. makkelijk spelletje voor hem. Weer een maximale score. Na 9 darts op 44. En wat misschien nog wel prettiger is, het is in de leg van Rob Cross. Zij krijgt gewoon de mogelijkheid hier om Cross terug te gaan breken. En de wedstrijd weer in evenwicht te brengen via dubbel 16. Kijk, dat zijn de lekjes. Zo moet het.
3: Van
2: ja, als Van Duivenbode eenmaal in dat ritme zit, dan kan hij echt met de allerbeste mee. Dan is het een genot om naar te kijken. Hij zei het ook gisteren in het interview. Alles, de thuissituatie gaat weer goed. Kijk eens even naar die gewonnen legs. 13-13-11. Daar wordt de mens vrolijk van. Hij zegt, ja, alle ingrediënten zijn er weer om het weer goed te laten gaan. Nou, als het bij mij nou ook nog goed gaat, dan kan het wel weer eens een mooi verhaal worden.
3: Ja, en dat
2: weet eigenlijk iedereen, en zeker zijn tegenstanders, die weten als Dirk aanstaat, dan berg jij het dan maar. Kijk, dan gaat het allemaal recht vooruit. Allemaal minimaal 140.
4: Ja, en dat is wel lekker voor Van Duivenbode, want hij heeft dat geld ook nog wel een klein beetje nodig op die ranking. Is natuurlijk wel gestegen dit weekend door zijn resultaten en door deze derde ronde wedstrijd. Maar wilt zichzelf natuurlijk veilig spelen voor het EK.
2: Nou, dus denk ik wel dat dat gaat lukken. Maar ja, als je deze kan winnen, dan heb je in ieder geval een flinke buffer gebouwd natuurlijk. Ik denk wel dat Van Duivenbode dat gaat redden. Hij speelt natuurlijk alle Eurotours. En hij moet in theorie zijn eerste rondewedstrijd op vrijdag. Moet hij altijd tegen een makkelijkere tegenstander als hemzelf. Dus als hij nog een paar keer wint, dan speelt hij zich wel veilig voor het EK. Boel gemist. Dat is dan jammer, hè? Dan gooi je zo'n goede leg in de leg van Cross.
3: En dan krijg
2: lekker na, krijgt Cross gewoon 6 pijlen voor deze 161.
3: Robbie requires 70.
4: Cross op 70. En als hij niet gooit, mag Van Duivenbode voor 49 gooien. Maar Cross krijgt 2 pijlen voor 70. Op de dubbel 8. Dan moet hij er weer overheen. Zoals hij dat ook in de eerste leg deed.
3: 54.
4: En dat gaat nu niet.
3: Robbie requires 49.
4: En dan is deze belangrijk voor de Nederlander. Om 3 legs op rij te pakken. Heeft hij nog 1 pijltje voor over?
3: 17.
4: Maar ook Van Duivenbode mist 2 pijlen op de dubbel.
3: Robbie requires 16.
2: Daar komt Van Duivenbode goed weg.
3: Hier
2: mist Cross een paar belangrijke pijlen op de dubbel. En dan is dit fijn voor Van Duivenbode. Het zag er even somber uit naar die 2 fantastische legs.
3: Maar
2: het gewoon zijn eigen leg. Er staat 4-3 voor. Pept zichzelf nog even op aan de achtergrond.
4: Ja, hij kwam 3-1 achter. Pakt daarna 3 legs op rij. Staat nu dus 4-3 voor. Cross die hier in Hongarije al 3 keer de laatste 16 wist te halen. In 21, 24 en ook in 25. Maar nog nooit voorbij die laatste 16 kwam in Budapest. Gooit hij wel zijn eerste 180er van de wedstrijd. Ook Van Duivenbode kwam nog nooit hier in de kwartfinale. Alleen in 2022 wist hij tot de zondagmiddag te schoppen. Verloor toen van George Rock in een 11e en beslissende leg. Dus 6-4 voor de man uit Noord-Ierland.
3: 140. Robbie require 47.
2: Voor 4-4.
3: Games on
2: en zo blijft het een spannende wedstrijd. Zit echt in het begin dat Cross hem even nog in. Toen kwam Van Duivenbode weer terug. Nam zelfs de voorsprong. is het nog een best of drie. Van Duivenboden natuurlijk nog steeds in het voordeel. 98. Die mag een eventuele 11e leg zelf beginnen.
4: Crosty in die vorige leg, dus 4 darts mist op een dubbel. Gooit zichzelf dood op dubbel 4 door een dubbel 13 te gooien. En in de leg daarna weet je hem in één keer met één pijl te vinden. Het is en blijft een aparte sport, dat darten.
2: Blijft een raar spelletje zien.
3: 57.
4: Maar niet minder leuk daardoor. Cross ook met een triple.
3: 100.
4: Dan staan de beide heren na 2 beurten gelijk. Eén trippeltje voor Van Duivenboden. Cross, die begint gelijk met een triple.
3: 99.
2: Blijf bij 1. Veel dichterbij. Kan het niet bij elkaar staan. Het is spannend. Dat is een heerlijk eerste pijl voor Van Duivenboden. Er is nog zoveel ruimte. Nummertje 5 voor Dirk Van Duivenboden. Hij zet zichzelf onder de 100.
4: Kan Cross dat ook doen? Nee. Komt hij op een finish? Ook dat niet.
3: Dirk, you require 74.
4: En dan heeft Van Duivenboden hier 6 pijlen voor. En zijn 2 pijlen genoeg.
2: Nou, dit is gewoon 254 punten in 5 darts. Knap staaltje dat van Van Duivenboden. Heeft nog 1 leg nodig voor een plekje in de kwartfinale.
3: 60.
4: Cross zonder triples beginnen, begonnen, maar ook Van Duivenboden weet hem niet te vinden in zijn eerste beurt. En hier weer een 180er voor Van Duivenboden, zijn 6e.
2: Van Duivenboden haalde al 2 kwartfinales dit jaar op de Eurotour. Op de European Darts Trophy in Göttingen en op de European Darts Open. Het laatste Eurotour toernooi in Leverkusen. Nou, het zou lekker zijn als je dan 2 Eurotour toernooien achter elkaar minimaal een kwartfinale kan halen.
3: 128.
4: En hij is goed op weg. Staat als eerste op een finish. Dat is wel een hele hoge. 150. Voor Van Duivenboden zometeen. Maar Cross komt op een niet heel veel betere finish.
2: Ja, dat is gewoon matig weggezet door Rob Cross. Misschien wel 6 pijlen voor Van Duivenboden. Voor een plekje in de kwartfinale vanavond.
3: 93.
2: Dan is dit goed weggezet. Cross zal met iets speciaals moeten komen. Natuurlijk triple 18, maar niet geraakt. Dus er komen matcharts aan voor Van Duivenboden.
3: 94.
4: Hij krijgt er 2.
3: 57.
4: Zou je zeggen. Eerste 17. En dan 2 pijlen voor tops. Voor Van Duivenboden. En eentje is genoeg. Net als gisteren weet hij het met 1 matchstart te doen. En dan mag Van Duivenboden zich voor de 3e keer dit jaar melden in de kwartfinale. Stond 3-1 achter. Toen ging hij wat sneller gooien. En draaide hij de wedstrijd om. Won 3 legs op rij. Werd het daarna nog even spannend. Maar uiteindelijk wint Van Duivenboden van Rob Cross in een heerlijke wedstrijd. 6-4 Van Duivenboden door. En we zien hem vanavond.

0: Welkom in Monza. Het huis van tifosi, passie en snelheid.
1: We zijn vertrokken en dan probeert Verstappen te blokken. Die Norris over het gras. Daar is hij eraan voorbij. Verstappen terug naar de leiding.
2: De beide mannen raken elkaar. Ja, hij zat er nog tussen.
0: Wordt het een Italiaanse zege op eigen bodem? Of steelt een ander de show in het Hol van de Leeuw?
1: Hij is absoluut de keizer hier in Monza.
0: De Grand Prix van Italië kijk je bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De finalist van vorig jaar, Danny Noppert, maakt nog steeds kans om opnieuw die finale te halen. Moet hij wel afweten te rekenen met Brian Searle. Dat deed Noppert gisteren in ieder geval wel van Richie Edhouse. Won met 6-4. In een oké wedstrijd, denk ik, voor Danny Noppert. Zo zouden we het kunnen zeggen. Gemiddelde van 94. En hij was 6 uit 17 op zijn dubbels. 3x180 daarbij voor de man uit Friesland. En Ryan Searle die won van de winnaar van vorig jaar, de titelverdediger Nico Springer. Ook dat was een heerlijke wedstrijd om te zien. Uiteindelijk was het Searle die aan het langste eind trok. Versloeg de Duitser met 6-4. Ook hij dus. En daarom hebben beide mannen zich geplaatst voor deze derde rondepartij op zondagmiddag. En ik heb goed nieuws voor de Nederlandse fans, Marco. Want het onderlinge resultaat tussen deze twee heren, na 11 ontmoetingen, is 9-2 in het voordeel van Danny Noppert. Dat zou je niet zeggen.
1: Nee, dat is ook vind ik best een verrassende onderlinge balans. Alleen het is wel inderdaad goed nieuws voor Noppert. Dus het schijnt dus dat Ryan Searle een van de favoriete tegenstanders is van Danny Noppert. Ja, laten we hopen dat het 10-2 wordt. Dat zou natuurlijk mooi zijn voor ons Nederlanders. Nou, laten we sowieso hopen dat we in ieder geval een goede wedstrijd krijgen. Dat is waar normaal gesproken de laatste 16 wel voor garant staat op een Eurotour. Ja, Noppert. In het einde van de wedstrijd van gisteren werd het een beetje slordig. Gaf nog een paar lekjes weg. Het gemiddelde had best wel wat hoger uit kunnen vallen. Want hij gooide pas zijn match door 6 of 7 gooide die er uiteindelijk pas in.
2: 24.
1: Uiteindelijk het belangrijkste is gewoon dat je door bent. Maar hij begint niet bijzonder met 22 en 24.
2: 41.
1: Ja, het is de lek van Searle, dus dan maar rustig aan beginnen.
0: Ja, troffen elkaar ook twee keer eerder dit jaar. Dat was één keer op een Eurotour en één keer op een Players Championship. En ook die beide wedstrijden gingen naar Danny Noppert.
2: 171.
0: Dus in dat opzicht goede vooruitzichten. Maar ja, het moet altijd nog gebeuren op het podium.
1: Ja, Searle speelde gisteren echt wel een goede wedstrijd hoor, tegen Nico Springer. Een wedstrijd van hoog niveau. Uiteindelijk was het Engelsman die won.
0: Ja, een wedstrijd die ook in een heerlijk tempo ging. Het was ook geweldig om naar te kijken. Beide mannen die aardig doorgooiden. En dan helpt dat elkaar ook, om het zo maar te zeggen. Dan duwen ze elkaar ook weer naar een hoger niveau.
1: Tops voor Searle.
0: Nog niet. Maar heavy metal mag ervoor terugkeren zometeen. Vooral die eerste twee beurten in deze leg van Noppert.
1: Ja, en bijna eigenlijk alle andere beurten in deze leg.
0: Hij weet nu de triples een beetje te vinden.
1: Het was de eerste beurt met een triple of triples voor Noppert. Ja, Searle die vraagt van jullie zitten hier met 3800 man. Dan wil ik het ook horen. Ja, dat zeggen we eigenlijk het hele weekend. Vanavond gaan we een record aantal bezoekers zien bij een Eurotour. 5800 kaarten zijn er verkocht vanavond. Dus vanavond zit het echt tot aan de rand en misschien wel de nok toe vol. Ja, kan ook allemaal in deze grote arena. Maar ja, er moet een beetje leven in de brouwerij komen. Ja. Misschien dat Obelix nog niet wakker is. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Dat zou kunnen. Nee, ja, Van Dijvenbode had het er ook over in zijn interview na zijn gewonnen wedstrijd tegen Rob Cross.
2: 100.
0: Ja, het lijkt alsof ze gewoon heel erg geïnteresseerd zijn in een dart. En daar valt ook weer iets voor te zeggen. Mensen die in de zaal zitten die echt voor het spelletje komen en echt geïnteresseerd zijn in de spelers. Ze komen natuurlijk maar één keer per jaar in Hongarije. Dit is je enige kans om die toppers te zien.
1: Dat ook.
0: Ja, dan wil je eigenlijk ook wel weten wat er is gebeurd.
2: En 82.
0: Er zijn soms ook fans die lopen weg en die hebben denk ik geen idee wie er nou precies op het podium hebben gestaan.
1: Nee, aan die categorie hoor. Jij hebt je mij gisteren verteld. Jij gaat wel eens naar dart in een bananenpak en dan heb je geen idee wat er gebeurd is dan.
0: Het is mij wel eens een keertje overkomen, moet ik zeggen, Marco. Ja. Dat is erg, hè? Daar ben je er geweest en dan kijk je de dag daarna de samenvatting terug om te zien wat er nou precies gebeurd is.
1: Je hebt wel een topavond gehad. Je hebt wel een topavond gehad.
0: Dat zeker.
1: Ook belangrijk. Er is in ieder geval een stuk betere leg van Noppert. Mag het als eerste gaan proberen van
2: 134.
1: Zo, zet hem dan wel even onder de 100. Triple nodig. Triple gevonden. Dus naar dubbel 12.
2: 77.
1: Dus de dubbel valt er net boven voor Noppert.
0: Searle vindt ook de triple. Hij heeft daardoor twee pijlen voor de dubbel.
2: 73.
0: Die miste
2: Daniel
0: twee.
2: Require 24. Games on the second leg. Danny Noppert, the leg line focus.
0: Eerste leg vergeten voor Danny Noppert. En dan gewoon die tweede leg netjes houden.
2: 140.
0: En 1-1 op het scorebord zetten. Ja, beste resultaat van Ryan Searle in Hongarije is een halve finale. In 2024 verloor hij halve finale van Van Veen met 7-5. Dat betekende dat we een volledig oranje finale kregen. Die finale ging namelijk tussen Van Gerwen en Van Veen. Dat was dan Van Gerwen die in 24 hier won. En dus eigenlijk ook dat prijzengeld van 2024 verdedigt. Goeie nieuws voor Van Gerwen is dat hij nog in het toernooi zit. Die zien we later vanmiddag. Dan gaat Van Gerwen het opnemen tegen Nathan Espinol. Hier laten beide heren even zien dat ze 180 kunnen gooien. Searle zet hem weg op 61. Waar zet Danny Noppert hem op weg?
2: 100, Ryan Iwakwai 61.
0: Noppert voor 90. Eerst Searle, die naar tops mag.
1: Ja, nu toch al een paar dubbeltjes heeft gemist op zijn favoriet dubbel 20. Kon Noppert hiervan profiteren. Naar het midden van het bord. Ja, die zit er dan toch wel een stukje vandaan voor Noppert. Zo, een herkansing is 1 uit 7 op de dubbels. Wordt 2 uit 8. Dat is 2 voor heavy metal. Maar duidelijk niet tevreden. Scorend is het best goed bij Zo. Maar qua dubbels Searle nog niet tevreden. En dat is te begrijpen natuurlijk.
0: Twee keer 140. Één keer 180 al voor
2: 54.
0: De Engelsman. En Noppert nog 0 keer 140. Wel 280ers voor de Nederlander.
2: 135.
0: Hij is er hoor.
1: Hij is wakker.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk. Hij moet er natuurlijk altijd bij zijn. Maar het zal een zware avond geweest zijn. Want onze collega zit daar nog steeds natuurlijk. Hij stuurde me een appje vanmorgen dat hij ging proberen om naar de zaal te komen voor dag 3. Maar het schijnt dat er
0: ging
1: nog
0: proberen.
1: Bij... Ja, het is, de helft is inmiddels game over gehoord. Maar hij zit er gewoon weer netjes in de zaal. Maar het schijnt dat er gewoon nog buiten de MVM-dome... dat er nog een DJ was en nog een afterparty. Dus ja, het schijnt een topavond geweest te zijn. Maar dat is echt voor... dan ben je echt diehard, hoor. Als je eerst twee sessies in de zaal zit en dan nog naar een afterparty gaat... dan ben je een grote speler. Ja, bestel, wat voor jou is denk ik.
0: Dat houdt niet vol.
1: Nee, dan is het ook wel klaar. Ja, klinkt allemaal goed. En mooi dat er zulke dingen nog extra... georganiseerd worden. Bolzaai voor Noppert. Oh. Kijk eens even wat de finish hier van de Fries. Uit zijn eigen lek. Was belangrijk. Want Searle stond op 54. En deze 121 finish, die mag er zeker zijn.
0: En dat weet hij zelf ook, Danny Noppert. Je zag hem toen hij terugliep naar zijn tafeltje. Eventjes een vuist maken. Ja, want die is lekker. 121 voor Danny Noppert.
2: 58.
1: We spelen vandaag op bracket order. Dat betekent dat de winnaar van de eerste wedstrijd... het was dus Dirk van Duivenbode... het vanavond in de allereerste...

0: Het is echt wel er proberen een groter feest van te maken dan alleen het darten. Pas geleden in Bratislava leek het wel een compleet muziekfestival. Dan kon je wel allemaal dansspelletjes en zo nog doen. En er stond een DJ heel de dag te draaien. Nou, het was ook 35 graden buiten, dus het was er ook goed weer voor om een soort mini-festival te hebben. Nou, je geeft toch meer aan de fans. Het is niet alleen maar sessie dat te komen kijken, maar ze proberen echt de full experience aan de mensen te verkopen. Dat is alleen maar mooi natuurlijk. Sil kiest ervoor om gewoon rechtstreeks voor dubbel 19 te gaan. Betaalt zich uit met 3-2 voor.
1: Dan gaat het nog steeds na 5 legs met de darts mee. En dat is goed nieuws voor Searle, maar nog niet voor Danny Noppert.
2: 131.
1: Die moet één keer weten te breken. Uiteraard nog steeds first to six. Ook in de derde ronde van de Eurotour.
2: 58.
1: Vanaf leg 3 zie je dat beide heren beter in hun spel gekomen zijn. Dan gaat het in 5 beurten.
2: 140.
1: Daarboven hadden ze nog eventjes iets meer tijd in die eerste en in die tweede leg. En Searle met zijn tweede 180er.
0: Ja, het is ook een spannende wedstrijd als je kijkt naar de basis van de wereldranglijst. Noppert staat 11e, Searle 12e.
2: 98.
0: Ook al zou Searle hier winnen, blijft hij nog wel onder Noppert staan. Maar dan wordt het gaatje natuurlijk weer wel wat kleiner.
2: 136.
0: Sowieso dicht bij elkaar in die regionen van de wereldranglijst. Noppert, enkele boel gevonden. Triple nodig, triple niet gevonden. Maar Searle staat ook nog op een hoge finish.
2: 60. Ryan Iwakuai, 127.
1: Searle mag naar de bullseye om te breken.
2: 89.
1: Maar die mist hij best wel rijden.
2: Danny Iwakuai, 72.
1: Dan Danny Noppert voor 72. Begint hij op de 16. En dan mag hij naar dubbel 12.
0: Game ja, dit is wel een grote mannenfinisher van Danny Noppert. Belangrijk om die zo in twee darts uit te gooien.
1: Gooi de 121 uit om er 2-2 van te maken. Gooit nu 72 uit om er 3-3 van te maken.
0: Ja, Searle is echt de betere speler van de twee. Krijgt ook meer kansen, maar gooit een stuk minder dubbels. Tenminste, in verhouding qua kansen dat hij krijgt dan.
1: Ja, Searle 3 uit 13. Noppert 3 uit 6.
0: Ja, sterk punt van Noppert, hè. Want Searle staat nog wel gewoon ruim boven de 100 te gooien.
2: 96.
0: Het is wel zaak ook voor Noppert om scoren in ieder geval in de buurt te blijven. Ja, Searle zal ook denken, hoe kan het hier nou 3-3 staan? Ik had misschien wel 4-2 voor moeten staan.
2: 131.
0: Dit is goed. Van Noppert weer een beurt met 2 triples.
1: Ja, want hij moet heavy metal nog een keer zien te breken. En dat kan dan misschien wel in deze leg. Want Searle, die weet geen triple te vinden. En Noppert kan hem weg gaan zetten op een finish.
2: 100.
1: Als eerste op een finish. De freeze, 130 zometeen. En dan gaat de gaskraan van Ryan Searle open en gooit er voor de tweede keer deze wedstrijd 177. Staat hij op 36, maar eerst Danny Noppert vanaf 130.
0: Ja, het maakt niet uit dat Searle op dubbel staat. Je krijgt gewoon de kans voor een 12-datter en dat is wat Noppert moet proberen. Jammer dat hij net aan de verkeerde kant van het ijzer valt. Geen pijl bolzaai voor Noppert. Searle, natuurlijk wel een geweldige wegzetbeurt. Staat aan 12 op dubbel 18. 26. Maar die dubbel 9, dat blijft een lastig verhaal. Het lijkt me of dat daar een vloek op zit bij iedereen in 2026. Noppert. Voor alsnog de break. Ja, weer zo'n tweede as finish met twee paarden gewonnen. Eerst 72, nu 70. En Searle schudt het hoofd. Die denkt van, hoe kan dat nou?
1: Ja, Searle miste twee pijlen. Had een volle hand voor 36. Gooide met die tweede pijl de dubbel 9 aan de binnenkant. En dat betekent dat hij gebroken is. En dat was precies wat Danny Noppert nodig had. Searle ook nog niet succesvol dit jaar in de derde ronde van de Eurotour. Speelde er 5 tot nu toe, verloor er 4.

0: Maar eentje. Dat is 20%.
1: 96.
0: Dat is bij Danny Noppert iets beter verdeeld. Hij had 6 keer de zondagmiddag gehaald. Won er 3, verloren 3.
2: 140. Hij is nu in ieder geval goed op weg om weer maar eens een kwartfinale te halen op een Eurotour.
1: 83.
2: Zo, raakt gefrustreerder en gefrustreerder. Je ziet het aan alles. En Noppert, na die hele slechte eerste leg, is daarna echt uitstekend gaan gooien. En met klasse finishwerk.
1: 43.
2: Deze partij weet om te draaien tot nu toe.
1: 140.
0: Moet hij het uiteraard nog wel zien af te maken, want zover is het nog niet. Sir was ook in de buurt hoor, in deze leg van Danny Noppert. Dus moet hij het hier gewoon goed weg zien te zetten. Hij heeft één triple al gevonden. En dat is heel lekker dat daar nog een tweede bij zit. Maar de wegzetbeurten van Arjen Sol, die zijn ook goed. En die denkt, dubbel 1, ik durf het wel aan.
2: Voert even de druk op. Laat even aan Noppert zien van, ik ben niet ver weg, vriend. Maar ja, Noppert, die gooit alles uit. Dus waarom deze ook niet?
1: 27.
0: Was 4 uit 7 voorafgaand aan deze beurt. Is nu 4 uit 9. Maar ja, Searle heeft dubbel 1 overgelaten. En die gooit zichzelf dood.
2: Gelukje hier voor Noppert. Nu geen fouten maken en gewoon die dubbel 10 aanvallen. Uitstekende marker.
1: 8.
0: Die is lekker voor Danny Noppert. Met de laatste pijl. Nadat hij er al 4 gemist had. Gooit hij alsnog
1: 140.
0: 20 uit. En dus staat hij op 5-3. Ging het heel erg lang gelijk op. Tot 3-3. En daarna zijn 2 legs op rij. Voor de man uit Friesland. Ja, het is toch gek ook dat Searle op die 182 gewoon denkt, ik gooi een 180.
2: Ja, aan de ene kant, ik snap het ook wel. Want hij verwacht eigenlijk niet dat Noppert mist. Alleen, maar het is ook een beetje zo van je reactie bij je tegenstander natuurlijk. Want je gooit 180, dus de polder is langer bezig, het publiek veert op. Het helpt natuurlijk ook niet mee als Noppert daar moet gaan aanleggen voor tops natuurlijk. Want dan is het publiek nog bezig met die 180. Je ziet het de laatste tijd steeds vaker dat beweegreden erachter is. Kijk, en hun denken, ja, dubbel 1. Ja, of dat ik nou op tops moet gooien of dubbel 1 voor Searle, dat moet weinig uitmaken. Ja, nu betaalde het zich niet uit.
1: Ja,
2: voor Noppert zou het wel weer even lekker zijn hoor, als hij hier kwartfinale kan halen. Want de laatste kwartfinale dateert van 19 april op de European Darts Grand Prix.
1: 100.
2: Dat was in Sindelfingen. Dat zou toch lekker zijn als je nu eind augustus op het toernooi waar je vorig jaar de finale kan halen, nu in ieder geval weer naar de avondsessie kan. En misschien dan uiteindelijk wel een stapje beter.
1: 41.
2: Zover is het nog niet. Searle vanaf 108. 4 keer 17 laat tops. Hij mag naar tops.
1: 90.
2: En deze keer valt die 100 plus finish er wel in voor Ryan Searle. Houdt zijn eigen lek. Nou, dit is de lek waar het moet gaan gebeuren voor Noppert natuurlijk. Zelf beginnen. Je zou zeggen, 5 beurten is genoeg.
1: 96.
0: Belangrijke laatste pijl. Toch nog die triple te vinden.
1: 96.
0: Allebei begonnen met 96.
1: 83. 39.
0: Dat zit dan niet mee voor Ryan Searle.
1: 100. 30.
0: En dan lijkt het hier uit de handen te glippen voor Ryan Searle.
2: Ja, in ieder geval om nog terug te komen in die wedstrijd. Noppert moet dit gewoon professioneel uitspelen natuurlijk. Triple weer erbij.
1: 100.
2: Blijft bij 100. Nou, dat moet allemaal genoeg zijn. Searle gaat niet op een finish komen. Dus alle tijd hier voor Danny Noppert.
1: 57.
2: Voor weer maar eens een kwartfinale op de Eurotour. Om het vanavond op te gaan nemen tegen Dirk van Duivenbode.
0: Heerlijk. Kwartfinale gaat dat worden.
2: Eerst nog even winnen. Triple 19 nordig. En dan het tops. Gordel 121 uit.
1: 82.
2: Maar geen 122.
0: Danny Noppert. Met een volle hand voor de wedstrijd op 40. En eentje is dan genoeg voor Danny Noppert. Het ging heel erg lang gelijk op. Maar vanaf lek 7 draaide Danny Noppert het om. Brak toen Ryan Searle. En die break was voldoende om deze wedstrijd uiteindelijk te winnen. Met 6 tegen 4. Danny Noppert meldt zich dus voor het eerst sinds april in de kwartfinale van de Eurotour. En het wordt een lekker Nederlands onderrondje tussen Danny Noppert en Dirk van Duivenbode.

0: Gravenberg, haal maar eens uit van afstand. Hoe is het mogelijk? En Goumoua! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: And time now to welcome on stage our next referee of this Sunday afternoon. It's Gemini Candy, Franz Engerer.
1: Go, Johnny, go.
2: Johnny, be good.
1: Dat wordt er gezongen als Johnny Kleed in het podium opgaat.
2: En dat zal hij ook wel een beetje nodig hebben vandaag. Want hij moet het op gaan nemen tegen Ross Smith. Die gisteren met een 101 gemiddelde wist te winnen van William O'Connor. Deed dat met 6 tegen 2. Ja, en het spel van Johnny Clayton gisteren, dat liet nog wel wat te wensen over. Nam het op tegen Laszlo Kadar, Host Nation Qualifier. Die gooide een gemiddelde van 85. Dan denk je, nou, daar moet Johnny Clayton ruim van hebben gewonnen. Het werd 6-3, 92 gemiddeld. Het was allemaal niet fantastisch voor Johnny Clayton.
3: Nee, maar het was wel ruim voldoende. En ik denk dat Clayton ook wel van tevoren wist na een paar legs. Die Kadar, die kan leuk darten. Maar daar ga ik nooit van verliezen. Dus Clayton deed het gewoon heel netjes. En gaf aan het einde van de wedstrijd alle credits aan Laszlo Kadar. Die dat natuurlijk ook verdiende. Die een mooie prestatie had om door het Host Nation Qualifier toernooi te komen. En natuurlijk van Daryl Gurney te winnen. En gisteren in bijna een vol huis. Met een mooie wedstrijd vermaakte tegen Johnny Clayton. Maar natuurlijk geheel terecht dat Johnny Clayton hier in de derde ronde staat. En Ross Smith, ja, wij waren er een beetje bang voor gisterenmiddag. Van ja, hoe zou hij terugkomen van Down Under? Maar hij speelde gisteren goed, hè?
0: Tegen O'Connor.
2: Hij speelde fantastisch tegen William O'Connor. Dat was echt ongelooflijk. Ross Smith had een gemiddelde dus van 101. Had 5 keer 180 gegooid. En zijn dubbelpercentage zat boven de 50%. Gooide namelijk 6 uit 11 op de dubbel. Ja, dat is al met al hartstikke goed. En ook nog 2 keer een 100 plus finish. 116 en 112.
0: 85.
3: Ja, hij begon met 4 uit 4 natuurlijk in die wedstrijd. En O'Connor werd er, zoals O'Connor dat wel vaker heet, geïrriteerd door. Al met al geheel terecht dat deze beide spelers hier zo tegenover elkaar staan bij de laatste 16.
2: Ja, O'Connor die zat bij leg 2 al te schudden met zijn hoofd.
3: Ja, dat zijn we ook een beetje gewend van O'Connor natuurlijk.
2: Dat is waar.
3: Want die heeft dan altijd, ja, altijd tegen mij. En waarom doen ze dat nou?
2: Ja. Ja. Zij willen ook een rondje verder, William.
3: Het is niet zo dat hij de kansen niet gehad heeft. Had gewoon in de eerste drie legs één of meerdere pijlen op de dubbel. Maar hij gooide ze niet. Smith gooide ze allemaal wel.
0: 100.
3: Van jong tot oud wordt er genoten van de darts in Hongarije in de MVM Dome.
0: 94.
3: Ruim 3800 man zitten er deze middag. Zitten allemaal heerlijk op hun gemakje darten te kijken naar hun helden. Want ja, je gaf het al eerder aan. Ze komen natuurlijk maar één keer in een jaar langs.
0: 100.
3: En misschien wel de mooiste en de grootste zaal van allemaal. En natuurlijk, bij een Eurotour moet hij er natuurlijk ook zijn. Om het publiek een beetje op te zwepen.
0: Games of the first leg.
3: Clayton denkt van, nou, het publiek is opgezweept. Dan word ik maar 84 uit. Dan zijn we begonnen. Ja, je hoort het aan alle spelers in de interviews. Hongarije naar Budapest is toch wel een van hun favoriete Eurotours. En dat heeft hem natuurlijk te maken dat op een enkeling na dat het publiek best wel sportief is. Er wordt heel weinig gefloten. Gisteren een klein akkefietje, maar dat stelt ook niet veel voor. Er gebeuren weinig gekke dingen en het is gewoon de mooiste en de grootste zaal waar je kan spelen. Het hotel is om de hoek van het stadion, dus dat is ook ideaal.
2: Het is qua faciliteit ook heel goed geregeld, vertelde jij gisteren.
3: Het is echt perfect.
2: Er zijn zalen waarbij je in een koelzaal moet gaan warm spelen.
3: Nou ja, of een hele kleine hokjes, of er is gewoon weinig ruimte. En hier zo, ja. Er zit gewoon, kijk, het is een soort Ahoy, daar moet je mee vergelijken natuurlijk. Ja, daar heb je natuurlijk genoeg van die conferentiezalen waar je genoeg ingooibaan en waar die spelers ook hun gasten mee naartoe kunnen nemen. Ja, er zijn ook Eurotours. En dat is ook logisch. Dan wordt er tegen spelers gezegd, ja, je kan echt maar één gast meenemen, want het past gewoon niet in de zone. Het is gewoon klein, ja. Dan word je hier als speler natuurlijk wel gelukkig van. Ja, en als je dan ook nog in Budapest zit, als je dan nog een beetje in je vrije tijd wat van de stad kan zien. En het is ook nog tussen de 25 en de 30 graden. Ja, perfect weekend zou je dat toch zeggen.
2: Heerlijk, dan is het bijna geen werken.
0: 58.
2: Alhoewel die darters soms best kunnen klagen.
0: 67.
3: Haal dat soms maar weg. Clayton van de 167. Mag niet naar boel zijn. Dan haalt wel tops over.
0: 127. Rossiqua 32.
3: Okay.
4: James aan de second leg.
5: En Ross Smith houdt ook zijn eigen leg.
4: Johnny,
5: dat Johnny Clayton dat in de eerste leg deed.
2: Ja, jij had het over iets van de stad zien. Sommige darters die sluiten zich een heel weekend op in de hotelkamer. En die komen niet buiten de hotelkamer of de dartzaal. Ross Smith, die heeft zijn zoontje mee. En die is gisteren, ik weet niet of je het hebt gezien,
4: 49.
2: Door de stad gaan lopen met een telefoontje en Pokémon Go gaan spelen met zijn zoontje.
3: Ja, maar dan heb je... Kijk, ik ben totaal niet van de spelletjes spelen enzovoort. Maar dan heb je wel genoeg mogelijkheden, denk ik, om ook dingen van die stad te zien.
2: Nou ja, en je hebt
3: en dan krijg je wel je kinderen ook mee van kom, we gaan de stad in. Weet je.
2: Je hebt een beetje afleiding misschien. Dat je niet alleen maar met dat darten bezig bent.
3: Ja, voor Smit was natuurlijk ideaal. Die moest gisteren om 1 uur spelen. Die was 1:30 klaar. Ja, die was 2:15 terug in het hotel.
2: Ja.
3: Dus ja, dan
2: wat ga je dan doen?
3: Nou ja, de stad in natuurlijk.
2: Ja.
3: En dan hou je telefoon een beetje in de gaten. Wat Clayton op een gegeven moment gedaan heeft. Of dat die op de passaal was natuurlijk. Nou ja, dan ga je toch lekker met... nu familie dan of soms je manager neem je mee. Of je partner. Maak je er toch een mooie dag van. Dat is dan weer het voordeel als je natuurlijk vroeg in de middag speelt. Ja, ik zou het wel weten hoor.
2: Clayton op 55. En Will Smith. Die heeft nog een triple 19 nodig. Of een 20.
4: 65. Johnny Clark 55.
2: Vindt hem niet en dus alle tijd voor Johnny Clayton om deze 55 uit te gooien. Beide heren troffen elkaar al 14 keer eerder. 10 van die 14. Naar Johnny Clayton. Dat zijn toch wel ruime cijfers. 10-4 dus in het voordeel van de man uit Wales. Dit jaar stonden ze pas 1 keertje tegenover elkaar. Dat was ook op een Eurotour. De Belgian Darts Open in maart. Op die wedstrijd werd gewonnen door Johnny Clayton.
4: 100.
2: Ook dat was bij de laatste 16. 6-5 werd dat. Dat was een spannende wedstrijd dus.
3: Ja, Clayton kwam zelfs helemaal tot de finale in België. Verloor hij uiteindelijk van Luke Humphries. Ja, Humphries had het mooi. Misschien is dit dan wel het weekend van Johnny Clayton. Clayton, de winnaar van 3 Eurotours. Dit jaar nog geen 1 gewonnen. Vorig jaar won hij het Dutch Darts Championship. De Nederlandse Eurotour. En dan 2 keer in Oostenrijk.
4: 135.
3: Ja, dus Clayton weet wat het is om all the way te gaan. Ross Smith weet het sinds dit jaar ook.
4: 100.
3: Won de International Darts Open in Riza.
4: 37.
3: Eerder dit jaar.
4: Johnny Paul
3: 108. 108 voor Clayton. Mag naar dubbel 18.
4: 19.
3: Zit er dan toch wel een stukje
4: Jurassic
3: van aan.
4: 48.
3: Kans voor de break verkeken. Smith mag het gaan proberen vanaf 48 om zijn eigen lek te behouden.
2: Krijgt er 2 pijlen voor op dubbel 16.
4: Games on the fourth.
2: Ah, die gaat er ook weer gelijk in.
3: Nou, het zoontje van Ross Smith. Die is een stuk zenuwachtiger dan papa zelf, denk ik. Dat zie je vaak, hè. Dat de mensen die mee zijn met de speler, dat die altijd een stuk zenuwachtiger zijn dan de speler zelf. Altijd mooi om te zien. Staat ook altijd... Heel de wedstrijd zat er een camera opgericht. Dus het is niet zo dat...
2: Dat is niet lekker toch? Of wel?
3: Nee, dat weten ze meestal niet, hè?
2: Nee, oké.
3: Het is niet zo dat er een cameraman voor staat. Er is gewoon een camera die hier aan de zijkant van het podium staat. En die kunnen ze draaien. En die staat dan regelmatig op...
4: 14.
3: Ja, meestal is het de spelersvrouw natuurlijk. En daar heb je soms mooie reacties van natuurlijk. Van nagels bijten tot juichen tot alle emoties die je maar kan verzinnen natuurlijk.
2: Het zal alleen nog maar meer en meer worden naarmate de wedstrijd volgt. De tweede van Ross Smith in deze wedstrijd. Clayton staat nog op nul.
4: 140.
2: Nog steeds. Smit wel verder aan een prima jaar bezig hoor. Twee keer dus de finale gehaald op de Eurotour. Won dus de International Darts Open. Haalde daarvoor op de European Darts Grand Prix ook al de finale. Die werd dan weer gewonnen door Gerben Price. Daarnaast ook twee Players Championships finale gehaald. Van Players Championship 5 en Players Championship 20. Die won die allebei. Dus in dat opzicht hele goede zaken dit jaar. 36. Heeft dus ook al eerder metaal gewonnen. Clayton voor 136. Clayton voor 136.
6: Beste finish hoor. Van de Ferret. Komt zo op een 3-2 voorsprong. Zo is het een wedstrijd van hoog niveau. Vooral bij Clayton. Die zit dat is op ruim 103 gemiddeld.
2: Ja, het is Smit die natuurlijk al eerder metaal heeft. Maar het was even wachten voor Clayton. Maar ook hij wist uiteindelijk een trofee omhoog te tillen dit jaar. Dat was in Nieuw-Zeeland.
6: Ja, daar was hij echt wel by far de sterkste op die World Series toernooi. Maar James Wade won in Australië. Die er wel voor koos om dit weekend maar vrij af te nemen. Ja, toch de meeste van de World Series spelers zijn hier weer gewoon paraat in Boedapest. Weet is waarschijnlijk nog zijn overwinning aan het vieren vanuit Australië.
2: Ja, groot gelijk, ik wist toch? Niet dat dat zo'n feestbeest was.
6: Ja, dat weet ik ook niet. Maar als je voor het eerste 39 World Series er eigenlijk eentje wint, mag je best een feestje vieren, toch?
2: Tuurlijk.
6: Nee, ik zie James Wade ook niet echt als een echt feestbeest eigenlijk. Tegenwoordig op social media is die goed op dreef in ieder geval.
2: Hij fotografeert erop los in ieder geval. Daar kunnen we goed van meegenieten.
6: Ja, alleen maar leuk dat sommige spelers dat doen. 26. Dat de fans ook een beetje mee kunnen kijken van hoe het nou allemaal gaat.
2: Van Veen die ook mooie reisvlogs maakte.
6: Zeker.
2: Waar we goed van konden meegenieten. En ook konden zien hoe vervelend het soms is als je koffer niet aankomt. Het was nog een probleempje bij hem.
6: Ja, dat hebben meer darters last van. Dat blijft natuurlijk een dingetje. Zeker omdat je natuurlijk je dartpijl niet mee mag nemen in je handbagage. Nou ja, terug naar de wedstrijd. 121 voor Clayton. Misschien wel de finish van Johnny Clayton. Maar hij gaat deze keer niet uit.
4: 42.
6: En zelfs geen pijl voor een dubbel. Bij lange na niet.
2: En dan is dit een grote mannenfinish. Zoals we dat noemen. Om zijn eigen lek te houden. Mag hij met dubbel 18. Die vermalen dijde dubbel 9.
4: 63.
2: Het is hem ook nog niet voor Smudger.
6: Krijgt het niet voor elkaar. Clayton, de kans om Smit te gaan breken. Begint gelijk met de triple. Maar goed, de dubbel 11 van de binnenkant. Dus finish weg.
4: 18.
2: Blijft staan voor Smudger.
4: Games on the sixth.
2: Je vindt hem dan wel. En dus gaan we nog steeds met de darts mee allemaal. 3-3. Na 6 legs spelen.
4: 60. 100. 140.
2: Twee trippels voor Clayton. Zet hem daar op weg op 116. Dat is lekker voor de man uit Wales.
3: Ja, ik heb wel het gevoel dat Clayton zijn eigen legs makkelijker wint dan wat Ross Smith doet. En dat kan je een tijdje vol blijven houden, maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk fout. Clayton alweer naar tops.
4: Wat
3: is dat verschil? Hij mag dan meestal nog wel terugkomen. Meestal als Smit als eerste voor de dubbel gooit, staat Clayton echt veel dichter in de buurt.
4: Dat zie je ook
3: in het gemiddelde. Gefeliciteerd alvast. 140. Dit is dan een slippertje van Clayton op het moment wat je, waar je totaal niet verwacht natuurlijk. Smit. Vanaf 66. Die wil natuurlijk triple 10 vinden om naar zijn dubbel 18 te gaan. Maar begint met triple 15. 21 over.
2: Vijf en dubbel 8.
4: 15.
2: Maar hij weet niet te breken.
4: Johnny Paul 14.
2: Clayton opnieuw naar 40. Nu mag hij naar de dubbel 10. Is er nog één pijltje over. En dan zijn dit 6 gemiste pijlen op de dubbel in deze leg.
4: 16.
2: En dan kan dit wel eens een hele belangrijke leg zijn in de wedstrijd.
4: Ross
2: Smith breekt namelijk in leg 7 van de wedstrijd. Waar het daarvoor allemaal nog met de darts meeging. En dat heeft Clayton echt aan zichzelf te danken. 6 pijlen gingen er mis op de dubbel. 2 keer in volle hand.
4: Ja, op
3: het moment dat je het totaal niet verwacht. Hè. Clayton speelde goed. Is eigenlijk in zijn legs veel beter.
2: Stond 50%.
3: Maar vergeet dan gewoon zijn dubbel te gooien.
4: 140.
3: Ja, Clayton is ook niet zo'n persoon die er heel lang mee zit. Die gaat gewoon door. Smit, die gisteren zo goed was. 43. Vooral in het scoren. Valt het toch allemaal wat tegen vandaag. Misschien toch te lang aan de stad gelopen gisteren met zijn zoontje.
2: Te laat thuis.
4: Ja, 38.
3: Ik denk dat dat wel meeviel aan de leeftijd van het zoontje te zien.
2: Ja, qua finishen zit het op zich wel goed bij Ross Smith. Is daar 4 uit 8, maar zijn gemiddelde.
3: Ja, als je 50% bent op je dubbels, dat is uitstekend. Maar als je dan een overal gemiddelde hebt van 87, dat betekent dat je gewoon te weinig scoort. En zeker voor Ross Smith zijn kunnen natuurlijk.
4: 100.
2: Ja, dat zie je ook hier weer. Smit is de leg begonnen, maar het is Clayton die weer het initiatief heeft.
4: 87.
2: Scorend vermogen.
4: 55. 140.
2: De zesde 140 plus finish. Of 140 scoren voor Johnny Clayton. Wist daar pas één keer 180 van te maken.
4: 140. Johnny
3: Smith sluit wel aan, maar Clayton krijgt als eerste de kans in de leg van Ross Smith. Probeert het via dubbel 18 en tops. Nou ja, de eerste pijl die hing perfect onder de triple, zou je zeggen, voor Johnny Clayton. Misschien van ons oogpunt zag het er verleidelijker uit dan wat het daadwerkelijk was. Smit naar dubbel 16. Het zou er eentje zijn, hoor.
4: Game.
3: Ja, dit doet Ross Smit toch knap. Hij verontschuldigt zich nu 2 keer aan Johnny Clayton. Maar ja, jij mist de pijlen, dan gooi ik hem uit. Maar als ik Ross Smit was, zou ik mij nooit verontschuldigen omdat mijn tegenstander een keer een paar pijlen op een dubbel mist. Clayton is de betere speler. Ja, gooit geen dubbels. Smit zegt dankjewel.
2: Ja, dat doet hij toch knap. 103.
4: 140.
2: Als Clayton staat te wachten voor 40. Dat is een knappe finish. Zoals Ross Smith die in 2024 de halve finale wist te halen. Verloor toen die finale van Michael van Gerwen. Die uiteindelijk ook dit toernooi wist te winnen. Weet dus hoe je in Hongarije ver moet komen.
4: 93.
2: Hij staat op matchpoint. hoeft zometeen alleen nog zijn eigen leg te houden. Want Clayton weet ineens weer het scorend volledig te vinden. En staat na 9 darts. Of 36. Ja. Sorry, 16.
3: Ja, het is best lekje van Johnny Clayton.
7: 128,
3: daar kan zelfs Ross Smit niks aan doen. Het wordt wel weer een keer tijd dat Clayton een dubbel vindt. Voor een elf dat er dan.
7: Game.
3: We keuren hem goed. Clayton weer een lekje dichterbij.
2: En dan moet het nu gaan gebeuren voor Smudger. Het is zijn eigen lek. Die hij deze hele wedstrijd nog geen één keer heeft afgegeven.
3: Ja, toch als Clayton nog een keer zo'n scorend goede lek kan vinden. Dan is er misschien nog wel wat mogelijk voor de Welshman.
2: Twee keer een triple tot nu toe voor Ross Smith. En ook twee keer voor Johnny Clayton. De winnaar van deze wedstrijd die dus gaat opnemen tegen de winnaar van de volgende wedstrijd. Deze is lekker hoor voor Ross Smith. Zet zichzelf op 125. En die volgende wedstrijd gaat tussen Keen Barry en Dave Chisnell. Er liggen dan voor deze beide heren misschien ook wel kansen.
3: Ja, dat is een wedstrijd met twee ongeplaatste spelers. Beide spelers die op vrijdag moesten beginnen. Dit is voor de wedstrijd Ross Smith. Ja, voor Clayton staat er nog een hele flinke opdracht te wachten vanaf 161. Kan hij dit dan ook nog? Het antwoord is nee.
2: En dan mag Ross Smith terugkomen voor de dubbel 10. De hele wedstrijd zijn eigen leg niet afgegeven. En dan ook nu in leg 10 vindt hij gewoon zijn eigen leg. Ross Smith, hij is niet tevreden met zijn spel. Dat kan ik ergens wel begrijpen, want het gemiddelde is maar 92. Maar zijn finishpercentage, dat was erg goed van Ross Smith. 60%. Hij breekt Johnny Clayton in leg 7. En daar zit voor hem de winst in deze wedstrijd. Hij is door naar de kwartfinale. En mag vanavond opnieuw zijn intrede maken op de Hungarian Darts Trophy.

0: ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Barcola!
1: Doet hij het weer, hij doet het weer! Boep en hoe?
0: Met zoveel gevoel.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: twee spelers op het podium die op vrijdag al in actie moesten komen. Keen Barry gaat het opnemen tegen Dave Chisnell. Dave Chisnell die op vrijdag het opnam tegen Andras Borbély. Het was de Host Nation Qualifier. Die wedstrijd wist Dave Chisnell te winnen met 6-3. Toen gisteren Chisnell tegen de Nederlander Wessel Nijman. Daar hadden we als Nederlanders iets meer van verwacht. Maar Wessel Nijman kwam eigenlijk niet opdagen, zouden we kunnen zeggen. Gemiddelde van 89 voor Nijman. Chisnell die gooide gewoon een hartstikke mooi gemiddelde van 101. En won die wedstrijd dus met 6-2. En daardoor is hij geplaatst bij deze laatste 16. En Keen Barry zagen we dus ook op vrijdag al. Toen nam hij het op tegen Martin Schindler, de Duitser. Die ging eraf met 6-2. En ook gisteren een 6-2 overwinning voor Keen Barry. Dat is misschien een klein gelukje. Trof daar Maras Rasma in plaats van James Wade. Want die dacht, doen Gary een Darts Trophy na Down Under te zijn geweest. Ik geloof het wel.
1: Ja, dat geluk heb je dan af en toe nodig. Maras Rasma schreef het mooi op zijn social media. Ik kwam als toerist binnen. En ik speelde ook als een toerist. Daarom mag ik nu weer naar huis. Ja, voor Keen Barry is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid. Ja, speelde wat je zei, speelde goede wedstrijden. Maar dat mag van Chisnell ook gezegd worden. Vooral die wedstrijd tegen Wessel Nijman. Hij zei het zelf, dit is misschien wel mijn beste wedstrijd dit jaar op een Eurotour. En dat kan ik bevestigen. Het was ook zijn beste wedstrijd op de Eurotour dit jaar. Gooide 101 in een beetje gemiddeld. Hij was gewoon de baas in die wedstrijd. Ja, en ik denk dat beide spelers nu denken, we staan nu in de derde ronde van een Eurotour. Barry zal denken, ja, Chisnell is zo wisselvallig als wat in 2026. Het kan veel slechter. En Chisnell denkt, ja, ik heb weer een keer een derde ronde gehad. En dan krijg ik Keen Barry, de nummer 59 van de wereld. Dus ik denk dat ze nu allebei denken, de weg naar de kwartfinale ligt open.
0: Toch is er één van de twee die die kwartfinale niet gaat halen. Ja, Keen Barry, die voor het laatst 81. In 2023 de kwartfinale wist te halen op een Eurotour. En in datzelfde jaar was het ook dat hij voor het laatst de laatste 16 haalde. Daarvoor dus nooit meer op zondagmiddag in actie gekomen. Dat is best al een hele tijd geleden.
1: Ja, hij zei het gisteren ook in het interview met Filip Brzezinski. Ja, dit is waar je het voor doet. Die qualifiers, dat is nog niet helemaal mijn ding. Maar ja, als je dan op zo'n toernooi staat, dan wil je natuurlijk wel ook in de latere fase van het toernooi aanwezig zijn. Ja, dit is de kans voor Keen Barry. In ieder geval, dit is voor de eerste leg. Hij mag naar dubbel 6. 129 wordt gemist. Maar misschien dat die pijl wel expres aan de rechterkant wat gemikt was. Dat je niet in ieder geval op die vervelende dubbel 3 komt te staan. Chisnell gooit nog maar even ook zijn eerste 180er. En dan mag Barry een herkansing. Voorzichtig ingezet. Nu toch naar dubbel 3.
2: 6.
1: Ai, ai, ai. En Chisnell door die 180 krijgt dan toch een kans.
0: Gooi echt een prima leg tot dusver, Keen Barry. En dan is dit toch inderdaad een kans voor Dave Chisnell. Mag naar tops. Om die eerste leg gelijk af te pakken. Dat doet hij wel pijn.
2: Dave Chisnell, second leg is Keen. Getroffen.
0: 4 misses voor Keen Barry.
1: Ja, staat na 9 pijlen op 129. Mist 4 pijlen. En Chisnell gooit 180 en 109 uit. Ja, die komt even aan. Dat is een lekker begin voor Dave Chisnell.
0: Voordeel van Keen Barry. Het was gewoon de leg van Chisnell.
1: Ja, maar dan...
0: Maar nee, daar heeft hij even geen boodschap aan.
1: Nee, dat denk ik ook. Okay. Dat denk ik niet, nee. Nou, als deze wedstrijd gespeeld is, dan weten we de bovenkant van het speelschema van vanavond. Uit die 4 spelers, die 3 winnaars die we al zagen. Van Duivenbode, Noppert en Ross Smit. En de winnaar van deze wedstrijd. Daar gaat dus 1 finalist uitkomen.
2: 16.
1: Ja, we hebben sowieso een Nederlander in de halve finale natuurlijk. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we Van Duivenbode of Noppert daar door kan stoten naar de finale. Ja, en aan de onderkant, Daan, hebben we ook nog wel ijzers in het vuur. Dat krijgen we. Het kan wel. 100. Op papier kan het echt een fantastische avond worden voor ons Nederlanders. Hè?
0: Ja, zeker. We hebben nog een Nederlands onderrondje hierna. Tussen Gian van Veen en Jermaine Wattimena.
2: 66.
0: En dan gaat de winnaar van die wedstrijd het opnemen tegen Steven Bunting of Gary Anderson, die gisteren natuurlijk ook eventjes weer kwam laten zien uit welk hout hij gesneden is. Gary Anderson deed 2 keer mee aan een Eurotour eerder dit jaar. Verloor toen 2 keer. Dacht toen, ik hou het even voor gezien. Nu zo aan het einde van het jaar denk ik om misschien toch plaatsen voor dat EK. Dus ik ga even kijken wat ik kan doen. Hier 155, Keen Barry. Ja, die is dan ook wel weer knap hoor. Als je in de leg daarvoor 4 pijlen mist op een dubbel. Dan 155 uit te gooien. Goed. Gary Anderson, die was in ieder geval gisteren op afspraak. Heel benieuwd wat hij vandaag kan laten zien. En dan hebben we nog een Nederlander. Niet de minste, Michael van Gerwen. Speelt tegen Nathan Espinol. En dan daarna nog om de middag af te sluiten. En dus de tegenstander van Gerwen of Espinol te beslissen, te bepalen. George Rock en Chris Dobie.
1: Ja, het is een heerlijke middag darts. En dan is dit misschien op papier de minste wedstrijd. Maar voor deze beide spelers natuurlijk wel een heel erg interessante. Voor Chisnall zou het natuurlijk lekker zijn om eindelijk weer eens een keer een kwartfinale te halen. En voor Barry, je zei het al, dat is het al heel lang geleden. Ja, Chisnall helde nog wel de kwartfinale in Kiel. De Baltic Sea dat zomer, dat was eind mei. En dat was ook het enige wapenfeit wat hij had dit jaar. Ja, dat verwacht je toch van zo'n Eurotour legende, mag je Chisnall toch wel noemen. Is dat allemaal wat magertjes? Zeker op met de Grand Prix en op het EK, dan is een overwinning hier zo, als je van Barry wint. Heel erg welkom voor Dave Chisnall.
2: David Qua 89.
0: Ja, staat dus nog steeds op die WIP. Afplaatsing voor het EK. Hoeft dit niet uit te gooien. En dus kan hij via triple 10 naar dubbel 20. Die gaat er net onder. Mag hij zo meteen terugkomen. Geen druk van Dynamite in deze leg.
2: 140.
1: Ja, voor Chisnall is het sowieso 120. Belangrijk dat hij een goed resultaat haalt. Want hij is er volgende week niet bij in Praag. En voor Antwerpen die week daarna heeft hij zich ook niet geplaatst. Hij heeft de qualifier voor Basel niet gespeeld. Dus ik denk dat daar genoeg afzeggingen waren dat hij er dan misschien wel weer bij zit. Maar hij heeft dus echt een goed resultaat nodig om eventueel het EK in leven te houden.
2: 100.
1: Ja, hij is dan hier misschien wel minimaal kwartfinale. Misschien nog wel een stap verder kan komen. Dat zou natuurlijk een enorme boost geven voor Dave Chisnall. Dan kan je ook een buffertje opbouwen.
0: Het is vooral Steven Bunting die in zijn nek zit tegen. Die staat op plekje 33.
1: Ja, die gaat ze natuurlijk wel allemaal spelen. Die is sowieso geplaatst voor alle Eurotours.
2: 84.
0: Dus het zal erom spannen voor Chizzy.
1: Dat is pech. Het leek toch echt op een zuivere 180er. Ja, hij raakt de punt. Een andere pijl. Dan kan het een keer gebeuren dat je pijl eruit valt. Kenmerkende stijl van Chisnall. Af en toe een zwiepen naar links. Toch krijgt hij het dan voor elkaar om regelmatig die pijl toch in de trippel te frommelen. Aparte.
0: Zo wordt het je niet aangeleerd.
1: En ja, als je erachter staat, dan denk je van die schrijver op links, die moet echt bukken. Want Chisnall krijgt uiteindelijk al heel zijn carrière voor elkaar. Het maakt niet uit hoe hij die pijl loslaat. 9 van de 10 keer zit hij toch wel redelijk op de plek waar hij hem wil hebben.
2: 39.
1: Terwijl zijn release ziet er toch regelmatig anders uit. Barry vanaf 120. Hier kun je goed zien hoe die pijlen enorm hangen. Dat heeft ook te maken omdat Barry ten eerste zijn pijl heel 16. Erg aan de voorkant vasthoudt. Dan nog in combinatie met zijn hele kleine flight. Ja, Barry speelt al heel zijn carrière zo. Zelfs al in de jeugd heeft hij dat zichzelf aangeleerd. Je ziet het niet heel vaak meer dat de jeugd zo speelt. Ja, Barry doet het al heel zijn leven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en een hangende pijl is 1. Of een liggende pijl eigenlijk. Dat is 1, maar zo erg hangend als dat Keen Barry hem heeft.
1: Ja, het is heel fragiel, hè. kijk, als het, we weten allemaal dat Barry een talent was. Ja, mogen we hem nog steeds talent noemen. Misschien ook gewoon een beetje niet meer, omdat hij toch al wat jaren meeloopt.
0: Sinds 2021, hè, dat hij zijn tourkaart heeft.
1: Ja, daarom. Dus ben je dan nog talent? Nou, misschien qua leeftijd wel. Maar ja, inmiddels moet je dan ook maar gewoon laten zien dat je bij de grote mannen hoort. Dat doet hij nu ook al een paar jaar.
0: En nog nooit in de top 32

0: 95.
1: Het is voor Kingberry pas zijn vijfde Eurotour dit jaar.
2: Ja, dat valt op zich nog niet eens zo tegen. Dat hij bijna door de helft van de qualifiers komt.
1: Ja, maar echt ver doorstromen in zo'n toernooi, dat doet hij dan niet.
0: 84.
2: Nee, maar als je als tourkaarthouder ongeveer de helft van... dit is toernooi 11. Als je dan 5 uit 11 staat. Even kijken hoe dat met de volgende toernooi erbij staat. Antwerpen. Is die Praag? Is die er ook bij? Hij is ook in Praag. Heeft hij zich ook voor geplaatst. Dan won hij de finale ronde van Alexander Merckx. Dus we gaan hem volgende week weer zien. Antwerpen zijn de qualifiers ook al geweest. En voor Basel, die heeft hij allebei niet gehaald.
0: 78.
2: Nou, hij staat nu op de EK-race. Staat hij 39ste. Hij staat bijna 12.000 pond achter. Ja, dan moet je vandaag wel finale halen winnen. En volgende week nog een keer een goed resultaat om het misschien te doen. Dan zie je ook hoe moeilijk het is voor tourkaarthouders die niet in die top 16 van die Pro Tour staan. Als je dan bijna de helft van je Eurotours plaatst, dat is echt al best wel een prestatie. Maar dan zie je dus hoe groot dat gat is en hoe bijzondere prestatie je moet halen om dat EK te kunnen halen. En eigenlijk de enige... Ja, de enige twee die je tot nu toe daarin staan, zeg maar, die qualifiers moeten spelen, die zeg maar buiten de top 16 van de wereld staan en buiten de top 16 van de Pro Tour, dat zijn Christo Reyes en Kim Huijbrechts. Die staan op dit moment staan ze in het groen. Maar dan zie je dus hoe moeilijk het is. En hoe, ja, ik wil niet zeggen makkelijk, maar hoe bevoorrecht de rest ook is omdat ze op die positie staan.
1: Ja.
2: Ja, degene die er dan buiten staan, dat zijn op dit moment Steven Bunting en Daryl Gurney. Die hebben in ieder geval de mogelijkheid om alle Eurotours wel te spelen. Ja, als je er eenmaal in zit en je haalt dan je overwinningen, dan is het moeilijk om eruit te vallen. Maar als je er eenmaal uit bent, dan is het ook weer verschrikkelijk moeilijk om daar weer in terug te komen.
1: Ja, daar weet Dave Chisnall dan weer alles van.
2: Ja, Chisnall zit nu in de fase van af en toe qualifier spelen, af en toe niet.
0: 134.
1: Kingberry die wel even een belangrijke finish had in die vorige leg. Werd namelijk in leg 4 van de wedstrijd gebroken door Dave Chisnall. Die had ook twee pijlen om leg 5 van de wedstrijd te winnen. En er 4-1 van te maken. Mystery. Kingberry gooide hem wel uit. Kwam daardoor op 2-3.
0: 97. David Kwal 129.
1: Dan hoopt hij zo meteen terug te komen voor 70. Eerst Chisnall vanaf 129. Ja, dat kan dan niet meer uit als je begint met een 777.
0: 59. Kienekwa 70.
1: Om het gelijk te trekken. Dubbel 16.
0: 38.
1: Die mist Kingberry.
0: David Kwas 17.
1: Dave Chisnall. Twee pijlen voor tops. En met eentje is het raak. Dan zien we de derde break op rij. En heeft hij weer die break voorsprong.
0: Dave, de vrouw first.
1: Belangrijke leg hier voor Kingberry. Want als die hier Dave Chisnall niet weet te breken,
0: 100.
1: Komt Chisnall op 5-2. Dan moet Kingberry toch echt iets uit de hooghoed gaan toveren. Moet hij namelijk 4 legs op rij zien te winnen, mocht hij zich op de avondsessie.

0: nog willen plaatsen en melden. Zak.
1: 45.
2: Ja, om voor de mensen die via Viaplay TV Plus zitten kijken. Darts moet even plaatsmaken, want we gaan voetballen op via Play TV Plus. Dan gaan we verder met Premier League, Chelsea tegen Brighton. We gaan wel gewoon verder op via Play TV, waar we nu ook al op te zien zijn. En natuurlijk op de stream. Dus voor de mensen van via Play TV Plus, als je nog naar het darten wil blijven kijken, zou je even de stream moeten starten. Of gewoon via Play TV. Dan kan je gewoon verder genieten van het mooie programma wat nog gaat komen. We zijn nu nog bezig met Chesnel. Perry tegen Chesnel, maar er komen nog een paar potjes aan. Dus nog een keer voor de mensen die via Play TV Plus aan het kijken zijn. Even schakelen naar de gewone televisie of naar de stream. Dan kan je ons gewoon verder blijven volgen. De derde ronde van de Hungarian Darts Trophy.
1: 81. David Kwan, 98.
3: 98 voor Dave Chesnel. En daar heeft hij 6 pijlen voor. Dan lijkt het toch een beetje uit de handen van Keen Murray te glippen. Want Chisnell mag naar dubbel 12. Die gaat er net niet in. Maar goed, hij mag gewoon terugkeren zometeen. Ja, en dan ging het lang gelijk op. Brak Keen Murray terug. In leg 5 van de wedstrijd.
1: 131.
2: Nou, die eerste leg, dat zal ook nog wel even naspelen bij Barry. Stel dat hij deze wedstrijd verliest.
3: 4 missers.
2: Waar hij de eerste pijl op 129 miste. Toen die 3 pijlen op dubbel 6 en dubbel 3. En waar Chesnel natuurlijk die 180 en daarna die 109 uitgooide. Chesnel nu om op 1 lek te komen van de overwinning. Moet nog even dubbel 6 gooien. Oeh, net in het hoekje. Maar het telt ook.
1: Dave Chesnel, 8 leg is keen to go first.
2: Chesnel, het is misschien niet zijn allerbeste partij dit weekend. Maar ja, hij staat wel gewoon met 5-2 voor. Doet de juiste ding op de juiste momenten. Finisht weer goed in deze wedstrijd. Ja, wie weet wat er dan vanavond nog mogelijk is tegen Ross Smith. Dat is natuurlijk weer een wedstrijd op zich.
1: 140.
3: Dave Chesnel die pas 1 keer eerder dit jaar een kwartfinale wist te halen. Dat was op de Baltic Sea Darts Open.
1: 97.
3: In mei. Ook pas 1 keer de laatste 16 gehaald. Bleek daar dus 2 uit 2 te gaan staan. Dat is wel lekker voor Chasey natuurlijk. Die het misschien al wel gelijk in deze leg gaat doen. Hij heeft het initiatief in ieder geval in handen.
1: 82.
2: Weer een goede score in de leg van Keen Barry.
1: 95.
2: Dan mag hij hier gaan gooien voor de wedstrijd van 81. Voor een plekje in de kwartfinale vanavond tegen Ross Smith.
3: Twee matchstarts krijgt hij ervoor. Chizzy.
1: Game.
3: Mag zich melden in de kwartfinale. Want hij wint met 6-2 van Keen Barry. Het ging nog even gelijk op. Maar al snel wist Chesnel de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ja, en dat finishpercentage 50%, 6 uit 12. Dat was goed verzorgd voor Dave Chesnel. Ook nog een 109 finish gelijk aan het begin van de wedstrijd. Het was een prima wedstrijd voor de man uit Engeland. En hij staat dus in de kwartfinale.

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: And it's now time to complete our refereeing team here at the MVM Dome. It's the Kirkulator, Kirk Bevitt.
1: Twee Nederlanders zijn er al door naar de zondagavond, naar de kwartfinale. Er gaat dus minimaal nog een derde Nederlander bij komen. Want we hebben hier een Nederlands onderrondje tussen Gian van Veen en Jermaine Wattimena. Van Veen die gisteren natuurlijk in actie kwam. Hij won. Ja, in een prima wedstrijd van Nando Marior, de host nation qualifier. Van Veen die voor de 5-0 167 uitgooide. Schitterende finish. En uiteindelijk won hij hem eenvoudig met 6-0. Was 67% op de dubbels. En liet ook een mooi gemiddelde noteren. Ja, en het was Jermaine Wattimena die het gisteren opnam tegen Andrew Gilding. En Van Veen won die wedstrijd met 6-4. En daardoor hebben beide heren zich op de zondagmiddag geplaatst.
2: Jermaine, the throw first. Game on.
1: En er werd ook gelijk al na die wedstrijd gezegd dat Van Veen nog nooit verloren heeft van Wattimena. 4-0 in het voordeel van de Giant.
3: Ja, in ieder geval op officiële wedstrijden. Want Van Veen zei ook in het interview, ja, ik kan me niet herinneren hoeveel keer dat ik al in mijn leven tegen Jermaine gespeeld heb. Ja, we vroeger natuurlijk ontzettend veel lokale toernooitjes tegen elkaar gehoord. Maar ja, die tellen we natuurlijk niet mee in de database. Dus 4-0 voor Van Veen. En toch denk ik allemaal niet dat het zo makkelijk zou gaan als wat de uitslag. De uitslagen in het verleden zijn geweest, want Wattimena, die is wel in vorm de laatste tijd.
1: Zeker. Hij heeft deze week al een Players Championship gewonnen. En nu dus ook zichzelf bij de laatste 16 gemeld op deze Eurotour.
2: Voelt
1: hij. En hij heeft ook ergens toch een shirtje met bedrukking weten te vinden. Gisteren stond hij hier nog in een
2: 100.
1: Ja, zwart shirt. Omdat hij natuurlijk over is gestapt van sponsor. Ja. Hij ging van...
3: Ja, van Bols naar Winters. Ja, dan moet natuurlijk wel netjes afgeplakt worden. En nu is dat zo te zien gedaan.
2: 84.
3: We verwachten dat binnenkort de nieuwe shirts van de nieuwe leverancier wel te zien zijn.
1: En hij zei ook na zijn wedstrijd best tevreden te zijn over de nieuwe leverancier.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Als je de allereerste dag met je nieuwe City Pilot het toernooi wint, ja, dan... Dat heb je natuurlijk bij heel veel spelers als die overstappen van leverancier natuurlijk wel eens anders gezien.
1: Ja, want wij twijfelden nog even. Gooit hij nou met oude pijlen of met nieuwe pijlen?
3: Dit waren de nieuwe. Want, ja, kijk, weet je, ik heb het vloertoernooi heb ik... er zijn ook dagen lang kijk ik geen Ik kijk dan gewoon even online wat de uitslagen waren. Maar het is niet zo dat ik dan denk, nou, het is dinsdag. Ik ga eens even een dagje Players Championship kijken. Ik vind de uitslagen lezen wel genoeg eigenlijk. Ben jij dan zo iemand die dan, als je bijvoorbeeld op kantoor zit, tweede schermpje ernaast hebt? Of denk je van, nee.
1: Nee hoor, nee. Ik doe het op dezelfde manier.
3: Ja, maar er zijn dus mensen die doen dat, hè?
1: Ja.
2: 90. Daar
3: heb ik echt respect voor. Ja, dat meen ik echt.
1: Eigenlijk zouden die hier moeten zitten.
3: Nee, dat...
1: dat dan weer niet.
3: Dat vind ik weer niet, natuurlijk. Kijk eens even naar Wattimena, zeg.
2: Generic 1,
3: 91. Komen we bij 0. Nu een klasselijk zet zichzelf op dubbel 8. En ik had de kans krijgen. Nog één pijl over voor Wattimena. Oeh, en dan gooi je zo. Scorend een goede lek. Dan vergeet je eigenlijk de dubbel uit te gooien. Dan mag Van Veen naar dubbel 10. Van Veen naar dubbel 5. Van Veen gooit de dubbel 5 en maakt er 1-1. Zo is het gelijk hard tegen hard. En zo in het begin van deze wedstrijd.
2: 45.
1: Ja, dat is heerlijk. Ook deze twee heren houden wel van doorgooien.
2: 96.
1: Dat gaat hopelijk dan ook resulteren in een mooie wedstrijd. En wat hij meende, die echt twee hele goede eerste legs gooide. Op het scorende gebied dan.
3: Ja, hij vergeet natuurlijk gewoon om 2-0 te maken.
1: Ja, maar met drie misses op de dubbel staat hij nog steeds boven de 100 te gooien.
2: 60.
1: Van Veen die scorend nog een beetje op gang moet komen.
2: 81.
3: Ja,
2: 130.
1: Want die mee dan op 145. Van Veen op 105. Maar het is eerst Jermaine die aan mag gaan leggen. Gooit hem niet uit.
2: 44.
3: Dus kansje voor Van Veen. Om wat hij mee te breken. Wat hij mee die liet het na. Van Veen benut de kans ook niet.
2: 64. Jermaine op 101. 93, Junior Quan 41.
3: Voor de break, Gian van Veen.
2: Cash on the third leg,
3: Jin van Veen. Komt op een 2-1 voorsprong.
2: Leg, Jin, the throw first. Game.
1: Van Veen, wat die Mena dus in die vorige leg naliet om te breken. Is de drie pijlen op de dubbel.
2: 108.
1: Is het Van Veen die wel weet te breken. En dan ook de volgende leg gelijk begint met 180.
2: 59.
1: Wat die Mena die dit jaar al 6 keer de zondagmiddag wist te halen. 2 keer daarvan 100. Won hij ook. Ging hij door naar de kwartfinale. Daarvan won hij dan weer 1 keer. Bereikte hij de halffinale en zelfs ook een finale plek.
3: Ja, dat was pas de eerste 100. Keer dat hij een kwartfinale wist te winnen, Jermaine, wat die Mena. Dat bracht veel emotie met zich mee, wat natuurlijk 96. Ook te begrijpen is. Ja, had een prachtige run in Leverkusen.
2: Van
3: Veen kan het hier rustig gaan wegzetten. Wat die Mena nog niet op een finish. Maar wat die Mena als een bezetene begon aan deze wedstrijd, moet hij toch nu even passen.
2: Hij
3: had natuurlijk misschien wel 2-0 voor moeten staan. Maar het staat 3-1 voor Gian van Veen. Er zit een fijn tempo in deze wedstrijd. Dat weten we sowieso als wat die Mena aan de hockey staat. Ja, Van Veen doet lekker mee. Ja, hier in beeld. 3 dure misses in leg 2 van Wat die Mena.
2: 95. 60. 100.
3: Beetje pech hier voor Wat die Mena. Dat die pijl niet blijft hangen.
2: 58.
3: Nu in de kansing lukt dit wel. Het is ook zijn tweede 180 score in deze wedstrijd. Dat klassement is het eerlijk verdeeld. Nou, wacht even, zegt Van Veen. Daar wil ik er nog wel eentje van. Zijn derde. 80 over en voor Wat die Mena. Probeert top-stops, dat lukt niet. Dan krijgt Van Veen de kans. Door die heerlijke 180er in de beurt hiervoor. De kans om weg te lopen naar 4-1. Begint gelijk met de triple. IJzersterk hoor, van Gio van Veen. Die 180er op het perfect moment. En dan die 68 vinden in 2 darts. En is dan die tweede leg. Eigenlijk het moment in deze wedstrijd eigenlijk al geweest. Daar lijkt het wel op.
1: Dat zou zomaar kunnen inderdaad.
2: Voelt hij vol.
1: Van Veen wist daar zijn eigen lek te houden. Breek daarna. Hij staat inmiddels op 4-1. Dat zijn 4 leks op rij voor Van Veen. Die in 2024 hier de finale wist te halen. Was die finale zelfs in Nederland zonder rondje? Ja, dat zou ook nog kunnen.
3: Nou ja, tot nu toe vandaag. Ziet het er allemaal goed uit hoor.
1: De finale ging tussen Van Gerwen en Van Veen. Het was 8-7. Van Gerwen die hem in een beslissende 15e leg over de streep trok. Dat allemaal voor vanavond. Waarin we dus al Danny Noppert en Dirk van Duivenbode hebben staan.
2: 133.
3: Ja, helaas moet er in deze wedstrijd één Nederlander verliezen. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we met vier Nederlanders doorgaan dan vanavond.
4: Dan hebben wij volgens mij in iedere kwartfinale één Nederlander.
3: Nee, behalve in kwartfinale nummer 2. Daar spelen Rob Smit en Chesnel tegen elkaar. Kwartfinale 1 is sowieso een Nederlandse winnaar. Dus we hebben ook sowieso een Nederlander in de halve finale. Bolzuiver, wat hij meena. Die zitten dan toch wel een stukje naast. En dan kan Van Veen hier de wedstrijd in het slot gaan gooien. Als hij deze 73 uitgooit, één pijltje op tops. Hij is 4 uit 7 op de dubbels.
2: 33.
3: Hij gaat er dan net boven.
2: 44.
5: Dan is het wel nu aan Wattimena om iets terug te doen en te breken.
2: 28.
5: Maar dat zijn te veel missers voor Wattimena. In leg 2 miste hij 3 pijlen. En dan nu in leg 6 miste hij er weer 2. Van Veen mist ook.
3: Die zag ik niet helemaal aankomen. Ik denk Wattimena ook niet. Dit weer goed. Is weer een lekker dichterbij. Nou, ze hebben beide spelers een cadeautje weggegeven. Zo eerlijk is het dan ook wel weer.
2: 140.
5: Nog steeds wel die break voorsprong in het voordeel van Van Veen.
2: 100.
5: Die ook één break nodig heeft. Omdat wat hij mee mocht beginnen aan deze wedstrijd.
2: 140.
3: Weer scorend en ijzer. Sterke leg van Wattimena. Nou, hij heeft natuurlijk nog wel die brede achterstand. Dit is uitstekend. 81 wordt dubbel 12.
2: 69.
3: Wordt nog geen 4-3. Maar de herkansing komt in de beurt hierna.
2: 134. Jermaine Ricard 12. Game shot 7 leg.
5: Jermaine, what's
2: up? 4-3. Jan throw first. Game on.
5: Voor Wattimena. Komt in ieder geval weer in de buurt. Wattimena die ook in een strijd verwikkeld zit met Ross Smit. Dat is dan een strijd om de wereldranglijst. Die twee die vechten een beetje uit wie er nou 16e van de wereld mag staan.
3: Ja, als ik dan zou kiezen kan je beter 17e staan.
5: Dan loop je Littler nog eventjes mis.
3: Hoor.
2: 180.
3: Natuurlijk, de top 16 is fantastisch. Terwijl dat hier de 180ste 180 van het toernooi gehoord wordt. Ja, dan dat is ook al flink hoor. Meestal zitten we op 200 en een beetje voor het hele toernooi. Ja, we moeten hier nog 3,5 wedstrijd plus vanavond nog. Ik zal niet zeggen dat het record eraan gaat, maar... We gaan in ieder geval ruim de 200 in.
2: 117.
5: Dat vinden wij altijd goed. 117 van Veen. Mag naar tops.
2: Ja.
5: Die is lekker. En belangrijk. Want hij houdt ermee dus zijn eigen leg. Komt ermee op 5-3. En dan staat hij al met één been in de kwartfinale.
2: 100.
3: Beide spelers, 96 gemiddeld. 90. Het is gewoon een goede wedstrijd van beide mannen. Ja, het wordt beslist op details. Wattimena had natuurlijk 2-0 voor moeten staan. Daarna heeft Van Veen weer een lekje teruggegeven. Maar ik denk vooral dat het is dat Wattimena een beetje achter de feiten aanliep in het begin van die wedstrijd. Hij had natuurlijk gewoon het initiatief moeten pakken. Die twee legs, dat is nu nog steeds het verschil.
2: 41.
3: Van Veen gelooft deze leg wel.
2: 131.
5: Het hoeft ook niet in deze leg. De volgende is er eentje die Van Veen mag beginnen.
2: 121. Jermaine Ricard 40.
5: Daar moet het dan ook wel in gebeuren.
3: Ja, Wattimena wel in deze beurt. Want Wattimena mist weer 3 pijlen van Veen. Dit is een flinke opgave. Het is een te grote opgave om het nu al te beslissen.
2: 99. Jermaine Ricard 10.
1: Maar Van Veen, sorry, Wattimena is 3 uit 15 op zijn dubbels voordat hij aan deze beurt begon. Krijgt nog één pijl. Het is nu 3 uit 17. En dan is het toch wel gedaan, lijkt het. 3 matchdarts voor Van Veen. En die tweede, die is raak. En dan voor het eerst sinds mei weet Gian van Veen zich weer te plaatsen voor een kwartfinale op de Eurotour. Hij verslaat Jermaine Wattimena. En daardoor staat het onderlinge resultaat ook nog steeds ongeslagen voor Van Veen. Hij staat nog steeds 5-0 voor tegenover Wattimena. Belangrijkste van alles natuurlijk. Van Veen die vanavond mag gaan spelen in de kwartfinale op de Hungarian Darts Trophy.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Nee, terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
5: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

titles. But to

0: Stephen Bunting en Gary Anderson staan op het podium voor hun wedstrijd bij de laatste 16 op de Hungarian Darts Trophy. Ja, en Marco, wij hebben gisteren met een glimlach van oor tot oor gezeten toen we Gary Anderson hier op dit podium zagen spelen. Hij had eerder dit jaar al 2 keer meegedaan aan een Eurotour. Verloor toen 2 keer zijn eerste wedstrijd. Dat is de 2e rondewedstrijd. Had daardoor nog 0 pond bij elkaar gespeeld. Staat dan dus eigenlijk nog niet op de ranking voor het EK. Dacht zo na die zomervakantie en een maand zijn pijlen niet aangeraakt te hebben. Ik ga het toch maar eventjes proberen. Want dat EK, dat wil ik eigenlijk wel spelen. En hij gooide gisteren een dijk. Maar dan ook echt een dijk van een wedstrijd. En nam het op tegen Christoph Ratajski. Gooide 4 keer 180, 60% op zijn dubbels. En een gemiddelde van 105. En hij zei na die wedstrijd, ja, dacht ik, probeer het eventjes. En dan kijk ik of ik me kan plaatsen voor het EK. Ja, ging het nou slecht vandaag, dan had ik het waarschijnlijk laten lopen. Maar het ging wel aardig, dus ik ga eens even kijken hoe ver ik kan komen.
1: Ja, het is fantastisch natuurlijk als je met die instelling hier kan staan. En dat weten we al jaren van Anderson. Hij kiest gewoon zijn toernooi uit. Heeft hij zin om te darten? Gaat hij lekker darten? Heeft hij zin om lekker thuis te blijven bij de familie? Blijft hij lekker thuis? Ik denk dat heel veel mensen jaloers op hem zijn. Ja, en Filip Bezinski vroeg het terecht. Ga jij een soort Luke Litter actie doen? Luke Litter is natuurlijk proberen om de Players Championship Finals te halen. Ga jij hetzelfde doen met het EK? Hij zegt, ja, dat hangt compleet van dit weekend af. Misschien dat ik, stel dat het goed gaat, dan ga ik echt nog wel naar Praag en Antwerpen enzovoort. En anders, dan geloof ik het wel. Ja, laten we hopen dat hij nog een keer zo kan spelen als gisteren. Want gisteren was het fantastisch om te zien. Ja, dan is de tegenstander. Stephen Bunting, die speelde gisteren, ja, moeten we van zeggen. Had een makkie, hè, tegen Jonas Mazalim. Had eigenlijk geen tegenstand. Maar toch, gooide toch nog een gemiddelde van bijna 98. Dus daar was niks mis mee. Ja, als je dan
2: 41.
1: Op dit moment niet bij het EK zit en je krijgt er in jouw eerste ronde Jonas Mazalim, dan mag je natuurlijk ook niet klagen. Je moet hem nog altijd wel winnen. En Bunting is niet in de grootste vorm de laatste tijd. Hij speelde goed. Dus ja, Bunting Anderson op de zondagmiddag. Het kan slechter dan.
0: Ook 2 darters opnieuw die wel aardig door weten te gooien.
2: 99.
0: En ook allebei wel vaak de 180 weten te raken. Ja, daar kijken we toch maar al te graag naar. Het is Bunting die als eerste op een finish staat in de leg van Gary Anderson. En hij mag zo meteen gewoon terugkomen voor die dubbel 20. Want Anderson, die staat nog eventjes achter.
2: 100. Steven, you require 40.
1: Tops voor Bunting. Om gelijk maar met 1-0 voor te komen.
2: Games on the first leg.
1: De dubbel 10 is het zo, hè? Lekje in 14 darts.
2: Second leg, Steven to throw first. Game on.
0: Breekt daarmee dus gelijk de Flying Scotsman. En Bunting heeft ook wel een resultaat nodig. Op de Eurotour.
2: Want
0: ik heb even gekeken. Hij staat dus nog niet op die, in die top 32 om naar het EK te mogen. Staat op plekje 33. Is in een strijd met Dave Chisnell. En dat terwijl Stephen Bunting wel 9 keer is opkomen draven op de Eurotour. En dat als geplaatste speler mocht dat door in de 2e ronde instromen. Ja, win je die niet, dan krijg je 0 pond. En hij heeft van die 9 keer, en dan reken ik gisteren mee, dus dat is eigenlijk met gisteren 9 keer, heeft hij er maar 4 gewonnen.
1: Ja, en dat valt gewoon heel erg tegen. Terwijl dat hij in Polen nog begon met een kwartfinale, de eerste Eurotour van dit jaar. Nou, hij heeft gewoon een dramatisch jaar. Dan ga ik er wel vanuit dat Bunting gewoon het EK gaat halen. Want hij gaat echt nog wel, kijk, dit toernooi levert prijzen geld op. Er zijn hierna nog een paar Eurotours. Dan gaat hij echt af en toe wel zijn eerste ronde winnen. Dus Bunting gaat het wel halen. Want als Bunting natuurlijk een rondje wint, is 5000 pond.
0: Ja.
1: Maar we mogen toch wel stellen, als je 9 Eurotours gegooid hebt als geplaatste speler en je staat dan nog niet bij het EK. Ik zal niet zeggen dat het schandalig is, maar het is wel slecht.
0: Ja, en dus als beste resultaat een kwartfinale. Nog maar 1 keertje.
1: Ja, dat was de allereerste Eurotour van het jaar. Ik denk dat Bunting niet eens meer weet dat er überhaupt op zondagavond gedart wordt bij een Eurotour. Zwang geleden. Hij kan hier wel gewoon 2-0 van maken in de wedstrijd tegen Anderson. Want hij is wel uitstekend begonnen. Kies ervoor om het via links te proberen. Oeh, en dat is pech voor Bunting. Die raakt dan net die andere pel. Dan valt die pel in de dubbel 16. Henderson met een uitgelezen mogelijkheid om er 1-1 van te maken. Probeer de triple 15. Nu wel naar tops.
2: 45. Steven Uriquois, 16.
3: Laat Henderson hier een klein kansje liggen om te breken. Een kansje die werd aangeboden door Bunting. Maar Bunting heeft opnieuw niet de dubbel 20. 8 te vinden. En Henderson werd ook 20 niet uit te gooien.
1: Een beetje rommelig begin zo van beide spelers. Henderson sowieso nog niet echte triples weten te vinden. Laat ook deze kans onbenut. Ja, Bunting zal toch niet blijven missen, zou je zeggen.
2: James on the second leg.
1: Bunting komt 2-0.
2: Steven Bunt. Let Gary the throw first. Game.
1: Hij zei het ook, hè. We zagen net een klein interviewtje gemaakt door de Nederlandse collega's ter plaatse. Nou, hij zegt, ik was overtuigd door bepaalde collega-darters. Dat zal waarschijnlijk Brian Searle zijn en de mensen waar hij mee aan tafel zit.
3: Ja.
1: Ga nou een keer naar Boedapest, naar de Euro toe, want het is echt de beste van het jaar. Hij zei het ook, hij zegt de zaal. Hij zegt, ik kreeg zelfs kippenvel. Nou, als Gary Anderson, die loopt toch al wat jaartjes mee, heeft in alle zalen van de wereld gestaan. En als je dan zegt, nou, ik krijg kippenvel van deze Eurotour, dat zegt toch ook wel genoeg hoe mooi en goed dat deze zaal dat alles geregeld is. Vooral voor de spelers, ook qua ingooiruimte, dat het allemaal fantastisch is.
3: Hij was hier inderdaad nog nooit eerder geweest.
2: 23.
1: Nee, dat is te ver van Schotland vandaan. Ja. Dat moeten we niet hebben.
3: Nee, maar hij is helemaal overtuigd, hè?
1: Ja.
3: Want hij wil hier misschien wel eens een weekendje naartoe. Kleine vakantie maken naar Boedapest.
2: 59.
3: Prachtige stad. Hij vond het bijna jammer dat hij geen tijd had om door de stad te lopen.
1: Ja, dat is ook wel weer het standaard praatje van Anderson natuurlijk. Dat is ook wel weer het grapje wat hij altijd maakt.
2: 58.
1: Maar de Gary Anderson van gisteren is in ieder geval nog niet de Gary Anderson van vandaag. Want hij loopt veel te mopperen. En dat is te begrijpen, want hij heeft 4 pijlen op het dubbel gemist. Maar op dit moment is het gewoon onder de 80 gemiddeld. Bunting is ook nog niet bijzonder. Maar kan hier wel op 3-0 komen. En Anderson voor de tweede keer gaan breken in deze wedstrijd. Dat was een ruime misser op triple 10. Ja, maakt niet uit. Bunting gooit wel gewoon die 62 uit. En staat op een 3-0 voorsprong. Dat is toch iets wat we niet helemaal aan zagen komen.
3: Nee, en Henderson zelf misschien ook niet. Gemiddeld inderdaad van Henderson. 83. Dat is een onvoldoende voor een man uit Schotland.
1: Ja, dat is dus hoog tijd om dat gemiddelde wat op te krikken. Dat helpt altijd als je tweede 180er gooit.
3: Bunting die hier in Hongarije al wel een keer de kwartfinale wist te halen. Dat was in 2024. Speelde toen tegen Ross Smith. Verloor alleen die kwartfinale. Daarmee was dat zijn beste resultaat in Boedapest. Kan dat dus gaan evenaren. Als hij nog 3 legs weet te winnen in deze wedstrijd.
2: 93.
3: Ah, de triples die gaan wel lopen voor Henderson.
1: Staat in ieder geval als eerste op een finish. In leg 4 van deze wedstrijd. Bunting kan het natuurlijk wel beter gaan wegzetten. Maar laat dat daar. Henderson krijgt de kans om ook op het scorebord te komen. Triple 17. Nee.
2: 97.
1: Want we hebben een dubbel over.
2: 114.
3: Dan 114. Het is veel. Maar het is er wel eentje die heel veel pijn zou doen bij Henderson. Triple 18 niet gevonden en dan houdt het op.
2: 58. Gary Uriquois 24.
3: Kan Anderson dan op het scorebord komen? Ja, dat kan hij zeker. Hij breekt terug. Maakt er 3-1 van. Zo heeft hij in ieder geval alweer één break teruggepakt. Het jaar van Bunting is nog niet je van het. Hij heeft pas één keer finale gehaald. Het was op de Players Championship. En ook die was helemaal aan het begin van het jaar. Dat was Players Championship 3. In februari verloor die finale van Chris Dobie. En voor de rest nog twee halve finales op de Players Championship. Ja. En dan nog wel een paar kwartfinales. Maar dat valt eigenlijk allemaal een beetje tegen. Staat nog wel in de top 10. De Order of Merit.
2: 100
4: Daar komt Anderson. Het is inmiddels 180 nummer 4. De triples gaan lopen bij de Flying Scotsman.
2: 35, Gary Aguirre 86.
4: Dubbel 16 voor Anderson. Nou, via dubbel 8 is deze 86 vakkundige van een bord afgetikt. Zo is het van 3-0 voor Bunting na 3-2. Inmiddels Anderson in het gemiddelde ook Bunting ruim voorbij. Het lijkt allemaal weer vanzelf te gaan. Weer maar een 180er. We zitten in leg 6. Gary Anderson heeft het eerste hekje inmiddels gezet.
3: 180, nummer 5 dus. Van Gary Anderson. Ja, die moest gewoon nog een beetje warm draaien, Marco. Dat maakte ons al zorgen. Nergens voor nodig. Komt allemaal wel. Had even 3 legs nodig. Maar daarna was hij er. En is hij er, Gary Anderson. Dan weet je ook het publiek een beetje achter zich te krijgen. Maar dat is toch knap in Hongarije.
4: Ja, maar overal waar Gary Anderson komt, dat maakt niet uit waar hij is. Hij heeft overal fans en geheel te begrijpen natuurlijk.
2: 58.
4: Dit is weer ouderwets klasse gerekend van Gary Anderson. Bunting vanaf 100 om het gaatje weer naar 2 te brengen. Mag naar dubbel 10. Ik denk dat dit wel eens heel belangrijk voor Steven Bunting is. Zo'n goede eigen lek. Want hij zag Anderson komen natuurlijk.
2: 131.
3: Speelden al vaak genoeg tegen elkaar hoor, deze twee mannen. 22 keer. 16-6 in het voordeel van Gary Anderson. Dit jaar troffen de heren elkaar nog niet. En dat is nummertje 6 voor Gary Anderson.
4: En inmiddels het gemiddelde naar boven de 100. Van Bunting gaat ook richting de 100 toe. Het is een klasse wedstrijd hoor. Maar toch al best wel veel gemiste dubbels. Maar scorend is het uitstekend.
2: 137.
4: Dit is gewoon een 9 pijl hè, van Gary Anderson. Een 9 op 53. Ja, eigenlijk heeft hij een keer zo'n lek nodig in de volgende lek. Dat is de lek die Bunting natuurlijk zelf mag beginnen.
3: Hij werd aan het begin van de wedstrijd gelijk 2 keer gebroken. Moet daardoor nog 1 keer terug zien te breken.
4: Ja, in ieder geval beginnen met je eigen lek houden natuurlijk.
2: Steven Yerikon.
4: Weer 2 dure missertjes. Ja, het is nog wel een flinke opgave natuurlijk voor Bunting. Kan natuurlijk wel.
3: Maar het gaat niet. En dus krijgt de Anderson opnieuw de kans om zijn eigen leg te houden. Dubbel 10. 4-3. Houdt dus zijn eigen leg.
2: Steven de throw first. Game.
3: En dan is dit een belangrijke voor Anderson. Anders wordt het 5-3. En dan moet hij 3.

0: natuurlijk pas geleden overgestapt naar die flight-shaft combinatie, wat het één stuk bestaat. Maar het staat ook allemaal kaarsrecht in het bord, hoor, bij Gary Anderson. Het lijkt echt totaal geen moeite gekost dat hij van materiaal is gewisseld. Het staat allemaal zo perfect.
1: Deze man lijkt niks moeite te kosten.
0: Ja, rekenwerk af en toe. Ja. Zoals nu. Had gewoon met de tweede pijl naar de 19 moeten. Oké, Bunting staat nog ver weg. Heeft alle drie de pijlen in de triple nodig om een finish over te laten. Dat zijn er al twee, dat zijn er drie. Hij laat de finish over. Het is nog steeds in ogen, maar krijgt nog steeds wel de kans in zijn eigen lek.
2: Het was 180 nummer 3 voor Steven Bunting deze wedstrijd. Op een belangrijk moment. Anderson met maar 44 zet hem daardoor ook helemaal niet goed weg. Bunting eerst, 147. Die gaat niet uit. Als hij hem goed weg weet te zetten, mag hij er misschien wel voor terugkomen.
0: 59. Anderson de kans om naar 4-4 te gaan. Hij is op zoek naar minimaal 4x18. Dat zijn er alvast 3. Dat zijn er 4. Dan naar de midden van het bord. En dat lukt net niet. Het is nog geen 4-4.
3: Steven Yurikon,
0: dan dat er voor Bunting nog 88.
2: Dit kan een hele belangrijke zijn. Gaat hij 1 of 2 pijltjes voor de dubbel krijgen? Beginnen we op de 20. En dan gaat het er eentje worden. De grote 18. En dan de bullseye. Ook hij miste.
0: Ja, die zit er toch inderdaad wel een stukje van aan. Dan kan Anderson terugkomen in de wedstrijd. Kan Bunting weer gaan breken. Kan het voordeel weer pakken.
2: Anderson gooit de 25 uit. Hij maakt er daardoor 4-4 van. En belangrijker, hij maakt ook daarmee die twee breaks ongedaan. Aan het begin van de wedstrijd. Kwam 3-0 achter. Maakte toen 3-2. 4-2 achter. En nu staat het weer 4-4. Anderson mag beginnen aan deze 9e leg. En daarmee dus ook aan de potentiële 2 van de komende 3 legs.
0: Ja, dit mag Bunting zich wel kwalijk nemen, hoor. Hij heeft gewoon 6 beurten de tijd gehad om die leg te pakken. Het lukte hem niet.
3: 60.
0: Beide mannen beginnen met 60 in leg 9.
3: 140.
0: Doet die laatste er daadwerkelijk nog in? Beide mannen 4 uit 13. Ja, de cijfers ontlopen hier elkaar niet zoveel. Scorend zitten dicht bij elkaar. Dubbels hetzelfde. Gemiddelde loopt Anderson ietsje voor.
2: Om weer in de buurt te komen van Anderson. Nog een trippeltje nodig voor Bunting. Vindt hij niet. En dan kan Anderson hem hier heel goed gaan wegzetten.
0: Ja, en hoe? Hij laat tops over. Met 12 pijl op tops. Wat ze voor het eerst proberen om op voorsprong te komen in deze wedstrijd.
3: 60. Gary Requan, 40.
2: En dan krijgt hij genoeg pijlen voor. Want Bunting nog niet op een finish. Kan hij hem eromheen gooien? Nee.
3: 20.
0: Is nog niet blij, hoor. Dat snap ik ook. Gisteren ging het zo vanzelf allemaal. Scorend is het inmiddels goed. Dubbels is het een stuk minder. En Bunting. Ik nog even kijken wat er mogelijk is in deze leg. Anderson in de herkansing. Moet naar dubbel 5. Vindt de dubbel 5. Anderson op 5-4. En nog steeds kwaad dat hij die dubbel 10 niet gooide. Maar via de dubbel 5 redt hij zich. Nu ligt het balletje weer bij Steven Bunting.
2: Voor het eerst in de wedstrijd inderdaad op voorsprong. Gary Anderson. Gisteren gooide die 60% op de dubbels. Vandaag Gary Anderson onder de 30.
0: Ja, dat is te weinig. Ja, wel 5-4 voor. Wie gaat het opnemen 50. Tegen Gian van Veen in kwartfinale nummer 3 vanavond? Wordt het Steven Bunting of wordt het toch good old Gary Anderson? Het lijkt op de laatste, want hij gooit hier 180 nummer 7. En hij neemt een voorsprong in de leg van Steven Bunting.

0: 80 nummer 7 in 10 legs. Wel een aantal.
1: 95.
0: Dat is 70%. Zo zouden we een beetje kunnen zeggen.
2: Hij heeft het initiatief te pakken. Kan hij dan ook een finish overlaten? Antwoord is nee. Dan is daar Bunting weer. Daar moet je toch ook wat de credits voor geven hoor in deze wedstrijd. Die blijft vechten in deze wedstrijd. Die wil ook naar een 11e beslissende leg. Hij mag het gaan proberen vanaf 72 om die 11e beslissende leg af te dwingen. Zal nog steeds dan Anderson moeten breken. Eerst zal hij zelf 5-5 moeten maken. Via Tops. En hij gooit Tops. Dit moet je toch ook wel respect voor hebben hoor. Voor deze finish van Steven Bunting. Anderson met een goedkeurend knikje. Mooie finish, vriend. Met deze leg mag ik beginnen. Dan zal ik het moeten doen. Hij kreeg er één pijltje voor. Het was genoeg voor Bunting. Zometeen trouwens ook een heerlijke wedstrijd die op ons staat te wachten. Michael van Gerwen, de laatste Nederlander van de middag, gaat het opnemen tegen Nathan Aspinall. Zou lekker zijn als we vier Nederlanders in die kwartfinale hebben. Maar goed, dat zometeen natuurlijk. Beide heren goed begonnen aan deze 11e en beslissende leg.
1: 57.
2: En hier een beurt zonder triples van Gary Anderson. De zaal leeft pijl voor pijl mee.
1: 81.
2: Net zoals wij. Net zoals de spelers op het podium. Ja, dat is twee beurten zonder triples voor Gary Anderson. Dan kan Bunting hier misschien het initiatief al gaan pakken.
1: Een
2: belangrijke laatste.
0: Het initiatief daardoor lichtjes bij Steven Bunting. Maar het was wel Anderson die aan de wedstrijd mag beginnen. En Anderson die een 180 gooit. Op een heel belangrijk moment. Zet zichzelf daardoor op 66.
2: De hoogste 180er van Gary Anderson. Hij mag het gaan proberen. Voor een plekje in de kwartfinale.
1: 90.
2: Zijn laatste kwartfinale op de Eurotour dateert van 13 juli 2025. Nu naar Tops. En Gary Anderson flikt dit. Hij gooide 8 keer 180. Hij was totaal niet tevreden over de dubbels. Maar hij gaat het wel opnemen vanavond in de kwartfinale tegen Rio van Veen. En misschien gaan we hem nog wel meer zien op de Eurotour. Misschien wint hij wel een Eurotour. We gaan het zien. Maar Gary Anderson is terug.

0: Het is echt een unieke kans die ik van de Lego Groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway.
2: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
3: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
2: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
4: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
2: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: De laatste Nederlander van vanmiddag die het podium opstapt is Michael van Gerwe. Ja, laten we hopen dat hij dan ook de laatste Nederlander is die doorgaat naar de kwartfinale. Het was tot nu toe al een goede middag voor de Nederlanders. We zagen Dirk van Duivenbode doorgaan, Danny Noppert doorgaan. Ja, tussen Gian van Veen en Jermaine Wattimena kon er maar eentje doorgaan. Dat werd Van Veen. En dan nu met Van Gerwe. Zou het lekker zijn als we 4 uit 5 scoren en het maximale eruit weten te halen. 4 Nederlanders in de kwartfinale van de Eurotour. Het zou lekker zijn. Moet Van Gerwe dus wel afzien te rekenen met Nathan Aspinall. De Engelsman die gisteren wist te winnen van Ryan Joyce. Dat deed hij met 6-4. Gooide een gemiddelde van afgerond 95. En het dubbelpercentage van net onder de 50%. 6 uit 13. Dat was een prima wedstrijd daarmee dus voor Nathan Aspinall. En Van Gerwe die won gisteren van James Hurl. Had aan het begin wat moeite om Hurl van zich af te slaan. Maar uiteindelijk was het voldoende om die wedstrijd te winnen. En dus staat Van Gerwe opnieuw bij de laatste 16.
1: 81.
0: Gaan we eens kijken wat deze twee heren gaan laten zien. Want wij en misschien ook het publiek moet nog een beetje bijkomen van die vorige wedstrijd. Want wat was dat een lekkere pot zeg. Steven Bunting en Gary Anderson. Die lieten wel eventjes zien hoe mooi dat het eruit ziet. Kijk, ook genoeg Nederlandse fans. Zou daar dan nieuws eruit ertussen hebben gezeten?
2: Nou, wie weet.
0: Oranje shirtje hadden deze aan. Misschien kun je even vragen.
2: Nou, ik denk niet dat ze in een oranje shirt zitten. Ja, je weet het nooit natuurlijk.
0: Onze collega-commentator die met zijn dartteam is afgereisd naar Hongarije, naar Boedapest.
2: Ja, dat is perfect, hè? Als je dan moet kiezen, dan zou ik ook wel naar zo'n soort stad gaan.
1: 174!
2: Beste score van Aspinall hier. Beurt met 3 triples.
1: 123!
0: Ja, gaat dit ook goed wegzetten?
1: 174.
2: Wordt opgevolgd door een 140er. Krijgt zo als eerste de kans in de leg van Van Gerwe.
1: 60. Nathan will require 86. Games from the first leg. Nathan Aspinall. Second leg Nathan at third first.
0: Van Gerwe die gelijk wordt gebroken in zijn eigen leg aan het begin van de wedstrijd. Aspinall die op 1-0 voorkomt. Ja, twee heren die elkaar natuurlijk al goed genoeg kennen. Al 35 keer tegen elkaar gespeeld. 22-12 in het voordeel van Van Gerwe. En dan zat er één gelijk spelletje tussen op de Premier League. Een paar jaartjes geleden uiteraard. Toen dat nog gewoon kon. In die goede oude tijd van de Premier League.
1: 135.
0: Aspinall ook lekker begonnen aan deze leg hoor.
2: Ja, ik dacht het al te zien. Dit is echt een ander setje pijlen dan wat Van Gerwe gisteren gebruikt.
1: Nathan, you require 130.
2: Het is wel qua vorm natuurlijk wel hetzelfde. Qua gewicht zal er ook misschien wel hetzelfde zijn. Maar het is in ieder geval iets andere grip wat erop zit.
0: Nou, Vincent van der Voort die ook mee is. 91. Zou er misschien wat mee te maken kunnen hebben. Kunnen we het zo meteen nog erover hebben. En een 90 voor Van Gerwe.
2: Krijgt geen kans, haalt wel. Dubbel 16 over, Aspinall. Krijgt hij de kans om er 2-0 van te maken. Via enkele boel en tops.
0: Twee missers voor Aspinall. Moet Van Gerwe daarvan profiteren. En dat doet hij.
1: Michael van Gerwen.
0: Breek terug. En herstelt ermee die breek gelijk van die eerste leg. Ja, Kevin Vincent van der Voort, die dus mee is. Kevin van der Voort zagen we natuurlijk ook al. Die is goede vrienden van Nieuw Sonneveld. Die helaas al naar huis is. Maar Vincent van der Voort is dus ook mee. En ja, dat is ook een soort man die van Gerwen helpt met zijn pijlen.
2: Ja, help met zijn pijlen. Ik denk dat Van der Voort misschien wat ondersteuning geeft. En wat, kijk, Van Gerwen weet zelf echt wel van de hoed en de rand. Ik denk dat hij gewoon vooral mee is voor ter ondersteuning. En misschien wat Van der Voort aan de zijkant ziet waar Van Gerwen niet zit. Ja, misschien dat er over gepraat is. Van Gerwen misschien niet helemaal happy met zijn spel van gisteren. Dan nu toch de keuze gemaakt om iets ander pijltje te nemen. Ja, het zijn echt minimale verschillen, hoor. Het is een iets andere grip. Waarschijnlijk is het gewicht wel gewoon hetzelfde. Nou, het is in ieder geval fijn dat je iemand bij je hebt. Dat je in ieder geval... De meeste spelers hebben meestal wel iemand bij zich. Nu is Van der Voort dan mee. De meeste mensen hebben hun manager mee of hun vrouw of een vriend of wat dan ook. 99. Het is gewoon prettig dat je daar, als je dan toch een weekend bent, in ieder geval 85. samen met eten kan. En ja, ook nog
0: niet helemaal alleen bent.
2: Nee, daarom... Bullseye voor Espanol. Bullseye net gemist door die S. Oeh, slordig van Gerwen. Mist hier het grote getal. Ja, mist eigenlijk twee grote getallen. 16 had dubbel 16 overgelaten. 8 had nog tops overgelaten. Is dit een slordige pijl als je hem dan zo de 7 intrekt? Dit is dan ook slordig van Espanol. Krijgt zoveel kansen op de dubbel. En Van Gerwen hobbelt er op een goed tempo achteraan. En pakt gewoon alles af. Staat dus 2-1 voor. Terwijl Espanol had hier misschien wat een 0 voor te staan.
0: Misschien zouden we eigenlijk wel weg kunnen laten. Had in leg 2 twee pijlen op de dubbel. En had zojuist in leg 3 ook weer twee pijlen op de dubbel. 180 voor Van Gerwen, zijn eerste.
1: 140.
0: Espanol ook wel aan een goed jaar bezig, hoor, op de Eurotour. Haalde 4 keer een kwartfinale. Wist 1 keer door te stomen tot de finale. De finale won hij dan ook. De German Darts Grand Prix. Ging met 5-8 naar Nathan Espanol. Ten koste van Danny Noppert. 164 hoeft niet uit. Daarom gaat Espanol ook niet voor de 18.
1: 140.
0: Dan begint het nu toch al echt te veel missers te worden, hoor, voor Nathan Espanol. Een volle hand gaat niet uit op dubbel 12. En Van Gerwen die profiteert opnieuw. Gooit nu 61 uit en komt 3-1 voor.
2: Ja, het is echt slordig, hoor, van Nathan Espanol. Hij schudt het hoofd. Gisteren in het interview zei hij van zijn gewonnen partij. Hij zegt ja, het was rubbish. Zo zei hij het echt. Het was niet goed. Het moet beter. Ja, scorend is het fantastisch. Maar kijk naar dit. Ja, Van Gerwen natuurlijk subliem, hè. 57. Drie kansen al, 3 keer raak. Espanol, kijk eens, scorend fantastisch. Dubbels, drama. Maar het 4-0... voor Espanol had moeten staan. Staan er 3-1 voor Van Gerwen. Van Gerwen die zelf ook gewoon een goede wedstrijd gooide. Ze zit rond de 95 gemiddeld.
0: Ja, maar het is Espanol die in alle legs kans op de dubbel kreeg.
2: Ja, niet één, hè?
0: Nee, zeker niet.
2: 2 of 3 pijlen steeds.
0: 1 uit 9. staat Espinol te gooien op zijn dubbels.
2: Van Gerwen gaat hier gewoon zo de kans krijgen. Hij krijgt er zelfs 6 bij de tijd voor. Ondanks dat Espinol hier 180 wordt. Om op 4-1 voorsprong te komen. Triple 18. Nou, dat is misschien nog wel verstandiger. Gewoon geen gekke dingen doen. Gewoon goed wegzetten.
1: 39.
2: Dat is pech met die laatste. We waren natuurlijk de bol eraf halen om een single naar dubbel combinatie over te laten. Enkele bol dus 59 overgelaten. En dat is dus beter dan 64. Want als je bijvoorbeeld 64 overlaat, krijg je dus misschien maar 1 pijl voor een dubbel. Nu wordt het misschien ook maar 1 pijl voor een dubbel. Misschien maar 1 pijl voor de bol.
1: 59.
2: En dan is dat de allereerste keer dat Van Gerwen een pijl mist op een dubbel. Hoeveel gaat Espinol er krijgen op de dubbel? Die gaat er 2 krijgen op de dubbel 8. Ja, die dubbels, hè. Die dubbels, hè, bij Espinol. En nu is hij er klaar mee. 1 uit 11. Opnieuw 2 missers voor Nathan Espinol. Van Gerwen
1: 21.
2: Profiteert niet. Ook 2 missers. En eigenlijk 3. Met die boel meegerekend. Espinol dan, om in leven te blijven. En het inbreeks gelijk te maken. Want hij is nog in de buurt. Hij breekt namelijk terug. Ja, scorend gaat het allemaal niet zo goed bij Van Gerwen. Ja, laat hij natuurlijk wel uitgelezen. Kans nou om 4-1 voor misschien wel te moeten staan.
1: Het
2: is 180, nummer 4 voor Nathan Espinol, deze wedstrijd alweer. Daarmee heeft hij een flink gat naar Van Gerwen. En lijkt hij het gelijk te gaan maken zometeen.
1: 125.
2: 6 pijlen voor deze 100. Om er gewoon 3-3 van te maken. Tussen aanhalingstekens. En dat doet hij dan weer met 1 pijl. En er is heel veel gebeurd in deze eerste 6 legs. Nathan Espinol kreeg namelijk in alle 6e legs kansen op een dubbel. Maar het staat pas 3-3. 3 uit 14 voor Nathan Espinol.
1: Ja,
2: Van Gerwen is dan misschien scoren te minderen. Hij mist wel gewoon 3 darts om 4-1 voor te komen. Dus ja, ik denk dat Espinol nu blij is dat het 3-3 staat. Is er achterover weet dat het dat hier de voorsprong veel groter had moeten zijn. Van Gerwen heeft zoiets van ja, als je dan achter de feiten aanloopt, maar je mist er zelf 3 om 4-1 voor te komen. Dus ik denk dat beide spelers hier een beetje met een raar gevoel staan. Ik denk wel dat Van Gerwen wel voelt
1: 119.
2: Dat er scorend bij zou moeten. Want Espinol gaat scorend als een raket.
0: Gooi dus zojuist 180, nummer 5 van de wedstrijd.
1: 95.
0: Komt als eerste op een finish. Onder de 100. Waar komt Van Gerwen op te staan? Die gaat niet onder de 100 komen.
1: 87. Nathan, you require 86.
2: Voor Nathan Espinol.
1: 61. Michael,
2: dichterbij dan eerder deze middag. Eerder deze wedstrijd. Maar hij zit er nog niet in. Van Gerwen mag het gaan proberen. Maar gooit geen triple. Dus geen pijl voor de dubbel.
1: Nathan, you require 25.
2: Come on! Ja, je ziet wat het betekent. Nu hij eindelijk weer eens een keer de dubbel met de eerste pijl gooit. Tenminste, een normale dubbel met de eerste pijl.
1: Game on.
2: Espen op 4-3. Heeft de break voorsprong. Gemiddelde gaat over de 100 heen.
1: 139.
3: Wint hier drie legs op rij, Nathan Espinol. Stond 3-1 achter. Staat inmiddels weer 4-3 voor.
1: 96.
3: Van Gerwe die dit jaar, los van deze derde ronde, al 6 keer bij de laatste 16 stond op een Eurotour. 3 keer daarvan wist hij ook te winnen. Haal 3 in kwartfinale. Ook zijn laatste kwartfinale stamt uit mei, de International Darts Open. Het is toch ook voor hem alweer even geleden.
1: 145.
2: Van Gerwen moet naar de boel toe.
1: Ja,
2: probeert dat ook. Maar gooit de bol niet, dus laat geen finish over. 6 darts voor Espinol. Dus wegzetten zou voldoende moeten zijn. Maar ja, gooit maar 60. En je ziet het aan zijn blik. Van oei, daar had eigenlijk een triple bij gemoeten. Kan Van Gerwen hier nog wat triples vinden. 140 zou perfect zijn. Ah, dat is pech. Weer een bouncer.
1: 40. Nathan, you require 100.
3: En dan 100. Maar gooide hem in leg 6. Met 2 darts, Nathan Espinol. Gaat voor 2 keer tops. Nee, hij gaat voor triple 16, dubbel 16. Maar die gaat er niet in. Dan krijgt Van Gerwen wel een kans.
2: Ja, dat is pech door die bouncer, hè. 140 is natuurlijk een flinke opgave. Die zit wel lekker. Maar zocht die tweede pijl te veel op. Trekt er 1 in, laat tops over Espinol. Naar dubbel 16. Belangrijk moment in de wedstrijd. Nathan Espinol. Oh, en hij mist weer.
1: Michael, you require 40.
2: Hij komt Van Gerwen goed weg, zeg.
3: Maar profiteert Van Gerwen. Nog 1 pijl in de hand.
1: 20.
3: En Van Gerwen mist dan ineens een volle hand.
2: Ja, hij was 3 uit 3.
1: Nathan,
2: nu 3 uit 9. Dat betekent ook gewoon de laatste 6 pijlen op een dubbel. Allemaal gemist. Door Michael Van Gerwen.
3: Dan misten er ook 3 om 4-2 voor te komen. Toen werden het 3-3.
2: Espinol heeft al veel meer kansen gehad. Het is nu 4 uit 9.